0: Ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
0: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
7: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
5: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
7: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
2: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
5: App de Top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een

0: Van 1 op New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Listen to lead. New Business Radio.

AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk. En dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Take this heart now, give it.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
2: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Nieuwsflash.
4: Goedkope stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van markteffecten opdracht van nieuwe stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
5: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Yeah. Can you feel it?

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. We

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

autonoom rijden en helemaal zelf nadenken. Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort wat er nu al

Tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

De maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
9: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
10: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Lede van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
1: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst.

mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op Nieuw Business Radio.

0: is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
4: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière-switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
5: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom, dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties werken vaak aan problemen die tot vandaag onzichtbaar waren. En ze zien het als hun kerntaak om die problemen eerst aan het licht te brengen, voordat ze er met een product of dienst iets aan gaan doen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar veel ondernemers stappen eroverheen. Ze ontwikkelen meteen een mooi product, regelen de distributie en bedenken de prijs. Maar voor de klant is het probleem dan vaak nog helemaal geen probleem. Wasmiddel was iets wat je gewoon kocht. Niemand vroeg zich af wat erin zat en waar het naartoe ging. Voedselverspilling was een privézaak voor in de container. Een onzichtbaar probleem heeft geen markt en niemand zoekt een oplossing. Impactorganisaties begrijpen dat. Voor hen begint het werk niet bij het verkopen van een oplossing, maar bij het tonen van het probleem. Ze geven taal aan wat nog door niemand werd benoemd. Ze tonen het verband tussen alledaags gedrag en de grote gevolgen. Pas dan is de markt klaar voor wat zij te bieden hebben. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waarom het voor hen werkt. Als eerste, een probleem dat niemand ziet, kun je ook niet oplossen. Een markt ontstaat pas zodra mensen zien dat iets een probleem is. Tot die tijd is het jouw oplossing met een product of een dienst waar niemand naar vraagt. Als tweede, zichtbaarheid creëert urgentie en daarmee actiebereidheid. Mensen handelen op basis van wat hen aanstaart, niet op basis van een statistiek. Wie het abstracte concreet maakt, geeft mensen een legitieme reden om hun gedrag aan te passen. En als derde, het maakt jou de natuurlijke autoriteit op het thema. Wie als eerste consequent een probleem agendeert, wordt door de markt en de pers gezien als degene die het thema ook het beste begrijpt. En dat levert merkvoorkeur en autoriteit op die concurrenten maar moeilijk kunnen overnemen. En belangrijk, dit is iets anders dan klassieke productmarketing. Klassieke marketing wijst op de voordelen van een product. Impactstrategie wijst op iets dat zonder jouw uitleg compleet onzichtbaar zou blijven. Dat klinkt natuurlijk heel logisch en theoretisch klopt het allemaal. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de organisaties die hier in ruim 10 jaar gewoonweg een handelsmerk van heeft gemaakt is Seepje. Het verhaal van Seepje begint in maart 2013 met twee 21-jarige studenten, Jasper Gabriels en Melvin Logies, die op televisie zien hoe een vrouw in Nepal haar kleren wast met de schillen van een vrucht. Saponine, een natuurlijke vorm van zeep die ontstaat zodra die schillen het water raken. En de twee vragen zich af, waarom vullen we hier onze wasmachines met chemische rommel, terwijl het ook natuurlijk kan? Vanaf dat moment ging Seepje aan de slag. Niet alleen met het maken van natuurlijk wasmiddel, maar minstens zoveel met het zichtbaar maken van een onzichtbaar probleem. Want alleen al in Nederland verdwijnen honderden miljoenen liters wasmiddelresten per jaar via het riool in het oppervlaktewater. Daarnaast zijn reguliere wasmiddelen opgebouwd uit synthetische tensiden, kleurstoffen en tot voor kort zelfs uit microplastics. Door dat verhaal te blijven vertellen, met humor en optimisme, denk bijvoorbeeld aan de campagne Was je wereld schoner, werd Seepje het Nederlandse merk dat vrijwel iedereen nu kent. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2013 in Delft door deze twee studenten en is ook inmiddels een B Corp en werkt internationaal. Het is verkrijgbaar op 6000 verkooppunten, onder andere bij Albert Heijn, Bioplanet en Markt. En de producten zijn gemaakt van 99,8% natuurlijke ingrediënten. We bellen met Jasper Gabriels en hij is medeoprichter van Seepje. Jasper, hallo.
2: Goedemiddag.
1: Jasper, jullie verkopen wasmiddel, maar in een zekere zin verkopen jullie eigenlijk een gesprek over iets dat de meeste mensen nooit zagen. Hoe maak je nou een onzichtbaar probleem zichtbaar en wat doet dat in de markt waarin je opereert?
2: Ja, het probleem dat we bij Seepje oplossen is eigenlijk dat van vieze zeep. Maar je ziet inderdaad niet dat zeep vies is van binnen. En dat proberen we tastbaar te maken. Bijvoorbeeld door te vertellen dat in elk wasje dat je met vieze zeep draait genoeg aardolie zit om een plastic tasje van te maken. Dat zijn manieren om het probleem wat concreter te maken dan alleen met bijvoorbeeld een CO2-uitstoot of met moeilijke percentages. En het is onze missie om van schone zeep de norm te maken. En dat is dus zeep van natuurlijke of hernieuwbare oorsprong in plaats van fossiele oorsprong. En dat is leidend in alles wat we doen. De producten die we ontwikkelen, de campagnes die we maken en ook de duurzame waardegroei die we daarmee realiseren. En door echt iets anders te doen, tegendraads waarde te leveren, noemen we dat, wordt inmiddels elke seconde in Nederland een zeepje gebruikt.
1: En wanneer merkte jij voor het eerst dat in Nederland dit kwartje een beetje begon te vallen?
2: Ja, dat gaat eigenlijk geleidelijk. Dus we zijn al 13 jaar bezig. En inmiddels nu een jaar of 10 over verschillende categorieën heen. En ook in de grotere supermarkten en drogisten. Dus dat kwartje dat valt wel. Nog steeds gaat het over enkele procenten aan marktaandeel. Dus we hebben ook nog een lange weg te gaan.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. Dank Jasper voor dit moment. En blijf vooral dingen bekendmaken die nu nog onbekend zijn. Dank je wel voor je bijdrage.
2: Gaan we doen, dank je.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze, dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Een onzichtbaar probleem zichtbaar maken begint niet met een campagne, maar met een eerlijke vraag binnen je eigen muren. Bespreek met de mensen om je heen welk probleem zouden wij willen oplossen, ook als we er nog geen klant bij kennen. Doe dat tijdens een volgend koffiemoment met collega's of misschien in je eentje. Simpel die vraag, wat willen we oplossen? 2. Maak dat probleem een maand lang fysiek zichtbaar in je organisatie. Bij Zeepje begon het met een eigen tv-uitzending vanuit Nepal, die letterlijk de berg afval liet zien. Bij jou kan het misschien kleiner. Een foto in je presentatie, een voorwerp dat je op tafel legt tijdens het volgende verkoopgesprek of een filmpje aan het begin van een vergadering. 1 beeld dat zonder uitleg duidelijk maakt waar het over gaat. En 3. Bouw 1 concrete uitnodiging in voor je klanten. Niet koop ons product, maar kom mee kijken of doe mee, vertel het door. Dat kan een open dag zijn, een nieuwsbriefrubriek of een evenement bijvoorbeeld van een uur. Het hoeft niet meteen een massacampagne te zijn. 1 uitnodiging in een kwartaal is al goed genoeg om te starten. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd een nieuwe markt openen? Dan begin je niet bij je productpitch, maar bij de vraag waarom mensen jouw product nog niet zoeken. Vrijwel altijd is het antwoord omdat ze het probleem nog niet zien. De stap voor morgenochtend. Schrijf in 1 zin op welk probleem jij wil oplossen. Plak deze zin op je beeldscherm. Vertel hem deze week aan minstens 3 mensen. Een collega, een klant, iemand die nog nooit met jullie te maken heeft gehad. 3 reacties zijn genoeg om te merken of het probleem al herkenbaar is en of daar nog het meeste werk ligt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt voor de dubbele winst kunt gaan? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
10: Manutan.
9: Bestel op manutan.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
12: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
15: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Vandaag staat MNP Solutions centraal. Het is een bedrijf dat zich onder andere bezighoudt met cybersecurity. Aanleiding van vandaag is ook wel de nieuwe cybersecurity beveiligingswet. Die is van kracht en dat dwingt echt duizenden organisaties om digitale weerbaarheid serieus aan te scherpen. Nou, daar weten ze alles van. Bij mij in de studio Jeroen Molenaar en Steven van Niftrik. Ze zijn beide partners bij MNP Solutions. En we gaan dus hebben over die cybersecurity wet en hoe je dat dan uiteindelijk niet alleen op papier kan laten landen, maar ook in de organisatie.
14: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
15: Goedemorgen heren, van harte welkom.
16: Goedemorgen. Goedemorgen.
15: Ja, we gaan kennis maken met jullie bedrijf. Inmiddels, hoe lang bestaan jullie?
16: We staan bijna 17 jaar.
15: Bijna 17 jaar. Jullie zijn samen begonnen ook?
16: Nee, niet helemaal. Jeroen is gestart samen met onze andere partner. We zijn met z'n drieën. En ik ben een jaar of 5 later aangehaakt.
15: Maar dat is ook al 12 jaar weer.
16: Ja, dat is al ondertussen alweer 12 jaar. Maar we kennen elkaar wel vanuit de studieperiode. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik altijd contact heb gehouden. En we uiteindelijk met elkaar samen MNP verder vorm zijn gaan geven.
15: MNP.
16: Ja.
15: Ja, waar staat het voor?
17: Ja, heel bazaal. Molenaar en Plasman Solutions. Dus na jaren en avonden nadenken over een goede bedrijfsnaam hebben we uiteindelijk maar gekozen voor onze achternamen. En op het moment supreem dat het inzeef bij de KVK dachten we, nou, zetten we Solutions eronder. Kunnen we alle kanten nog op. Ja, en zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. En Steven wil graag zeggen dat die N, dat het eigenlijk Niftrik is. Hè.
15: Een beetje een soort mensen. Nou, je kan nog veranderen, toch?
16: Nou ja, we hebben hem nu sinds kort afgekort. Want het was wel heel erg lang op heel veel plekken. Dus mensen, het werd ook heel vaak Molenaar en Partners. En er is van alles. Molenaar kwam er in principe altijd goed vanaf.
15: Maar even met de basis. Waar zijn jullie mee begonnen? Natuurlijk een idee gerelateerd waarschijnlijk?
17: Nee, helemaal niet. Nee, we zijn van huis uit alle drie de partners ook bedrijfskundigen. Dus we zijn opgeleid in een heel ander vakdomein. En eigenlijk gestart met procesoptimalisaties. En dat was in 2009. Dat het bedrijf zijn gestart. Financiële crisis, alweer natuurlijk een tijd terug. En mijn toenmalige baan die werd eigenlijk niet verlengd. Dus ik moest weer gaan solliciteren. Toen dacht ik, ja, ik kan ook gewoon eigenlijk voor mezelf gaan beginnen.
15: Maar dat is interessant, want dan ga je dus van inderdaad een baan in loondienst. Ja. Ga je naar zelfstandig zijn. Inmiddels heb ik gehoord, jullie zijn met 40 mensen zo'n beetje.
17: Klopt, ja.
15: Komen mensen bij, stagiaires bij, ja. Gaan weer weg. Ja, komen nieuwe mensen ook bij. Ja. Maar goed, om en erbij de 40 heeft een beetje weer van met hoeveel de organisatie nu is. Dat is nog wel een verschil. Want na het eerste jaar, met hoeveel waren jullie toen bezig?
17: Met z'n tweeën.
15: Nog steeds?
17: Ja, nee, dus ik denk, wij zijn pas echt gaan groeien een jaar of 7 geleden. En wat wij hebben moeten uitspreken naar elkaar toe. En ik dat zou ik eigenlijk ook iedereen adviseren. Als je wil gaan groeien, moet je het uitspreken naar elkaar. Wij gaan groeien. Want er komt heel veel bij kijken. En ook vooral dingen die je van tevoren niet weet. Dus wij hebben 7 jaar geleden echt met z'n drieën de keuze gemaakt. We gaan dit bedrijf laten groeien. En gaan meer dan de 3 man die we op dat moment waren. Of de 4 man met een paar collega's die we toen hadden. Willen we worden.
15: Maar dan toch even terug naar jou als beginnende ondernemer. Wat vind ik wel interessant. Ja, jij komt zo, hoor.
16: Ja, nee, zeker hier.
15: Stefan. Maar goed, dan ga je het lonisch. Dan besluit je van, ik ga voor mezelf beginnen. Dan moet natuurlijk die eerste klant komen. Dat is al op zich een verhaal. Ja, waarvan je denkt, zeker. Nou, kom maar op met die anekdote.
17: Nou ja, kijk, het begint natuurlijk op 2 januari 2010. Hè? Dus dan, oud en nieuw is geweest, laptop staat open, maar geen klanten. Een beetje dat scenario.
15: Je wist, neem ik aan, wel wat jullie gingen doen, toch?
17: Je wist wel wat we gingen doen.
15: De procesoptimalisatie.
17: Dat deden we al, hè? Dus dat was niet nieuw.
15: Wat waren de belangrijkste lessen die je meenam eigenlijk uit je vorige carrière?
17: Nou, ik denk dat wij zijn allebei geen ondernemers geworden, René Plasman en ik zelf. Vanuit de overtuiging, we willen ondernemer worden. Maar meer vanuit een soort frustratie of onrust van waarom doen we dit niet bij onze huidige werkgevers. Hè? Goede ideeën. Misschien zouden we hier wat mee moeten doen.
15: Hoor je overigens vaak. Hè? Dit programma hoor je heel vaak dat daar een beetje het begin zit.
17: Ja, dus het is niet een droom geweest van we moeten ondernemer worden. Maar
15: je ging die hiaten en nam je mee en daar ging je mee aan de gang eigenlijk.
17: Ja, ik denk dat dat een mooi startpunt inderdaad is geweest. Ja. En we hadden natuurlijk wel wat werk, maar totaal niet voldoende om een inkomen uit te halen. Ja, en dan is het eigenlijk gewoon de kans krijgen. Dus ondernemen, een starten van onderneming en dat van de grondtrekkers ook heel veel geluk hebben. Ja. Dus je moet iets gegund krijgen in je netwerk, iets proberen, iets doen.
15: Hoe heb je bij jezelf en met z'n tweeën eigenlijk bedacht, ons netwerk is voldoende, daar kunnen we wel iets mee gaan ondernemen?
17: Ja, dat is dan toch wel eigenlijk mensen aanspreken. Hè? Dus mensen in je directe omgeving die je kent. En god, mogen we dan eens een keertje vertellen wat we doen. Hè? En of zouden ze een keertje mogen voordoen wat we doen. En dan langzamerhand er zijn een aantal mensen zijn enthousiast over wat je doet. En zo zijn we eigenlijk de eerste opdrachten eigenlijk ingerold. En dan is het inderdaad ook net zoals het eigenlijk tot op heden van vandaag is. Heel veel mond-op-mond reclame. Dus het netwerk is uiteindelijk voor iedere ondernemer, of je nou startend bent of ervaren bent, is toch eigenlijk wel de
15: man. Dat is heel belangrijk. En ben je ook naar lezingen gegaan of meetings of...
17: Nee,
15: dat soort dingen.
17: Nee, allemaal niet. Nee, gewoon bezig met proberen dat gesprek te krijgen met mogelijk de eerste
15: opdrachtgever. Veel koffie
17: drinken. Dat wel, ja. Veel slechte koffie. Ja.
15: En hoe zag dan die eerste opdracht eruit? En dan gaan we zo meteen natuurlijk een vogelvlucht naar voren maken. Maar dat was een andere opdracht dan eigenlijk wat jullie nu doen.
17: Ja, zeker inderdaad. Ja. Nee, we hebben in het begin vooral veel kleine MKB-bedrijven geholpen. En dan klein noem ik dan tot een man of 30, 40, zeg maar. En dat is dus een dynamiek dat je met de directeur-eigenaar heel erg snel aan tafel zit. Hè. En dan plastic bekertje met koffie. En hoe gaan jullie dan helpen, hè? Onder de 30 nog en een proces verbeteren. Hoe gaan we dat dan doen? Dus ja, daar zijn de eerste opdrachten uitgekomen. En dus de eerste jaren hebben we ook met name inderdaad wat meer MKB-klanten bediend. En op een gegeven moment via dan toch weer een hele grote opdrachtgever. En ja, dan lukt het daar ook natuurlijk.
15: Want en dan gaat het groeien natuurlijk. Dan komen er eigenlijk ook andere vragen waarschijnlijk.
17: Zeker inderdaad. En ik denk dat of voor een MKB of een groot bedrijf, dat in de basis de vraagstukken wel vergelijkbaar zijn. Alleen de dynamiek is heel anders. Dus het wordt meer politiek bedreven. De belangen zijn anders. De risico's zijn misschien groter. Dus het is een ander gesprek wat je dan hebt. En zo is het eigenlijk gaan rollen. Dus na een jaar, anderhalf jaar, toen hadden we inderdaad de eerste paar klanten te pakken. En konden onszelf een eerste bescheiden salaris uitkeren. Ja, en dan ben je van de kant. Hè? Nou, en dat is eigenlijk doorgegaan. En toen hebben we een jaar of 6 later hebben we inderdaad Stefan benaderd van, goh, zou je het leuk vinden om in te stappen? En, en daarmee eigenlijk dus van 2 zelfstandigen die een soort ZZP'ers met elkaar dan een bedrijf vormen. En dan toch echt een bedrijf gaan starten. Nou, en met de komst van Stefan, toen op een gegeven moment de eerste medewerker, tweede medewerker.
15: Maar nu stip je iets interessants aan, want je bent dan met z'n drieën. Nou, jullie kenden elkaar al langer. Dus daar zit al een vertrouwensband. Ook omdat daar een relatie gegroeid is die niet met belangen eigenlijk verstrengeld was. Want het was gewoon studietijd, toch?
16: Zeker, zeker.
15: Dus dat scheelt waarschijnlijk heel veel. Maar dan ga je uiteindelijk die stap maken en komen er allemaal nieuwe mensen om jullie heen. Hoe was dat om door te maken, dat proces?
17: Nou, we hebben in het begin wel hele duidelijke keuzes daarin gemaakt. Dus wat ik denk ik veel zie bij ondernemers die klein beginnen en de eerste personeelsleden aannemen, is dat je bent bang voor de risico's, hè, de kosten. Want stel dat die ziek wordt, die persoon, of een leaseauto, hoe gaan we dat financieren, noem maar op. Dus we hebben vooral in het begin goed nagedacht van, ja, als we mensen gaan aannemen, moeten ze vertrouwen geven. Dus eigenlijk ons zelf verplaatst in die eerste medewerker van, ja, wat zou je zelf willen hebben? Dus we hebben eigenlijk die eerste 6 jaar gebruikt om een buffer op te bouwen aan financiën. Waarbij geen vreemd vermogen in het bedrijf zitten. Dus dat was natuurlijk ook iets. En hoe ga je dat financieren? Nou, met eigen geld. En hebben gezegd, nou, de mensen die we aannemen, nemen op eigen risico en rekening aan. Dus niet via een payroll.
15: Hoe was de eerste ziekmelding? Hoe kwam dat bij jullie binnen?
17: Ja, dat kan niet. Je kan niet ziek zijn, hè? Nee. Ik denk dat je ook een beetje geluk moet hebben. Dus ik denk met de eerste collega's...
16: Ja, we hebben wel even geluk gehad. Ja. En ik denk dat ook... Je moet ook realistisch zijn dat weet je, als je met een klein team bent en je bent hecht met elkaar en je durft ook te delen, dan zul je ook merken dat mensen net even dat stapje harder lopen en zich dus ook iets minder snel ziek melden. Als ze het gevoel hebben dat ze mogen meedoen, dat ze onderdeel zijn van het geheel, nou, dan komt dat ook niet zo snel. Dus uiteindelijk kwam die ziekmelding natuurlijk wel een keer. Ja, dat is dan een dagje. Nou, dat is prima.
15: Nou, dat is te doen. Ja. En uiteindelijk dan krijg je die grote opdrachtgever. Dan komt er eigenlijk heel veel vragen uit waarvan je denkt van, nou goed, eigenlijk die diensten, daar hebben we nog niks mee gedaan in het verleden.
17: Ja, klopt.
15: Ja, en de move eigenlijk naar hetgene waar jullie nu staan. Hè? Security, privacy zie ik hier op de website heel groot staan. Ja. Dat is jullie domein. Maar dat hangt natuurlijk samen ook met heel veel bedrijfskundige processen nog.
17: Ja, zeker. Ik denk dat tot op de dag van vandaag eigenlijk zeker bij de drie partners nog steeds heel erg erin zitten. We blijven bedrijfskundigen. Dus alles wat we doen rondom informatiebeveiliging en privacy. Dat is ook eigenlijk altijd gericht op van hoe gaat het de organisatie verder helpen. En we hebben heel veel collega's die inhoudelijk heel sterk zijn in het security dan wel in het privacy domein. Maar we proberen ze altijd ook bij te brengen, plaatsen ze in een bredere context. Dus het moet niet een doel op zich zijn, maar het moet inderdaad aansluiting vinden bij de bedrijfsdoelen van de organisatie waar een ondernemer of een manager druk mee is. En dan heb je een ander gesprek. En dat is ook de reden, denk ik, dat veel partijen ons benaderen. Ook dus partners, leveranciers van technische oplossingen. Die zeggen, ja, we vinden het moeilijk, dat gesprek met een ondernemer of met een manager.
15: Ja. Nou, we zullen toch even terug afpellen in die tijd. Die AVG-wet was zo rond 2015, 2016, 18, denk ik. 18.
16: 2018,
15: toen waren jullie eigenlijk net bezig.
16: Ja.
15: Nou, als je afpelt naar
16: met z'n drieën en meer op de focus informatiebeveiliging en privacy, klopt dat wel. En in die tijd, wat je ook zag, en dat zie je een beetje bij iedere wetgeving, is dat mensen natuurlijk enorm veel uitstelgedrag vertonen. Dus pas ten tijde dat die AVG eigenlijk al actief was, dacht iedereen, oh ja, nou, nu moet ik er misschien echt wat mee. Dus dat was ook wel een periode waarin er hard gewerkt werd, zeg maar, met heel veel verschillende soorten klanten. Om al die klanten uiteindelijk te helpen die AVG-wet op een goede manier te implementeren.
15: Ja, de reden dat ik dit overigens vraag, gaan we weer terug naar het hier en nu, is natuurlijk wel dat daar een bepaalde koers ontstaan is, toch?
17: Ja, zeker inderdaad. Dus dat was wel ook weer zo'n moment. Hè. Dus je vraagt over wat zijn momenten in je organisatie die het verschil beginnen te maken. Dat is bijvoorbeeld wet- en regelgeving verandering. En de AVG was daar een heel mooi voorbeeld van. Dus toen hebben we inderdaad ook echt als organisatie een sprong gemaakt. En dat zien we nu eigenlijk, om dat brugje naar nu te maken, ook alweer terug bij de cyberbeveiligingswet. Is, ja, wij doen niks anders dan dat we hier voorheen deden. Alleen veel meer organisaties zijn hier zich nu bewust van door campagnes vanuit de overheid, doordat er nieuws over wordt gemaakt. Dus het geeft eigenlijk wat brandstof aan dat initiatief wat we toch al deden.
15: Zijn ze een beetje warm gedraaid door de AVG-wet eigenlijk? Is dat een beetje het verhaal?
16: Ik denk het wel. Zeker.
15: Want dat bracht echt wel een soort van schok. Ja. Door ondernemersland.
16: Nou ja, en wat er daarbij ook gebeurde, is dat heel veel mensen bang werden. Hè? Dus ook bang voor het gebruik van dingen die ze eigenlijk nog prima mochten gebruiken. Dus en zeker bij dat kleinere MKB zagen mensen gewoon een hele businessmodel eigenlijk instorten. Omdat ze iets niet meer mochten. En de grap was eigenlijk, dat mochten ze vaak of daarvoor al niet. En na die wetgeving mochten ze het gewoon ook nog steeds. Dus je ziet dat er ook heel veel onbegrip is. Omdat men zo'n wet eigenlijk niet goed kan ontleden. En dus alleen maar kijkt naar de feitelijke punten die eruit komen. Ja, waar praten we dan over? Torenhoge boetes, hè? Want dat is in het nieuws. Enorme incidenten bij partijen als een Meta of een Odido of nou, noem maar op. Die, ja, dat wordt uitgelicht. Maar een gemiddeld MKB-ondernemer die gewoon een mooi bedrijf heeft, die mag wel degelijk nog heel veel met data. Alleen hij moet daar veel secuurder mee omgaan dan dat hij dat misschien in het verleden ooit had gedacht.
5: Ja. Proces waarop jullie eigenlijk een bedrijf onboorden als klant, is dat nog wel hetzelfde als 10 jaar geleden? Of zijn er ook heel veel stappen ingenomen?
17: Ja, daar is wel heel veel in veranderd hoor. Enerzijds natuurlijk in het verkoopgedeelte heel veel veranderd. Het komt ook door de klanten die we nu hebben in vergelijking met 10 jaar geleden. Onze focus is nu ook anders. Waar we van origine echt een organisatie waren die bedrijfskundig advies gaven, zijn we nu echt een organisatie die op security en privacy gebied zitten. Nou, dat is iets van de laatste 14 jaar. En we zien eigenlijk dat met name ook sinds corona natuurlijk een enorme versnelling is geweest op vraagstukken in het digitale domein. Nou, en dan is het inderdaad heel anders. We doen het ook niet meer met z'n drieën inderdaad het werk. Dus ja, heel veel collega's, overdracht, onboarding. Er zit veel meer bij dan dat het 10 jaar geleden was.
5: Wat is nu eigenlijk hetgene wat je dagelijks nog meemaakt, wat jou doet denken, jullie beiden eigenlijk, aan die beginperiode?
16: Nou, ik denk dat het werkveld nog steeds heel leuk maakt, is dat ieder bedrijf anders is. Dus, en dat maakt het ook nog steeds dat als je iedere keer als je weer over de drempel stapt bij een nieuwe organisatie waar je iets mag gaan doen, is dat eigenlijk een soort van snoeptuin waar je in komt. Want ze hebben natuurlijk problemen of uitdagingen waar ze voor staan en daarvoor ben je daar. Maar tegelijkertijd is dat ook juist het moment om ze weer een stap verder te helpen in hun stuk ondernemerschap en waar zij mee bezig zijn. Ja, en dat, ik denk dat als je het ook de collega's zou vragen die bij ons actief zijn, dat misschien wel, even los van de inhoudelijke kant van het werk, een van de leukste elementen is die ze dagelijks meemaken.
5: Ja, eigenlijk weer iedere keer weer een nieuwe cultuur ontmoeten.
16: Ja, ja. Zeker. Nou ja, en ook dingen meemaken, hè, want de ene organisatie is de andere niet. Dus ja, wij hebben collega's die zitten op maandag bij vader en moeder aan de keukentafel, te hebben over informatiebeveiliging met een kopje soep voor de lunch. En de volgende dag staan ze bij een grote corporate en staan ze in een rijtje om een broodje te halen. Dus en dat verschil, ja, dat maakt het vrij uniek om in dit werkveld actief te zijn. Ja.
5: We gaan er zo meteen verder praten. We zijn ook wel benieuwd naar de hobbels die jullie genomen hebben en dan straks uiteraard over die nieuwe cyberbeveiligingswet, want dat wordt natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. En ook daar weer gaan we een meetlat erin stoppen, want in hoeverre zijn bedrijven daar echt nu op voorbereid, wel of niet?
18: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Simply Red, Sunrise op New Business Radio. In het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11. Met vandaag natuurlijk weer een bedrijfscentraal.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag is dat de MNP Solutions. Jeroen Molenaar en Stefan van Niftrik zijn beide partners. En wij gaan nog heel even terug op die beginperiode. Alhoewel, we gaan niet meer 17 jaar terug in de tijd. Dat doen we niet meer. Dat beloof ik jullie bij deze. Maar waar we natuurlijk wel benieuwd naar zijn, is dat de groei van het bedrijf, de hoepels, ja, net hoe je ze wilt benoemen, die je moet maken om door te kunnen groeien. Cruciale momenten, kan je er eens een paar benoemen?
2: Ja, nou, ik denk wat we ook natuurlijk voor de reclame al even zeiden, is je eerste collega aannemen.
0: Dat was muziek.
2: En reclame? Ja, inderdaad. Voelt als reclame.
0: Oké, okay, goed.
2: Nee, inderdaad. Voor de break inderdaad. Je eerste medewerker aannemen. Dat is echt wel een milestone. Dus inderdaad van, diegene moet dan ook het werk gaan doen. En hoe doe je dat werk? Dus dat was denk ik eentje om te noemen.
0: Moest je wennen en aansturen? Wat je daar eigenlijk
2: enorm. Nee, ik stuurde mezelf aan. En dat was wat ik deed. En ineens zat er iemand naast me en die zegt, wat moet ik doen? Dus dat was wel eventjes een moment. Daar hebben we wel eventjes onze weg moeten vinden. En wat nog meer inderdaad ook een hobbel was, is op een gegeven moment heb je meerdere collega's en dan heb je een groep. En hoe ga je nou met een groep om in plaats van met een individu? Hè? Dus met één medewerker in plaats.
0: Meer meningen natuurlijk waar je mee moet dealen.
2: En ik denk wat wij altijd wel heel erg met elkaar hebben gedaan en tot op de dag van vandaag is dat wij zeggen ook tegen de collega's, ja, wij hebben niet de waarheid in pacht. Dus we weten ook niet alles. Dus,
0: maar bedrijfskunde heeft jullie wel waarschijnlijk geholpen ook.
2: Zeker.
0: Enorm.
2: Nee, natuurlijk.
0: Zeker.
2: Dat is zeker zo hoor. Maar dus we proberen ook vooral altijd de mening van de collega's mee te nemen. De overwegingen. En uiteindelijk nemen wij de beslissingen met elkaar. Maar wel dat we goed luisteren en ook dan aan de slag gaan met de opmerkingen die gemaakt worden. Nou, dat was ook wel een punt dat we inderdaad meer dat gedeelde ondernemerschap, hè, dat gedeelde beslissingen nemen, dat is er eentje geweest waarvan ik zeg, nou, dat is ook wel een mijlpaal.
3: Ja, nou ja, en onze eerste officiële locatie.
0: Ja.
3: Voor de corona waren wij eigenlijk een thuisfabriek, om het zo maar te benoemen.
0: Dus niet eens hybride?
3: De term hybride bestond nog niet heel erg.
0: Ja, maar waar waren jullie vergaderingen over de geheel online?
3: Bij Van de Valk. Dus dat is eigenlijk wat je doet. En dan heb je prima koffie en een dito lunch.
0: Dus eigenlijk zijn jullie een paar meter opgeschoven, want jullie zitten in Breukelen.
3: Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Nou ja, je moet het eigenlijk zo zien dat na de corona hebben wij best wel veel mensen aangenomen. Want de digitaliteit nam natuurlijk een vlucht. Dus er kwam veel meer vragen. Na de coronaperiode zeiden al die mensen, ja, en waar is nu het kantoor? Ja, toen hebben we elkaar aangekeken, zeiden we, ja, dat hebben we eigenlijk niet. Dus dat was eigenlijk wel een mooi moment dat we in Regis pand zijn begonnen. Je kent het wel.
0: Precies.
3: Één ruimte werden er twee werden er drie. En voordat we het wisten hadden we er vier. En toen zeiden we, nou, dit begint wel erg uit de hand te lopen. Dus het wordt nu wel tijd voor een officieel kantoortje.
0: En, wat is jullie policy op dit moment? Dat is natuurlijk wel grappig dat je eigenlijk bent begonnen als een soort hybride werker.
3: Ja, nog steeds hybride. Dus het werk is bij de klant. Per saldo is iedereen consultant. De klant wil graag dat jij bij hem komt. Tegelijkertijd hebben we in de coronatijd ook wel geleerd dat niet altijd hoeft. En ook zelfs niet altijd even efficiënt is. Dus mensen wisselen het nu heel erg af. Ze werken eens een keer een dagje thuis. Ze komen lekker 1 of 2 dagen in de week naar kantoor. Maar gaan ook rustig gewoon naar de klant toe. Als daarom gevraagd wordt of omdat zij het zelf denken dat meer resultaat oplevert. En dan laten we ze behoorlijk vrij in. Dus er is geen verplichting van, nou, je moet 2 dagen in de week naar kantoor komen. Ja. Proberen ze juist die vrijheid te geven. Joh, probeer alles eigenlijk aan te raken. Juist ook naar kantoor te komen om collega's te zien en te spreken. Want daarmee ben je niet alleen. Hè? Want als consultant ben je best vaak alleen. Maar dan ben je juist ook met een team. En kun je ook aan het team weer dingen vragen. Dus ja, je ziet nu dat het kantoor eigenlijk gewoon door de week continu bezet is. En dat een beetje met een golfbeweging. De ene dag wat meer dan de andere.
0: Want eigenlijk in het hele verhaal waar jullie doorloopt is de kansen ruiken, proeven, oppakken. En dat zijn soms de cruciale momenten waarop je nu bij de klant bezig bent waar je nu bent.
2: Ja.
0: Kan je één voorbeeld noemen van een cruciaal moment?
2: Nou, ik denk dat wij... Een cruciaal moment voor ons was wel dat wij ook de stap hebben gezet naar veel grotere eindklanten in het domein van informatiebeveiliging en privacy. En dan zijn dat echt de organisaties die ook landelijke bekendheid hebben. Dus dat is dan.
0: Ja, ik snap dat je de naam niet kan noemen, want dat heeft alles met security te maken uiteraard.
2: Ja, maar klopt inderdaad. Dus dan is het los even van digitale systemen die we moeten beveiligen met elkaar. Of het gesprek erover hebben. Het gaat ook veel meer over reputatieschade. En dat is natuurlijk een heel andere stap eigenlijk. Dus de collega's die wij op dat moment ook hadden, die moesten ook meenemen in het anders denken. Dus het is, ja, wat beveilig je nou? Ja, dat is misschien ook een reputatie. En een reputatie kan net zoveel waarde hebben als persoonsgegevens voor een ander. Nou, dat was wel een stap dat we inderdaad ook moesten nadenken van het beveiligen van informatie. Kan ook veel breder zijn dan inderdaad SEC, een databron of een systeem.
0: Hoe belangrijk is eigenlijk de komst van diverse soorten wetgeving geweest voor jullie bedrijf de afgelopen jaren? Want dat is natuurlijk heel veel bijgekomen. We begonnen met de AVG. Inmiddels heel veel gestuurd vanuit Brussel.
2: Klopt.
0: Opgetopt vanuit Nederland. Soms wel, soms niet. Maar dat is wel wat er gebeurd is.
2: Ja, zeker. Nou, ik denk dat wij het vooral ervaren als een versneller. Een versneller van bepaalde bewegingen. Dus wij zien zolang als dat als een organisatie bestaan, dat bedrijven interesse hebben in het goed beveiligen van hun gegevens of goed omgaan met privacy. Maar dat door wet en regelgeving het een groter raakvlak krijgt bij meerdere bedrijven. Dus meerdere bedrijven en mensen.
0: Heeft dat jullie geholpen in het uitleggen aan hetgeen wat jullie bieden?
3: Je krijgt een ander gesprek. Dus waar je vroeger het gesprek had, als je het had over digitale veiligheid met bijvoorbeeld de IT-manager, krijg je nu het gesprek bij het MT of de boardroom. Dus het gesprek heeft zich eigenlijk door die wetgeving verplaatst van de IT'er die achter zijn computer zit en die zegt, nou, moet dan wel alle vinkjes goed aanzetten, want dan zijn we veilig, naar een boardroom gesprek waarin mensen zich ook veel meer bewust zijn dat het een onderdeel is van strategische bedrijfsvoering en niet alleen maar van de IT-man die ervoor moet zorgen dat mijn computer wel veilig is. Dat is echt wel passé. En dat is ook denk ik wel goed. Want in de huidige klimaat en ook waar we nog steeds naartoe bewegen, het wordt nog steeds meer digitaal.
0: Er is ook een wedloop die eigenlijk, ja, als je gewoon op straat gaat vragen, de meeste mensen niet eens doorhebben dat het allemaal, wat allemaal speelt.
2: Ja. Nee, dat klopt. Ja.
0: Dus dat gaat hier een piep af. Even door afgeleid. Maar waar ik heel erg aan moet denken is, in 2016 heb ik met iemand gesproken. Die was gedieerd aan de Universiteit Groningen. Zei toen tegen mij, er gaan straks attacks plaatsvinden. En die gaan wij massaal overal merken. Ja. En inderdaad, 3 maanden later, dat bekende ziekenhuisvoorval in Engeland. Ja. Ja. Maar dat was het begin. En nu weten we eigenlijk dat wat er allemaal speelt.
2: Ja.
0: Maar
2: ja.
0: Wat komen jullie tegen als het gaat om bedrijven die dan nu denken, oké, laten we nu maar eens onze scope verbreden en hiermee aan de gang gaan?
2: Nou, als we het heel erg uiteentrekken, dan zien we eigenlijk twee bewegingen. Dus we hebben enerzijds de opdrachtgevers die al jarenlang hiermee bezig zijn. En eigenlijk door wet en regelgeving de bevestiging krijgen of nog net eventjes dat laatste stapje gaan zetten. En we hebben natuurlijk een groep van opdrachtgevers die hier nu bewust van worden door groei of door de komst van handhaving. Dat ze zeggen, nou, we moeten hier iets mee gaan doen. Dus de gesprekken zijn anders. Dus een bedrijf dat nog nooit hier iets aan heeft gedaan, daar moet je het nog eventjes aan vertellen van wat is ook, los even van het voldoen aan wet en regelgeving, de mogelijke meerwaarde voor je organisatie. Dus een weerbare organisatie, goed ingeregeld, ja, kan ook waarde toevoegen in de keten. En de bedrijven die al heel veel op orde hebben, ja, daar moet je inderdaad hen helpen om het inderdaad ook toepasbaar te houden en bruikbaar. En dan zien we vaak natuurlijk dat het een soort verzand in een enorme papierwinkel waar een paar mensen heel druk mee zijn, maar het management een beetje afgehaakt is.
0: Maar stel, je neemt ons nu eens mee en je gaat nu naar een bedrijf die zegt van oké, ik ben blij dat we nu eindelijk dat gesprek hebben, want wij weten er nog heel weinig van. We hebben hier en daar een keer Google geraadpleegd, maar waar moet ik nu aan gaan voldoen? Stel dat je 5 topics moet noemen. Wat zou je dan noemen?
2: Nou, ik denk dat wat het belangrijkste is eigenlijk dat je het gesprek opent met elkaar. Dus het gesprek wat ik dan heb in de setting die je net voorstelt is inderdaad met 1 persoon. En eigenlijk is dan de eerste tip is, maak het een vast onderwerp van gesprek. Hè? Dus wat je net zei op straat spreek je nu iemand aan. Nou, heel veel mensen hebben er geen idee van, maar ook heel veel mensen inmiddels wel. Door alle reclame, alles wat er is.
0: Het verhaal is breder eigenlijk embed in de maatschappij als het ware.
2: Ja, dus dat is ook eigenlijk wel wat ik vaak als eerste zeg. Hè? Goh, wij hebben nu dat gesprek, mogelijk een nieuwe klant en ik dan. Maar gaat het breder draaien? En vervolgens gaan we ook uitleggen van wat houdt zo'n traject in. Hè? Dus het is niet, we doen iets, het stopt en dan is het nooit meer iets wat je aanraakt. Maar het is continu. Dus je zal er continu ook mee bezig moeten blijven om stapjes te zetten. Dus het is een proces wat je gaat starten en wat ook doorloopt.
0: En dan komt daar dan sinds augustus de cyberbeveiligingswet bij. Als je het toch even kort kan uitleggen.
2: Ja.
0: Wat is daar anders dan alles wat er al was?
2: Nou,
0: dus geleerd aan NIS 2. NIS 2 is natuurlijk een Europese term. Heel veel bedrijven waren daar druk mee. Toen kwam die niet. Toen zou die komen, toen kwam die weer niet.
2: Ja.
0: Uiteindelijk is het toch langzaam maar zeker gaan rollen.
2: Ja, klopt inderdaad. Nou goed, dat horen we natuurlijk ook uit het werkveld. Van ja, we wachten wel tot de wet daadwerkelijk is aangenomen. Dat heeft natuurlijk inderdaad, zoals je schetst, vrij lang geduurd. Ja, wat we nu merken is eigenlijk dat, net als in de AVG-tijd, om die er terug bij te pakken, is dat het nu concreet wordt. Dus nu zeggen bedrijven, oké, we weten nu wat we moeten doen. Het is een wet, we gaan hier invulling aan geven. Ja, en dan zien we eigenlijk dat met name de directieleden, eigenaren van bedrijven, dus die aansprakelijkheid voor bestuurders, dat vinden ze interessant. En ook wel een beetje spannend. Dus die aansprakelijkheid bestond eigenlijk altijd al wel in wetgeving, civiele wetgeving, alleen het is nu geconcretiseerd. Dus waar je in het verleden kon zeggen als iets misging als bestuurder of eigenaar van een bedrijf, ja, dat was de IT-manager of ik heb daar een IT-bedrijf voor, wat het eigenlijk moet regelen, dat wist ik niet, rechter. Ja, zegt de rechter nu, bestuurder, je had zelf ook een informatieplicht. Je moet jezelf ook in interesseren en informeren over de risico's binnen die organisatie. Nou, en dat is wel een beetje de trigger dat beslissers, opdrachtgevers nu inderdaad ook veel meer naar zichzelf natuurlijk kijken van ja, dat is een risico voor mezelf en voor mijn MT-directieteam. Dus ik moet hier iets mee.
4: Ja, want het is eigenlijk, de wet stuurt een soort ecosysteem aan.
3: Ja.
4: Er zijn nu in Nederland 8000 organisaties die daar nu mee bezig zijn. De CSRD, die kennen jullie waarschijnlijk ook wel, hè? Nou, die is wel, die is er niet. Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Alleen daar ook, je moet ketenverantwoordelijk verantwoording nemen. Dat is hier eigenlijk ook bij toch aan de hand.
3: Klopt. Ja, en wat je ook ziet in de praktijk straks, is dat die 8000 is eigenlijk het startpunt, maar niet het eindpunt.
4: Dat is hetzelfde hoe die wetten allemaal opgelegd worden.
3: Precies, natuurlijk. En pakken grote ondernemingen als bijvoorbeeld Schiphol. Als een mooi voorbeeld. Ja, daar leveren duizenden MKB-ondernemers leveren diensten aan Schiphol. En wat je zult zien is dat Schiphol haar policies rondom informatiebeveiliging steeds strenger zal gaan maken. En dan druppelt dat heel langzaam vanzelf naar beneden. En komt dat alsnog bij die MKB-ondernemer op zijn bord terecht. Terwijl hij eigenlijk in de basis van de wet we niet aan een NIS 2 of cyberbeveiligingswet hoeft te voldoen.
4: Dat vraag ik me dus heel erg af. Is dat voldoende bekend bij de MKB-ondernemer? Zijn ze daar bewust van?
2: Ik betwijfel inderdaad. Nee, ja. wat wij zien is wel dat het in één keer ligt het op tafel. Hè? Dus die MKB doet, zoals Steven dat aangeeft, al jarenlang misschien zaken indirect of direct met Schiphol. En in één keer komen er andere vereisten in de contracten. Of zegt er een inkoopmanager, ja, nu moet je dat en dat en dat allemaal op orde hebben. Ja, dat overvalt ze een beetje. Dus wat wij ook wel heel veel doen is ook inderdaad dat gesprek aangaan met ondernemers. Let op, deze vragen die ken je misschien ook niet, maar gaan wel komen. En dan op het moment dat je dat gaat invullen als die vraag er op tafel ligt en er is concurrentie in de markt die dat wel op orde heeft, ja, dan heb je al een ander gesprek.
3: Het risico op verlies van je handel is serieus aanwezig straks. En dat is eigenlijk de reden waarom wij ook zeggen tegen mensen, ja, begin er nu op tijd aan. Laat in ieder geval zien dat je assertief bent. Dat je niet gaat zitten in de leunstoel om te wachten totdat Schiphol het aan je vraagt. Maar er zijn genoeg initiatieven. Je hoeft nog niet eens direct een consultancypartij in te huren als de onze, maar je kunt ook gewoon zelf eens kijken bij partijen als het NCSC bijvoorbeeld. Die hebben allemaal hele mooie startgidsen gemaakt, zodat je een stap kunt maken in die digitale weerbaarheid. En als je dat niet doet, ja, dan ben je straks waarschijnlijk degene die niet met het contract er vandoor gaat.
4: Ja, want even terug naar het ondernemerschap. Dat is natuurlijk eigenlijk een gouden regel. Werk niet alleen in je bedrijf, maar ook aan je bedrijf. Dus probeer af en toe afstand te nemen. Maar dat is voor heel veel MKB-bedrijven niet altijd even makkelijk. Ja, dus op het moment dat je aan je bedrijf kan werken, dan krijg je ruimte om dit soort dingen te gaan onderzoeken.
3: Klopt.
4: Nou, en wat adviseren jullie dan?
3: Je ziet eigenlijk dat en dan komen we eigenlijk weer terug op het vorige, hè, dat men het gesprek niet voert. Dus het onderwerp digitale veiligheid vindt men een moeilijk onderwerp. Hè, laten we realistisch zijn, het is niet zo sexy. Hè, dus je moet het dan hebben over iets waar je zelf eigenlijk weinig verstand van hebt. En dan is het juist handig dat je daar input voor krijgt. Dus als je die input ook ziet, ook vanuit de Rijksoverheid, maak daar dan gebruik van. En ga niet gelijk denken, nou, dat is niet voor mij. Nee, ga eerst eens kijken of het niet voor jou is, want het is waarschijnlijk wel voor jou.
4: Hoe belangrijk zijn metaforen voor jullie? Je noemde net Schiphol. Nou, dat gaat bij iedereen. Ik ben er vannacht nog geweest.
3: Ja.
4: Dat terzijde.
3: Ja.
4: Even iemand wegbrengen. Maar ik kan me voorstellen dat dan wordt het echt tastbaar. Op het moment dat je het hebt over drinkwaterbedrijven bijvoorbeeld.
3: Ja, bijvoorbeeld. Nou, maar goed, je kunt ook kijken naar een partij als de NS. Hè. Die heeft al een tijd geleden afgekondigd dat al zijn leverancier of haar leveranciers straks moeten gaan voldoen aan de ISO 27001 informatiebeveiligingsstandaard. Ja, dat ligt gewoon op tafel. Dus dat is een soort van hete aardappel die iedere keer een klein stukje verder naar voren geschoven wordt. Maar er komt een moment dat er iemand bij de NS zegt, nou, tot hier en niet verder. Ja, en als jij dan als leverancier niet klaar bent, dan ben je misschien wel je grootste klant kwijt. Ja, en dat is iets waarvan ik zeg, als je ondernemer bent, moet je je dus blijven interesseren, ook in de domeinen waar je wellicht minder kennis van hebt. En ga dan die kennis inhuren, inkopen, opzoeken. En er zijn natuurlijk regio mogelijkheden voor. Hè. Praat eens met collega ondernemers. Hoe die dat hebben ingeregeld. Want iedereen worstelt met dezelfde problematieken.
4: En wat zie je nu qua implementatie? Hoe snel kan zoiets verlopen?
2: Nou, ik denk de basishygiëne op orde brengen, dat kan je echt wel in een doorlooptijd van een paar weken doen. Ik denk het is vooral ook de wil. Hè? Dus als je inderdaad er echt voor gaat zitten als organisatie en je zegt met elkaar, nou, wat zijn onze grootste risico's op digitale veiligheidsgebied? Laten we daar dat aanpakken. Ja, dan zie je eigenlijk dat er in elke organisatie kroonjuwelen zijn. Dus systemen, bronnen, applicaties die echt belangrijk voor jezelf zijn of voor je eindklanten. Nou, als je daar eerst maatregelen op zet, daar goed mee omgaat met de leveranciers dan wel de fabrikanten. Ja, dan zie je eigenlijk al dat je de grootste stap maakt.
4: We gaan er straks inzoomen op jullie aanpak om dan nog weer tastbaarder te krijgen.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dikke on James Brown, Tower of Power. Opnieuw Business Radio en het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag NMP Solutions is het bedrijf dat centraal staat. Jeroen Molenaar en Stefan van Niftrik zijn hier in de studio. We hebben het net gehad over die cyberveiligingswet. Breder trekken. De manier waarop jullie nu de aanpak hebben ten opzichte van bijvoorbeeld andere bedrijven die eigenlijk dezelfde diensten verlenen. Hoe kan je dat onder woorden brengen?
2: Nou, ons bedrijf kenmerkt zich door de type projecten die we doen, dat wij echt een projectenorganisatie zijn. Dus we zien veel van onze collega's, concurrenten al heel snel richting detachering gaan. Nou, detachering houdt eigenlijk in dat er voor een vaste tijd per week iemand
0: ergens. Je gaat iemand outsourcen.
2: Ja, exact, inderdaad. Ja, en wij zeggen, ja, wij geloven er iets minder in. Dus wij geloven veel meer eigenlijk in een projectmatige aanpak. Dat we goed kunnen definiëren met elkaar aan de voorkant van, ja, wat willen we opleveren? Wat moet het resultaat zijn? En dat kan soms in een veel korter tijdsbestek dan een detacheringsaanpak. Nou, dat kenmerkt ons. Dus onze hele organisatie is ook ingericht op het maken van een plan van aanpak, een roadmap, wat ga je opleveren, et cetera. Ja, en dat spreekt heel veel organisaties aan. En of het nou over een MKB-organisatie gaat of een multinational, men wil resultaat zien. Dus wij merken dat daar heel veel behoefte aan is. En dat maakt ook dat we veel gedaan krijgen in een korte tijd.
0: Maar goed, dan kan ik me voorstellen dat je ergens bij klanten of potentiële klanten ook aangeeft van, nou, dit is ons track record. Dit is wat we gedaan hebben de afgelopen jaren. Maar dan is toch dat stuk vertrouwen.
2: Ja. Ja.
0: Dat moet je mondeling overzien te brengen.
2: Ja, ja, zeker.
0: In hoeverre? Want dan heb je weer die normeringen die je allemaal kan overhandigen.
2: Ja.
0: Zonder die normeringen zou het dan net zo makkelijk gaan eigenlijk?
3: Nou, we hebben ze heel lang niet gehad zelf. Dat is een beetje gek, hè, voor een partij die je helpt om je normeringen te halen.
2: Ja.
3: Maar we vonden op een gegeven moment wel dat het een bewijs was van hetgeen wat we deden. Dus dat is eigenlijk de reden waarom wij daar zelf als MNP ook voor zijn gaan staan. Maar ik denk dat we zijn het gesprek helemaal begonnen met het feit dat je al heel lang zaken doet met partijen. Als je kijkt naar ons verloop binnen het bedrijf, dat is heel laag. We hebben klanten al gewoon 16 jaar. Maar wel al 16 jaar lang op projectbasis. Dus iedere keer nieuwe

0: dan zei ik altijd, ja, ik ben bedrijfskundige, dus ga het niet vervelend vinden als ik ergens iets van vind waar ik eigenlijk niet voor kom. Nou, en dat vinden ze vaak dan helemaal niet zo vervelend, want je stipt iets aan waar ze eigenlijk misschien ook nog wel behoefte aan hebben.
1: Maar dat is natuurlijk wel heel gevoelig. Ik kan me ook voorstellen dat je wel eens nee verkoopt. Doen jullie dat wel eens?
2: Komt voor, ja.
1: Maar hoe breng je dat dan over? Want eigenlijk, dat steekt dan eigenlijk in tegen je ondernemers. Zijn.
2: Ja, zeker inderdaad. Ik denk dat wij verkopen vooral nee, hè, als we het al verkopen in een klantrelatie die niet meer passend is. Dus ik denk aan de voorkant geven we iedereen altijd dezelfde aandacht en dezelfde energie. En of het nou inderdaad een kleine opdracht is of een hele grote opdracht. Maar wij merken natuurlijk wel dat er een fit is of een mindere fit is met opdrachtgevers. En ja, we moeten ook onze collega's beschermen.
1: En zit je dan in de positie, want dat kan natuurlijk niet altijd, dat je uiteindelijk zegt dan oké, even opruimen houden. Nu moeten we toch kijken naar de volgende stap. Bepaalde klanten passen niet meer binnen ons portfolio.
2: Ja, dat klopt. Ja, nee, dat is zeker een vraagstuk wat we ook intern hebben. En enerzijds doen we dat door inderdaad te zeggen, nou, we passen niet meer bij elkaar. Dus ik denk dat het kan zijn dat je met een andere partij beter af bent. Hè? Of soms is het ook gewoon eens heel gezond om te wisselen van externe partij.
0: Zeker.
2: Maar anderzijds proberen dat ook weer door andere proposities neer te leggen. Dus dat we zeggen, nou, we hebben een aanpak voor echt kleine organisaties. En we hebben een aanpak voor grote organisaties. We hebben ook veel jonge mensen in dienst. Nou, dan zie je ook dat die mensen vlieguren moeten maken. Nou, daar kan je natuurlijk ook inderdaad naar kijken van hoe kunnen we elkaar tegemoetkomen met young professionals die, ja, vakinhoudelijk natuurlijk nog niet zo heel ver zijn, maar wel alle papieren hebben en ja, de goede intenties hebben en de juiste drive.
1: En dat is eigenlijk, Stefan, waar jij veel mee bezig bent, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Ja, kijk, die young professionals, hè, wij nemen best veel mensen aan. En wat je ziet is als je mensen vanuit de opleiding aanneemt of misschien met 1-2 jaar werkervaring, is dat de hoeveelheid vlieguren zo laag zijn dat je dat moet gaan versnellen. Nou, als consultant kom je op heel veel plekken. Maar het is niet goed als je alleen maar in een corporate setting loopt. Want dan denk je dat dat de wereld is. Het is juist heel goed om eens ook eens een keer met een ondernemer te zitten waarbij je rechtstreeks met de ondernemer praat. Waarbij je misschien de kop koffie niet zo heel erg lekker vindt die je krijgt voorgeschoteld. Maar wat wel heel erg veel doet voor jezelf bewustzijn. En dat je soms een onderwerp wat in de ene setting wel heel makkelijk landt in een ander moment, ja, op dezelfde manier niet uitgelegd krijgt.
1: Kijk je ook eigenlijk zo naar de opdrachtverdeling binnen, hè, je mensen eigenlijk van...
0: Zeker.
1: Hier zit een bepaald talent, dat moet zich nog verder ontwikkelen. Weet je wat, dit is een mooie kans.
0: Ja, zeker. En wij kijken ook bewust naar of iemand, hè, soms moet iemand ook gewoon wel eens even kort bijvoorbeeld een vaste opdracht doen, hè, voor een dag in de week, voor 3 maanden lang. Omdat dat gewoon goed is voor je persoonlijke ontwikkeling, om daar weer een stapje in te maken. Dus we zijn er wel heel bewust mee bezig. We verkopen zo min mogelijk nee. Maar als we nee verkopen, dan is er echt geen fit, zeg ik altijd maar zo. Of het past gewoon niet binnen onze propositie als bedrijf zijn. En dan moet je ook realistisch zijn. Heel in het verleden hebben wij echt heel veel verschillende normkaders bijvoorbeeld gedaan. Ja, daarvan hebben we op een gegeven moment gezegd, dat kan niet meer. Want we hebben daar de expertise niet meer voor. Nou, dan zoeken we daar een partner voor die dat wel heel goed kan.
1: Heb je daar eens een kans voorbij zien vliegen? Dat je nu eigenlijk nog denkt, ah, die hadden we willen hebben.
2: Heb je even? Nee, even. Ja, het lijkt natuurlijk een groot succesverhaal. En grotendeels klopt dat ook wel, hoor. Maar ja, we hebben ook natuurlijk wel eens een misser gemaakt. Inderdaad, een commerciële klant, een kans gemist. Een operationeel mindere prestatie neergelegd op de mat. Waar we, ja, we kunnen ze zo noemen.
1: Ja, maar kan je een voorbeeld noemen van dat je nu...
2: Nou,
1: maar
2: ik denk,
1: goed, bedoel, dat is ook, ja, natuurlijk een leerproces.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, ik denk wat veel luisteraars misschien ook wel herkennen is dat op het moment dat je aan het werk bent of aan het ondernemen bent, is dat als je het zelf doet, je bent de beste. Je weet alles. Hè? Dus als er een vraag is, nou, kom maar, dat los ik wel op. Of ik kan dat sneller dan mijn collega.
1: Ja, is niet zo moeilijk, toch?
2: Nee, precies. Dat, ja, precies, dat, precies dat, inderdaad. Nou, dat, ja, is, ja. Iedereen herkent dat bij zichzelf of bij een collega misschien ook wel. Ja, en op een gegeven moment, als je natuurlijk met meerdere collega's bent, dan moet je ook die vrijheid geven, omdat mensen het zelf gaan invullen. Ja, en niet iedereen heeft dezelfde intentie. Zoals je dat zelf hebt, hè? Of dezelfde zienswijze of aanpak. En er is helemaal niks mis mee, maar het is wel anders. Ja. Nou, en dat heeft wel eens geleid tot bepaalde combinaties van opdrachtgever en collega die daarop heeft gewerkt, wat niet helemaal een goede fit was.
0: Nee.
2: Nou, daar leren we van. Dus daar, ja,
0: er zijn ook wel eens wat klanten op verloren. En dat is achteraf gezien dan spijtig. Maar als je dan...
1: Noem je dat dan leergeld?
0: Voor een groot deel is dat wel degelijk leergeld en misschien ook wel een beetje groeipijn. En dus op het moment dat je gaat groeien en je krijgt er in een hele korte periode heel veel collega's bij. Ja, dan moet je ook gaan uitvogelen.
1: Wanneer zat die boost? Dat je echt, want jullie zitten nu op ongeveer 40 mensen. Ik kwam van 3. Wanneer zat er de grootste groei?
0: De laatste 2-3 jaar, denk ik, zit de grootste vlieger, zeg maar, qua hoeveelheid mensen.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat jullie hebben tegen elkaar gezegd, we willen nu echt gaan groeien, 7 jaar geleden.
0: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat je elkaar dan een keer aankijkt en zegt van oké, we hebben nu echt die groei ingezet. Oké, en wat nu?
2: Ja. Terwijl...

0: het plan er wel misschien is, maar toch.
1: Nou, we kwamen op een gegeven moment op het plafond terecht, zeg maar. In het vakgebied is het niet. Het is niet dat daar honderden mensen op de bank zitten te wachten om bij ons te komen werken. Het vakgebied is gewoon best wel beperkt.
0: Warm talent is dat.
1: In hoeveelheid talent wat er eigenlijk wordt afgeleverd. Er zijn gelukkig nu opleidingen die daar al jaren nu aan investeren. Maar ja, voordat dat dan tot wasdom is, ben je weer 10, 15 jaar verder. En wij hebben eigenlijk 3 jaar geleden de strategische keuze gemaakt. Oké, we moeten investeren in mensen. Maar met name ook in het werven van mensen.
0: Hoe investeer je?
1: Nou ja, tweeledig. Eén aan de voorzijde. Dus we hebben echt een eigen recruitmentafdeling bijvoorbeeld. Dus we werken niet met externe recruiters meer, maar echt een eigen recruitmentafdeling. En daarnaast, alle mensen krijgen bij ons intern enorm veel training en opleiding. Dus en hebben ook allemaal eigen leerpaden. Als je nu willekeurig iemand van het schap zou trekken, zou die dat zeker bevestigen. Omdat wij erin geloven dat als je in die mensen blijft investeren, dat ze dan ook langer bij je blijven. En dat het ook interessant wordt voor ze om uiteindelijk die kennis weer te kunnen delen met iemand anders. We zijn echt een lerende organisatie. En zo worden ze door, nou, in ieder geval mij, maar ook Jeroen, opgevoed dat kennis er is om te delen. En niet om bij jezelf te houden, want ja, dan ben ik de beste consultant. Nee, als jij het weet, ga je het een ander leren.
0: En zie je nu ook dat er toch veel omscholing ook aan de hand. Dat sommige mensen toch kiezen op 55 jaar leeftijd.
1: Ja, zeker.
0: Dan krijg je een soort van...
1: Ja, dat kijken we elkaar al aan, maar die hebben wij ook.
0: Ja, oké, goed. Ik moet nog even een jaar of 12, misschien wel 15, ik weet niet.
2: Ja, dat hebben we zeker inderdaad. Dus ook in de aanname van collega's vind ik het ook heel mooi dat we inderdaad ook mensen kunnen aannemen die, zoals je zegt, Ronde, ook inderdaad die stap maken. Hè. Dus die zeggen van, nou, ik heb het jarenlang iets anders gedaan, maar mijn werkveld wordt door AI bijvoorbeeld opgegeten. Dus ik kan dat niet meer doen, maar ik vind het wel heel leuk om met mensen te werken en in het vakdomein te blijven. Ja, dus die nemen wij ook aan inderdaad. Dus we proberen echt wel te kijken naar een goede mix van jong talent en mensen die al wat langer in het werkveld zitten, maar misschien nog niet in de rol van consultant of inderdaad zeg ik wil een stap maken naar informatiebeveiliging en ik kom uit de IT of uit de bedrijfskunde. Ja, en zoals Steven al schetst, we hebben daar zoveel ervaring mee met training en opleiding en coaching, dat we inderdaad die mensen heel snel inderdaad met ons meekrijgen. En dat is heel mooi om te zien.
0: We hebben het eigenlijk steeds over gesprekken. Dat gaat over in ieder geval iets. Er is geen overtuiging meer voor nodig, want er is wetgeving die dwingt bedrijven hier naartoe te gaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat het opstarten van gesprekken met leveranciers, dat voor heel veel ondernemers wel een enorme hobbel is om overheen te gaan. Wat adviseren jullie dan eigenlijk?
1: Ja, nee, dat klopt hoor. Het grootste advies wat je daar eigenlijk kunt geven is, er zijn altijd momenten dat je met je leverancier evalueert. En zet het onderwerp nou gewoon eens op de agenda. Nee, begin daar eens gewoon in een doodgewoon gesprek met elkaar over te praten. Niet gelijk om nou het helemaal af te kaderen, maar wel om het een keer op tafel te leggen. En dat is eigenlijk hetzelfde. Wanneer je een nieuwe klant opstart of een nieuwe klant aanneemt, zet het eens in je offerte. Dat je het wil hebben over digitale veiligheid. Hoe je omgaat met de datastromen die wellicht jouw kant op komen. Hoe je dat goed wil handelen met elkaar. En wij zien in de praktijk dat juist dat gesprek heel vaak naar achteren geduwd wordt. Dat mensen denken, ja, nou, dat moet maar iemand anders even doen. Want ik als salesman ben dat gesprek niet machtig. Nee, maar dat hoeft ook eigenlijk niet. Je moet het gesprek openen. Dat is eigenlijk je enige taak. Zet het in je offerte. Begin ergens over dit onderwerp te praten. En dan zie je vanzelf al waar het naartoe leidt. En dat kan ook leiden dat je op een gegeven moment vastloopt. En met elkaar denkt, oké, nu moeten we de setting groter maken. Meerdere mensen erbij betrekken. Zodat we ook daadwerkelijk het kunnen inregelen.
0: Is dat toch een soort van backbone ook bij jullie? Wel als ware hoe je een proces aanvliegt. Dat je gewoon bepaalde beslissingsmomenten natuurlijk hebt. Hele kritieke factoren. Waarvoor je misschien bij een andere organisatie net even een stapje naar links maakt. Bij die andere een stapje naar rechts. Is dat iets wat eigenlijk iedere keer als een soort van blauwdruk in een proces gegoten kan worden?
2: Ja, zeker. Zeker inderdaad. Kijk, iedere setting is natuurlijk net even anders. Dus het is heel erg afhankelijk van de volwassenheid van de gesprekspartner. Of het vraagstuk hoe we dat aanvliegen. De basisstappen, de werkzaamheden blijven wel grotendeels hetzelfde. Alleen hoe je er naartoe gaat, ja, dat kan verschillend zijn. En dat heeft te maken nogmaals met de gesprekspartner, met de volwassenheid van de organisatie, met de eindklanten, de keten wellicht.
1: Ja, soms ook met de druk die op de keten ligt. Hè?
2: Ja.
1: Dus onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen ze wel eens. En dat is ook bij dit soort gesprekken vaak zo. Er moet een nieuw product gelanceerd worden. Het moet volgende week af. Ja, security. Nou, dat doen we dan wel na de lancering. Terwijl eigenlijk dat gesprek over security niet nu had moeten plaatsvinden 2 weken voor lancering. Dat had al twee maanden geleden moeten plaatsvinden op het moment dat je nog aan het bouwen bent. En dat zien wij in de praktijk nog steeds heel veel gebeuren. Uiteindelijk wel het gesprek willen voeren, maar eigenlijk op een veel te laat moment. Ja, en dan ben je een soort met van te laat.
0: Hoe zie je jezelf over 5 jaar? Nog meer ontwikkeling, nog meer producten leveren, bouwen, gesprekken?
2: Als we terugkijken naar hoe ooit het bedrijf gestart zijn en wat we nu doen, dan doen we heel veel dingen nog steeds hetzelfde. Dus ik denk als ik even met die glazen bol 5 jaar verder kijk, dus dat we nog steeds inderdaad die organisatie zijn die kansen bieden aan organisaties, maar ook aan mensen om te groeien en te ontwikkelen. We zien alleen wel dat, en dat zien we nu al heel erg, dat AI enorm het werkveld opschudt. Dus waar wij in het verleden zeiden van nou, we moeten er alleen maar meer collega's bij hebben om het werk te kunnen doen, zien we nu al dat we met AI anders het werk kunnen uitvoeren. En daarmee inderdaad misschien op een gegeven moment een afvlakking aan groei krijgen in collega's.
0: Hoe voelt het eigenlijk om een uur lang niet over AI te praten?
1: Ja, goed hè. Ja, het komt toch nog weer tevoorschijn.
2: Ja.
1: Je kunt het bijna niet uit de weg worden.
2: Nee,
0: ik wens jullie ons vijf veel succes met alles wat er gaat komen. Ik wil jullie bedanken dat jullie er waren in de studio. En de Base Solutions. Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering terugluisteren? Kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie- en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: De Nederlandse webshop Buy European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. Buy European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Van ChatGPT naar cloud. Van prompts naar AI agents. Wat gisteren innovatie was, is vandaag al de standaard. Maar wat betekent dat voor jouw business? Job, Remy en Tom filteren iedere week het signaal uit de ruis. Geen hype, geen angst, wel de waarheid. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
10: Van harte welkom, nieuwe aflevering AI at Work Live. Elke week een uurtje praten over wat er allemaal gebeurt in de wereld van AI. Met Remy Gieling en met Job van den Bergen. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Hebben jullie nog nagedacht eigenlijk over de oproep van de prins vorige week? Want de prins was heel duidelijk en die zei van er wordt veel te veel geluld door alleen maar mannen in dit soort podcasts en op events en noem maar op. We hebben meer goede vrouwen nodig, ook in deze podcast. Job.
11: Helemaal eens. En ik denk sowieso dat hij helemaal gelijk in heeft. En het is een beetje ongemakkelijke waarheid, hè? Zeker.
10: Maar wat gaan we daaraan doen? Hebben jullie al ideeën? Want ik vind het wel goed. Ik vind ook dat wij daar een bijdrage moeten leveren in deze podcast.
12: Nou, we kunnen natuurlijk gewoon een vrouwelijke AI-stem erin monteren. Dat is de eerste stap die we kunnen zetten.
10: En je had Eva de Mol ook al benaderd.
12: Zeker. Maar dat was even lastig plannen met de herfstvakantie. Maar goed.
11: Maar die gaat komen.
12: Binnenkort on-air.
10: Oké. Als mensen ook ideeën hebben, want je komt vast goede dames ook tegen in het veld. Vooral horen.
11: Ik denk ook leuk om de luisteraars, weet je, misschien vragen van joh, kom in de podcast. Dat is altijd een beetje zo'n ongemakkelijke oproep. Maar misschien ken je AI-experts, vrouwelijke AI-experts of die een mooi verhaal hebben, laat het ons vooral weten. Dus even een oproep ook aan onze luisteraars om mee te denken.
10: Precies. We gaan vandaag uiteraard weer kijken naar het nieuws. We hebben een tool van de week. We hebben een interessant onderzoek. Maar eerst eventjes wat jij deze week allemaal hebt gehoord weer over AI. Want jullie zijn weer het hele land doorgetrokken, Remy.
12: Nou, zeker. Overal nergens. Maar tussen de bedrijven door heb ik ook nog eens een hobbyprojectje gehad.
9: Een hobbyprojectje?
12: Het opzetten van onze nieuwe advertentieaccount bij OpenAI. Tegenwoordig kan je adverteren in ChatGPT. En dat is interessant. Want ja, meer dan 1 miljard gebruikers. Dus het is ja, een mooi platform om je als merk op te positioneren.
9: Ik vind dat heel irritant. Als je nu zoekt, krijg je steeds een advertentie beneden te zien.
12: Oh, je betaalt niet voor ChatGPT?
9: Nee.
12: Wat een kniepert ook echt.
9: Ja, nee, maar goed.
11: Maar heb je ons voorbij zien komen?
9: Ik heb jullie niet voorbij zien komen, nee. Wel duinrel, maar jullie...
12: Ja,
9: niet.
12: Nee, maar precies. Dus wij dachten ook van ja, we moeten natuurlijk practice what we preach. We moeten ook daar op de platform komen. Maar ik weet niet of je ooit wel eens een keer in een advertentieplatform hebt rondgeklikt. Als je een driedubbele burn-out wil krijgen, dan moet je eens een keertje naar Google Ads gaan.
9: Okay.
12: Dus nou, toen hadden we 2 keuzes. Of we gaan een mens inhuren om dat voor ons te doen. Dat leek ons vrij ouderwets.
11: 4 uur in de week, ja. Kosten.
12: Ja, of we vragen gewoon aan AI. Dus ik heb het gewoon in Cloud gekieperd, de opdracht. Ik heb gezegd, nou ja, je kan tegenwoordig mijn browser goed bedienen, dus zoek het maar even uit. En inderdaad, een kwartiertje later stond onze hele advertentiecampagne stond opgelijnd. Weliswaar, in eerste instantie had hij de budgetten wel wat hoog gezet. Dus we een half faillissement later, 2 dagen.
11: Wel een lezing erbij.
12: En het leuke is, daar kan je dus routines op maken. Dus ik heb nu elke ochtend, opent hij eventjes dat platform. Gaat hij even kijken, gaat hij de informatie analyseren met Fable 5.1. Want dat is het beste reasoning model. En vervolgens gaat hij de optimalisatie daarop doorvoeren. En ik denk dat we daarmee inderdaad op een jaar tijd genomen. Niet alleen heel veel hoofdpijn voor onszelf, maar ook heel veel geld. Waar we normaal gesproken aan een of andere ad-specialist moeten uitgeven.
9: Maar kun je al zeggen wat het oplevert, Job? Want uiteindelijk wil je natuurlijk, net zoals je dat bij Google ook had, wil je natuurlijk dat mensen jullie website bezoeken en het liefst jullie diensten afnemen. Kun je daar al iets over zeggen?
11: Nou, er waren inderdaad goede resultaten al, in de zin van, je ziet altijd hoeveel impressies, hoeveel kliks.
9: Noem eens even hoeveel kliks hadden jullie?
11: Poeh, een paar honderd. Even kijken, jij hebt statistiek niet gehad. We zijn echt aan het experimenteren.
12: Ja, dus een dag of 4, ik denk iets van 20.000, 30.000 impressies verder. Ik geloof een paar honderd kliks en een 2-tal aanvragen, zoiets, denk ik. In die orde van grootte.
11: Best aardig.
12: En het interessante is dus ook, hè, die conversies, dat moet je dan normaal gesproken allemaal meet-tags doorvoeren op je website. Nou, ook weer zoiets waar je een gemiddelde ad-specialist 4 dagen lekker zou laten kunnen pruttelen op je website. We hebben gewoon gezegd, je kan inloggen bij ons CMS, regel het maar. En inderdaad, alle tags, conversies, meet-instrumenten waren wederom een kwartiertje later doorgevoerd.
9: Oké, stel dat ik nou tuinmeubelenbedrijf Jansen ben en ik wil dit ook gaan doen. Wat adviseer je dan?
12: Nou, ik zou vooral niet zeg maar zelf dat proberen te gaan inklikken. Tenzij je echt een hobby hebt aan saaie online dashboards. Vraag het AI.
9: Oké, vraag het AI. We gaan naar het nieuws van deze week.
1: Welke AI maakt mensen slimmer? Welke maakt ze overbodig? Job, Remy en Tom zoeken het uit. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
9: Eigenlijk, we kunnen ook gezongen jingles door AI laten maken. Dat lijkt me ook wel leuk. We beginnen met...
12: Waar is het niet door AI gezongen? Ja.
9: Wat zeg je?
12: Waar is het niet al door AI gezongen?
9: Nee, niet door AI gezongen. Het nieuws van deze week. We beginnen bij Anthropic.
11: Anthropic gaat iets heel moois doen voor startups. Nou, misschien ook al voor dat tuinmeubelbedrijf. Want die gaat startups binnenhalen met een jaar gratis Claude 10 Plus abonnement. En daarmee krijg je $1000 om met de API te bouwen. En de API, dat is natuurlijk de koppelstuk waarop je het kan aansluiten, dat taalmodel van Claude, aan je processen. En dan zelf kan optimaliseren met AI. En het is een beetje de klassieke recept uit de cloud-oorlog. Dus niet de cloud, maar de cloud waar je gratis credits kreeg. En waardoor je bijvoorbeeld met de cloud-infrastructuur van Google of Microsoft... nou, dan gratis daarvan al je bestanden kon opslaan. En dat is eigenlijk een hele mooie lock-in geweest. Want bij cloud betaal je vaak niet voor de opslag. Maar wel als je uiteindelijk die cloud gaat gebruiken om dat te koppelen aan zaken. En dat is ook een beetje dezelfde strategie. Is nu cloud aan het toepassen door daarmee startups binnen te halen. Dat was aangekondigd 6 oktober. Dus eigenlijk afgelopen week bij het... SF Tech Week. En ja, je krijgt dus echt een grote credit. En dat is eigenlijk ook een manier om even wat meer context te bieden. Ja, om meer. Hè. Anthropic staat heel goed op de kaart binnen bedrijven. ChatGPT is toch iets meer een consumentenproduct. Er zijn meer consumenten die ChatGPT gebruiken. Maar relatief meer bedrijven die echt met Claude werken.
9: En waarom is dat? Waarom vinden zij het zo fijn en zo goed om daar in te werken?
11: Nou, het punt is dat Anthropic heeft gewoon daar eerder op hun product eigenlijk op ingespeeld. Ze lopen vaak voorop, zeg maar, met de mogelijkheden zoals Cloud Cowork en alle oplossingen waarbij je meer automatiseringsflow zo kan maken.
9: Dus en ook mensen die coderen vinden dat ook juist fijn om in Claude te zitten, hè?
11: Ja, dus kijk, al die taalmodellen hebben allemaal een codeeroplossing. Dus bijvoorbeeld OpenAI heeft Codex. Claude heeft Cloud Code. Hij zijn het met elkaar aan het concurreren. Zo moet je dit bericht ook zien. Ze gaan IPO, zoals het mooi heet, op een dag naar de beurs. Waar het ook weer telkens wordt uitgesteld en weer aan het voorbereiden op zijn. Ik denk dat je dan deze context ook moet zien om meer een grotere marktaandeel daarin te krijgen. En eigenlijk een soort van lock-in te creëren. Net als die grote cloudpartijen heel mooi doen. Om meer die start-ups in dit geval naartoe te binden. En het is denk ik zeker een hele slimme. Het is een beetje, we noemen dat een beetje het heroïne-model. En je geeft iets gratis en daarna ben je hoekt en kun je niet meer zonder.
9: Maar dan slim. Weet je ook, Job, dat laten we zeggen van de 10 start-ups, hoeveel zullen er overblijven? Nou, succesvolle? Misschien de helft, misschien wel minder. Is dit wel slim dan om te doen? Want je geeft misschien ook wel een gratis model. Ze hopen natuurlijk dat ze dan als het grote bedrijven worden, dat ze ook bij cloud blijven, denk ik. Maar ja, misschien dat de helft binnenkort ook wel weer verdwijnt.
11: Ja, dat zou kunnen. Maar aan de andere kant, elke start-up, ik denk als je een beetje start-up bent en het idee hebt om wel een aantal jaren tegenaan te gaan, dan ga je een propositie ontwikkelen met AI. Dus dit is een beetje hetzelfde als je hebt een Microsoft Teams account nodig om je e-mailtjes te kunnen versturen. Er zitten zulke basale opties om toe te nemen. Inderdaad, heel veel van die start-ups zullen inderdaad vergaan.
9: Maar ze hopen op de lock-in.
11: De lock-in inderdaad en ook daarmee de claim. En misschien ook wel hun een marktaandeel binnen B2B, dus binnen zakelijke accounts, om dat nog meer een slinger te geven en daarop verder door te bouwen.
9: Oké, wat is eigenlijk jullie idee bij die Amodei van Anthropic? Want soms denk ik, hij is heel sympathiek en hij zegt ook, we moeten niet te snel gaan. Het gaat allemaal veel te hard, laten we afremmen. Maar aan de achterkant geeft hij dan ook wel weer gas met zijn eigen ideeën. Dus ik krijg daar een beetje gemengde gevoelens bij Remy, bij die Amodei.
12: Allereerst kijkt hij altijd alsof hij iets heel vies ruikt. Dat vind ik altijd wel grappig, hij kijkt altijd een beetje zo.
9: Oh ja?
12: Op een bepaalde blik.
9: Dat heb ik nog nooit gezien.
11: Hij werd ook weer vertrouwen.
12: Het was ook heel ongemakkelijk toen hij laatst bij het Witte Huis zit. Ja. Door Trump naar voren geschoven, moest hij iets gaan vertellen. En
11: Mark Zuckerberg was ook ongemakkelijk.
12: Ja, dat was ook niet altijd best. Maar goed, het was weer een gezellige weerzien in het Witte Huis. Amodei was altijd een beetje onschuld. En vervolgens gaan ze lekker door met gas geven. Dus ik heb ook een beetje dat duale gevoel erbij, Tom.
9: Goed. Hey, we hebben een alarmerend bericht. Want we hebben het in deze podcast al vaak gehad en in dit programma over. Oké, wat is nou de invloed van AI op banen? Daar wordt nu echt een heel concreet cijfer op geplakt.
12: Nou, dat is wel een leuk weetje voor de superfans van AI at Work Life. Ze zijn in grote getalen.
9: Je kunt ook t-shirts krijgen en we hebben ook mokken.
12: We hebben ook mokken tegenwoordig. Dus, maar die hebben natuurlijk vorige week gehoord dat we het met onze prins hebben gehad over Koen van Oostrom. We vroegen hem namelijk van, heb je ook inderdaad aan jouw voormalige huisvester Koen van Oostrom toen Techliep nog bij The Valley zat, of de Edge zat, moet ik zeggen.
9: En Koen is nu van VNO-NCW, even voor de duidelijkheid.
12: Ja, projectontwikkelaar. Ik zag trouwens, leuk feitje, vermogen wordt geschat op 385 miljoen euro.
9: Dat vind jij weer interessant dan.
12: Opgegroeid in Houten. Dus dat naar Rutger Bregman is het enige goede wat er uit Houten
9: jullie
12: is gekomen.
9: Jullie zoeken altijd op in welke auto iemand rijdt en wat iemand verdient.
12: Klopt.
9: Ik weet niet
12: dat
11: wonen.
12: Ja, ook altijd.
11: Er zijn heel veel mensen, menselijk interesse.
12: Ja, een soort antropologische
9: En op basis daarvan worden mensen ook uitgenodigd in deze podcast. Maar dat terzijde.
12: Ja, of geweigerd, dat kan ook. Maar hij is inderdaad tegenwoordig, wist ik ook niet, voorzitter van VNO-NCW. En hij heeft dus inderdaad geroepen dat hij verwacht dat van de 100 banen er inmiddels 20 gaan overblijven. Dat is natuurlijk een grote waarschuwing die we ook al wat vaker hebben gehoord uit de contraien van Silicon Valley. Maar hij denkt dus inderdaad echt dat voor heel veel kantoorbanen, tenminste daar gaat het natuurlijk over, dat hetgene wat we eigenlijk ook altijd wel roepen van het is geweldig dat je hebt voor elke afdeling heb je nog wel een piloot nodig in je organisatie. Voor finance, voor compliance, voor legal, misschien voor marketing. Eén iemand die nog even een beetje die systemen goed kan instrueren. Maar ja, in heel veel organisaties heb je nu 20 piloten zitten en dat is niet meer nodig. En ik denk dat hij daar eigenlijk naar refereert. Het is natuurlijk in het verleden wat vaker gebeurd. In 1930 voorspelde Keynes al dat de technologische werkeloosheid zou komen. Werkweek van 15 uur werd toen gezegd voor zijn kleinkinderen voorspelde die. Is nog niet gebeurd. Maar op zich wel redelijk als dit soort personen toch van naam en faam, dit soort dingen, zaken.
9: Maar waar baseert hij dit op? Wat voor argumenten gebruikt hij?
12: Nou, eigenlijk wat we ook al hebben gezien bij die laatste onderzoeken van onder andere Anthropic. Anthropic doet onderzoek continu naar de impact van AI op kenniswerk. En hoever de modellen nu al geschikt zijn om bepaalde kennisberoepen over te nemen. En waar dat ook al gebeurt. Hè. Dus het verschil, de delta tussen de adoptie en wat die modellen al kunnen. Daar zit gewoon een enorm gat. Wat dus betekent dat die modellen eigenlijk al heel goed kunnen. Nou, ik noem maar wat. Eigenlijk al het werk van die AdWords specialisten overnemen. Maar heel veel bedrijven, dat heet de Martex curve, die doen dat gewoon niet. De technologie gaat heel hard. En wij adopteren dat op een lineaire schaal. Dus daar zit een groot gat tussen. En hij zegt, als dat gat kleiner wordt in de loop der jaren, omdat op een gegeven moment mensen er ook wel echt achter gaan komen van, goh, hebben we die AdWords specialist nog wel nodig? Hebben we die legal specialist nog wel nodig? dat er op een gegeven moment inderdaad een versnelling gaat komen. Van banen die open blijven. Ja. Dat zie je nu ook al gebeuren met in ieder geval de startersbanen. Ja, waar die hopen dat ze opdrogen zijn.
10: Precies, Job. En wat je ook steeds vaker hoort is dat CEO's en leidinggevenden met hun stakeholders hebben afgesproken dat ze beloond worden als ze met AI een bepaald efficiëntievoordeel kunnen behalen. En dat sluit hier ook wel bij aan. Is dat ook iets wat jij voorziet dat dat gaat gebeuren?
11: Nou, ik zie juist iets tegenstrijdigers of iets wat daarvoor nodig is. Dat ook uit onderzoek blijkt dat heel veel leidinggevenden gewoon eigenlijk geen visie hebben. Dus het lijkt een beetje, ze krijgen een target over de schutting heen gegooid en gaan daarna acteren. Maar vergeten dan heel vaak één ding, is ook vertellen en met de teams om tafel zitten, ja, hoe AI precies in werking wordt gesteld. Dus wat je ziet bij heel veel bedrijven zijn twee dingen. Eén, dat er enorm veel shadow AI is. Ook shadow IT, wat dat betreft. Dat betekent dat heel veel mensen stiekem AI gebruiken, omdat ze nog steeds bang zijn dat hun, ja, als ze dat doen, dat ze misschien zijn eigen baan aan het weg saneren zijn. Of dat niet geaccepteerd wordt. Dus leidinggevenden zijn heel erg inderdaad in kwant.
10: Ik heb ook het idee dat er angst is om dat gewoon te zeggen. We hadden bijvoorbeeld Jerry Smits hier van NN. Ja, die zegt, we gaan geen banen weg. Maar ja, ik heb het idee, als ik hoor wat hij aan het doen is, dat op een gegeven moment het niet te voorkomen is dat de banen gaan verdwijnen. Alleen dat hij het niet durft te zeggen, omdat het dan onrust veroorzaakt.
11: Nou, dat is precies denk een wat je wel zou moeten doen. Want heel veel managers, over het algemeen denken heel geen kwantitatieve termen met AI. Inderdaad, die targets, efficiency, nieuwe waardemodellen. Nou, hartstikke goed. Maar vergeten de zachte kant. En dat is de mensen meenemen. Het blijft bij heel veel organisaties een probleem of een uitdaging, dat veel mensen gewoon niet het vertrouwen voelen om te experimenteren. En nou, een paar afleveringen terug voor de goede luister, ik kan nog herinneren, wetenschappelijk onderzoek waar het bleek, ja, dat de meest succesvolle organisaties, gaat over adoptie, een cultuur creëren waarin experimenteren, vallen en opstaan, uitproberen, een foutje maken, geaccepteerd wordt of dat je over kan praten. En vaak worden mensen, ja, voelen niet dat vertrouwen om te doen. Ja, wij zijn doorgewinterde AI-figuren. Maar voor ons is het ook allemaal nieuw. Dus dat experimenteren hoort erbij. En ja, dat is wel nodig om die volgende stap te zetten.
10: Remy zit heel hard nee te schudden.
12: Ja, ik moest zelf even te denken dat ik toch...

0: specifiek bezighouden met het beveiligen van systemen.
1: Dat is heel weinig.
0: Is heel weinig. Maar 5% noemt überhaupt dat ze bezig zijn met AI agents als een van hun specifieke proposities.
1: Ik ga bijna twijfelen aan dit onderzoek, want het is wel heel erg weinig dit.
0: Nou, het wordt natuurlijk wel genoemd. Elk bedrijf heeft over AI beschermen, maar echt specifiek het beveiligen van AI agents, zeg maar, als propositie, specifiek. Want wij baseren dit even voor de luisteraar op basis van wat ze zeggen op de website, wat ze op basis op hun LinkedIn bedrijfspagina's, et cetera. Ze zijn er heel bezig met AI Act, NIS 2 en dat soort zaken. Over veilig datagebruik van AI, dat soort dingen. Daar zijn ze allemaal mee bezig. Maar echt specifiek voorkomen dat AI agents, jouw agents graag dingen gaan doen, of dat een AI agent specifiek met jouw AI agents gaat instrueren om allemaal dingen te doen waardoor jouw bedrijfsveiligheid de risico komt. Ja, echt maar een handjevol bedrijven in Nederland die daar expliciet mee bezig zijn.
1: Weet jij ook, is dit, als je dit wilt beveiligen, werkt dat op dezelfde manier zoals we al het andere beveiligen, of komen daar toch wel andere technieken bij kijken?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Dit is echt net zoals altijd met cybersecurity en met alles, is het een kat en muis spel. Inderdaad, wat je zegt, de technologieën die je gebruikt om in een systeem in te breken zijn ook de technologieën die je kan gebruiken om je daartegen te weren in bepaalde gevallen. En dat is ook de context achter dit onderzoek, want inderdaad, het is een heel laag percentage. Wij knippen er ook even met de ogen. Maar wat heel vaak wordt gedaan is, die andere kant wordt heel erg belicht. Maar weinig wordt er bezig gehouden met het feit dat een AI agent je ook kan aanvallen. Dus het gaat meer over je eigen agent veilig inzetten, maar minder de focus op dat een agent jou is binnen kan gevallen. Dus het zijn dezelfde technologieën. Maar wat de oproep hiervan is, of de aanleiding hiervan is, ga ook aan de slag met beveiligen van je kritieke systemen tegen ongewenste AI-agents. Ja. Dus niet alleen maar die AI-agents zetten met je kritieke systemen, maar ook daartegen weer. Het is een heel klein detail, maar heel belangrijk gegeven het nieuws dat wel eens mis kan gaan. Ja. We hebben allemaal de krant gelezen.
1: Ja, ik was maandag bij de Cybersecurity Raad. Nou, dat gaat hierover. Daar was een minister van Oekraïne. En de CEO van KPN was er ook en die vertelde hoe bereidt dat bedrijf zich voor op alle kwetsbaarheden en alle dreigingen. Nou, die vertelde dat heel mooi. En toen zei die man uit Oekraïne, één ding vergeet je en doe je niet goed en dat is testen. Je moet testen. Ga dat nou veel meer doen. Want als je dat doet, dan kun je dus ook dit soort dingen kun je ondervangen. Dus ik denk dat dat ook een goed advies is hier.
0: Is heel mooi. Het gaat precies overeen met dit onderzoek. En je moet altijd met dit soort onderzoeken, weet je wat, kijken de contexten achter. Wat zit er precies? Hoe deviëren ze precies hun diensten? En dan zie je inderdaad, dat bevestigt inderdaad wat jij ook zegt, dat die andere kant, die kritische systemen beveiligen tegen agents die jou aanvallen, dat daar nog heel veel te winnen valt.
2: Nou, al deze hotshots, houten metoten van Oekraïne tot KPN, we waren daar om jou te bevragen over podcasten, toch Tom? Dat was de reden was van die bijeenkomst.
0: Het was in Houten.
1: Die man uit Oekraïne leek ook een beetje op de burgemeester van Samson en Gert, vond ik. Maar dat terzijde. Wil je nog dat ding over AI doen of zullen we doorgaan?
2: Laten we doorgaan.
1: Ja, oké. Dan gaan we namelijk naar het onderzoek toe van deze week. Want we hebben elke week hebben we een onderzoek. En daar hebben we ook een ontzettend mooie jingle voor. Luister maar even mee.
3: Wat vandaag nog experimenteel klinkt, is morgen jouw concurrentievoordeel. Of de reden dat je achterblijft. AI at Work Live.
1: Ja, ik vind echt dat we wel gezongen jingles moeten gaan. Dat vind ik een goed idee.
2: Leuk. Kan zo wat geven.
1: Onderzoeker probeert altijd iets breder allemaal neer te zetten. Wat heb jij deze week voor onderzoek meegenomen?
0: Ja, ik denk dat ieder bedrijf en iedere luisteraar bezig is met trainen, met coaching, AI gebruiken, lessen, met Copilot, Claude. Nou, er wordt veel getraind in Nederland. Maar de vraag is een beetje, is trainen voldoende om uiteindelijk voor te zorgen dat de adoptie omhoog gaat? Daar zijn we ingedoken deze week. Wat sommige bedrijven soms denken is dat zo'n cursus met Claude werk of Copilot of ChatGPT, de taalmodel naar keuze, dat het een beetje hetzelfde is als een Excel training. Jongens, we gaan met elkaar een Excel training, we gaan even met elkaar zitten, middag tegenaan en dan zijn we er. Maar dat is helaas niet het geval. Het is een beetje als onderdompelen of het spelen van een instrument. Het is niet, we gaan even een avondje met elkaar pingelen op de gitaar en wij kunnen Bohemian Rhapsody naspelen. Nee, zo werkt het niet. En dat hebben wij een tijdje, zien we dat terugkomen, maar ik zag niet echt goede onderzoeken dit bevestigen. Dus daar ben ik helemaal op ingezoomd. Wat wordt dit nou bevestigd in de wetenschappelijke studies? En het antwoord erop is ja, een heel interessante antropologisch onderzoek, echt een veldstudie waarin iemand voor een lange tijd, dat is de heer Krakowski geweest van de Stockholm School of Economics, een heel recent onderzoek, die heeft het bij Scania gedaan van de vrachtwagens. En die is 6 maanden lang eigenlijk 3 groepen gaan volgen. Een groep mensen, je hebt altijd een controlegroep, zoals het mooi heet, zodat je vergelijking kan doen, die geen training heeft gehad en ook geen toegang tot AI. Een groep die wel toegang had en een groep die toegang had tot de tools en training en die op een lange tijd werden gevolgd. Nou, wat je blijkt is dat meer dan 80% gebruikte de tools regelmatig nadat ze die training hadden gehad. Nou, hartstikke goed. Maar dat was echt na 2 weken, 3 weken was daar nog maar 10% over in deze specifieke studie.

0: Wat je ziet in deze studie, en ik heb ook een aantal andere opgezocht, is dat alleen training volstaat niet. Wat heel belangrijk is, en dat is ook wel herkenbaar voor wat wij dagelijks zien bij bedrijven, is dat het is echt onderdompelen. Dus je gaat eerst trainen, maar dus, om echt adoptie voor elkaar te krijgen, moet je op langere tijd moet je coaching hebben, het toepassen in de praktijk, maar ook telkens met elkaar er weer overleggen. Dus weer wat ik net zei, die cultuur van experimenteren, vallen en opstaan, opnieuw verkennen, uitproberen is essentieel om adoptie voor elkaar te krijgen. Het klinkt een beetje als een open deur, maar aan de andere kant ook niet, want het is echt anders dan de Excel training die ik net even noemde, waar je wel vaak met een paar keer trainen de wel bent. Het punt is, ja, het is gewoon nieuwe technologie. Het is vallen en opstaan. De technologieën gaan snel. Dus je moet niet alleen maar een skills training hebben van waar klik je waar. Maar ook de mindset switch hebben. Hoe je met AI, en dat is uitproberen, experimenteren, dingen uitproberen, casuïstieken. Dat is essentieel om die adoptie uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Maar wat ook uit deze studies blijkt, ook een beetje hetgeen wat ik net al noemde, is dat maar 25% van de medewerkers krijgt of voelt steun van leidinggevenden. En 60% van de leiders heeft eigenlijk nog steeds geen plan daaromtrent. Dus het is training. Je moet langere tijd onderdompelen, met elkaar overleggen, experimenteren. Maar ook het support voelen van leiders dat dit mag en dat het kan. En dat je ook mag zeggen, joh, ik heb iets gemaakt met Claude of met een ander taalmodel. Het was helemaal niks, maar ik heb dit en dit van geleerd. Als je dat voor elkaar krijgt en dat vertrouwen creëert, ja, dan word je een stuk succesvoller.
1: Ja. Remy, nu is het ook zo. Dat is wel leuk aan jullie. Jullie zijn niet alleen spreker over AI, maar jullie ontwikkelen ook zelf AI. En je komt ook veel bij bedrijven. Is dit iets wat je ook herkent? Zie je inderdaad dat eigenlijk leidinggevenden er eigenlijk veel te weinig van af weten?
2: Ja, en ook wat Job ook al treft zei.
1: Van je, is voor jullie weer goed nieuws, want dan kunnen ze jullie weer inhuren. Maar dus op zich is het ook wel schrijnend, toch? Dat er een tekort is aan AI-kennis.
2: Nou, ook niet helemaal. Het is natuurlijk, gaat zo ongelooflijk hard. En dat is natuurlijk wat we vaak in laten zien in onze presentaties. Van, hey, wat is nou de latest en greatest? En ja, fijn als je 24 7 alleen maar je mee bezig bent, dan hou je wel een goede vinger aan de pols. Maar ik snap ook wel, als je gewoon normaal gesproken je baan hebt en je moet dan naar de hockeyclub van de kinderen en weet ik veel wat, dat je niet altijd weet welk knopje er deze week weer bij is gekomen in Claude, Cowork, ChatGPT, Copilot voor een paar onfortuinlijke mensen en Gemini, et cetera, et cetera. Dus ik snap het ook wel weer. Alleen, het is inderdaad wel zo, je kan niet meer met die Excel Compute Train certificaat uit 97 aankomen. En dan denken van, nou, ik ben er wel. We schudden elkaar de hand en we gaan over tot de orde van de dag. Het is echt iets wat, denk ik, in je routine moet gaan komen. En voor sommige mensen zal het zijn dat je het leuk vindt om dat te leren door een YouTube-videootje te bekijken. Die andere, die praat misschien erover met een collega die er veel mee doet. Een andere die volgt een keer een training. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Maar dat je dat continu moet doen. En dat je, we zeggen altijd, minimaal een avondje Netflix per week eigenlijk moet overslaan om bij te blijven. Laat staan voorop te lopen. Ja, dat is een gegeven.
1: Helemaal goed. We zijn trouwens in het Apple Museum vandaag. Hebben jullie al zaken hier gezien waarvan je denkt van, hey, dat doet mij echt denken aan vroegere tijden, mijn jeugd. Er staat hier heel veel. Ik zag de prullenbak, tenminste zo noem ik hem altijd. Die zwarte Apple. Ja, heb je al dingen gezien, Job, waarvan je zegt van, oh ja.
0: Nou, in het algemeen dat die MP3-spelers van vroeger.
1: Zijn die ook hier?
0: Ja, zijn ook. Ja, ik ben niet de grootste
2: generatie.
1: En oude iPhones staan hier allemaal.
0: Ik vond het zo geweldig in die tijd inderdaad dat je gewoon lekker je muziek downloaden van BitTorrent en alle illegale Pirate Bay. En dan op je MP3.
2: Warme herinneringen.
0: Ja, en dan met je koptelefoon chagrijnig naar je middenbare school fietsen. Ja, ik vind Maryland. Het is fantastisch om te zien. En ook gewoon, dat is natuurlijk de design en ook de hele ontwikkeling is leuk om hier te zien hoe ze toch rotsvast wel een bepaalde rode draad hebben aangehaald. Het is echt een beetje memory lane. Leuk om hier te zijn.
2: Het voelt ook prettig dat Tim Cook een soort van vaderlijk over ons heen waakt hier.
0: Hij kijkt ons niet aan.
1: Trouwens. En Steve Jobs hier staat ook inderdaad heel doordringend ons aan te kijken. Ik ga dat vooral zien. Het Apple Museum in de Wall in Utrecht.
2: Langs de A2. Ik heb trouwens net even een jingle gegenereerd toen jij dat zei. Dus ik heb het nog niet geluisterd. Ik heb geen idee wat het is, maar ik zal de
1: microfoon. Waar heb je dat mee gedaan?
2: Suno.com. Hij was er binnen 10 seconden. Dus was snel. Ik hoop dat dat is.
1: Er zit waarschijnlijk iets gunners in, Remy kennende. Nou,
0: we kunnen even aan de slag.
1: Geweldig. Normaal betaal je €1500 voor. Dit is gewoon echt in 5 minuten gedaan.
2: Dus 3 seconden.
1: Maak ook eventjes een leuk. We hebben zo meteen onze gast. Maak eventjes een conclusion. Die hebben heel veel geld betaald in deze uitzending te komen. Maak daar even een leuke jingle voor.
2: Geweldig idee.
1: Dan gaan we ondertussen naar de tool van de week. Oh, dat moet je ook doen, Remy. Dus je moet even
2: Ik kan multitasken. Ik kan multitasken tegenwoordig. Ik heb AI-systemen klaarstaan. Nee, we gaan deze week naar de tool van de week. Het heeft ook een reden. Deze week waren Robert van der Ham, onze broodheer van AI at Work Life. Ja. De geestesvader van de show.
1: En hij is wel streng.
2: waren bij AFAS in Leusden. Want gezamenlijke goede vriend, kennis, makker, strijder noemen we hem altijd. Maurits Ouweneel. Die had een boek uitgebracht over geheimen van meestersprekers. Nou, terecht dat ik daarin stond natuurlijk. En die hebben we niet alleen die presentatie was er, maar er was ook Ruud Hendricks. En Ruud Hendricks kennen we natuurlijk als
1: van RTL, ook.
2: Van RTL onder andere. Ja, media mastodont.
1: Leuke podcast ook.
2: Hij is nu bezig met een soort AI-radioprogramma. Of ik weet niet eens of dat mag vertellen.
1: Hij maakt een podcast op basis van AI inderdaad. Dus niet om aan te horen. Nee. Maar het is wel interessant hoe dat iedere dag gemaakt wordt zonder tussenkomst van een mens.
2: Ja, hij wil daar nu weer iets nieuws mee gaan doen. Nou goed, dan moet hij zelf binnenkort misschien bij ons maar komen.
1: Hij is een man, hè? Valt af.
2: En hij was stom verbaasd dat ik een AI-tool niet kende. Instinct AI. En ik ben even ingedoken.
1: Instinct AI.
2: Ja, Instinct AI. En ik moet wel zeggen, hij had wel een puntje. Want het is opgericht door een 23-jarige jongeman uit Silicon Valley. En eigenlijk in no time, hij heeft hem drie weken geleden heeft hij $1 miljard opgehaald. Op een waardering van 10 miljard. Dus best wel aardig. En dat heeft hij ook gedaan met grote partijen als Sequoia en Benchmark. Nou ja, voor een beetje Silicon Valley lievende mensen bekende namen. En wat is het nou? Nou, het is eigenlijk een alternatief voor wat we recentelijk ook al een paar keer hebben besproken. Hè, die gepersonaliseerde agents. Dus iets die iets voor jou gaat doen. Wat Mark Zuckerberg heeft aangekondigd met Muse van Meta. Wat Elon Musk heeft aangekondigd met Grokbot van xAI. Wat we vorige week ook al kort hebben besproken. Dots van OpenAI. Het zijn allemaal persoonlijke agents die iets voor jou moeten gaan doen. En je boodschappen bestellen, je vliegtickets boeken. Zorgen dat Tom Jesse op tijd aankomt bij de podcastopnames.
1: Heel belangrijk, ja. Dat ik op tijd een
2: krijg. Ik weet niet of een agent daar een bijdrage
1: misschien
2: kan leveren.
1: Misschien kan hij dat ook brengen.
2: Ja, precies. Dat hij gewoon je Tesla alles klaarzet inderdaad op een gegeven moment. Nou, dit systeem is dus een alternatief daarvoor. En het interessante is, nou, de luisteraar kan het niet zien, maar misschien jullie wel, hier in de studio.
1: Check de show notes.
2: Dit is de website. Dit is de website.
1: Dus het is een hele simpele website. Het lijkt wel
2: een soort A4'tje.
1: Ja. Oh, je kunt het even op de camera's wel laten zien. Ja, we hebben camera's. Het is een beetje Windows 95 ziet het eruit.
2: Ja. En het grappige is ook, het heeft dus ook helemaal geen app. Dus het heeft geen app die je moet downloaden. Of applicatie die je op je MacBook moet zetten. Of op je telefoon.
1: Maar waarom was Ruud hier zo enthousiast over dan?
2: Nou, omdat het dus... het had zijn vliegtickets naar Ibiza geboekt. Daar bivakkeert hij met enige regelmaat. En hij vond dat heel fijn. Hij vond het heel fijn dat hij dat niet zelf hoefde te doen. Of dat hij daar niet iemand voor hoefde na te vragen. Ja, nou 100% eens. En het interessante is dus, je hoeft dus geen app te hebben. Want je communiceert er enkel en alleen mee via WhatsApp. Dus je kan alleen maar met WhatsApp ermee communiceren. Ik heb ook even de proef op de som genomen. Ik vroeg van, ik had even aangekoppeld. Vroeg ik aan Instinct van, goh, ik heb jou leren kennen dankzij Ruud Hendricks. Maak maar eventjes een dichtelijke lofzang over al het zakelijk succes van Ruud Hendricks. Want dat kan hij al waarderen over het algemeen. En toen was hij eerst een beetje in de war. Toen wilde hij het niet doen. Toen vroeg ik nog een keer. Nou, toen had hij inderdaad een mooi gedichtje gemaakt. Alleen, ja, ik heb het nu dan niet helemaal van ervaren. Want nu vraagt vervolgens elke ochtend aan mij of die nog een gedichtje over Ruud zou moeten maken.
0: Nu snap ik waarom Ruud deze toe aanraadt.
2: Hij is een beetje doorgeslagen in het proactief meedenken. Maar dat is natuurlijk wel hetgene wat deze dingen beloven. Het zijn geen reactieve tools. Je moet altijd naar ChatGPT toe gaan om iets voor jou te laten doen. Een mailtje samen te vatten of een Excelletje te analyseren. Deze tools denken proactief met je mee. Dus je gaat misschien op een gegeven moment kijken. Hé, zie je dat Tom inderdaad volgende ochtend AI Work Live heeft. De vertrektijd staat aan die agenda. Hey Tom, zal ik dat eventjes in je agenda zetten? Hè? Dus het idee is er wel. Maar ik vind de uitvoer niet per se beter dan de alternatief.
1: Maar het geeft wel aan waar we naartoe aan het bewegen zijn.
2: Zeker.
1: Dus dat je dus niet meer zelf dat soort dingen hoeft te doen, maar dat het voor je gedaan wordt.
2: Instinct AI.
1: Oké, de tool van de week. Ik zag overigens ook nog iets voorbij komen deze week. Dat het pestgedrag op scholen met AI-beelden, dat ook toeneemt. En toen moest ik eigenlijk aan jou denken, Remy. Want we hebben ook een
2: wat is dit nou weer?
1: We hebben een appgroep en daar deel jij ook wel eens AI-beelden in. En toen had jij ook... jij maakt dan ook beelden van mensen. Je hebt de Hans Jansen van Denkproducties had jij daar een keer in die iemand ging zoenen. Terwijl dat was een nepfilmpje. Toen moest ik wel... Ja. Dat is nou echt pestgedrag. Weet je Hans daarvan?
2: Zeker. Ja. Ik stuur Hans nog wel ergere dingen dan dat. Maar dus hij weet zeker dat ik AI graag gebruik om hem op de hak te nemen.
1: Goed, we gaan naar onze gast van deze week. Is de jingle klaar eigenlijk?
2: Nee, maar ik ga hem nu maken. Dan hebben we zo meteen
1: het einde. Aan het einde. Oké, want Fabian van de Loosdrecht van Conclusion is bij ons. Welkom. Fijn dat je er bent.
3: Yes, thanks. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, vertel eerst eventjes over Conclusion. Wat is dat voor bedrijf?
3: Wauw, goede vraag.
1: Conclusie, ik hoop dat je het weet.
3: Ja, ik weet het zeker, ja. Ik ben nog even aan het bijkomen van het geweld van jullie gesprek net. Jullie gaan zo heen en weer.
1: Zijn we te druk?
3: Vind je het te druk? Heerlijk. Oh, okay. Ik luister er graag naar. Nee, Conclusion is een ecosysteem van meer dan 30 bedrijven. Zit in meer dan 7 landen. En wat wij doen is eigenlijk IT, dienstverlening en consultancy. En dat doen we op allerlei vlakken. Dus vanuit vanuit SAP-implementaties tot aan complete UX dingen. Client journeys binnen de financiële sector. En custom AI-oplossingen bouwen.
1: En dan zie je dat AI-trajecten, hadden we eigenlijk net ook al over. Die starten heel vaak met tooling. Maar de echte vraag is natuurlijk groter. Hè? Het gaat over processen. Het gaat over verantwoordelijkheden. Het gaat over besluitvorming. Vind jij dan ook niet, als je dat zo hoort, dat we AI misschien ook wel inzetten met de belofte we innoveren, terwijl de echte innovatie toch wel tegenvalt?
3: Ja, ik vind het heel leuk om dit te horen, want er worden allerlei tools afgevuurd en ik had het net toevallig ook nog even over. Het is heel interessant, want al die tools zijn superleuk om te gebruiken, maar lanceer ze maar zo over 3000 medewerkers en zeg maar zo, ga er maar mee aan de slag. Het is goed ingericht, het staat. Nou, we hadden het net ook al even over beveiliging. Nou, de rampen kan je zelf al voorspellen, want je kan ook vragen, wat kan er gebeuren aan AI? Nou, dan kan je ook wel bedenken dat er wel grote dingen mis kunnen gaan. Dus waar wij heel erg mee bezig zijn, is oké, hey, welke dingen kunnen we nu goed integreren, veilig integreren binnen onze ecosystemen bij onze klanten. Hoe kunnen we dat op een solide manier doen? En het moet vooral ook landen bij de organisatie. Dus daar komen we ook weer op die adoptie van net. Daar zit eigenlijk het echte werk.
1: Maar je hebt natuurlijk een hele interessante uitgangspositie. Want je hebt dat ecosysteem. Dus jij kunt ook iets zeggen over hoeveel van de AI-projecten daadwerkelijk ook echt meerwaarde, bedrijfsmeerwaarde opleveren. Plak daar eens een cijfer op.
3: Nou, toevallig recent onderzoek. De meeste mensen, 57% van de bedrijven, blijft hangen in AI-tooling aanbieden. Nou,
1: dus dat zijn de dingetjes die Remy net hadden.
3: Ja,
1: die klooien dus een beetje met die tools. En dan, oh leuk, en dan gaan ze weer door.
3: Precies. Dus voor de onfortuinlijke, zoals Remy net zei, zit je dan aan je co-pilot-licentie vast. En voor de mensen die het wat beter getroffen hebben, mogen ze over op ChatGPT of Claude. Maar je ziet gewoon heel veel mensen blijven hangen in die tooling. En, of heel veel bedrijven. En de stap die je maakt naar echt je processen automatiseren, AI native noemen we dat. Ja, daar zit een factor 4 in wat voor waarde je eruit kan halen.
1: En dat is wat jullie dus ook voorstellen. Van ga dat doen in plaats van met die losse tools aan de slag.
3: Exact. Ga kijken naar, hey, we hebben verschillende processen over verschillende afdelingen heen. En neem een onboarding proces. Die komt niet alleen bij HR. Moeten ook de zaken bij finance geregeld worden. Ga nou dat in kaart brengen, die hele keten. En ga daarover kijken, hoe kan ik dat herontwerpen.
1: Ja, maar zeker. Hoe ga je dat dan doen? Want er zullen dus ook processen zijn die misschien straks helemaal niet meer bestaan door AI. Dus het lijkt me best wel lastig om dan te bepalen waar ga ik dat dan inzetten en waar juist niet.
3: Zeker weten. Daarom is het goed om het parallel te analyseren. Dus laat gewoon de daily business doorgaan. Kijk die processen, breng ze in kaart. En ga kijken, hey, waar zijn de stappen die waarde toevoegen? Welke stappen doen dat niet? Welke stappen? En je hebt ook gewoon de compliance stappen, et cetera, die ertussen moeten zitten. Mm. En vervolgens heb je dan die keten in beeld gebracht. Ga dat dan herontwerpen. Alleen het is niet zo makkelijk. Want dan denken bedrijven vaak van, ja, maar we hebben daar geen geld of geen tijd voor om daar mee aan de slag te gaan.
1: Kun je eens een voorbeeld delen, zodat we een beeld hebben van waar dus een proces echt fundamenteel anders moet worden ingericht omdat je AI gaat gebruiken?
3: Gisteren werd gekscherende grap gemaakt bij de boekhouding. Dus de finance afdeling bijvoorbeeld. Dat is super interessant. Want als je kijkt hoe nu nog bij veel bedrijven factuurverwerking tot aan inkloppen in systemen zoals AFAS gebeurt. Ja, er zitten zoveel handmatige stappen tussen. Ja, je zou eigenlijk moeten hebben dat er gewoon een factuur wordt ingestuurd. Die wordt automatisch uitgelezen. Die krijgt automatisch toebedeeld. Wij zijn een ecosysteem van 30 bedrijven, dus we hebben ook 30 verschillende namen ertussen zitten. Dat die de juiste klant en de juiste bedrijf wordt toebedeeld. En dat die dan automatisch wordt ingeboekt in AFAS. En er zou eigenlijk alleen nog maar iemand moeten zijn die moet kijken of de punt en de komma zijn omgedraaid, omdat die toevallig ergens anders vandaan komt. Mm. En in dat geval ben je wel klaar met één persoon. Dus ik ben het helemaal met jullie eens dat we nu met 20 piloten zitten en dat echt wel gereduceerd kan worden.
1: Ja. Oké, maar wat gaat hier dan in de organisatie veranderen als je dit op deze manier gaat aanpakken?
3: Ik denk dat als je dat
1: minder
3: op deze manier
1: mensen
3: gaat. Nou, ik zou ook wel willen zeggen van, je kan natuurlijk altijd zeggen, minder mensen, want AI automatisering komt. Maar ik zou vooral willen zeggen van, gebruik je creativiteit om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Neem het IKEA voorbeeld, 8.500 man. Hertraint ze om interieurdesigner te worden. En ze vindt een nieuw businessmodel om digitaal interieurdesign te doen. En zet die mensen op een andere manier in. Want het is wel heel makkelijk om te zeggen, oh, we gaan het gewoon met minder mensen doen. Omdat het geautomatiseerd kan worden. Maar dat is ook een beetje een gebrek aan creativiteit, ja, denk ik.
1: Oh, dat lijkt me heerlijk als iemand voor mij mijn facturen stuurt. Ik moet Robert ook nog steeds een factuur sturen voor deze presentatieklus. Hey, waar ik wel nog eventjes me afvraag is van, als AI zoveel werk gaat overnemen of anders gaat inrichten, waarom zien we dan nog zo weinig bedrijven hier echt serieus mee aan de slag gaan?
3: Ik denk dat het een gebrek aan kennis is, wat er kan.
1: Wat Remy net eigenlijk ook zei.
3: Zeker. Er zijn gigantisch veel mogelijkheden. Elke dag komen er nieuwe dingen. Bijvoorbeeld Pim van der Laan van Jong Belegger, de podcast. Die post op LinkedIn iets van...
1: Bestaat dat nog trouwens, die podcast?
3: Die podcast bestaat.
1: Oh, okay. Zeker weten. Ja, die was een tijd heel groot, maar ik heb die nu niet meer gezien. Okay.
3: Nee. Nou ja, je hebt het niet recent geluisterd zo te horen. Maar wat op LinkedIn kwam was dat hij zei van... Hey, ik heb een prompt van 5 zinnen gemaakt. En ik heb een vette video voor mijn website gemaakt. Een soort product video. Toen dacht ik, dat is wel interessant. Laat ik dat ook eens doen voor de... We zijn intern ook wat apps aan het bouwen. Dus dat heb ik dat gedaan. En er kwam toch een video uit. Nou, daar schrok je gewoon van. Dan denk je, god.
1: Echt waar?
3: Wat gaan al die marketingmensen dan doen? Ja, gewoon zo goed. Kwaliteit zo hoog. Dat is ongelooflijk. Dus ja, daar zit je wel mee als bedrijf. Dat je dat niet weet dat dat gaande is. Vervolgens, hoe pas je toe binnen je organisatie? Wie geef je die tools? Want als ik kijk naar mijn klant, ik weet niet of jullie zo'n codexbar hebben op jullie computer. Ja, dan word je ook wel bang van wat voor tokens daar doorheen gaan. Maar ja, je moet het goed laten landen in je organisatie. En je moet wel de kennis hebben van wat de mogelijkheden dan zijn. Heel veel mensen zijn het gewoon druk met de daily business. Nou, we hadden het net al gehoord. Met de kinderen naar de hockey brengen. Ja, er zijn gewoon mensen. Je hebt visie nodig. Je moet een stip op de horizon zetten en daar naartoe bewegen als organisatie. En dat laten landen binnen je organisatie bij de mensen.
1: Oké, maar welk ongemakkelijk besluit moet een bestuurder dan nemen wat jou betreft om AI echt van de grond te krijgen?
3: Ik denk het ongemakkelijke besluit dat je echt je organisatie gaat omgooien. We hebben een van de bedrijven die binnen ons groep is aangekocht. Die hebben gewoon gezegd vorig jaar oktober, we gaan het compleet anders doen. Wij gaan nu helemaal AI native. En dat is ongemakkelijk. Want een groot deel van de organisatie weet niet hoe ze daarmee aan de slag moeten gaan. Ze hebben gezegd, we geven iedereen een cloud licentie. We zorgen dat iedereen persoonlijke doelen krijgt tot het eind van het jaar om zijn of haar processen te automatiseren. En dan gaan we het werk compleet anders doen. Die hebben die omslag gemaakt. En wonder boven wonder lopen ze nu al voorop.
1: Maar is dit, want je hebt ook een verantwoordelijkheid natuurlijk als leidinggevende. Dus ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ik kijk eerst maar eens eventjes de kat uit de boom om te kijken welke kant dit opgaat. En dan ga ik dan, want dit zijn hele ingrijpende dingen die jij zegt voor een organisatie. En dan ga ik dan pas bewegen. Is dat verstandig?
3: Ik denk dat er wel durf nodig is om de stap te maken naar AI. En dat is voor verschillende organisaties. Kijk, we praten hier. Als je een organisatie van 30 man hebt, is het natuurlijk een stuk makkelijker dan als je een organisatie van 300 man hebt of 3000 man. Ja. Plus het ligt aan in welke sector je zit. Maar ik denk dat het ongemakkelijk gesprek wel moet plaatsvinden. Waar zien we onszelf over een jaar staan? En hoe kunnen we de organisatie daarin meenemen? Ja, wij doen dat altijd op 5 thema's. Strategie en businessmodel. Hoe doe je het met je organisatie en je mensen? Hoe zit je erin met je technologie? Hoe regel je governance in? Al dat soort zaken moet je wel afgedekt hebben. En dan vervolgens kan je kijken naar welke dienstverlening kunnen we hier aan koppelen? Wat hebben we geleerd?
1: Noem eens een voorbeeld uit jouw ecosysteem van een organisatie en een leidinggevende misschien ook wel waarvan jij zegt, kijk, dit is de kant waar we op willen. Zo moet het.
3: Nou, we hebben binnen de organisatie verschillende takken. Ik zou zeggen, ons data en AI domein loopt voorop. En we hebben binnen ons experience domein, hebben we ook een aantal bedrijven. En wat die doen, die hebben een aantal leidinggevers, die hebben visie. Die hebben gewoon gezegd, wij willen AI first worden. Hè? Net zoals dat we dat binnen Conclusion doen. En hoe gaan we dat doen? Dat is doordat we iedereen verplichten, een beetje het Accenture voorbeeld ook, verplichten om aan hun opleidingen te koppelen dat zij bepaalde doelen moeten bereiken op het omgaan met AI. Dus zij hebben cloud licenties uitgerold, anderen hebben ChatGPT licenties en die hebben gewoon gezegd, hey, in jullie opleidingsplan moeten jullie bepaalde doelen halen om uiteindelijk je bonus te krijgen, om uiteindelijk door te kunnen groeien. En per rol hebben we dat zo ingericht dat we daar ook echt kunnen afvinken. Dus zeg maar, oké, jij hebt dit gedaan, we zien dat je er beter in geworden en je laat ook echt zien in je dagelijks werk dat je groeit. Nou, dat soort dingen, dat vind ik wel stoer. En ik denk dat dat heel belangrijk is om ook door te groeien en die overstap te maken.
1: Ja, zijn er ook dingen die je niet moet automatiseren, ook al kan AI het wel?
3: Nou ja, dat is wel een hele goeie. Ik zou dingen niet automatiseren die te simpel zijn. Dus we hadden het net over Excel even, of jullie hadden het net over Excel. Ik vond het wel heel grappig, maar als je gewoon een klein rekensommetje moet maken, dat kan nog steeds in Excel. En iedereen weet ook hoe dat werkt. Dus dan hoef je geen hele opleiding te doen over hoe je cloud vraagt om in Excel een rekensom te maken.
1: Ja. Hoe luisteren jullie hier eigenlijk naar? Jongens, een beetje lief voor mij. Dat is onze sponsor. Dus niet in die...
0: Nee, maar ik benieuwd naar Ben. Dank je voor je inzicht. Ook heel herkenbaar inderdaad. Of jij een bepaalde verandering ziet bij Nederlandse bedrijven tussen nu en een jaar geleden. Zie jij bepaalde veranderingen in de markt of dingen die je opvallen? Want jij spreekt met zoveel bedrijven natuurlijk.
3: Ik denk dat het met name de bewustwording is. Mensen zien nu wel echt, oh jee, er gaat iets aankomen. En wij weten eigenlijk niet hoe we met deze storm moeten omgaan. En daar zie je wel een transitie. En dat het wel, eerst was het een beetje verzet. Ja, leuk en mooi. Een IT-projectje of iemand. Hè, een voorloper binnen mijn organisatie die wel aan de slag wil met cloud. En nu zie je wel echt, oké, dit gaat substantiële veranderingen, zeker intern, opleveren. Nog los van de diensten of producten die ze aanbieden. En ik denk dat dat iets is wat de afgelopen jaar echt tussen de oren is gekomen.
2: Hmm. Waar ik nog wel benieuwd aan was, is, wij zeggen altijd, hè, AI is superhandig, heeft allemaal dingetjes. En ik heb ontzettend hekel aan het invullen van facturen, of van formulieren moet ik zeggen. Dus altijd een formulier krijg, zelfs laatst mijn schadeformulier. Laat ik gewoon met AI invullen. Geweldig, heel handig, maar dat is wel een beetje reactief AI gebruiken. We zeggen altijd, het is een soort ANWB praatpaal. Een paar keer per dag kom je iets tegen in je werk, je parkeert mentaal je autootje, drukt op de hulpknop en je wordt geholpen met het Excel-tje analyseren en iets dergelijks. Het leuke is natuurlijk om het echt routines te gaan maken. Dus dingetjes structureel geautomatiseerd worden. Ik was gewoon benieuwd. Het mag ook in je privéleven zijn, maar misschien ook in je werk. Heb je iets waarvan wat je hebt geautomatiseerd rondom je werk, hobby, whatever. Waarvan je zegt, nou, daar heb ik toch zoveel plezier van.
3: Goeie vraag. Ik heb heel veel plezier van dat ik nooit meer zelf slides hoef te bouwen.
0: Welke tool doe je dat?
3: Ja, dus recentelijk ben ik overgestapt naar, in plaats van het gewoon met Cloud doen, naar Cloud Code.
2: Ja.
3: Omdat als je je verhaal scherp hebt staan, dan, en je kan dat, geeft het dus mee aan Cloud Code, en je hebt je templates van je organisatie, et cetera. Ja, er komen waanzinnige presentaties. En als je dan nog een beetje geïnspireerd wordt door bijvoorbeeld Apple, omdat we toch in het Apple Museum zijn, ja, dan krijg je waanzinnige slides. Nou, dat designwerk wat daarachter zou zitten, normaal gesproken, dat zou je niet opbrengen in
1: niet
3: twee
1: te veel
3: weken.
1: Tekst op de slides, hè?
3: Weinig tekst.
1: Eigenlijk alleen maar plaatjes.
0: plaatjes. En ben ik wel benieuwd hoe dat, want dat ben je dan heel...
1: Laatste vraag, Job.
0: Ja, laatste vraag. Enthousiast over. Deel dat ook met je collega's. Hoe gaat bij jullie een beetje de interne learning curve en een beetje de kruisbestuiving van dit soort ideeën? Ik kan me voorstellen, daar vertel je over de koffieautomaat. Hoe gaat dat bij jullie organisatie om dit soort enthousiasme te delen met elkaar?
3: Ja, wij werken in verschillende teams. En ik ben onder andere onderdeel van...

0: engineering, waar ik heel nauw mee samenwerk, die zegt, shit, ben ik weer gaan slapen, hebben ze een nieuw model gereleased. Ja, nou zo gaat het en zo snel gaat het ook bij ons. En daar word je wel heel enthousiast van. En het enthousiasme druppelt natuurlijk door de hele organisatie.
1: Als jij nou een CEO bent van een bedrijf dat eigenlijk nog helemaal niets met AI doet, wat zou je in de eerste 90 dagen gaan doen?
0: Ik zou als ik nog niks met AI deed, zou ik zeggen, oh, dat is een fantastisch uitgangspunt. Dan zou ik nu iedereen een cloud licentie geven. En dan zou ik kijken, oké, welke processen heb ik? Laten we die kijken of we die met simpele oplossingen routinematig zouden kunnen maken en automatiseren.
1: Oké, dat is een mooie tip, Fabian. Fijn dat je er was. En inderdaad, die podcast die jij noemde, de slimste belegger. Nee, wat was het nou?
0: Jong belegger.
2: De slimste belegger.
1: Ja. Nee, Milou zit daar ook in, toch?
0: Ja, Milou.
1: Daarom noemen we hem niet. Milou is onze concurrent, want die is ook een AI-podcast begonnen.
0: Ja, boek geschreven, oei.
1: Ja. Dus daarom dat we dat niet noemen. Dus ze maken bij de
2: concurrenten. Dit doe je toch? Maar ik heb nog wel een jingle.
1: Oh, de jingle.
2: Ja, ik heb echt mijn best gegeven. Ik heb 5 versies verder, want ik dacht, ik kon steeds nieuwe dingen.
1: Oké, ik ben benieuwd hoor.
2: Kijk aan.
1: Ja. Even de jingle voor conclusion.

0: Nou, wat goed zeg. Ja,
1: waanzinnig.
2: Dank je wel.
0: Dat geld waard, Fabio.
3: Ja, fantastisch. Dank je wel.
1: Half oerbos aan tokens verbrand, maar we hadden er plezier aan.
2: Is ook wat waard.
0: Hey, we hebben nog even een paar dingen te doen. Even kijken. Volgens mij gaan we naar jouw zoontje, naar Leopold. Ja. Want Leopold heeft elke week, even voor de mensen die het voor de eerste keer horen, die is ook heel erg veel met AI bezig. Je moet hem eigenlijk ook van AI aftrekken en zeggen, ga eens buiten spelen.
1: Ja.
0: Want de hele dag zit hij achter dat scherm. Maar hij heeft er iets bedacht, zodat we ook even een blik hebben van een 6-jarige op de wereld van AI.
4: Welkom bij AI at Work Live.
2: Ja, hij deed heel veel met Lovable, had die mooie websites gemaakt, maar hij is nu een stap verder gekomen en heeft Hicksfield. En ja, het is niet de tool van de week, rubriek, maar Hicksfield is wel echt een tip. Remy is ook heel begeisterd mee bezig geweest, maar eigenlijk een hele mooie video-visualisatie tool. En wat wel leuk is dan met Leopold, die krijgt dus sinds kort zakgeld. Het moment is daar.
0: Hoeveel krijgt hij?
2: Echt een euro per week.
0: Een euro?
2: Ja.
0: Dat is wel heel weinig.
2: Is dat weinig? Hij is 6, hè?
0: Ja, maar dat vind ik, daar kun je toch niks meer van kopen tegenwoordig?
2: Nou ja, over beleggerspot misschien kan niet.
1: Je kan niet leggen. Als je een goede vriend bent, dan kan je ook gewoon leggen. Ik verdubbel dat.
2: Ja. Maar hij leest heel veel. Eerdere luisterers weten al, hij is fan van DocMan. Dus hij is aan het sparen voor een nieuwe DocMan. Maar wat leuker was, ik ging aan hem uitleggen hoe werkt het precies met zo'n spaarrekening. Dus hij heeft zo'n kinderspaarrekening en zo'n spaarpotje. En dat concept ging ik uitleggen. En dan gingen we samen gewoon met wit tekenvel dat uittekenen. Hoe werkt het precies? Oké, hij gaat een euro en dan gaat het op je rekening. En dan zus of zo. Dan ga je naar de Bruna, dan koop je een DocMan, et cetera, et cetera. En daar een leuke, maak je een foto van. En dat is ook echt een tip die ik kan geven. Mensen onderschatten nog steeds. Ga nou eens beginnen gewoon lekker schetsen op een whiteboard. Doen wij ook heel veel op kantoor. Maak daar een foto van en ga vervolgens dat als startpunt gebruiken in AI tool. En waarom? Ja, die AI tools die gaan heel goed op context, contextuele informatie. En tekenen en dingen uitwerken is gewoon heel veel context. In de zin van, er staat heel veel informatie in. Dus hij maakt een foto van die uitgetekende wereld. Hoe werkt sparen nou precies? Dat ik samen met hem uitgetekend. Foto gemaakt, in Hicksfield gestopt. En daar een hele leuk, met een leuk muziekje. We kunnen het even laten horen als jullie het leuk vinden. Hoewel je het eigenlijk het beeld ook nog wel bij moet. Maar in ieder geval een mooie visualisatie. Het stap voor stap wordt uitgelegd hoe sparen precies werkt. Nou, we kunnen het linkje delen. Het staat namelijk ook nu op YouTube. Is trouwens al 200 keer bekeken. Geen idee bij welke manier dit algoritme wordt gekield. Maar echt een tip. Hicksfield tools. Ga ouderwet schrijven met elkaar. Brainstormen. Gebruik AI om dat tot leven te brengen. En daarmee kon ik heel goed aan Leopold uitleggen. Hoe precies het principe van sparen gaat.
0: Maar ik heb net wel geleerd van Fabian dat je dus ook een beetje voorbij moet gaan aan die tools. En dat je toch iets meer naar het grotere plaatje moet kijken. Dat geldt hier dan toch ook voor.
1: En ik wil even één ding aan toevoegen nog.
0: Maar moet wel antwoord geven op de vraag.
1: Ja, dat mag zo. Ja. Heel eventjes. Eén, dit is echt de tool die er is. Er zijn heel veel tools. Er zijn 60, 70.000 tools. Dit bedrijf heeft $1 miljard omzet in 18 maanden tijd behaald. Dus het is niet zomaar even een toeltje. En twee, die site is echt, als je het bezoekt, een soort koortsdroom. Het is verschrikkelijk. Echt, je moet er niet willen zijn. Koppel dat dus gewoon aan je AI-systeem. Dan kan je gewoon wat klantiefilmpjes maken. Sorry, Job.
0: Ja, precies.
2: Wat is jouw vraag ook weer, Tom?
0: Ja, het grotere plaatje. Niet alleen naar die tools. Jullie komen alleen maar met tools. Maar ik heb net gehoord, je moet ergens anders starten.
2: Zoals je een beetje rode draad ziet met alle dingen die Leopold doet. Kijk, die heeft gewoon heel veel ideeën. En dat wilt hij ook vertellen. Wilt iets van maken. En daar zegt van, joh, dan kan ook met een tool kan je iets creëren. Dus ik zie dit puur weer als een voorbeeld van een uiting van creativiteit. Je kan tekenen, je kan kleuren. Maar je kan ook eerst gaan tekenen en gaan kleuren. Dus uittekenen en dan AI gebruiken om wat handen en voeten te geven. En ze zullen het linkje delen van de YouTube short. Je kan het videootje zien. Maar het is

0: Het is een hele leuke manier waarop een eigenmaakte tekening digitaal tot leven wordt gebracht. En daar een muziekje eronder en eigenlijk wordt uitgelegd wat je samen hebt gecreëerd. Ja, ik vind het een fantastische vorm dat juist AI creativiteit tot wasdom brengt. Maar ook een heel leuke combinatie daarvan. Dus hebben we eigenlijk het principe door AI, het principe van zakgeld en sparen beter kunnen begrijpen.
1: Oké, hartstikke goed. We gaan het in de show notes zetten, het linkje. Kun je het allemaal bekijken. Tot zover deze aflevering AI at Work Live. Vanuit het Apple Museum in Utrecht ga dat dus allemaal kijken in de wall. Want dan zie je de geschiedenis van Apple. En dan kun je ook weer de link leggen. Lijkt me heel interessant met de wereld van vandaag de dag. Grote dank natuurlijk aan Conclusion, Fabian, fijn dat je er was. Dank aan Robert voor het strakke tijdmanagement van deze opnames. En ook het parkeerbeleid buiten heb ik gehoord. Is hij ook verantwoordelijk voor. En Robert en Remy, jullie ook bedankt. We zijn volgende week terug. Nog even vertellen dat we maandag, als je het nou zo leuk vond, je wil het nog een keer horen. Kan dat maandagmiddag. Dan worden we in de lunch herhaald. En als podcast ook gaan we proberen om de podcast van Milou te verslaan. Dat zou toch wel leuk zijn, toch? Dat we hoog in de chart staan. En als je dan ook abonneert op deze podcast, dan help je ons daar ook nog bij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
2: Dit was AI at Work Live. Met Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen. Drie mensen, één programma, geen filter. AI at Work Live kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. Tot volgende week. AI at Work Live van Businesswise bij New Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Dit is New Business Radio.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Welkom bij Werkmakers. Waar werkgevers en professionals elkaar ontmoeten en samen kijken naar de toekomst van werk. Vandaag één thema, twee perspectieven en de vraag: wat betekent deze ontwikkeling voor jouw werk en jouw carrière?
7: Hallo en welkom terug bij Werkmakers, het radioprogramma van Nationale Vacaturebank. Je kent ons als de plek voor nieuw werk, maar je vindt er ook steeds meer inspiratie voor het werk dat je nu doet. Werkmakers is er elke maandagmiddag van 1 tot 2 en dat kun je horen en zien bij New Business Radio. Die uitzending wordt maandagavond om 6 van 6 tot 7 nog eens herhaald. Dat is nieuw trouwens, dus let op. En daarna kun je de gesprekken terugvinden op het platform van Nationale Vacaturebank en YouTube. Vandaag staat modern leiderschap centraal in Werkmakers en dat bespreken we met Nicole Tadema en Patrick Wessels. Nicole is spreker en schrijver, onder meer over gedrag en positieve psychologie. Patrick is consumentenpsycholoog. We spreken beide gasten apart en leggen hen tussendoor samen een paar prikkelende dilemma's en vragen, stellingen voor. De uitzending wordt zoals elke week afgesloten met de visie van Tijmen de Groen, hoofdredacteur van Intermediair. Ik ben Thomas Hendricks. Welkom bij Werkmakers.
0: Dit is Werkmakers van de Nationale Vacaturebank bij New Business Radio.
7: Nou, Nicole, welkom.
8: Ja, dankjewel.
7: Ik heb het gevoel dat ik jou een beetje tekort doe als ik je introduceer alleen als spreker en schrijver over gedrag en positieve psychologie. Vertel eens, wat vertel je iemand die je voor het eerst tegenkomt?
8: Nou, eigenlijk wel een beetje wat jij zojuist zei.
7: Okay.
8: Spreker en auteur. Tenminste, auteur is natuurlijk wat breder. Maar ik schrijf boeken. En dan heet je al eerder een auteur. Maar daarna schrijf ik ook wel columns en heel veel andere leuke dingen. Op het vlak van gedrag en positieve psychologie. Waarbij voor mij eigenlijk altijd mijn motto is: how to make people feel fucking awesome. Yeah. Dat is een beetje mijn credo, ook als ik op het podium sta. Ik hou ook van die positiviteit in de boodschap die ik overbreng. Want ik kan het op een hele brave manier doen. Maar ik durf wel graag eventjes buiten de hokjes te kleuren. Dus dat zit er ook wel bij. Met een lange achtergrond wel in HR en recruitment. Dus 25 jaar plus ervaring in deze sector. Onder andere ooit gestart als incidente bij een uitzendorganisatie. Gaan werken als marketingmanager bij een werving- en selectieclub. En later een eigen communicatiebureau opgestart.
7: Wow.
8: Dus dat is nog wel een aanvulling, ook waarbinnen ik dat specialisme van gedrag en psychologie veel inzet.
7: En als je kijkt, omdat je het nu benoemde, recruitment. Als je kijkt naar hoe zich dat nu de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en de toekomst en de AI enzovoort. Ik weet wel, dat is niet het onderwerp. Maar toch, als je dat zo zegt, wil ik toch even jouw visie erop hebben.
8: Ik hoop heel erg dat dat AI gaat zorgen dat er meer tijd is voor de gesprekken tussen de mensen. Dus dat er meer tijd en aandacht gaat zijn in sollicitatiegesprekken voor elkaar. Zodat we niet misschien heel hard hoeven mee te typen. Maar dat dat gesprek wordt getranscribeerd, heet dat geloof ik. En dan wordt daar een mooi verslag van gemaakt. En op heel veel andere vlakken dat die administratieve rompslomp uit handen wordt genomen van recruitment. En dat we het echt tot een echt mensenvak kunnen maken.
7: Ja, mooi. Mooi. De aandacht voor dat mensen, dat is een beetje naar de achtergrond verdwenen.
8: Ja, en dat is toch wel wat ik ook wel zie. Dat onder andere AI, maar heel veel andere vormen van technologie ervoor zorgen dat er wel heel veel contactmomenten zijn. Ja. Maar waar zijn die echte connectiemomenten?
7: Ja.
8: Dat gaat nog wel eens scheef.
7: Ik hoor je dat zo zeggen op het podium. Ik denk dat die ook wel aankomt, die boodschap. How to make people feel fucking awesome. Alleen al omdat het er hier staat, wil ik het nog een keer voorlezen. Want ik hou van dat soort teksten. Waarom begint goed leiderschap nou bij hoe mensen zich voelen? Fucking awesome.
8: Fucking awesome. Ja, goed gevoel, hè. Want je kan ook beïnvloeden met een wat negatiever gevoel. Maar ik hou van dat glas half vol schenken. Als je het hebt over goed leiderschap, dan wil je bepaalde resultaten nastreven. Dat is denk ik wel een basis. En dan wil je bijvoorbeeld dat mensen langer bij je organisatie blijven werken. En op het moment dat je resultaten wil gaan behalen, dan moet je kijken, oké, welk gedrag veroorzaakt dat resultaat? Hoe kom ik met gedrag tot resultaat? En kijk je naar structurele gedragsveranderingen, ja, dan kan je ergens een flyer in een bouwketen of in de bedrijfskantine ophangen van blijf langer bij ons.
7: Ja.
8: Of je gaat weer een incentive uitdelen. Maar als je gaat zorgen voor het goede gevoel als werkgever, dan zal je zien dat dat gedrag eigenlijk het logische gevolg is. En die resultaten ook. Dus als je als goed leider gaat starten bij mensen een goed gevoel geven, ja, dan gaan ze een extra stap zetten. Blijven ze langer. Zullen ze zich niet ziek melden om een snotneus.
7: Ja, en het helpt ze ook natuurlijk met de onzekerheid die ze in het begin waarschijnlijk wel zullen voelen.
8: De kandidaat of de medewerker.
7: De warmte van degene die leiding geeft of de manager. Als die wat warmte uitstraalt, dan kan iemand die net begint, zeker als iemand aan zijn eerste baan begint, zich een stuk zekerder voelen.
8: Zeker. En dan heb je meteen een goed begin. Want dat vind ik wel grappig. Ik zeg altijd, solliciteren is rete spannend. Ik heb heel lang aan de voorkant van het proces gezeten. In mijn marketingfunctie. Mijn communicatiefunctie. Van hoe gaan we mensen binnenhalen? Nou ja, solliciteren is rete spannend. Blijkt uit heel veel onderzoeken wat dat allemaal doet met je brein. En ik zeg altijd, denk er nog maar eens over na. Dat moment dat er een sollicitant binnenkomt en die geeft je dan zo'n zweethandje. Maar ook die eerste werkdag, weet je, dan bouwt die spanning weer op. Je hebt je contract getekend, er zit iets van 5 weken tussen voordat je uiteindelijk die eerste werkdag hebt.
7: Ja.
8: En dan denk je, ja, gaan ze me wel aardig vinden? Gaan ze me wel goed genoeg vinden? Heb ik wel de goede outfit of ben ik straks underdressed of overdressed? Nou, anyway, als je dan als leider daar echt in een rol pakt en bijvoorbeeld al van tevoren aangeeft van, hey, dit zijn de kledingvoorschriften, je hoeft niet je eigen broodrol mee te nemen, want we hebben gewoon een mooie bedrijfskantine waar je dat kan krijgen. Die kleine dingetjes, die maken er wel voor dat die landing veel fijner is. En ja, goed begin is letterlijk het halve werk.
7: Ja, ik kan me herinneren, als hoofdredacteur dat ik inderdaad, als er mensen kwamen, dat ik dan wel van tevoren nog even contact met ze had. Ben je er klaar voor? Heb je er zin in? Ik heb al een eerste klus voor je. En we gaan eerst even rustig een rondje doen en zo. Om iemand inderdaad gewoon een beetje het gevoel te geven van, kijk, dit is je nieuwe plek, hier hoor je. Vanaf nu.
8: Ja, ik ben wel, of ik ben bang. Ik denk dat je een mooie uitzondering bent op de regel. Want ik zie heel veel bedrijven. En het ligt denk ik ook als leidinggevende welke je rol je neemt. Maar ook wel een rol van recruitment en HR om de leidinggevende erin mee te nemen. Ik zie heel veel bedrijven die later een handtekening zetten onder een contract. Dan is het 5 of 6 weken stil.
7: Ja.
8: Maar in die periode slaat de twijfel ook wel toe bij mensen. Van ja, jeetje, weet je, ik geef het bekende op voor het onbekende. Mensen in de omgeving zeggen, oh spannend, een nieuwe baan. En dan ga je eraan twijfelen. Maar als jij die momenten hebt gepakt om af en toe even een appje te sturen. Of misschien je teamleden hebt gevraagd van, joh, nodig die nieuwe collega's vast uit via LinkedIn. Of nodig hem eens een keer uit voor een lunch om vast kennis te maken.
7: Ja.
8: Dan denk ik dat dat... dat vind ik goed leiderschap.
7: Ja, ja. En alvast wat mensen van het team leren kennen als dat lukt. En zo.
8: Ja.
7: En toch moet die manager, ook die hoofdredacteur trouwens, af en toe wel aan die KPI's of KPI's en resultaten halen. Dus waar ligt nou een beetje die balans, hè, tussen de KPI's en de cijfers en het gevoel dat je bij mensen hebt?
8: Ja, ik zeg laat die cijfers en die KPI's los. Want die zijn het gevolg van dat goede gevoel. En dat zie ik wel heel veel misgaan bij organisaties. En ik heb er ook vaak gesprekken over met ondernemers, met werkgevers. Dan wordt er heel erg gestuurd op omzet. Maar omzet is uiteindelijk een logisch gevolg van de mensen die zich fijn voelen op de werkvloer. Want die had ik nog niet benoemd. We hadden het over minder verloop, minder verzuim. Maar ook de productiviteit neemt toe. Want mensen zijn gewoon bereid om net even wat harder te werken.
7: Ja, een stapje extra als nodig is.
8: Ja. Ja, en zelfs het aantal fouten blijkt uit onderzoek dat dat afneemt, want mensen zijn meer betrokken met hun werk.
7: Ja.
8: En worden daardoor ook zorgvuldiger, gaan het beter uitvoeren.
7: Ja, want dat de fouten, dat vind ik ook wel een goeie. Dat je moet mensen het vertrouwen geven om fouten te maken. Liever dat ze fouten maken dan dat ze niks doen, toch?
8: Ja. Ja.
7: En hoe communiceer je dat dan als baas? Of als leider?
8: Of je dat je fouten mag
7: als
8: maken.
7: Als leider, ja.
8: Ja, ik denk, dan ga ik weer over gevoel. Het wordt één zweverige kombaja-sessie vandaag.
7: Ik helemaal niet zweverig. Ik vind het juist heel belangrijk, dat gevoel.
8: Nou, ik denk dat je dat als leidinggevende dat gevoel moet geven, dat je je fouten kan toegeven als medewerker. Dus dat je die ruimte geeft en dat je niet zegt, jeetje, heb je weer een fout gemaakt. Maar dat je zegt, oké, wat is er misgegaan en hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Of wat kan ik voor je doen? En als je dat soort kleine signalen gaat geven, ja, dan ontstaat dat gevoel dat mensen bij een volgende fout weer durven aan te kloppen. Of liefst niet aankloppen, want de deur moet dan ook nog openstaan, hè, van een goede leidinggevende.
7: Ja, ja, ik, als mijn deur open stond, was hij ook meteen die kamer mee al in beslag genomen. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Van prima, ga lekker met elkaar overleggen en ik schuif wel aan als het nodig is. Over gevoel gesproken, hè, hoe wordt zo'n manager tegenwoordig geselecteerd? Hoe kijk je daarnaar? Dus dan doen we even één trapje omhoog.
8: Ja.
7: De manager van die mensen die net zijn begonnen met werken, die zich af en toe een beetje onzeker voelen. Die manager moet zich af en toe ook wel eens onzeker voelen, of niet?
8: Ja, nou ja, je vroeger hoorde ze geselecteerd. Ik zie heel veel managers die vanuit een andere rol doorgroeien naar de rol van leidinggevende.
7: Ja.
8: Dat kan soms goed gaan, maar het goed zijn in je vak wil niet betekenen dat je ook een goede leidinggevende bent. En dat zie ik dus heel veel gebeuren. Dat mensen doorgroeien van een specialistische rol naar die leidinggevende functie. En leidinggeven is een vak. Dus daar vind ik wel een klein risicootje. En ik geloof erin. En dat hangt natuurlijk ook samen met het feit dat ik me zo hard maak dat mensen zich goed moeten voelen. Maar dat de essentie van een goede leidinggevende, of eigenlijk de noodzakelijke skill, is empathie. Dat je begrijpt hoe mensen zich voelen, wat bepaalde situaties in de buitenwereld, maar ook intern, beslissingen van, hey, we gaan een nieuwe of een extra werkdag op kantoor invoeren.
7: Ja.
8: Wat doet die beslissing met jouw medewerker, maar ook wat doen de stijgende brandstofprijzen met je medewerker? Omdat je weet dat die persoon elke dag 1,5 uur in de auto zit.
7: Ja.
8: Dus dat voelt hij in zijn portemonnee.
7: Ja.
8: Dat je dat realiseert. En natuurlijk ook empathie in het feit dat je goed moet kunnen luisteren.
7: Ja, precies.
8: En dan ook echt luisteren.
7: Ja. En hoe praat je dan? Hè? Moet je dat gevoel bij wijze van spreken ook elke keer aanpassen aan het soort gesprek dat je voert? Of wat voor tone of voice is er voor goed leiderschap?
8: Ja, ik denk dat je, als je empathisch bent, dit is een aanname die ik doe, maar bijna al, dat je al wel die chameleon bent. Dus dat je dat, aanvoelt van oké, weet je wel, ik moet nu toch iets meer meegaand zijn en dan wordt de tone of voice wat zachter. Maar sommige mensen hebben het ook gewoon nodig dat je duidelijk bent. Hè? Ja. Voor mijn laatste boek, Geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers, hebben we Oos Kesbeke geïnterviewd. Ook wel bekend van de Augurkenkoning. Ja. Nou, als je die serie wel eens hebt gezien, zie je dat die gas bulderend over die fabrieksvloer rondloopt. En dus als we het dan hebben over zachtheid, ja, het is eigenlijk een hele zachte man, heb ik mogen meemaken. Ja. Maar als je hem bulderend daar ziet, mensen weten wel bij hem waar zij aan toe zijn, bijvoorbeeld. Dus duidelijkheid vind ik ook wel een hele belangrijke in deze. Dus ja, de tone of voice. Ik denk dat je moet kijken naar de situatie, naar de mens. En als je dus empathisch bent, dan voel je dat vanzelf wel aan. Ja,
7: ik kan me voorstellen dat als zo'n baas niet bulderend over de vloer gaat, dat mensen zich pas zorgen gaan maken. Dat ze denken, oh god, gaat niet goed of er is iets aan de hand.
8: Ja, precies. Dat het achter hun rug wel wordt besproken wanneer ze eruit vliegen. Ja, dat kan ook. Dus ja, duidelijkheid en eerlijkheid, transparantie, dat is denk ik ook een hele belangrijke om hierin mee te nemen.
7: Ja, en als je kijkt naar zo'n sollicitatiegesprek, hè, dus je bent op zoek naar, als leider ben je op zoek naar aanvulling of er is een vacature ontstaan. En hoeveel aandacht moet je dan geven aan dat gevoel en die empathie? En ten opzichte van wat weet je, wat kan je, wat kun je, of wat is je ambitie, bij wijze van spreken?
8: Tijdens een sollicitatiegesprek zelf?
7: Ja, of de selectieprocedure.
8: Nou ja, dat is. In percentages vind ik het lastig om uit te drukken. Mm-hmm. Maar je kan het langs elkaar heen laten zijn. Dus je kan vragen stellen over vaardigheden, diploma's, ervaringen.
7: Ja.
8: Maar ondertussen wel dat goede gevoel geven. En dat goede gevoel, ja, ik vind dat dus heel erg grappig. Ik heb een keer een onderzoek gelezen dat ook de positie waaraan iemand zit op een aan een sollicitatietafel.
7: Ja.
8: Dat een sollicitant dan het liefst zicht heeft op de deur. Want dat geeft die persoon een veiliger gevoel. Want hij heeft het gevoel dat als er dan iets gebeurt. Want hij vindt het spannend, zij vindt het spannend. Daar is dan de nooduitgang, om het even zo te zeggen.
7: Oh, wow.
8: Dus ook de positie aan tafel, of de kleuren op de muur, of de kleuren van de kleding die de leidinggevende draagt, of ik noem even de leidinggevende, maar degene met wie het gesprek plaatsvindt, dragen daar allemaal aan bij uiteindelijk. Maar natuurlijk ook de manier waarop jij je vragen stelt. En ga jij met een commissie tegenover één sollicitant zitten?
7: Ja.
8: Ja, dan is dat gevoel al meteen niet goed en dan kan je over gevoel praten. Maar gevoel moet je voelen.
7: Ja, nee, dat snap ik. En als kandidaat, hoe kun je je op dit soort dingen voorbereiden? Heb je daar ook een onderzoek naar of heb je daar zicht op? Dat is toch de andere kant. Dus niet dat leiding geven, maar meer hoe ga je om met diegene die leiding gaat geven aan jou? Adviezen, tips?
8: Nou ja, we hadden het er net even over. De kleur van je kleding, bijvoorbeeld als sollicitant, maakt ook echt wel uit.
7: Ja.
8: Volgens mij worden de kleuren rood en geel niet echt aangeraden. En blauw staat natuurlijk voor vertrouwen. Dat is even een simpel feitje. Hè?
7: Ja.
8: Maar dat zijn al wel kleine dingen hoe je kan voorbereiden. En ik vind het heel erg interessant van verdiep je van tevoren in je gesprekspartner. Ik geloof erin dat er allemaal verschillende type communicatievormen zijn. En dat een gemiddelde, ik ben nu even aan het in hokjes aan het duwen, maar dat een gemiddelde IT-manager andere gesprekken voert dan een marketingmanager bijvoorbeeld. En als je daar een beetje in verdiept, dat je ook meer de taal gaat spreken van je gesprekspartner. Ik vind dat tweerichtingsverkeer moet zijn.
7: Ja.
8: Als jij als sollicitant iets wil bereiken bij de andere partij, is dat wel interessant. Lees je in. Ga podcasts luisteren waar misschien die persoon in te gast is geweest. En luister heel goed naar wat voor woorden die gebruikt. En in beïnvloedingspsychologie noemen we dat ook wel mirroring of papegaaien, het napraten. Dus als jij hebt gemerkt dat een leidinggevende heel vaak het woordje hip gebruikt in zijn podcast of in zijn social media uitingen, laat dat een paar keer even vallen in zo'n sollicitatiegesprek. Want dan denkt hij, hey, wij spreken dezelfde taal.
7: Juist, ja. Wat goed.
8: Dus het zit hem in heel veel kleine dingen. Er is niet één tip dat ik zeg, dat moet je doen. Ja, niet als een brok chagrijn binnenkomen.
7: Nee.
8: Want de kracht van de glimlach, ja, die is heel sterk.
7: Volgens mij krijg ik zoiets van tevoren te horen dat ik wat vaker mag lachen hier. Dus er wordt nu ook door de collega's gelachen. Nou, ik kan ook lachen. Wat wordt er nog steeds niet goed gedaan in dat soort processen? Met name door die leider. Leiders, let op, wat kun je hiervan leren?
8: In een sollicitatiegesprek hebben we het over.
7: Sollicitatiegesprek of recruitment in het algemeen.
8: Nou ja, de ongelijkwaardigheid. Ik geloof erin. Volgens mij gebruikte ik het woord net al. Een sollicitatiegesprek is tweerichtingsverkeer.
7: Juist.
8: En de werkgever wil iets van een sollicitant. En de sollicitant wil iets van de werkgever. En ik zie zo vaak dat een werkgever denkt van, ja, maar jij wil hier werken. Dus jij moet naar ons toe bewegen. En wij gaan met die hele commissie jou gewoon een vragenvuur doen. Het lijkt wel een verhoorkamer.
7: Ja.
8: Dus het allerbelangrijkste is, realiseer je dat zeker in de huidige markt de kandidaten het voor het uitzoeken hebben voor jouw 10 anderen.
7: Ja. Dus 10 andere opdrachtgevers of
8: andere
7: banen.
8: Ja. Andere banen, andere werkgevers. Ja. En op het moment dat jij je boven een kandidaat gaat stellen, ja, dat is niet best, zeg maar. Want die gelijkwaardigheid, dat gevoel, dat moet gewoon kloppen.
7: Ja.
8: Dus ja, ik denk dat dat de gouden tip is. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar realiseer je wel hoe die arbeidsmarkt eruit ziet. Los daarvan vind ik gewoon dat we gelijkwaardig met elkaar moeten omgaan. Overal.
7: Ja, en past dit ook bij functioneringsgesprekken trouwens? Deze houding van een leider?
8: Vind ik wel. Er is een nieuwe film van, hè? De Manager, over de functioneringsgesprekken, die ik nog even moet kijken. Maar okay, ik heb toch gehoord dat dat een hele grote aanrader is. Je kan hem ook streamen online.
7: Okay.
8: Ik vind gewoon dat overal altijd gelijkwaardigheid moet zijn. En dat wil niet zeggen dat je als leidinggevende geen opdrachten meer kan uitdelen of niet iemand kan aanspreken op zijn gedrag.
7: Mm-hmm.
8: Want dat is maar uiteindelijk gelijkwaardigheid als mensen. En dat je gewoon een functioneringsgesprek hebt van mens tot mens om samen ervan beter te worden. Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. En ik moet eerlijk zeggen, het hele begrip functioneringsgesprekken staat ook wel een beetje onder druk inmiddels. Onder andere ook door Martijn Verspeek van Verspeekinstallaties. Ja. Die zegt, ja, weet je, ik doe daar gewoon niet aan. Ik heb gewoon goede gesprekken met mijn mensen jaar rond.
7: Ja.
8: Als er iets speelt in hun privé, dan hoor ik dat gewoon niet op de dag van het functioneringsgesprek, maar gewoon tijdens de momenten die we daarvoor kiezen. En als er bij mij iets speelt dat ik ergens ontevreden over ben, dan hoor je dat direct. En dat ga ik ook niet opsparen. Nee. Dus het is een sowieso functioneringsgesprek iets wat erg onder vuur ligt op dit moment. Maar ik blijf erbij. Dat moet niet eenrichtingsverkeer zijn. Vraag ook echt aan je medewerker van, hoe ervaar je dit? En ook, hoe ervaar je mij als leidinggevende?
7: Juist. Ja, absoluut. En moet een leider ook niet altijd bezig zijn met iemand die in ieder geval zijn of haar plek in kan nemen, mocht de leider om wat voor reden dan ook daar niet meer zijn? Dus een goede leider kiest een goede opvolger.
8: Een goede leider, ja. Maar dan moet je een goede leider zijn. Ik geloof erin dat iedereen, elke leider van zichzelf vindt dat hij een goede leider is. Maar is dat zo? Hè? Dan hadden we het net natuurlijk al over. Een goede leider, of eigenlijk een leider, die groeit soms in die rol. Omdat hij in het vak heel erg goed is.
7: Ja.
8: Maar misschien niet die leiderschapskills heeft.
7: Ja.
8: Dus ik denk dat je eerst moet gaan kijken, ben jij wel echt een goede leider? En ik geloof niet dat je daar zelf heel objectief over kan oordelen.
7: Klopt.
8: Maar als jij echt een hele goede leider bent en je merkt en je hoort van je mensen dat bepaalde aspecten daarin worden gerespecteerd en heel erg worden gewaardeerd, dan is het wel slim dat je op die vaardigheden ook je volgende of je opvolger gaat zoeken.
7: Ja, precies.
8: Zeker.
7: Ja. Ik ga geen opvolger voor ons zoeken, maar ik ga wel iemand erbij halen. En dat is Patrick Wessels. Dankjewel voor nu, Nicole. Super interessant. Jij blijft nu staan en we nodigen onze tweede gast erbij uit. Patrick Wessels.
0: Twee gasten, twee perspectieven, dezelfde vragen. Tijd om het eens te worden. Of juist helemaal niet. Samen aan tafel bij Werkmakers.
7: Patrick, welkom.
9: Dankjewel.
7: Fijn dat je er bent. We gaan met z'n drieën en ik ga vooral jullie een aantal vragen / stellingen / dilemma's voorleggen. Die jullie allebei kunnen beantwoorden. Mij is alvast aangegeven dat antwoorden vaak op elkaar gaan lijken. Omdat jullie een beetje het op dezelfde manier denken. Dus ik ben heel benieuwd. Maar het mag ook best als je maar dat op een leuke manier kunt uitleggen. Dus we gaan straks uitleggen, Pet, wat jij verder doet. We gaan het nu even hebben over die verschillen. Bijvoorbeeld, de manager van de toekomst is eerder coach dan baas. En dan mag jij meteen beginnen, Patrick.
9: Ik sluit niet uit dat gebeurt. Alleen ik denk dat die baas is, maar dat die wordt ervaren als coach. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat degene die een medewerker, die heeft een bepaalde perceptie. En het is wel belangrijk dat die perceptie aansluit bij wat die medewerker belangrijk vindt. Namelijk gehoord worden, dit samen doen, autonomie ervaren, vrijheid om zelf keuzes te maken. Maar ondertussen mag die manager best de baas zijn. Want er moet ook richting gegeven worden. We moeten wel ergens naartoe.
7: Ja.
9: Maar dat verschil tussen hoe het daadwerkelijk is en hoe het ervaren wordt, is denk ik belangrijk. En dan mag je dus ervaren worden als coach. En ondertussen ben je de baas.
7: Eens, Nicole?
8: Ja, ik ben het roerend eens. Ik wil wel dat we van het woordje baas afgaan. Want dan zeggen ze altijd honden hebben een baas, et cetera. Ja. Ik heb geen idee, leidinggevende manager. Ik heb zelf iets met het woordje baas. Niet alleen bij mij, maar misschien soms bij heel veel mensen verkeerde associaties heeft.
9: Ik heb nog nooit een baas gehad. Misschien dat ik daardoor die associatie niet heb.
8: Nee. Ja, en ik wel een aantal jaren. Inmiddels niet meer en waarschijnlijk ook nooit meer. Maar daar gaan we al. Maar ik ben het wel helemaal met jou eens. En daar komen we ook weer terug op dat wat ik eerder aangaf. Die duidelijkheid is belangrijk. En elkaar aanspreken is heel erg belangrijk. Dus daarin moet ook weer die duidelijkheid zijn. Maar dat kan je, mijn inziens, ook het beste doen als een coach. Ja. Dat je iemand echt daarin meeneemt.
7: Ja. Ik was wel vaak baas, hoofdredacteur vaak van tijdschriften. En daar is ook een tijdje geweest dat je dan een cursus moest volgen. En dat ging dan over hoe ga je om met de mensen die met jou werken. Ik voelde mezelf altijd een leader by example. Dus ik deed het zelf voor. Maar ik kreeg daardoor wel vrij snel door dat ik daarmee de lat ook meteen behoorlijk hoog legde voor de mensen die met mij werkten. En die af en toe ook dachten van ja, maar dat ga ik nog niet, dat gaat mij niet lukken of dat wil ik helemaal niet bereiken enzovoort. Dus dat is wel iets waar je dan als leider op moet letten. Dat in ieder geval mensen van hun stuk kan brengen.
9: Ik denk dat je dichtbij wil blijven staan inderdaad. Hè? Dat je op een of andere manier niet te ver daarvan af wil staan. Maar steeds net binnen die cirkel dat diegene denkt, oh ja, als ik inderdaad één stapje ga zetten, dan kom ik daar ook.
7: Ja.
9: Met wel een plan om vooruit te willen uiteraard. Ja, maar die afstand moet niet te groot zijn. Ja. Net zoals dat merken naar consumenten dat niet te groot moeten maken.
8: Maar ik herken dat wel. Ik realiseer me ineens dat ik ooit een baas heb gehad. Maar ik ben ook zelf baas geweest, werkgever. 12 mensen met een communicatiebureau dat ik had opgericht. En ik herken me dan een beetje in jouw verhaal, Thomas. Van leren door het te doen. Maar die lat lag dan voor mijn medewerker zo hoog. En die hoefden ze van mij niet te halen. Maar dat gevoel hadden ze wel.
7: Ja.
8: En hoe gelijkwaardig ik me ook probeerde op te stellen. Ik was uiteindelijk altijd nog wel degene die elke maand hun salaris overmaakte. Dus dan heb je ook weer die vorm van hiërarchie daarin. Dus ik probeerde heel erg die coach te zijn. Maar werd dat dan ook zo ervaren? Dat denk ik eigenlijk niet, terugkijkend.
7: Nee. Het kan heel veel stuk maken. Dat weet ik in ieder geval wel. Als je leiderschap op een bepaalde manier toepast die niet uiteindelijk voor de mensen werkt. Welke eigenschap van een leider wordt zwaar overschat, Nicole?
8: Overschat?
7: Ja, overschat.
8: Ik zeg altijd dat sturen op de KPI's. Weet je wel, moeten we echt alleen maar een leider hebben die continu die resultaten voorop stelt? Ja, daar geloof ik dus niet in. Dat heb ik net natuurlijk al toegelicht waarom dat zo is. Ik geloof erin dat goede gevoel uiteindelijk tot die resultaten leidt. Maar moet je sturen op resultaten? Nee, dat is dat gevoel.
7: Ja. Pet, jij? Overschatting?
9: Zelfvertrouwen.
7: Hmm.
9: Ik denk iemand die met heel veel zelfvertrouwen iets kan vertellen. Daar kun je zomaar van gaan geloven dat dat waar is.
8: Oh ja.
9: Laten we eens naar AI kijken. Als er eentje is die zelfvertrouwen heeft, dan zijn het al die AI-tools tegenwoordig. Ja. Maar daarmee is het nog niet waar.
7: Nee.
9: En volgens mij wordt het enorm overschat. Als iemand zich goed kan presenteren. Dat kun je ook aan een halo-effect koppelen. Om het iets meer psychologisch te maken.
7: Mm-hmm.
9: Als ik heel krachtig iets kan vertellen met heel veel zelfvertrouwen. En ook nog eens misschien goed gekleed uitzie op dat moment. Dan gaan mensen denken, nou dat zal wel een slimme gast zijn. Terwijl dat hoeft helemaal niet. Ik heb gewoon het uit mijn hoofd geleerd.
7: Ja.
9: En dat is helemaal niet waar, bij wijze van spreken.
7: Ja, ja, ja.
9: Ik denk dat het enorm overschat wordt.
8: En daarop aanvullend. Als je dan ook gaat kijken als iemand zich als een soort perfecte persoon presenteert. Goed gekleed en goed uit zijn hoofd geleerd. Uiteindelijk blijkt ook dat op het moment dat juist als je imperfectie toont, dat je dan ook menselijker en sympathieker wordt ervaren, waardoor het vertrouwen weer toeneemt. Dat noemen we dan weer in onze wereld het pratfall effect.
7: Mm-hmm.
8: Dus in dat opzicht zelfvertrouwen en niet perfect willen zijn, of eigenlijk dat we moeten loslaten zelfvertrouwen en perfect zijn, vind ik dan ook wel mooi.
7: Ja. Een stelling nu. Mensen verlaten geen bedrijf, maar ze verlaten een leidinggevende. Patrick?
9: Nee, ik denk dat het kort door de bocht is, eerlijk gezegd. Want ik denk wel dat een leidinggevende in de weg zou kunnen zitten.
7: Mm.
9: Maar uiteindelijk binnen een bedrijf speelt daar veel meer. Er is een bepaalde cultuur. Er liggen kansen om iets te doen. Je bent met een gezamenlijke missie bezig misschien. Je werk geeft daardoor betekenis. Dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn om volgens mij gemotiveerd te blijven. En als daar dan een leidinggevende is die in de weg zit, dan kan dat heel vervelend zijn.
7: Mm-hmm.
9: Maar om daarvoor het bedrijf te verlaten, dat denk ik dat dat te kort door de bocht is.
7: Ja, en dan kan je nog denken, er zijn andere mogelijkheden.
9: Ja, dat denk ik. En er moet moet het bedrijf wel groot genoeg zijn. Daar zit misschien een verschil in. Ja. Op het moment dat je een hele kleine organisatie hebt, ja, dan kan ik me ergens voorstellen dat die leidinggevende dusdanig onderdeel van de organisatie is dat dat lastig is. Maar zeker binnen grote organisaties, volgens mij zou dat minder een rol moeten spelen.
7: Ja, terwijl inderdaad binnen een kleine organisatie is mijn eerste gedachte dan, daar heb je zoveel verschillende taken vaak. Ja. Soms ben je de penningmeester of degene die iets voor de vacatures moet doen. Maar tegelijkertijd moet je ook weet ik veel, sales doen enzovoort. Ja,
9: maar er kan wel iemand steeds in de weg lopen in die zin, letterlijk en figuurlijk. Ja. En als je die steeds tegenkomt, dan zou ik me nog kunnen voorstellen dat je daaraan gaat ergeren. En als je op die tour bent, dan wordt het steeds moeilijker. Je moet diegene volgens mij wel aardig kunnen ontlopen binnen de organisatie. Wil je daar omheen werken?
7: Ja. Nicole, jij was baas.
8: Ja.
7: 12 man, vrouw. Liepen de mensen weg?
8: Er liepen zeker wel mensen weg. Maar of dat specifiek om mij was. Ja, ik ben ook zo subjectief als ik weet niet wat op
7: Tuurlijk.
8: Dat thema.
7: Ja,
9: maar goed nieuws, die mensen zijn hier. We kunnen het vragen.
8: Ja. Nou, maar ik was wel een bepalende factor. En ik drukte wel mijn stempel op het bedrijf. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een van de redenen dat ik uiteindelijk mijn bedrijf heb verkocht, is omdat ik het leidinggeven echt heel ingewikkeld vind. Dus ik was eigenlijk die vakspecialist die succesvol was, kreeg meer opdrachten, dus daar moesten mensen bij. En leidinggeven is echt niet mijn ding. En ik heb heel veel boeken erover gelezen. Ik heb business coaches gehad hiervoor. Want ik wilde het wel onder de knie krijgen. Mm-hmm. Maar dat is voor mijn gevoel niet gelukt. Maar er zijn mijn inziens niet mensen heel hard de achterdeur uitgegaan vanwege mij. Er waren altijd wel weer andere factoren. Mm-hmm. Ja. Maar ik wil nog even terugkomen op de stelling.
7: Ja, doe maar.
8: Want ik ben het opnieuw eens met Patrick. Maar ik heb ook nog wel wat onderzoeken. En er blijkt dat ongeveer 50% van de mensen wel aangeeft dat ze ooit van baan zijn gewisseld vanwege de baas. Maar dat sluit dan misschien weer aan van werk je bij een grote organisatie. Mm-hmm. En kan je met een grote bocht om die persoon heen lopen. Of werk je bij een kleinere organisatie. Want bij mijn bedrijf, ja, er was met alle respect geen ontkomen aan mij. Nee. Want bij 12 mensen ben je gewoon een klein team.
7: Precies, ja. En kun je ook heel mooi voorbeeld geven aan mensen die zich aan het ontwikkelen zijn binnen een bedrijf. Dat is ook een rol natuurlijk voor leiderschap.
8: Ja, maar dan is het wel weer zo van in hoeverre voelen zij dan dat die lat net zo hoog ligt. Ja, en zeker als je junior binnenkomt, kan dat soms wel lastig
7: precies.
8: Zijn.
7: Ja, eens.
9: Wel interessant onderzoek dat 50% is. Dan kun je bijna in je vacature teksten er rekening mee houden dat er mensen zijn die denken ik zoek een ander bedrijf. Hmm. Wil je van die vervelende leidinggevende af?
8: Nee, maar werksfeer, wat denk ik heel erg samenhangt met de leidinggevende. Hmm. Die stond heel lang op onderzoeken ook als tweede reden om van baan te switchen. De salaris staat dan eigenlijk altijd bovenaan. Ja. Gevolgd door werksfeer. En werksfeer wordt mijn inziens heel erg gevoed door hoe jij als leider die cultuur vorm geeft.
7: Ja. Ik moet aan dit deel ook alweer bijna een einde maken. Maar super ook hoe jullie op elkaar reageren. Nog één hele korte. Welke eigenschap van een leider wordt onderschat? Is dat een korte? Of is dat
8: een korte. Ik kan heel kort antwoord geven. Ja. Want we hebben het er net over gehad in een gesprek hiervoor. Dat is empathie.
7: Juist.
8: Ja. Ja,
9: nee, wel niet mee eens natuurlijk.
8: Nee.
9: Nee, wel mee eens. Maar nieuwsgierigheid zou ik ook wel heel tof vinden als dat er nog iets meer in zit.
7: Ja.
9: Om toch te gaan ontdekken hoe dat beter kan. En waar mensen tegenaan lopen en dergelijke. Beetje wat jij net ook wel aangaf, die iets wat kwetsbare rol. Dat je niet perfect hoeft te zijn.
8: Ja.
9: Dat zit er allemaal in, denk ik. Dat helpt. En empathie is denk ik ook een hele goede overigens. Dus we zijn het in die zin helaas wel weer een beetje eens. Maar misschien een aanvulling dan.
7: Nee, maar we zijn hier niet om het voortdurend niet met elkaar eens te zijn. We zijn er ook vooral om mensen een beetje te inspireren,
9: ja.
7: Patrick.
9: Dus, heel goed.
7: Dank voor nu. Nicole, dank je wel. We gaan blogs van jouw hand lezen op Nationale Vacaturebank.
8: Ja.
7: Fantastisch. En we gaan elkaar zeker nog een keer terugzien bij Werkmakers.
8: Lijkt me leuk. Dank je wel.
7: Patrick, wij gaan verder.
9: Ja.
0: Dit is Werkmakers van de Nationale Vacaturebank bij New Business Radio.
7: Patrick Wessels, ik heb jou eigenlijk nog helemaal niet voorgesteld.
9: Nee.
7: Consumentenpsycholoog. Je gooide er wel meteen wat psychologie in.
9: Ja, ik dacht toch maar even profileren hè, wat dat betreft.
7: Ja, precies. Nou, vertel eens even. Wat doet een consumentenpsycholoog?
9: Eigenlijk combinatie van psychologie. Dat zit er al in. Met marketing en communicatie, denk ik. Ik kijk graag naar gedrag van consumenten, dat kan. Dat zou in theorie ook binnen organisaties kunnen zijn. Je kijkt naar mensen uiteindelijk. Want heel veel gedrag laat zich verklaren door de omgeving waarin we op dat moment zijn. Mm-hmm. Dingen die daar gebeuren, mensen met wie we contact hebben. Dat zorgt allemaal voor dat we ons op een bepaalde manier gedragen. En als je daar een beetje kennis van hebt, dan kun je denk ik ook dat af en toe sturen. En dat kan zijn om consumenten iets te laten kopen in theorie. Dat kan zijn om consumenten duurzamer keuzes te laten maken. Dat kan zijn om mensen leuker met elkaar om te laten gaan. En alle mogelijke smaken die daarin zijn. Dus daar ben ik veel mee bezig. En dat varieert dus van MKB tot grootzakelijke.
7: En daarmee met die kennis ook regelmatig op televisie, radio. Je bent wat dat betreft... En er zijn wel meer consumentenpsychologen.
9: Ja hoor, zeker. Ja. Er zijn er meer. En sterker nog, dat groeit ook. Want in het begin, ik doe dit een jaar of 17 nu, waren er wat minder. En nu zijn er gelukkig wat meer. Dat gaat steeds beter. En eigenlijk nog wel belangrijker misschien dat binnen organisaties en ook binnen de overheid, wordt het steeds beter erkend dat zo'n psycholoog van toegevoegde waarde kan zijn. Juist. Dat hij eens anders naar bepaalde problemen kan kijken. Die economische blik die we eigenlijk van oudsher gewend zijn, dat is er één. Ja. Maar er zijn meer perspectieven. En een psycholoog kan daar denk ik heel veel aan toevoegen. En dat schuurt enigszins tegen marketing aan. Maar ook veel meer tegen groepsdynamiek bijvoorbeeld. Ja, dat is best wel leuk om naar te kijken.
7: En noem eens iets van de afgelopen weken waar je tegenaan bent gelopen, waarvan je dacht, kijk, dat is nou zo'n typisch Patrick Wessels ding.
9: Oh, een Patrick Wessels ding. Nou, kijk, ik probeer een klein beetje soms die psychologie, die kennis, die kun je op meerdere manieren gebruiken. Organisaties gebruiken dat meestal om meer geld te verdienen. Dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Ik vind het heel leuk om ook een beetje die andere kant op te zoeken, om die consument eens een beetje krachtiger te maken. En dat komt voort uit mijn eigen frustratie die ik dan heb, dat ik bijvoorbeeld in die koffiebar sta, dat voor je scherm is, groot in het nieuws geweest, en dat je daar dan gewoon 20%, 10%, 5% als opties krijgt. Dan wil ik graag uitleggen ten eerste hoe dat werkt en waarom dat ons zo enorm stuurt. Om die consument maar bewuster te maken. En dat het normaal is om gewoon die geen fooi aan te klikken als je geen fooi wil geven. Ja. Maar waarom het zo moeilijk voelt, dat vind ik dan leuk om uit te leggen. Om iets meer die andere kant op te zoeken. En dan krijgen we een ietsje eerlijker speelveld ten opzichte van al die bedrijven die ons de hele dag beïnvloeden.
7: Ik vond dat een ontzettend Amerikaans ding, totdat ik het gewoon bij mij in het gooien op een gegeven moment een keer in de koffietent zag.
9: Klopt. Ja, het is ineens is het. Kijk, die software, dat is logisch, die wordt gemaakt en beschikbaar gemaakt. En dat die horecagelegenheden het gebruiken, dat snap ik wel. Want er wordt door veel meer mensen fooi gegeven. Niet per se meer fooi overigens, maar wel door meer mensen. Dus ze verdienen daar meer geld mee. Ja. Maar ja, ik vind dan dat je als consument in ieder geval mag weten hoe dat dan werkt en hoe je als het ware beduveld wordt.
7: Ja. Nou, in ieder geval verleid wordt. Je kan het ook op een positieve manier.
9: Ja, laten we dat... Laten we dat zo. Ik hou het even bij beduvelen.
7: Ja, want die koffie is al duur genoeg. Ja,
9: bijvoorbeeld. Ja, en ik wil eerst die goede service wel eens zien.
7: Ja, nee, helemaal eens. Helemaal eens. We gaan even naar leiderschap. Waarom volgen mensen sommige leiders vanzelf en andere eigenlijk gewoon nauwelijks?
9: Ik denk dat dat te maken heeft met iets wat charisma is en geloofwaardigheid. Maar vooral ook het willen geloven daarin. Dus op het moment dat iemand krachtig overkomt, dan kun je dat persoonlijk ervaren. Je bent onder de indruk van iemand en diegene die volg je vervolgens. Want als diegene dan wat zegt, dan ga je daarin mee. Het kan ook zijn dat er al een team is of dat er meer mensen zijn die eigenlijk al aangeven, deze leider die kan dit goed vertellen, laat die nou maar volgen. Ja. Dan vindt het brein het heel prettig om gewoon aan te sluiten bij die mensen. Want dat brein van ons, dat is lui of efficiënt. Mag je zelf kiezen welke je het leukst vindt. Maar in beide gevallen gebruikt hij zo min mogelijk energie om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Ja. En dan is het makkelijker om gewoon mee te gaan met wat andere mensen vinden. En als dat andere mensen, als die niet beschikbaar zijn, dan ga je gewoon kijken naar wat voor cues, wat voor aanwijzingen je wel kunt vinden. En we hebben het net al heel kort even gehad over dat halo-effect. Mm-hmm. Als dan zo'n leider er goed uitziet, wel bespraakt is, dan gaan we daar makkelijker in mee. Dat noemen we dan bijvoorbeeld charisma, geloofwaardigheid, en daarom gaan we dat geloven. Als dat eenmaal gebeurt, ga je er allemaal hele goede dingen van zien. Die leider die je hoog hebt zitten, die doet alles goed. Alles wat je daar voorbij ziet komen, ben je blij mee. Terwijl die leider waarvan je in het begin al denkt, nou, ik moet het nog maar zien, dan ga je allerlei foutjes in zien. En die ga je zeker niet geloven.
7: En je gaat als leider, eigenlijk begin je al verkeerd op het moment dat je binnenkomt en je mensen denken, nou, die ziet er echt niet uit. Echt.
9: Dat helpt niet inderdaad. En je kunt maar één keer een eerste indruk maken. Dat weten we allemaal wel. Ja. En die eerste indruk zit hem in de manier waarop je staat, voorkomt, je gekleed hebt, je praat. Al dat soort dingen kun je maar één keer doen. En dan helpt het enorm om dat goed te doen. En dan is het niet per se om dat je daar een soort van show van moet maken. Dat is niet per se de bedoeling. Maar het zou zo zonde zijn om daarop eigenlijk al afgewaardeerd te worden. Terwijl de inhoud bij wijze van spreken wel goed is. Dat zou zonde zijn.
7: Ja, dus de mensen die er zijn en nieuwe mensen komen erbij, en die mensen die volgen die leider omdat ze hem accepteren. Op het moment dat die leider doorgaat krijgen van, hé, er verandert wat in hoe men reageert op mijn zaken. Bijvoorbeeld hoe snel het geregeld is enzovoort. Dan moet zo'n leider ingrijpen. Wat moet hij dan doen bijvoorbeeld?
9: Als die merkt dat het draagvlak afneemt in het team.
7: Ja, draagvlak. Ja, vertrouwen.
9: Kijk, uiteindelijk gaat zoiets ontwikkelen. En die eerste indruk die maak je één keer. Dat kan een prima start zijn. Maar vervolgens moet je het natuurlijk wel waarmaken. Die geloofwaardigheid die blijft alleen maar staan als je daadwerkelijk levert. Als je dat goed doet.
7: Precies.
9: En in die zin is het een relatie die je volgens mij met medewerkers hebt. Je staat daar dichtbij. Je bent daar de hele tijd mee bezig. Dus je moet wel een soort van begrijpen wat zij belangrijk vinden. Om daar dan volgens aan te beantwoorden. En op het moment dat er vragen zijn die je niet beantwoordt. Dan ga je vanzelf merken dat mensen eraan gaan twijfelen. Je moet wel steeds blijven bevestigen dat het klopt.
7: Ja, en moet je als leider dan ook echt wel die mensen snappen? Moet je genoeg van ze persoonlijk weten om te weten wat er eventueel speelt? Of nou, hoe ze op bepaalde beslissingen of ik wil nu dat jij dat even regelt op dat soort commando's min of meer.
9: Ja, ik weet niet zeker of dat de stijl zou moeten zijn. Mm-hmm. Maar wat wel misschien een belangrijk aspect hierin is, is dat van veel mensen kun je zeggen dat ze niet zeggen wat ze echt vinden. Het wordt nu een beetje een soort van abstract verhaal.
7: Ja, maar
9: laten we zeggen, het lijkt een beetje op liegen. Maar dat is het niet.
7: Nee.
9: Wat daar aan de hand is dat heel veel mensen niet precies weten wat ze ergens van vinden. Dus stel dat je ze als leider probeert te benaderen om eens aan te voelen, hè, hoe gaat dit nou? Zit iedereen lekker in de wedstrijd en zijn jullie nog blij met de manier waarop ik dit doe? Dan kun je ze vragen wat ze daarvan vinden.
7: Ja.
9: Alleen de kans dat ze daarop het echte antwoord geven is niet zo groot. En dat komt omdat we een bewust deel van het brein hebben en een onbewust brein. Nou, daar zijn allerlei percentages voor om daar iets van te vinden. Ga er maar vanuit dat een groot deel onbewust is van de keuze die we maken. Omdat die onbewust is, weten we dat niet.
7: Nee.
9: Dus ik weet helemaal niet wat ik nu van jou precies vind.
7: Nee.
9: Dat weet mijn onbewuste wel. Maar bewust moet ik daar woorden voor vinden. En dat woorden voor vinden gaan dingen in fout. Een beetje als je met z'n tienen zo'n spelletje doet. Dat je allemaal in elkaars oor fluistert wat er gebeurt. Nou, bij nummer 10 komt er iets heel anders uit. Dat onbewustzijn en dat bewustzijn kunnen niet zo lekker communiceren. Wij kunnen helemaal niet verwoorden wat we daar echt van vinden.
7: Mm-hmm.
9: Met andere woorden, je kunt wel steeds die medewerkers vragen. Wat vind je nou eigenlijk van mij? Daar komt niet per se uit wat daar nou echt aan de hand is. Dat is een hele slechte strategie.
7: Ja.
9: Het is veel belangrijker om dat proefondervindelijk gewoon uit te gaan zoeken. Door met elkaar te gaan werken. Door te merken of iemand gemotiveerd is. Of die mee wil doen. Of die steeds lastige vragen stelt. Of ze onderling bij wijze van spreken over je praten. Dat soort dingen, dat wil je proberen uit te zoeken. Dat directe uitvragen, daar geloof ik niet zo in.
7: Ja, dat je iemand meeneemt op een salesbezoek enzovoort. En eens kijken hoe reageert hij op degene.
9: Ja.
7: En hoe eigenlijk zou mijn gevoel dan zijn. Kijken of hij durft bijvoorbeeld mij op een gegeven moment zo van. Mag ik dit nu eens even vragen?
9: Precies.
7: Zo,
9: precies.
7: Meer
9: dat
7: persoonlijkheid ontwikkelen.
9: Toen ik nog studeerde, een tijd geleden inmiddels alweer. Ik heb altijd het gevoel dat ik heel jong ben nog. En dat wordt langzaamaan steeds minder. werden we op een gegeven moment gewoon in een klaslokaal. Met z'n allen in de opleiding psychologie uiteraard. Werden we in een klaslokaal gestopt. De docent vertrok. En ik kwam gewoon niet meer terug.
7: Wauw.
9: En dat was gewoon een experiment om te kijken. Wat gaat daar gebeuren? Wie van deze groep stapt naar voren? Gaat iets organiseren? Gaan ze überhaupt iets doen? Gaan ze gewoon lekker onderuit zakken? Al dat soort dingen, dat is leuk om dat te ervaren wat daar gebeurt.
7: 17 jaar geleden, toch?
9: Nou, een jaar of 2, 3 geloof ik, zoiets was het. Heel kort geleden.
7: Oh ja?
9: Nee hoor, iets langer. Ja.
7: Dat dacht ik. Maar nee, want ik denk dan ook meteen, pakt iedereen zijn mobieltje. Waren die?
9: Ja,
7: die waren
9: er wel. Ja, er waren mobieltjes. Ja, tuurlijk, die waren er wel. Maar ik weet niet zeker hoe we daar toen mee omgingen, eerlijk gezegd. Dat durf ik helemaal zeggen. Dit is wel inderdaad een jaar of 10, 15 geleden, ja.
7: Ja, oké. Hoe belangrijk is het dat leiders weten hoe ze in elkaar steken? Dus waar ze goed in zijn, waar ze minder goed in zijn en hoe ze daar gebruik van kunnen maken.
9: Ja, essentieel, denk ik. Ja. Essentieel. Ja. Dat geldt voor leiders, maar dat geldt voor mensen in het algemeen. Ik denk dat je daar heel veel wijzer van wordt als je dat zelf begrijpt. Uiteindelijk waarom ik dit ben gaan doen, om uit te zoeken hoe werkt die psychologie en richting consumenten of richting medewerkers, et cetera. Dat komt voort omdat ik zelf wil weten wat ik aan het doen ben en hoe ik daarop reageer.
7: Ja.
9: En wat ik leuk vind om te doen en waar ik energie van krijg en waarom ik hier graag naartoe kom om mee te doen. Dat wil ik snappen. En volgens mij als je dat snapt, kun je daar heel veel voordeel van hebben in de beslissingen die je maakt. En kun je ook eens proberen om daarmee te spelen. Als je weet van jezelf dat je bij wijze van spreken heel goed bent met medewerkers die lekker met je meekletsen. Omdat je het wat moeilijker vindt als ze gewoon eigenlijk weinig zeggen. Omdat je dan zelf gewoon maar de ruimte gaat vullen.
7: Ja, precies.
9: Dat is heel fijn om te weten van jezelf hoe dat zit. Om dan even een keer achterover te leunen en het maar ongemakkelijk te laten worden.
7: Ja.
9: Dan krijg je een heel ander gesprek.
7: Ja. En is het dan belangrijk dat een leider, zeker als hij mensen moet gaan aannemen, dus er wordt gesolliciteerd enzovoort, dat hij ook echt die psychologische tools in ieder geval in zijn rugzak heeft om eens te kijken van zo kan ik mensen ook eens een keer wat meer op een andere manier bekijken.
9: Ja, ik denk in de basis dat dat voor iedereen zou helpen om daar enigszins van op de hoogte te zijn. Tegelijkertijd zijn er volgens mij prima personen te vinden die dit heel goed kunnen. En betrek zo iemand in de organisatie. Want dat helpt om op die manier samen een plan te maken. Hoe gaan we dit goed doen? En hoe gaan we in kaart brengen wat daar gebeurt? En hoe mensen zich voelen? Want het gaat niet alleen met binnenhalen natuurlijk, dat is fijn. Yes. Maar je wilt ze ook behouden uiteindelijk. Juist. Dus ik denk dat je die kennis, als je die zelf niet per se hebt, wat ik me heel goed kan voorstellen, dat je die op een of andere manier binnen de organisatie erbij wilt trekken. En er zijn vast mensen binnen de organisatie die dat kunnen. Of er zijn externe beschikbaar.
7: Ja. Word jij voor dat soort dingen ook wel eens ingeschakeld?
9: Nou, toevallig onlangs een klein beetje. Maar toen werd ik met mijn haren bijgesleept. Want ik was eigenlijk bij een bank bezig met hele andere dingen. Okay. Om uit te leggen hoe je bepaalde flows ontwerpt. En hoe je dan mensen daar goed doorheen helpt, gemotiveerd. Ja. En toen zei iemand eigenlijk van, nou, fantastisch wat je allemaal aan het doen bent. En aan het vertellen bent. Daar kunnen we onze klanten heel goed mee van dienst zijn. Maar waarom doe je dit niet intern voor de onboarding van medewerkers? Ja, goede vraag. Laten we samen naar de directie lopen en dit gaan vragen. Ja. Dus dat is in ontwikkeling. Er wordt aan gewerkt.
7: Okay, wat goed, man. Nou, straks ben je niet alleen maar meer consumentenpsycholoog, maar ook vacaturepsycholoog.
9: Nieuwe titel hebben inderdaad. Ja. Ja, even kijken of de URL nog vrij is binnenkort.
7: Ja. Is dat nou belangrijk voor je? Dat je door dit soort gesprekken, dat je voortdurend exposure hebt? En, of is het voor jou ook een soort, ik probeer gewoon wat?
9: Dat is het ietsje meer. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Dat is ook niet onbelangrijk. En jarenlang is het eigenlijk geweest dat ik de kans kreeg om in de media dingen te zeggen over psychologie in verhouding tot bijvoorbeeld die consument. Juist. Of tot nu een medewerker en een organisatie en hoe dat daar werkt. En dat zorgt ervoor dat hele vakgebied veel groter wordt. En dat is denk ik voor iedereen beter. Het helpt ook voor mezelf in die zin indirect. Er belt nog wel eens een oude klant op van, hey, Pat, ik heb je wel eens gezien of gehoord ergens. Dat helpt af en toe wel mee. Ja. Er zit niet een hele strategie achter. En daar word ik vaak alweer op aangesproken door mensen die hier veel beter in zijn. Die zeggen dan, joh, je kunt daar zoveel meer mee doen. Ja, dat iedereen die daar goed in is, benader me. En dan gaan we dat samen een keer oppakken.
7: En dan moet jij sollicitatieprocedure.
9: Ja, misschien wel inderdaad. Ja, maar dat lijkt me ook hartstikke leuk. Ik werk wel soms met een paar organisaties hoor, die bezig zijn met bijvoorbeeld recruitment software en dergelijke. Daar zijn we wel bezig om ervoor te zorgen dat we die processen zo inrichten dat het bijvoorbeeld voor recruiters logischer en natuurlijker wordt om het juiste gedrag te vertonen. Om maar eens bijvoorbeeld het solliciteren eerlijker te maken naar alle mensen toe. Dat daar geen onderscheid in wordt gemaakt. Daar proberen we best wel over na te denken over hoe we die matching beter kunnen doen. Ja. En daar zit echt wel psychologie in die heel interessant is. Dus zijdelings ben ik er wel eens mee bezig. Maar ja, dat zou altijd meer kunnen.
7: Ja, ik hoor je zeggen logisch en natuurlijk. En op de een of andere manier denk ik opeens aan de AI. En de tools die AI inmiddels biedt om bijvoorbeeld ook de psychologie van iemand een beetje te doortasten.
9: Ja, ik weet niet zeker of AI de beste psycholoog is. Dat

0: Ja.
1: Oftewel, breng in kaart wat is momenteel de makkelijkste manier. Zijn we daar blij mee als organisatie hoe dat gebeurt? Zo niet, zorg ervoor dat die manier die we wel willen makkelijker wordt dan wat mensen nu doen. Doe je dat niet, dan blijven ze altijd hun eigen manier gebruiken.
0: Ja. Patrick Wessels, wij hebben het maar heel even over AI gehad. En dat is een onderwerp wat absoluut veel meer aandacht besteedt. Ook vanuit jouw perspectief. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Want dit was het alweer voor deze keer. Dank voor je komst. Recruitment bij DPG Media bestaat uit twee merken. Dat weet iedereen inmiddels wel. Nationale Vacaturebank en Intermediair. En Tijmen de Groen is hoofdredacteur bij dat laatste merk. En met hem praten we wekelijks over ontwikkelingen in de wereld van werknemers en werkgevers, maar dan vooral binnen grotere organisaties in Nederland.
2: Dit is Werkmakers van de Nationale Vacaturebank bij New Business Radio.
0: Collega Tijmen.
3: Dag Thomas.
0: Daar zijn we weer. Wat, heb je iets gevolgd van de gesprekken die we net gevoerd hebben?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja, heel goed. En wat vond je ervan?
3: Ik denk dat leiderschap een thema van alle tijden is natuurlijk. En ik vind het interessant om vanuit hun beide kanten, zeker vanuit je psychologische achtergrond, te kijken wat daarin verandert.
0: Ja, en hoe zie jij dat zelf als hoofdredacteur?
3: Ik denk dat een goede leider in staat is om mensen het gevoel te geven dat ze fouten mogen maken. Dat ze weten wat er van ze verwacht wordt en welke kant de organisatie op beweegt. En welke rol zij daarin spelen, kunnen spelen en mogen spelen.
0: Juist. En daarover zijn natuurlijk ook artikelen te vinden op Intermediair.
3: Uiteraard.
0: Heel goed, precies. Wij gaan het wat meer hebben over Gen Z.
3: Klopt.
0: En dat wil niet zeggen dat er meteen allerlei artikelen daarover gaan. Maar we gaan het hebben over Gen Z, omdat we dus wilden kijken naar leiderschap en hoe Gen Z daarmee omgaat.
3: Nou, eigenlijk wat je vooral ziet bij de jongere generatie is dat die niet per se meer leidinggevende willen worden. In verschillende onderzoeken laten zien dat de jongere generatie zegt, ja maar wacht even, als ik leidinggevende word, dan krijg ik een heel klein beetje meer salaris. De prestige die het ooit was, die is weg, want je bent manager, nou dat is hartstikke leuk, maar dat is niet hetgeen waarmee je indruk gaat maken op vrijdagavond tegenwoordig.
0: Nee.
3: Je maakt wel indruk door te zeggen, ik heb een heel gaaf project waar ik mee bezig ben. Je maakt wel indruk door te zeggen, we maken op die en die manier impact in het leven. Maar dat doe je als manager op een hele op een manier die afstaat van de directe resultaten.
0: Hmm.
3: Een goede manager die kijkt aan het eind van de week terug en die denkt, hey, ik heb die persoon dit en dit laten doen. Wat die heel graag wil, maar ook nog heel spannend vindt. En het ging goed.
0: Ja.
3: Of het ging nog niet zo goed, maar we hebben het erover gehad en de volgende keer durft hij het weer aan.
0: Mm-hmm.
3: Dat zijn systeemveranderingen die niet direct het resultaat opleveren.
0: Heb jij ook niet een beetje het gevoel, als ik denk aan leiderschap en Gen Z, dat ik bij Gen Z juist denk van, laat mij lekker mijn eigen ding doen. Op mijn manier, binnen mijn tijden enzovoort. Dus ik ben mijn eigen leider, meer dan dat ik een leider nodig heb.
3: Nou, die leider hebben ze zeker wel nodig, want heeft ieder mens nodig. En zeker de jongere mensen op de werkvloer. Maar dat is hetzelfde voor Gen Z als over 10 jaar voor Gen Alpha.
0: Ja,
3: als
0: 20 jaar geleden. Helemaal eens.
3: Die is van alle tijden. Dat er op een andere manier naar werk wordt gekeken, dat is zeer zeker zo. En het is historisch gezien natuurlijk altijd zo geweest dat op het moment dat je goed uitvoerend bent, dan word je vanzelf ineens manager. Wat verlies voor iedereen is, maar die logica die is ook al heel erg oud. Want je beste salesmedewerker is helemaal niet de beste manager.
0: Precies, maar wordt het wel omdat hij de meeste resultaten heeft behaald en als een soort voorbeeld dan geldt voor de rest.
3: En dat organisaties in Nederland en over de hele wereld zo zijn ingericht dat als jij verder wil groeien, dan moet je het managementvlak in.
0: Ja.
3: Nou, daarom zeg ik, stop daarmee, creëer een tweede pad. En dat betekent dat je een pad creëert waarbij mensen inhoudelijk specialist willen worden.
0: Juist.
3: Dus dan kun je of kiezen om een leidinggevende te worden, of je gaat je inhoudelijk verdiepen en wordt de inhoudelijk allerbeste specialist die er rondloopt.
0: Eigenlijk heb je dus een soort twee leiders nodig, niet?
3: Dat is nog los daarvan. Je hebt
0: zeker daar los van, oké.
3: Ja, dus voor je werknemers, die moet of de keuze krijgen om richting leidinggevende te gaan.
0: Ja.
3: Of die moet gaan kiezen om te zeggen,
0: juist,
3: ik ben een salesmedewerker.
0: Ja.
3: Nou, en dat vind ik leuk. Dat is ook hetgeen wat ik wil in het leven. Ik krijg er energie van om met die klant te praten. Om daar mooie oplossingen in te verzinnen. Daar wil ik de allerbeste in worden. Nou, helemaal top. Ga dat doen. Als jij er energie van haalt, helemaal goed. Als jij zegt, nee, ik vind het juist leuk om te kijken hoe ik met mijn andere collega's samen iets kan gaan bouwen. Daar zegt het ook al iets over wat type leidinggevende je wilt worden.
0: Ja.
3: Dan ga je richting leiding geven. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, laten we die rol van leidinggevende, want dat zie je duidelijk in de begrenzingen die er gelden voor jonge mensen. Laten we die rol van leidinggevende nou opsplitsen in twee mensen. Je hebt de leidinggevende die van het empathische is. Ja. Die

0: zorgt dat werknemers betrokken zijn bij het bedrijf, gezien worden, doorgroeimogelijkheden hebben. En op het moment dat ze eraan toe zijn, te horen krijgen, hey, daar en daar is een baan, dat is misschien wel iets voor je. Mm-hmm. Dat is leidinggevende 1. Leidinggevende 2 is gewoon degene die zegt, het is vrijdagmiddag 1 uur. Wacht even, we hebben hier een proces en het proces moet worden afgerond.
1: Ja.
0: Wacht even, we krijgen een groot project eraan. Ik vind het leuk om het helemaal uit elkaar te gaan trekken en te kijken, die persoon gaat dit doen, die gaat dat doen, die gaat zus doen, die gaat zo doen.
1: Als ik nou kijk naar Gen Z, hè, die zitten er nou even grofweg tussen 20 en 30. Zit ik daar een beetje goed?
0: Rond die koers, zeker.
1: Ja, precies. Dus dan mag je toch wel zeggen dat het nog zeker voor de meesten wel 10 jaar duurt voordat ze zo'n eventueel een van die twee leiderschaprollen gaan vervullen.
0: Klassiek gezien zeker. Ja.
1: Hebben ze dan nog steeds die Gen Z spirit of hoe werkt dat?
0: Nou, ik denk dat weet jij nog veel beter dan ik. Ik denk dat het altijd zo is op de werkvloer, dat de jongste generatie, daar wordt altijd een beetje op neergekeken.
1: Ja.
0: Daar is altijd een probleem van. Laura Bas was hier vorige uitzending te gast en die had het over systeemupdates. Die jongere generatie, die brengt vernieuwing mee. Alleen wij als mensen houden helemaal niet van vernieuwing. Die intrinsieke verandering, dat vinden we altijd spannend. En alles wat spannend is, dat is eng. En alles wat eng is, daar blijven we liefst te ver vandaan. Maar de jonge generatie zegt, ja, maar wacht even. Ik heb heel lang gezien dat mijn ouders iedere vrijdagavond kapot zijn van die hele week werken. Want dat moest dan 40, 45, 50 uur.
1: Ja.
0: Waarom zou ik dat nog willen?
1: En je mocht nooit als eerste naar huis. Dus voor je twist was je het nog langer. Ja,
0: moet je nagaan. Gek is dat eigenlijk. Hè? Dat we het belangrijk vinden om te laten zien hoeveel uren in de week je achter een scherm zit.
1: Ja. Terwijl je zou juist bloemen moeten krijgen voor het feit dat je iets veel sneller kan doen, zodat je tijd overhoudt om over iets heel moois na te denken.
0: Klopt.
1: En iets nieuws te bedenken, ja.
0: Maar dat is pas een vorm van vernieuwend leiderschap.
1: Ja.
0: Ik heb het nog 1 keer meegemaakt. Toen werkte ik als tekstschrijver voor een bedrijf waarvan ik de naam niet ga noemen. En daar heerste een strikte 9-tot-5 cultuur. Ik had op een gegeven moment een dag, ik had al mijn werk af en het was 5:10.
1: Ja.
0: Om iets nieuws op te pakken, had ik een collega nodig die daar die dag geen tijd meer voor had. Het was ook 5:10. Dus ik dacht, ik sluit mijn laptop en ik ga naar huis.
1: Ja.
0: Toen kwam een collega naar me toe en die zei, Tijmen, wat ben je aan het doen? Zei ik, nou ja, ik legde dit verhaal uit.
1: Uh-huh.
0: En zei ze, ja, maar dat kan natuurlijk niet.
1: Oh.
0: Zei je, wat verwacht je dan dat ik nu ga doen? Verwacht je dat ik mijn laptop opnieuw opstart en hier naar een lege Word-document kijk? Zei ze, ja, eigenlijk wel. Heb ik gedaan, ook nog. Ik was jong. Zelfde collega, 2 weken later, 5:02. Toen was ik halverwege een tekst. Tikte mij ook aan en die zei, ja, maar Tijmen, wat ben je nu aan het doen? Ik zei, nou, ik ben halverwege mijn tekst. Die wilde je nog even afmaken. Nee, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Het is 5 uur geweest.
1: Ja, mooi. Wauw. Nou, Tijn, volgende week weer eentje. Bedankt voor deze. En tot volgende week. Maar wij zien elkaar natuurlijk elke dag. Tot zover deze aflevering van Werkmakers. Het radioprogramma van Nationale Vacaturebank. Dank aan mijn gasten. En weet dat je deze uitzending elke maandag van 1 tot 2 en van 6 tot 7. Dus ergens in de trein, doe je oortjes in. Kunt bekijken. Dat zou ik niet doen met in de trein en zo, maar of beluisteren. De gesprekken zijn bovendien terug te vinden op het platform van Nationale Vacaturebank, YouTube. En hier en daar gaan we het ook nog op andere social kanalen plaatsen. Ik wens je een mooie week en tot volgende week maandag.
2: Dit was Werkmakers. Over de keuzes, kansen en veranderingen die bepalen hoe we morgen werken. Bedankt voor het luisteren. Nog even terugluisteren of deze aflevering delen met iemand die er iets aan heeft? Ga naar newbusinessradio.nl of naar de website van de Nationale Vacaturebank en luister de podcast van deze uitzending terug.

0: tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
9: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
12: Wat bepaalt of mensen zich thuis voelen op hun werk? De meubels, de koffie of zijn het toch de mensen om je heen? We zoeken het vaak in grote dingen. Een teamdag, een training, een nieuwe kernwaarde aan de muur. Ja, en dan blijft dat thuisgevoel toch nog uit. En Marlotte Smit en Esther Mollema ontdekten dat het verschil ergens anders in zit. In kleine momenten. Een blik, een vraag, een zin die zegt, ik zie jou. Hun boek Micromomenten laat zien hoe je daar vandaag al mee kunt beginnen. Ook als je niet de baas bent. In de studio Marlotte Smit en Esther Mollema, de auteurs van het boek Micromomenten. Fijn dat je luistert naar People Power.
13: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
12: Ja, Marlotte, Esther, leuk dat jullie er zijn. Ik vind het altijd handig om een beetje context mee te geven voor de luisteraars. Als ze denken van, dit klinkt wel heel erg amicaal. Dat klopt, want ja. Wij zijn vrienden.
14: Ja.
12: Wij wonen in hetzelfde dorp. Inderdaad. En sterker nog, Marlotte is de dochter van Esther.
14: Ja.
12: Dus dan, als je dan denkt, wat gebeurt hier tussen deze mensen? Nou, daar komt het door.
14: En we hebben dit weekend nog even contact gehad of over dingen die in jouw leven gebeuren.
12: Zeker, ja, ja. Zeker. Ja, nee, absoluut. Nee, dat is kortom. En nou, toen ik hoorde dat jullie samen een boek gingen schrijven en hadden geschreven, want het is ondertussen uit, dacht ik, nou, dan moet je zeker langskomen.
14: Ja, dat vond ik ontzettend leuk dat je gelijk aan ons dacht.
12: Ja, natuurlijk.
15: Dankjewel voor de uitnodiging, Len.
12: Ja, maar hoe vaak gebeurt het dat moeder en dochter een boek schrijven samen?
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel apart. Maar ja, het was wel een geweldige reis natuurlijk die we samen hebben doorgemaakt. Want het gewoon, ja, we delen natuurlijk die passie van verbinding. En dat we dat dan ook samen hebben mogen verwoorden tot een boek. Ja, dat is natuurlijk echt geweldig.
12: Ja. Waar begint, ja, zo, waar begint zoiets eigenlijk, Esther?
14: Eigenlijk was ik nou licht gefrustreerd, als ik het zo moet zeggen.
12: Dat is altijd een goed begin, hè?
14: Nou, dat ik eigenlijk veel trainingen geef op het gebied van diversiteit en inclusie. En dat ik het wilde altijd afsloten met de kleine dingen die je net iets beter kunt doen. Hè? Dus dat ik mensen kleine tips meegaf waar je niet afhankelijk was van andere mensen. Geef meer complimenten, maak meer oogcontact, leg je telefoon eens echt weg. Maar dat ik eigenlijk best gefrustreerd raakte als ik dan daarna weer terug was, bijvoorbeeld bij die mensen. Dat ik zei, nou, welke van die suggesties zijn dan gelukt? En dan zag één iemand in de zaal van 100 een vinger omhoog. Ja. Dat ik, nou, daarvoor heb ik het gewoon echt niet gedaan. En dat ik elke keer dacht, waarom lukt dat dan niet? Waarom mag ik wel terugkomen voor de inspiratie? Want dat vonden mensen altijd wel. Maar lukt het eigenlijk niet om dat dan te vertalen naar de echte werkvloer?
12: Ja.
14: En toen hebben we best al wel snel bedacht, toen jij en ik samen gingen werken,
0: ja,
14: dat we eigenlijk wilden leren hoe je dat dan wel doet. En toen ben jij op pad gegaan, de wereld door.
0: Ja.
14: Om, ja.
0: Met gewoontewetenschapper BJ Fogg. En daar ben ik nu gecertificeerd in zijn methode. In Tiny Habits is dat
12: ook.
0: En ja, nu zie ik gewoon gewoontes. Ja, dat drijft echt gedrag. En dat is eigenlijk, ons hele gedrag bestaat natuurlijk uit gewoontes. Dus als je ervoor kan zorgen dat de dingen die je graag wil, je intenties kan veranderen in gewoontes, dan ben je binnen. En dat zijn onze micromomenten.
12: Oké, okay. Nou, daar gaan we het hele uur over kletsen.
14: Mooi.
12: Ik merk het al, ik moet jullie afremmen, want we beginnen bij het begin. Eerst moet het altijd even pijn doen. Hè? Iedereen moet even herkennen dat ze denken, oh ja, dat is bij ons ook zo. Dus Esther, jij loopt bij veel organisaties rond. Ik zei het al even in mijn intro. Hè? Als er dan gewerkt moet worden aan dat mensen zich thuis voelen in de organisatie. Of engaged zijn. Of betrokken. Of bevlogen. Nou, er zijn allemaal van die mooie termen. Of dat ze geluk in hun werk ervaren. Hebben we ook een tijdje gehad dat we vonden dat dat belangrijk was. Ja, dan worden er allerlei dingen gedaan. Wat zie je dan dat er gebeurt? Hè? Want,
0: ja.
12: De teamdagen en de, nou ja, het fruit bij de receptionist enzovoort.
14: Ja. Nou, wat je dan vaak ziet is dat mensen geen zin hebben in nog een probleem erbij. Ja. Dus heb je bijvoorbeeld hoog ziekteverzuim of andere dingen. En dat ze dan dat gaan beleggen in een projectteam of bij zelfs een speciaal iemand. Ja. Daar heb je ook eigenlijk wel de grote aanwas gezien, bijvoorbeeld van diversiteit en inclusie managers, die dan op een gegeven moment zeiden, nou, daar ben ik dus van en nu ga ik dat helpen. Of dat er mensen waren die zeiden, ja, mensen willen vaak meer verbinding hebben, dus doen we maar eens een keer een heel duur en groot bedrijfsfeest. Hè, wat jij net ook zei.
12: Ja.
14: Of dat er allemaal dingen gebeurden waarvan we eigenlijk gewoon uit allerlei onderzoek weten dat het hartstikke leuk is. En dat mensen daar ook wel eens eventjes heel blij van kunnen worden. Zo'n dopamine momentje is dat dan. Hè. Denk je, jeetje, wat hadden we een leuk feest. Maar 3 dagen daarna, als je leidinggevende heel vervelend tegen je doet in een overleg, ben je dat dopamine momentje alweer lang vergeten.
12: Ja.
14: En dat we eigenlijk zagen van, en dat ze ook nog, wat ze ook nog doen, is het heel vaak ergens beleggen, bijvoorbeeld bij een leider. Dan zeggen ze tegen jou, jij moet je team leuker maken. Maar die leider heeft zelf ook heel veel werk. Die kan soms helemaal niet alle mensen bedienen. Dus dat we zeiden van, we moeten eigenlijk het kleiner maken. En laten zien dat het gewoon in elk team, elke dag kan gebeuren op alle momenten.
12: Ja, dus het grappige is dat je dit natuurlijk best wel vaak ziet. Hè? Ja. Ik praat al 11 jaar lang met allerlei mensen over hoe je organisaties inricht. En vooral veel met HR mensen. En heel vaak wordt er toch wel een soort van projectmatig bedacht. Hè? Beetje, de band is lek, we gaan de band plakken.
14: Ja.
12: En als de band dan geplakt is, dan hoeven we weer niks meer te doen.
14: Ja.
12: Maar het is geen fiets, een organisatie.
0: Nee.
12: Als dit nieuws voor je is, sorry alvast. Maar een organisatie is geen fiets.
14: Ja.
12: Het is een soort levend wezen van mensen en relaties en onderlinge verbanden. En ja, heel veel ervaring natuurlijk, elke dag.
14: Ja.
12: En ik vind dat zo opvallend dat we daar dan weer zo weinig over nadenken. En dat geldt eigenlijk voor alles. Hè?
14: Ja.
12: Want dan, of het nou leiderschap is of diversiteit en inclusie of duurzaamheid. Of het maakt eigenlijk al niet zo heel veel uit als je iets wil met die organisatie. En dan kom je hier, loop je hier tegenaan.
14: Ja, en dat je dan vaak, wat het automatisme wordt, is, oh, voor mij nog een probleem erbij. Dus dan krijg ik bijvoorbeeld te maken met nieuwe diversiteit en inclusie managers die dat als hobby hebben, die daar ook 2 boeken over gelezen hebben. En die zeggen, ja, dit ga ik nu doen. En dan zeg ik, nou, wat is je plan? Nou, over 2 jaar werken we allemaal heel inclusief of zo.
12: Ja.
14: En dan denk ik, nou,
12: is iedereen voor. Ja, en weet je,
14: ook heel veel mensen denken dan misschien wel, dat gaat je helemaal niet lukken, maar die denken wel, mooi dat jij denkt dat jij het op kan lossen, want dan hoef ik er niks meer mee te doen. Kunnen we laten alleen maar zeggen, het is jou niet gelukt. Maar dat is natuurlijk waarom organisaties het heel, en wat ik zelf merk, ik weet natuurlijk ook veel over high performance en andere dingen, hè? Dus hoe, wanneer we daar...
12: Ook boeken over geschreven.
14: Ook een boek over geschreven. Ja. Maar wat eigenlijk zo is, is dat die organisaties hebben helemaal niet van die moeilijke woorden. Leg het ook niet neer bij een persoon. Denken ook niet dat het één feest kan zijn. Hè? Dus die hebben veel beter door. Dat het in het dagdagelijkse moet jij en ik elkaar uitspreken, aanspreken, complimenteren, ja, dingen mee doen.
12: Ja. Het is een beetje als een relatie bijna. Hè?
14: Ja.
12: Als je zeg maar denkt, god, gaat niet zo goed in onze relatie. Zullen we op vakantie gaan? Of zullen we dan chic uit eten gaan? Nou, het gaat ook waarschijnlijk de oplossing niet zijn, denk ik.
0: Nee, klopt. Ja, we zijn het inderdaad. We denken dan dat de grote signalen, grote symbolen het kunnen oplossen. Maar ja, dat zijn eigenlijk, ja, zoals mijn moeder Esther net ook al zei, is dat bouwt niet een reservoir dat je op voort kan bouwen. Dus daarom zijn die diners of ja, bijvoorbeeld ook trainingen zijn natuurlijk hele mooie momenten om bewustwording te kweken. Alleen best wel vaak slaat die bewustwording niet om in actie. Of niet genoeg in ieder geval. Dus het gaat eigenlijk juist om dat dagdagelijkse. Maar dat is ook best wel een moeilijke boodschap. Want dan kan je het dus ook niet wegorganiseren. Je kan er niet één iemand verantwoordelijk voor maken. Terwijl ik juist denk dat de mensen die hier naar luisteren, jullie zijn waarschijnlijk degene die hiervoor moeten zorgen. Jullie zijn managers, HR-mensen. En wij willen je gewoon heel graag helpen met mensen meekrijgen.
12: Ja. Laten we even naar kijken wat er aan de hand is. Hè? Want je zou kunnen zeggen, als alles goed gaat, bij alle organisaties, hoeven we niks te doen.
14: Ja.
12: Dat is niet zo. Dus wat zien jullie waardoor je denkt van nou, dit kan nog wel eens een oplossing van een probleem zijn?
14: Je moet je voorstellen dat we als we een beetje groot begonnen, hè, we begonnen groot, is hoog verloop. Waar heel veel organisaties mee zitten. Dat ze eigenlijk ze moeten heel actief zijn op de arbeidsmarkt, maar ze verliezen heel veel goede mensen. Ziekteverzuim dat te hoog is. Heel veel organisaties worstelen mee en het wordt niet minder. Hè. En wat was er nog meer? Dus dat is groot, hè? Groot. En
12: ziekteverzuim is al eigenlijk best wel lang hoog.
0: Ja.
12: Burn-out is natuurlijk een drama.
14: Ja.
12: Zeker bij jonge mensen, dat vindt iedereen.
14: En dan
12: een soort van onbegrijpelijk en verdrietig.
14: Ja. En dat we dan weten, hè, dat. En Marlot, help me nog even. 55% van alle mensen zitten in teams waar ze eigenlijk van zeggen dat team doet niet zoveel voor mijn geluk. Dus ik zit daar wel in. Het zijn ook geen slechte mensen. Maar ik word er niet. Ze doen niks voor me. Dus dan kan je voorstellen dat. En mensen er haken af en vinden ze vervelend omdat ze zien allemaal dingen die hun ongelukkig maakt. Maar ze doen niet dat ze werken aan het geluk van mensen. En dat vonden wij echt wel schrikbarend hoog.
12: 55% aan mijn lot, dat is toch wel, ja. Hè?
0: Ja, omdat we ook weten, hè, je begon net al over die relaties, maar relaties tussen collega's. Het zijn veelal natuurlijk de mensen die je het meest ziet van dag tot dag. Dus de relaties die je daar onderling hebt, ja, dat zijn eigenlijk, als je die nou beter zouden zijn, dan zouden we echt aan de slag kunnen gaan met die hele grote problemen. En dagelijks is er gewoon bijvoorbeeld aan de hand dat er is een onderzoek geweest dat we tussen 2005 en 2020 30% minder zijn gaan praten. In België zeggen we bijvoorbeeld mensen, zeggen 1/5 van alle mensen dat ze nooit een compliment krijgen.
12: Ach god, dat is toch verdrietig.
14: Ja, verdrietig.
0: Nou,
14: ja. Zo simpel is ons boek, Glenn. Dat je voelt van, ik kan gewoon echt het verschil maken.
12: Ja.
14: Ik hoef dat niet afhankelijk te zijn van iemand die daar verantwoordelijk voor is. Of mijn manager. Ik kan gewoon vandaag denken, ik ga gewoon in een leuke team werken.
12: Ja.
14: En ik ga ermee beginnen.
12: Marlot, waarom is het zo fascinerend voor jou? Want je gaat niet voor niks een training erin doen. En je opleiding en weet ik veel het allemaal.
0: Ja, ik vind het gewoon zo interessant. Ik heb een hele grote sociologische interesse. Dus waarom doen we de dingen zoals we doen? Daar maak ik ook journalistiek over. En daarom vind ik het ook zo interessant. Ja, dus gewoontes over wat mensen drijft. Over hoe je mensen meekrijgt. Ja, dat vind ik gewoon mega interessant. Ik denk ook dat we daarin te veel hebben gefocust in beleid. Wat er hogerop kan beslist kan worden. Zodat iedereen het gaat doen. Maar het gebeurt eigenlijk gewoon tussen mensen. Hè? People power eigenlijk.
12: Zo! Jeetje, Mina. Jij moet vaker langskomen. Dat is wel duidelijk.
14: Ja, en ik weet nog wel dat jij een artikel schreef. Wat ik zelf ook heel interessant vind. Van hoe krijg je dat nou aan de fietshelm? heeft natuurlijk niks met mijn vak te maken. Maar het ging is natuurlijk wel interessant. Dat ik toen ook zelf dacht. Ja. Van ja, als Emerald dat snapt en dat kan bedenken, kan zij mij ook helpen met te bedenken van hoe krijg je, hoe zorg je nou dat een team elkaar beter complimenten geeft, eerlijke feedback geeft, zodat mensen kunnen groeien. Want daar kunnen mensen ook heel blij van worden.
12: Ja.
14: En dan te zorgen dat die grote problemen die eigenlijk organisaties compleet boven het hoofd groeien. In ziekenhuizen, heel hoog ziekteverzuim, waardoor er nog meer mensen uitvallen omdat ze met nog minder mensen nog meer moeten doen. Al die dingen dat je denkt van ja, het is zo simpel, maar je zit heel te wachten tot iemand anders wat doet.
12: Ja. Ja. Ik vind het zelf is overigens wel interessant, want wij hebben hier al twee keer de tweejaarlijkse verkeersveiligheidstop gehad hier in dit pand.
0: Ja.
12: Die hebben wij mogen begeleiden. Dus ja, volgende keer moet je maar komen dan, Emelot. Als je ook nog verstand hebt van fietshelmen.
0: Ja.
12: Want dat is een van de vraagstukken die wij probeerden op te lossen. Het is jammer dat je er niet bij was.
0: Ja, nee, ik vind verkeer, daar komt ook zoveel samen. Want mensen moeten zoveel rekening met elkaar houden op een heel klein stukje aarde. Ja, ik vind dat gewoon heel interessant.
12: Ja. Ja, en een van de mooiste voorbeelden vind ik volgens mij is dat ergens in Thailand, daar hebben ze een kruispunt en daar is niks geregeld.
0: Ja.
12: En de doorstroom daar is groter dan waar dan ook. Ja. Dus blijkbaar kunnen wij met elkaar het beter regelen zonder regels dan met stoplichten.
14: Dat is ook in Amsterdam bij het station waar je van de pont afkomt. Dan raak ik helemaal verward daar. Hè. Maar dan, alles loopt door elkaar. Mensen die uit het station komen. En je wordt dus voorzichtiger als je geen overzicht hebt.
12: Ja.
14: Dat is precies wat er nodig is.
12: Ja.
0: En wat ik ook wel heel mooi vind. Kijk, verkeer is natuurlijk een plek waar veel frustratie gebeurt. Maar daar is ook een plek. Als daar vriendelijkheid zich verspreidt. Als je bijvoorbeeld net voorrang hebt gekregen. Dan wordt de kans twee keer zo groot. Dat jij ook wel voorrang gaat geven. Dus daar wordt ook de vriendelijkheid verspreid. Als het maar ergens begint. En dat kan jij ook doen.
12: Wauw. Kumbayama Lord. Nou, we gaan er zo over hebben hoe je dat dan kan doen. Hoor je zo.
5: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: 7 Days in Sunny June. Jamiroquai hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Met in de studio Emmalotte Smit en Esther Mollema, moeder en dochter. Ik zeg het er nog maar even bij. Als je halverwege inschakelt, denkt, wat hebben we nou een fiets hangen? Nou, moeder en dochter zitten in de studio. Beiden auteurs van het boek Micromomenten. Hoe was het, Emmalotte? Met je moeder een boek te schrijven, dan moet je toch wel een goede relatie met elkaar hebben. Want anders dan vecht je elkaar de tent uit.
2: Ja, nou, daar heb je wel gelijk in natuurlijk. Ja, het is inderdaad, je leest eigenlijk een beetje het project waar je ook over aan het schrijven bent. Dat je echt zo erachter komt, oké, het is heel belangrijk dat we af en toe wat uitspreken naar elkaar.
0: Ja.
2: Dankbaarheid, complimentjes. En je komt er ook gelijk achter van, als je een beetje in de stress zit, dan is het soms best moeilijk om die momenten nog te blijven creëren. Dus ja, dat was wel een uitdaging, toch?
3: Ja, maar ik vond het ook heel leuk om met jou te doen, want jij was echt heel... Hey, we hadden ook wel een andere expertise in dat boek wat we inbrachten. En... Ja, jij was ook veel handiger met het schrijven. Schrijft veel beter dan ik. En ik kon af en toe wel zeggen, Emmalotte, waar gaat dit hoofdstuk überhaupt naartoe?
0: Nou ja. Ja.
3: Waar moeten we nou nog 10 pagina's hierover schrijven? Want we wilden graag een handzaam, makkelijk boekje schrijven.
2: Ja.
3: Dat mensen in een avond het kunnen doorbladeren en geïnspireerd van raken. En dan ook nog weten hoe het moet.
0: Dat allemaal in één boek.
3: En een klein boekje. Ja, maar is het wel zo'n klein boekje, dat moeten we nu zeggen. Maar een handzaam formaat.
2: Ja.
3: Vind ik wel, is het ons wel gelukt, toch?
2: Ik hoop het wel. Ik zou ook, zeg maar, we staan natuurlijk te koop bij managementboek.nl en zo. Maar ik vind het eigenlijk meer een teamboek geworden. En meer een ga's aan de slag boek.
3: Ja.
2: En dat is ook wel echt wat ons doel is geweest.
0: Ja. Nou, gaan wij ook aan de slag.
2: Ja.
0: Micromomenten, zo heet het boek. Wat zijn dat eigenlijk, Emmalotte?
2: Ja, dat zijn de kleine signalen die je kan geven aan anderen. Die eigenlijk anderen vertellen van, je doet ertoe, je hoort erbij. Jij bent ook belangrijk. Dus het gaat over complimenten geven, dankbaarheid. Maar het gaat ook, micromomenten, ik denk dat veel van micromomenten hebben te maken met vriendelijkheid. Maar het gaat ook over dingen durven bevragen, twijfel uitspreken. Het gaat er allemaal om dat je dingen in 30 seconden kan uitspreken. Ze kosten je niks, alleen een heel klein beetje energie, maar ze brengen je wel veel op.
0: Oké. Dus dat micro, dat gaat echt over hoe lang je ermee bezig bent.
2: Ja.
0: Dus een micromoment is niet een koffiedate van een uur.
2: Nee.
0: Okay.
2: Nee, we willen juist benadrukken dat het heel klein kan beginnen. Het kan altijd groter groeien en dat hoop je natuurlijk. Want met micromomenten bouw je wel aan de relaties met mensen om je heen. Maar het kan gewoon heel klein beginnen.
0: Ja, nou dan gaan we er even heel erg... Hoeveel per dag moet ik er uitzenden? Dus is er een soort van optimum?
2: Nou Glenn, hoe wij het eigenlijk aanvliegen is dat we niet zeggen, je moet nu heel hard van stapel lopen. Want dat is natuurlijk, dat gebeurt snel natuurlijk. Ik herken het zelf ook in andere dingen in mijn leven. Als ik opeens weer bedenk, ik wil heel veel gaan lezen of ik wil heel gezond leven, dan ga je heel hard van stapel lopen. Maar wij denken juist dat de kracht zit als mensen het langer kunnen volhouden. En dat is waar wij met micromomenten aan de slag gaan. Dus dat je mensen echt meeneemt in hoe kan het een gewoonte worden, die goede intentie. Want we blijven te veel hangen in goede intenties.
0: Ja, want dat is de truc is, hoor ik jou zeggen, om die micromomenten, dus die kleine momenten dat je een signaal uitzendt naar iemand waarmee je werkt.
2: Ja.
0: Door te zeggen, hey, wat heb je dat goed gedaan? Of te zeggen van, wat zie je er goed uit? Is alweer wat gevaarlijker. Maar ja, als je het meent en het is gewoon vriendelijk bedoeld. Ja. Waarom niet eigenlijk?
3: Ja,
0: toch?
3: Waar.
0: Dan heb je een mooi overhemd aan, Emmalotte.
2: Dankjewel. Lievelingskleur blauw.
0: Toch?
2: Ja.
0: maar ook bedankt.
2: Ja.
0: Als iemand iets voor je gedaan heeft. Want dat is natuurlijk het grappige. Als je werkt in een organisatie. Dan ben je dus altijd een soort keten van de een naar de ander.
2: Ja.
0: En soms vergeet je. Of sterker nog. Vaak vergeet je dan te zeggen. Dankjewel dat je dat hebt gedaan. Nu kan ik er weer mee verder.
3: Ja. En dat je bijvoorbeeld zegt. Vind ik zelf ook een mooie. Van goed, je hebt net al ja gezegd in de overleg. Dat jij dat oppakte. Maar jij pakt zoveel op. Is het eigenlijk gewoon niet veel te veel voor jou? Want jij wil altijd zo aardig. Je kan ook wel andere dingen. Dat je, en wat we hebben gezegd is.
0: Hoe is het met je?
3: Ja, hoe is het? Nou, maar dan moet je...
0: En dan echt willen weten?
3: Ja, echt willen weten. Dus zeggen, hoe gaat het nu met jou? Ik zag dat je gisteren je camera niet aan had. Is er nog iets waar ik je mee kan helpen? Het kan van alles zijn. Hè? Jij zegt meestal heel veel tijdens de overleggen. Maar ik hoor altijd dat bij dit specifieke overleg zeg je eigenlijk veel minder. Heeft dat een reden voor jou? Kan ik je ergens bij helpen? En we zeggen eigenlijk, dat heb ik van jou geleerd. Ik vind twee dingen die ik heel erg... Je moet er ongeveer 3 doen per dag. En die moet je volhouden, zodat het een gewoonte wordt. En het hele belangrijke vond ik, wat ik van jou ook heel erg heb geleerd, Emmalotte, is... Je moet ze zelf verzonnen hebben. Dus je moet niet met je team zeggen, we gaan elkaar...
0: We gaan nu allemaal dit doen.
3: We gaan nu allemaal meer complimenten geven. Je moet eigenlijk gewoon zeggen, dit is het idee. En wat kan jij daarmee doen? Klopt dat, Emelot?
2: Ja, dat komt ontzettend uit de gewoonteleer inderdaad.
3: Ja.
2: Dus dat je eigenlijk zelf aan de slag gaat met de dingen die jij wil doen. Waar jij energie van krijgt. En je kan wel bewust omgaan met wat heeft het team nodig. Maar inderdaad, mensen mogen gewoon aanhaken op hun eigen voorwaarden. En zolang je dat in de gaten houdt, ja, is het gewoon best wel groot. De kans dat die micromensen zich gaan verspreiden. Want daar is ook hartstikke veel onderzoek naar gedaan. Maar weet je wat het ook is? Er is veel onderzoek naar gedaan, maar je weet het zelf ook. Ja, als er zeg maar van die kleine momenten, dat kunnen gewoon makkelijk de mooiste momenten van de dag worden. En ja, dat groeit ook in een relatie. Dus grote kracht zou ik zeggen.
0: En ik hoor jou ook zeggen, jullie ook zeggen, en Marlotte, je moet me corrigeren of het klopt. Het moet ook bij je passen. Kijk, als jij nu hoort, ik moet meer complimenten gaan geven. En je hebt dat nog nooit gedaan. Ja. Of sterker nog, je zit je eigenlijk zo niet in elkaar. En je gaat ineens zeggen, nou Marlotte, wat heb je dat goed gedaan.
2: Ja.
0: Dan gebeurt er niks, toch?
3: Ja, nee, dat is ook precies elke keer wat er dan tijdens trainingen gebeurde. Dan zei ik, nou, geef meer complimenten. En dan stak iemand zijn hand op en die zei, het moet wel gemeend zijn.
0: Ja.
3: En dan ging daar de discussie langer over dan te bedenken, wat voor soort complimenten kan ik dan goed geven? Ik weet heel veel over dit. Dus dan kan ik wel zeggen, nou, dat doe je met heel veel passie. Of daar ben je heel professioneel in. Maar als mensen weer denken van, ja, het moet wel gemeend zijn. Maar het gaat er eigenlijk gewoon om van doe het, maar als het niet bij je past, doe dan wat anders.
0: Ja. Wat zit eronder, Emelot? Waarom is dit zo belangrijk? Dus als je even weer gaat graven in hoe zitten mensjes in elkaar, de mens dier, zeg maar. Waarom vinden we dit prettig?
2: Verbinding is gewoon ontzettend belangrijk. We zijn hele sociale wezens. Laatst is ook zo'n ontzettend mooi Harvard-onderzoek dat super lang heeft onderzocht waar mensen gelukkig van worden. En dat is gewoon verbinding. Dat zijn de relaties. Dat is belangrijker dan hoe gezond je leeft. Dat is ontzettend belangrijk voor ons. En dat begint allemaal heel klein in je hoofd met oxytocine. Maar uiteindelijk
0: bepaalt is het knuffelhormoon, hè, toch? Als je lang genoeg knuffelt, krijg je dat ook.
2: En of, ja.
0: Langer dan 30 seconden, zeg ik altijd tegen mijn vrouw. Zeg ik, nee, langer. 40 seconden, want dan gaat het werken. Is wetenschappelijk aangetoond, dus moet het gebeuren.
3: Ja, dat is heel nee, maar het is je overlevings... Het is overleven. Als je in de groep zit en je voelt je daar fijn en gerespecteerd en gewaardeerd, dan voel je je cijfer en kan je meer geven. Heb je 25% meer energie om aan je werk te geven of in dat team te geven. 25% meer dingen. En dat betekent eigenlijk dat een team die best wel zwaar heeft, met heel veel kleine micromomentjes na elkaar, heel veel lastige dingen beter aan kan. Niet burn-out raken, niet ziek raken. Maar daar kan je persoonlijk niet zoveel aan doen. Maar als je dat allemaal niet ervaart, dan schuif je langs naar de zijkant van die groep.
0: Ja.
3: En wij zijn... Wij
0: en dan krijg je dan een beetje eenzame, verwaarloosde mensen.
2: Ja, dat is ontzettend jammer. Omdat je dan, hoe meer je het gevoel hebt dat je niet bij de groep hoort, hoe meer je bijvoorbeeld niet meer naar de lunch gaat. Dat je meer thuis gaat werken. En dan ben je gewoon minder verbonden. En ik denk dat dat ook wel echt heel erg belangrijk is. Omdat het best wel een urgent probleem is. Hè, nu die eenzaamheid. Terwijl we eigenlijk ook in een moment zitten dat we heel veel aan het versnellen zijn met elkaar. Individueel is het zo dat mensen heel veel druk voelen. Hè, dat op rapport van hypernerveuze samenleving is natuurlijk geweest. We hebben prestatie. We moeten ontzettend snel door. En organisaties ervaren dat ook. Met alle ontwikkelingen bijvoorbeeld rond AI en geopolitiek. En als je zo naar verbinding kijkt in organisaties en gewoon op hele korte termijn kijkt, dan denk je misschien van oké, we kunnen die check-in wel even skippen. Of het is helemaal niet zo belangrijk als mensen hun camera niet aanzetten. Maar op lange termijn is het juist zo dat die verbinding je had gered.
0: Ja.
2: Dat je door crisissen heen kan komen. Dat je meer elkaar durft te bevragen. Hè? Het is bijvoorbeeld zo dat high performance organizations, die zeggen 8% meer tegen elkaar. Dus die durven elkaar echt te bevragen. Die durven ook zeggen, dit rapport...
0: Dit was gewoon niet goed.
2: Nee, dit is gewoon heel slecht. We moeten hiermee stoppen. Er zit al heel veel werk in, maar we moeten gewoon stoppen. En zo, daar kom je door die verbinding met elkaar. Dus het is niet alleen voor onszelf belangrijk, maar het is ook echt een organisatieprobleem.
0: Het grappige is dat het is een beetje mijn interviewfilosofie.
2: Ja.
0: Volgens mij werkt het zo dat als mensen bij mij in de studio zitten en ze voelen zich op hun gemak.
3: Ja.
0: Want ik ben geïnteresseerd in ze. Ik stel ze vragen. Ik ben geïnteresseerd in waar ze verstand van hebben. Dan creëer ik ruimte voor mezelf om ook de kritische vraag te stellen.
3: Ja,
0: maar niet andersom.
2: Ja.
0: Ja, want als je kritisch begint, dan gaan mensen in de ankers en denken ze, waar ben ik nou terechtgekomen?
3: Kunnen ze niet meer zo goed denken?
0: Nee.
3: Kunnen ze ook geen oplossing vinden voor jouw vraag op dat moment? Maar je hebt helemaal gelijk.
2: Ja.
0: Grappig.
3: Ja,
0: oké.
3: Helemaal gek. En ik weet bijvoorbeeld, dat heb jij in het boek geschreven, wat ik wel heel mooi vond, dat in de geestelijke gezondheidszorg mensen veel sneller beter werden als ze het gevoel hadden dat hun begeleider of verzorger wat extra's voor ze deed. Dus dat ze bijvoorbeeld een klein bloemetje of wat zelfgeplukte bloemen meenam of wat anders extra deed of zeiden, wil je nog een glaasje van de jus d'orange?
0: Ja.
3: En die mensen die in hun hoofd willen, zijn ze dan ook bereid om meer hun best te doen voor die ander, bijvoorbeeld sneller beter te worden. Ja, en dat vind ik zelf zo grappig hoe simpel het werkt. Maar dat we het eigenlijk in organisaties, hoe groter ze zijn, hoe meer we het hebben geïnstitutionaliseerd, dat we denken dat dat wij hele moeilijke wezens zijn die via allemaal formules beter worden en andere dingen. En ja, allemaal plannen nodig hebben. Wel gewoon een beetje aardigheid. En wat het belangrijkste is, jij die aardig bent, als ik nou ooit, ik kijk naar jou, hoe jij interviewt. En dan ga ik bijvoorbeeld een keer iemand interviewen. En heb ik jou in mijn achterhoofd zitten. En daar word ik ook aardiger van.
0: Als
3: ik
0: het is een soort van besmettelijk eigenlijk.
3: Het is heel besmettelijk.
2: Ja, en of.
3: Ja.
0: En ze kijkt er heel blij mee, ja, zeg ik maar. En ja, ze kijkt er met een big smile bij. Ja.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk het geweldige ervan. Dat we gewoon heel goed weten dat vriendelijkheid vrijt. In het verkeer, in het lab. Maar ook gewoon tussen mensen, dat gaat al snel. Ik vind gewoon bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Dat zijn spiegelneuronen. Daar kan je natuurlijk niet alles aan uitleggen. Maar ja, je gaat glimlachen als je iemand anders ziet glimlachen. En je niet alleen wordt je gezicht, verandert je gezicht. Maar ook het hersengebied wat geassocieerd is met glimlachen gaat dan ook aan. Dus we zijn eigenlijk zo sociaal. We moeten gewoon weer aan de slag gaan met waar we al heel goed in zijn volgens mij. En dat is verbinden.
0: Ja. Heb je een voorbeeld van zo'n moment wat iemand bijvoorbeeld zich voor heeft genomen? Zegt van oké, ik hou het simpel. Ik ga dus niet een training doen of ingewikkeld of allerlei enorme plannen schrijven. Maar ik neem me één ding voor wat ik elke dag ga doen.
2: Ja, ja. Ik heb er eentje en die doe je misschien niet elke dag omdat je niet elke dag iemand leert kennen. Maar ik vind het ontzettend krachtig dat als je iemand leert kennen, dat je op zoek gaat naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Dus stel bijvoorbeeld, wij zouden elkaar niet kennen. Er zit best wel een leeftijdsverschil in. Weet je, we zouden ook kunnen... Dat je zou kunnen concluderen, oké, wij hebben waarschijnlijk niks in gemeen. Terwijl we weten van elkaar, we komen helemaal uit hetzelfde stad. Joh, we hebben allemaal dingen in gemeen. Ja. Maar daar zou je niet achter komen als je dat niet gaat onderzoeken met elkaar. En het kan al zo simpel zijn dat je erachter kan komen dat je alle twee een sport heel leuk vindt. Het hoeft niet eens dezelfde sport te zijn. Maar dat is een hele krachtige manier, omdat dat weer zo'n goede basis legt voor de rest.
0: Ja, en dan ben ik wel benieuwd hoe jullie daar kijken. Ik kom wel eens mensen tegen die hebben dan zo'n neurolinguistisch programmeren, zo'n NLP ding gedaan.
3: Ja,
0: hè?
3: Ja.
0: En ik haal ze er altijd uit.
3: Ja.
0: Want daar leer je ook dit soort dingen. Hè?
3: Ja.
0: Bijvoorbeeld de naam van de ander heel vaak noemen, Esther.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Want je eigen naam, Emma Lotte.
3: Ja, en dan
0: die... dat is het mooiste woord wat je kan horen. Want die heeft je vader en je moeder, hebben die heel vaak tegen je gezegd. Ja. Emma Lotte.
2: Ja.
0: Maar toch voelt het nep. Dus waar zit dan het verschil tussen je trainen om al dat soort dingen die we weten vanuit de psychologie, sociologie, om die toe te passen, mm-hmm, om mensen te beïnvloeden, zonder dat je een faker wordt? En dan zeg ik niet dat alle NLP mensen fakers zijn, maar er zit er ertussen dat ik denk,
3: een beetje wel.
0: Beetje te dik erbovenop.
3: Nee, dat je,
0: Esther.
3: Dat je zelf kiest. Dat je het zelf kiest. Dat je dus zelf, dus dat je niet leert van, dus ga hetzelfde zitten als degene die tegenover jou zit. En als diegene beweegt, of als diegene, en NLP volgens mij, dat als diegene dan met zijn armen over elkaar gaat zitten.
0: Ook met de armen over elkaar.
3: Ja, ga je ook en dan maak je, dan ga jij weer los. Maar dit is echt meer dat je echt uit het positieve denkt, waar kan mijn team nou meer van gebruiken? Door opener te zijn, door meer verbinding te zoeken, door wat meer te zien hoe hard andere mensen werken. En hoe kan ik dat helpen? Ja. En dat heeft niks te maken met dat je het einddoel is. Ik wil gewoon in een fijner team werken. Want ik wil gewoon dat mensen loyaler zijn en dat de mensen iets tegen zitten, het gewoon gaan melden. En daar kan je gewoon een collega voor zijn, want dan kunnen we elkaar helpen. En dat je dat niet doet omdat je een eind vooropgezet plan hebt, maar dat je gewoon denkt, ik wil het verschil maken. Er werken zoveel mensen in suffe teams die ze nul inspireren, die ze nul brengen. Dat je denkt van, dat wil ik. En de uitkomst, wat er dan van komt, dat zien we dan wel weer.
0: Ja, En ja, dus de basis is veel meer de ander en dan ook geïnteresseerd de ander.
3: Ja.
0: Want ik zit nu de hele tijd in mijn hoofd met die complimenten. Hè? Dat is zo'n ding waarvan ik ook overigens ernstig in geloof. Dat zeker.
3: Ja.
0: Maar wat ik jullie ook hoor zeggen, het is ook vragen stellen. Het is ook vooral door vragen te stellen aan iemand anders, geïnteresseerd te zijn in iemand anders, te zeggen van, je was een beetje stil inderdaad. Ik had het idee dat je een beetje stil was bij het overleg. Ja. Hoe is het met je?
3: Ja.
0: He, dan laat je zien, ik zie jou, ik kijk, hou je in de gaten, he, ik let op je.
3: Ja.
0: You're my brother of sister, ligt er een beetje aan wie het is. En zit het daar dan niet veel meer in? Dus gaat verder dan een trucje.
2: Ja, nee, zeker inderdaad. Het is veel meer dan alleen lofbetuigingen. Want dat kan ik me ook voorstellen. Laatst hadden we nog iemand in de training die zei, ja, ik vind dat zo irritant als een manager uit de training komt, dat hij opeens 5 complimenten per dag geeft. Ja, dat is ook niet, dat is ook niet de bedoeling inderdaad. Maar het zijn alle dingetjes die je gewoon weer in 30 seconden kan brengen naar andere mensen.
0: Ja. Nou, hoe we dat lekker concreet gaan aanpakken, we hebben het al een beetje over gehad, maar straks gaan we het nog concreter maken. Dat je gewoon echt snapt dat als je deze aflevering hebt geluisterd,
3: hoe je dat doet.
0: Dat je denkt, ik ga eerst nog de volgende aflevering luisteren, die moet je ook nog luisteren. Maar dat je daarna denkt, oké, ik ga het gewoon doen. En hoe dat dan moet, dat hoor je zo.
1: Ja. Doorzie wat er komt.
4: Dit is New Business Radio.

0: Incognito, don't you worry about a thing. Ja, ja, behalve klimaatverandering en de oorlog en bosbranden en nou ja. Maar de andere dingen behoeft helemaal niet.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Emmelot Smit en Esther Molla in de studio van het boek Micromomenten. Gaat dat kopen, vooral in uw plaatselijke boekhandel. Kun je het ook prima bestellen. Zo blijven ze bestaan. Ja, waar ik aan zat te denken is, sommige momenten kunnen. Sommige mensen die kunnen dit van zichzelf. Die zijn super attent, noemen we dat dan. Hè? Denken altijd aan anderen. Nemen altijd leuke dingen mee. Denken aan de verjaardagen. Weten precies van iedereen wanneer kinderen jarig zijn. Hoe het met de ouders is. Nou, kortom, die hebben een soort... Ik vind dat super knap, want ik ben er zelf niet zo heel goed in. Maar die hebben een soort heel beeld van iemand. Met alles wat er gebeurt in hun leven. En dan van ook nog eens een keer veel mensen.
2: Jouw vrouw, ja. Sanna.
0: Mijn vrouw bijvoorbeeld. Ja. Die is daar super goed in. Ja, het lijkt mij doodvermoeiend, want voor mij zou dat heel veel moeite kosten. Ja, maar zij kan dat heel goed.
2: Ja. Zij reageert ook dingen, weet je wel. Als ze tweedehand iets hoort, dan reageert zij gelijk dat ze weet dat ze het weet. Als er bijvoorbeeld iets ernstigs aan de hand is of zo.
0: Ja.
2: En dan denk je, ach, wat bijzonder weer. Dat zij dat dan weer van zich laat horen. Hoef je altijd met cadeaus te zijn, want het gaat ook met aandacht.
0: Zeker, ja. Nou ja, en dan hebben we gewone stervelingen, zoals ik. Die dat zichzelf een beetje moeten aanleren.
2: Ja, ja.
0: Hoe leer je jezelf dit aan, Emmelotte? Help.
3: Ja, ik vond het zelf ook heel interessant. Inderdaad, ik ben hier ook wel echt naar op zoek gegaan met het boek van... Ja, hoe kan het dan? Kan iedereen het wel leren? Is dat wel zo? Maar eigenlijk is het zo, de onderzoeken zijn er een beetje verschillend over. Maar 30 tot 50% van al je karaktereigenschappen zijn al in je DNA bepaald. Maar de rest is gewoon ontzettend veel ruimte. Hè? Daarom ben ik ook niet zo fan van persoonlijkheidstesten. Want dan gaan we alleen maar meer aan mensen uitleggen hoe ze eigenlijk zijn. Terwijl je ook aan mensen kan uitleggen, nou zo kan je het dus ook doen. Gewoontes. Ja, ze zijn ontzettend interessant, Glenn. Eigenlijk is er heel veel wat je natuurlijk op routine doet, zijn je gewoontes.
0: Ja, te veel eten, te veel drinken. Het zijn heel veel van dat soort gewoontes. Die gaan heel makkelijk.
3: Nou, maar ze zorgen er ook voor dat je op tijd kan komen, dat je je vrienden spreekt. Dus je gewoontes, die drijven je eigenlijk een kant op. En daar kan je zelf gelukkig ook allemaal invloed op hebben. En daar hebben we het in het boek ook veel over. En ja, je gaat eigenlijk als het ware bepalen welke micromomenten je wil creëren en wanneer je die gaat doen. En die schakel, dat je het moment gaat bepalen wanneer je het gaat doen, dat is ontzettend belangrijk.
0: Noem eens een voorbeeld.
3: Nou, bijvoorbeeld dat, hoe krachtig zou het zijn als jij met jezelf afspreekt dat elke keer als jij iemand onderbroken hoort worden, dat jij altijd terugkomt.

0: ook. Dat is altijd leuk. En dan op het moment dat dat gebeurt. En dan ga je weer terug. En dan zeg je. Goh Esther. Je begon net met dit en dit en dit en dit te vertellen. Maar volgens mij was je nog niet klaar. Ik ben wel benieuwd. Wat je eigenlijk wilde vertellen.
1: Ja.
0: En dan geef je de ruimte aan iemand. Die voelt zich gezien.
1: Ja. Voor jou wordt het steeds makkelijker. Dus dat je kan het steeds makkelijker doen. Als je het vaker doet. En voor die ander durf op jou te rekenen. Dus die denken, nou Glenn let daar heel erg op. Dus als Glenn het uit de klauwen vindt loopt, dan gaat Glenn er echt wat van zeggen. Voel ik me heel erg gesteund. En dan kan ik weer nadenken over iets wat ik voor jou kan doen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: He, zo loopt. Maar dat is het enige. Dus je verbindt het aan een. Je verbindt iets wat je goed kan aan een moment. Dus bijvoorbeeld in de vergadering let ik daarop.
2: Ja, maar hoe je het echt aanzwengelt is nog door het derde element, Glenn. Ja. Ja, en daarvoor. Nou, dit was voor mij, toen ging wel een hele wereld open. Maar hoe het gaat eigenlijk, hoe gewoontes ontstaan, is vooral door de emotie die gewoontes gedrag opbrengen. Als het gedrag zorgt voor dopamine, dan kan iets een gewoonte worden. Mm. Dan verlangt je brein terug naar het doen van die gewoonte. Dat is ook een beetje het flauwe met slechte gewoontes. Dat die in het moment waarschijnlijk heel bevredigend zijn. Hè? Die snicker over die appel.
0: Zo.
2: Moment wel heel lekker eigenlijk. Zo is het in sociale momenten ook. Want ja, je zit in een meeting. We hebben allemaal een tijdslot waar we aan moeten houden. Dan is het eigenlijk, kost het misschien een beetje energie om terug te komen op dat andere punt. Met het voorbeeld waar we het net over hadden. Hoe je dat dan doet, is dat je handmatig wat dopamine kan toevoegen aan het doen van het moment. Door het moment in het klein te vieren.
0: Okay.
2: Even je vuistballen onder tafel. Een goede glimlach. Als je even tijd voor hebt, bijvoorbeeld even het refrein van je favoriete liedje even in je hoofd laten afspelen. Wat misschien bij jou dan weer wel goed werkt.
0: Okay.
2: Ja, het klein.
0: Oh, geweldig.
2: Ja.
0: Okay, dus je hebt een soort celebration moment, zoals de voetballers dat hebben. Die bedenk je dan voor jezelf. En denk je, als het lukt, dan denk je, yes!
1: Ja.
0: In een vergadering misschien een beetje raar om dan een soort de Cristiano Ronaldo te doen midden in de kamer. Maar zoiets dus.
2: Ja, ja.
0: Maar dat helpt dan om het gevoel op te roepen van.
2: Dit wil ik weer doen. Dat je die gewoontecyclus aanzwengelt. Met dat je brein het associeert met een positieve ervaring. Okay. Waardoor het weer gaat proberen. Interessant, hè?
0: Oh, wauw. Ja, ik zou dan niet elke keer een snicker eten. Nee, want dat lijkt me dan wel genoeg.
1: Nee, maar wat grappig is. Dat is natuurlijk het meeste. Die B.G. Fox is ook een Amerikaan.
2: Ja.
1: Dat zagen we in het begin. Ik had er heel veel moeite mee. Dan dacht ik elke keer. Oh, zo Amerikaans. Weet je wel?
2: Ja.
1: Maar het is iets. Maar je ziet ook dat Nederlanders het dan niet kunnen bedenken van wat moet je het dan vieren. Mijn boek staan bijvoorbeeld 100 manieren waarop je het kan vieren. En dan zeggen we niet van nou, zeggen we vier het. Dan zeggen we, je kan deze dingen kiezen. En dan pakken ze altijd wel eentje die wel bij hun past. Kan je favoriete foto even kijken op je scherm. Je kan even halleluja of zo doen. Of je kan in je hoofd zelf halleluja zeggen. Maar je brein is daar heel gevoelig voor. En die zegt, lekker, doe het nog een keer.
0: En waar ik ook aan zit te denken in dit voorbeeld. Want eigenlijk gaat het ook altijd, het gaat altijd de micromens altijd in relatie met iemand anders.
2: Ja.
1: Ja.
0: Je kan natuurlijk ook, zit ik me te bedenken, extra aandacht hebben van wat gebeurt er bij diegene.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dus als je iemand een compliment geeft, dan is het waarschijnlijk het geven van die compliment, als je dat niet zo gewend bent, een beetje ingewikkeld voor jezelf. En heb je de neiging om een soort van in jezelf te gaan van oh mijn god, ik heb het gedaan. Maar ik denk als je focust op degene die aan wie je het compliment geeft, dan zie je diegene stralen, blij worden.
2: Ja.
0: Dus dat zou ook nog kunnen helpen, toch?
2: Ja, nee, ontzettend. We onderschatten ook de invloed van zo'n compliment enorm. We zitten eigenlijk sociaal gezien meer in de sfeer van oh, maar het kan ook misgaan, het compliment. Kan je nog een compliment geven over iemands schoenen of niet? We onderschatten eigenlijk wat voor effect het heeft op de ander. Dat is bijvoorbeeld ook een heel interessant onderzoek, vond ik, over cupcakes. Dat eigenlijk mensen die een cupcake uit te delen hebben in een experiment, die zeggen, ja, dat heeft toch gewoon helemaal niet zoveel waarde voor diegene. Maar diegene vindt het ontzettend leuk als ze een cupcake krijgen.
0: Ja.
2: Dus we onderschatten eigenlijk hoeveel dat met mensen kan doen.
0: Hmm.
1: En die mensen zijn ook weer vrijgeviger aan andere mensen als ze het om zich heen meemaken. Dus het is allemaal we zijn heel afhankelijk. Dus je kan echt in je eentje een revolutie beginnen.
0: Zo.
2: Nou, hè?
0: Ja, bij mij gaat nu in. Maar ik leef, ik heb het wel eens vaker aan mijn luisteraar verteld. Ik leef in een soort musical. Dus als jij het over een revolutie ontkeept, dan gaat Talking About a Revolution gaat dan in mijn hoofd af, weet je wel. Dus zo werkt het dan weer bij mij.
1: We willen eigenlijk gewoon terug naar het idee dat er geen. We vermijden totaal de woorden diversiteit en inclusie. Terwijl het eigenlijk daar wel een beetje over gaat.
0: Ook, dat zat ik in mijn hoofd toen jij vertelde over dat voorbeeld van iemand die onderbroken wordt. En denk ik, hé, maar wacht eens even. Ja. Die, We hebben het hier heel veel gehad ook over de rol van mannen. Als het gaat over genderdiversiteit. Toevallig.

0: vorige week nog hadden we nog iemand over genderdiversiteit in de studio. En nou, belangrijk, je moet een rol spelen en zo. Maar hoe die rol dan ingevuld wordt, dat is dan ingewikkelder. Ja, natuurlijk. Hè, dat je op het moment dat er een keuze gemaakt moet worden tussen een man en een vrouw zegt, nou, ik vind dat we nou eens een keer voor een vrouw moeten kiezen. Ja. Of in mijn geval bijvoorbeeld, als ik weer een studio vol met mannen heb, dat ik zeg, hey jongens, waar zijn de vrouwen? Dit hebben we niet goed gedaan.
1: Ja.
0: Oké, dat kan. Maar hier zit het eigenlijk veel meer in.
1: Ja.
0: Toch? In die dagelijkse kleine momenten dat er een lift je een vrouw of iemand van kleur op of laat je iemand naar beneden duwen.
1: Ja, en dat je zegt van ik wil graag die en die in het project. Hè. Ik werk met een grote klant samen waar mensen veel beter teams zijn samenstellen. Want je denkt altijd eerst aan, oh, dat wil ik graag met die en die doen. En dan krijg je dan elke keer de kans. Hoe meer die mensen op je lijken, hoe sneller je dat doet. Dat is ook oude evolutionaire dingen. Maar dat mensen eigenlijk veel meer te zeggen van, meer zeggen van, ja, dat is het moment waar ik micromomenten doe, dat ik iemands naam noem en zeg, het is eigenlijk gewoon een heel leuk iemand om mee samen te werken. Of dat is iemand Die verdient het echt om, net zoals al die andere mensen dat ook verdienen, maar dat je dat heel goed doet.
0: En moet je het dan ook nog tegen diegene zelf zeggen? Zeggen van, joh, ik heb jouw naam genoemd en ik vind je hartstikke goed. Nou, ik weet niet of je het gaat worden, want ik kan het niet.
1: Het hoeft niet.
0: Ja.
1: Ik vind eigenlijk, dan ga je een keer met je brownie points te verzamelen. Ik heb jouw naam genoemd. En als het niet gekozen wordt, ligt het dus niet aan
0: even
1: mij.
0: Even naar borst kloppen.
1: Ik weet dat wat ze dan in de accountancy noemen kingmakers. Hè, die partners, dat zijn kingmakers. Dat zijn mensen die het vaak niet vertellen, maar wel aan het doen zijn.
0: Ja.
1: En mensen die er heel veel over praten, die doen vaak veel te weinig.
2: Ja. Maar micromomenten zijn inderdaad eigenlijk de aanpak op die grote onderwerpen waar mensen zichzelf ook een beetje in verloren hebben. Dat mensen denken, wat betekent inclusie ook alweer? Dat het veranderd is in jargon in plaats van dat het gewoon betekent dat we gewoon met elkaar het beste van moeten maken. Dus op die manier, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Naar dit programma, denk ik, weet ik, luisteren mensen die zich bezighouden met hoe gaat het eigenlijk met de organisatie? Hoe kunnen we die organisatie beter krijgen?
2: Ja.
0: Hoe heb je nou een voorbeeld van een organisatie die gezegd heeft, oké, dit gaat over micromomenten. Dan kunnen we zeggen, hey, veel succes allemaal, maar we hebben toch iets soort van afgesproken met elkaar.
2: Ja.
0: Bestaat dat?
2: Ja, er is bijvoorbeeld een geweldig voorbeeld van Arizona State in Amerika, waar een professor, en dat is niet eens iemand geweest die daar echt een taak, die dat echt de verantwoordelijkheid van diegene.
1: Ja.
2: Er was vooral gewoon een professor, maar ze hield wel van een experimentje. En ze dacht, nou, ik ga gewoon kijken of mensen met mij mee willen doen. En zij wist van micromomenten, van inclusieve gewoontes. En ze heeft gewoon rondgevraagd wie op de faculteit doet mee. Wil aan de slag met gewoontes om meer inclusie te krijgen. 62 mensen deden mee. Eigenlijk helemaal niet, het was helemaal niet de hele faculteit, maar gewoon een enthousiaste groep ging meedoen. En ze gingen 3 maanden aan de slag met gewoontes. Nou, en de cijfers, Glenn, ja, die liggen er niet om. Echt heel enthousiast trouwens erover. Ja. 50% meer inclusie. 40% meer gevoel van waardering. 38% minder stress. En 53% meer energie. Ja, ze waren gewoon heel enthousiast, Glenn. Het was zelfrapportage, dus misschien is het allemaal iets een beetje overdreven. Maar er
0: maar
2: is
0: wel van
2: iets
0: een
2: gebeurd.
0: Wel van een universiteit, toch?
2: Toch? Ja.
0: Is het toch wel enig wetenschappelijk?
1: Ja, het is ook wetenschappelijk beschreven wat er gebeurde.
2: Ja.
1: Maar ik ken wel veel organisaties waar mensen eigenlijk gaan, dat ze een heel groot begrip terugbrengen naar, ik wil eigenlijk dat het veiliger is voor mijn mensen om te zeggen wat ze zeggen hebben. En dat ze dat kleiner maken. En dat ze dan heel veel succes hebben. En ik kreeg volgens mij was het eergisteren, een mail binnen van iemand die ik ergens heb leren kennen. Heel lang geleden. Lang geleden. Die ik helemaal niet zo heel goed ken. Maar ik zei, die vrouw die schreef, oké, ik wil even laten weten dat mijn Mike jullie boek heeft gelezen. En als CEO, hij is CEO, al twee weken nou micromomenten aan het toepassen is. En hij krijgt fantastische reacties. Appjes, complimentjes. He's a believer and it works. Ja?
0: Wow.
1: Maar wat ik eigenlijk mee wil zeggen is, hij heeft het niet verteld aan niemand.
0: Nee.
1: Hij is gewoon gaan doen.
0: Ja.
1: En dat is wat we hopen. Dat mensen niet er weer een programma van maken en weer moeilijke dingen doen. Maar dat ze gewoon aan de gang gaan. En dat vind ik ook als we training hierin geven. Dat mensen dat dan ook pas aan het eind snappen. Je doet het niet voor de bühne. Je doet het niet om complimenten van andere mensen te krijgen. Je doet het gewoon omdat je een heel fijn team wil bouwen.
0: Ja, en misschien ook wel voor jezelf.
2: Ja.
0: Word je er zelf ook een blij mens van?
1: Nou, en als je in een leuke team werkt.
2: Ja, ja, je krijgt meer energie van de mensen om je heen. Als je relaties beter zijn. Nee, dat klopt. Ja, ja, ja, ja. En wat ik ook leuk vind om te horen van mijn leeftijdsgenoten. Ja. Van mensen die dus helemaal niet zo lang werken. Is dat zij, ja, je gaat werken. En je focust heel erg, oké, ik moet de taken zo snel mogelijk snappen. Maar eigenlijk wilde je natuurlijk ook gewoon de cultuur zo snel mogelijk overnemen. En dat is veel onbewuster gegaan. Dus mensen zijn eigenlijk aan de slag gegaan in teams, aan het werk. Maar die komen er nu achter. Oh ja, het kan eigenlijk misschien ook nog wel op een hele andere manier. Ja,
1: mensen nemen de cultuur van de organisatie makkelijk over. Maar je kan er ook vanaf het begin zeggen, daar doe ik gewoon niet aan mee.
2: Ja.
1: Ik vraag iedereen. Ik geef ook complimenten aan mensen die maar het onzichtbare werk hebben gedaan.
2: Ja. Ja. En dat is ook.
0: Ik praat ook met mensen die een echelon lager zitten.
1: Zo is het.
0: En die een echelon hoger zitten. Ja. Hoe heb je met die directeur gepraat? Ja, dat is ook een mens. Ja. Dat is heel raar.
2: Ja, maar tussen hen.
1: Die mensen zijn vaak eenzamer.
0: Ja, daarom.
2: Ja, en of. Ja. Maar je denkt misschien dat je daar heel veel durf voor moet hebben. Maar het zijn maar kleine zinnetjes per keer. Hele kleine zinnetjes, acties.
0: Wat is jouw favoriet? Welke gebruik je zelf?
2: Oh ja. Voor mij, kijk, dat is denk ik ook wel een bewijs dat het voor iedereen anders is. Ik moet meer delen van mezelf, Glenn, in gesprekken.
0: Oh.
2: Want ik stel heel veel vragen aan andere mensen. Maar ik ben er eigenlijk achter gekomen dat als je een goed gesprek met mensen wil hebben, dat je ook moet durven antwoorden en niet alleen ja, goed, la la la. Maar dat ik meer moet delen en dat ook belangrijk is voor verbinding.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, mooi. Ja. Nou, volgens mij zijn jullie niet zo enthousiast.
2: Jij ook niet.
0: Hey, ik vond het super leuk dat jullie er waren. Het boek Micromomenten gaat vooral allemaal kopen. Het ligt in de winkel. En als het er niet ligt, moet je gewoon bestellen. Want dan bestellen ze er meestal gelijk twee. En dan ken jij daar één en die ander stoppen ze dan in het schap. Dat is grappig. Okay. Zo werkt dat namelijk in die boekwinkels.
2: Oh, ja.
0: Doe dat vooral. Micromomenten van Smit en Mollema. Moeder en dochter. Nou, is volgens mij voor na 11 jaar en 641 afleveringen weer een unicum. Want ik heb nog nooit een moeder en dochter tegelijkertijd in de uitzending gehad.
2: Wat een eer.
0: Ja, toch?
1: Ja, wij vonden het ontzettend leuk.
2: Ja, dankjewel.
0: Hey, leuk dat jullie er waren. Succes met het boek. Dankjewel. En alle andere dingen. En fijne zomer natuurlijk, hè?
2: Ja, fijne zomer, mensen.
0: Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer. En je kunt ook vragen stellen aan AI Power via de website peoplepower.radio. En als je even wacht, dan staat straks ook deze aflevering erin. Dus als je nou geluisterd hebt en dacht, toch wel handig om even een samenvatting te krijgen of zo. Dan ga je naar AI Power en dan zeg je, geef even een samenvatting van de aflevering. En dan geeft hij een samenvatting. Briljant.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Goedkoper stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffect en opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
6: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
8: Zet 5 goede leidinggevenden bij elkaar. En wat heb je dan? Nou, niet een goed managementteam automatisch. Dat is een ongemakkelijke ontdekking. En veel van die MT-leden, als je er zelf ook eentje bent, jij kent dat vast wel. Ieder stuurt namelijk zijn eigen team aan met zijn eigen budget en zijn eigen belang. En samen draag je dan ook nog het geheel. En hier en daar wringt dat natuurlijk. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Wat maakt het verschil tussen een MT dat vergadert en een MT dat iets in beweging krijgt? Steven van den Heuvel is MT en verandercoach. En hij schreef het High Impact MT. Het is wel grappig dat we dat dan weer met Nederlandse letters aanduiden trouwens. Dat zou MT moeten zijn natuurlijk. Prachtig boek, genomineerd voor het managementboek van het jaar 2026. Niet de winnaar, maar ja, hallo, een van de 5 beste van Nederland. Dat is nogal wat. Dus we zijn blij dat hij er is. En we zijn ook blij dat je luistert naar People Power.
3: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Steven, leuk dat je er bent.
9: Dankjewel, Glenn.
8: Ja, wij zijn wel lang bezig geweest met plannen, hè?
9: Het is
8: holy
9: gelukt.
8: Shit, man.
9: Ja, er kwam iets tussen.
8: Maar er kwam iets nogal belangrijks tussen, volgens mij, hè?
9: Klopt.
8: Ja, dan moet je even toelichten dan.
9: Ja, ik ben voor de derde keer vader geworden.
8: Ja, man.
9: Holy van Emilia, een prachtige mooie dochter.
8: Wauw, ja. Gefeliciteerd.
9: Dus ook op de avond van het managementboekengala, dus waar bekend werd gemaakt welk boek het beste boek is van het afgelopen jaar.
8: Ja, dus jij was er niet.
9: Was ik er niet, zat ik thuis. Ja,
8: ja, is maar goed dat je niet gewonnen hebt dan. Toch?
9: Nee, anders is het zo jammer als je dan daar niet bij bent. Nee, joh.
8: Hey, We gaan het hebben over een soort microcosmos in een bedrijf. Het managementteam. Mm-hmm. Misschien goed om even af te bakenen. Wanneer ben je een managementteam? Wat voor volk zit er dan bij elkaar?
9: Ja, een managementteam is een team vaak bestaande uit leidinggevenden of mensen die verantwoordelijk zijn voor een domein. En want je kunt natuurlijk ook een controller zijn en toch onderdeel zijn van een managementteam en zelf niet leiding geven.
8: Oké. Okay.
9: En je hebt managementteams op alle niveaus. Dus op directieniveau, op het niveau van afdelingshoofden of het niveau van teamleiders.
8: Ja, ja, dus je kan zeg maar de raad van bestuur zijn met een mannetje of 5, 6 misschien. Ja. En je kan bij een business unit of een locatie kun je ook MT zijn.
9: Ja.
8: Mooi. Nou, dat is mooi. Dan hebben we dat in ieder geval scherp. Want anders
9: fijn,
8: dan,
9: hè, definities.
8: Nee, ja, maar anders leidt het tot, dat vind ik altijd het meest interessant aan organisaties. Misschien wel dat we praten over dingen en dan denken dat we elkaar snappen. En dan snappen we elkaar niet. En dan gaat het vanzelf mis. Dan hoef je dan niks aan te doen. Wat ik al in de intro zei. Hè, er zit eigenlijk een soort dualiteit in. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid als leidinggevende of inderdaad controller. Dat is wel een interessante. Of HR-business partner. Mm-hmm. Maar je bent ook met elkaar ergens verantwoordelijk voor. Wat doet dat met mensen, die twee waarheden?
9: Die twee waarden zijn ingewikkeld. En dat herken ik zelf ook. Dus waarom ben ik nou dit boek gaan schrijven? Ik werd onderdeel van een managementteam. En toen kwam ik erachter. Goh, ik heb heel lang managementteams mogen begeleiden, mogen coachen. En nu zit ik er zelf in.
8: Ja.
9: En ik doe al die dingen waar ik anderen probeer van te weerhouden om te doen.
8: Echt waar.
9: Ja, tuurlijk. Want je zit in een spagaat. Je zit in een spagaat inderdaad tussen enerzijds het team waar je zelf leiding aan geeft en dat managementteam. Nou, en ik deed dat niet op een heel onbijzondere plek. Ik zat bij UAT. UAT, waar staat ook weer voor? Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslag. Toeslagschandaal. Locatie Amsterdam. 200 medewerkers. 6 MT-leden. Ja. Hoge politieke druk, heel veel veranderingen. En dan is het ontzettend verleidelijk om toch een beetje eigen volk eerst gedrag te vertonen. Dus dat jij het in je eigen team op orde hebt. Maar dat je niet direct altijd bereid bent om een ander team te helpen.
8: Laten we even naar de achtergrond daarvan. Misschien wel hoe het in ons brein werkt. Waarom dat dan zo werkt. Want je zou kunnen zeggen, ja, als je twee verantwoordelijkheden hebt. Zolang het samen gaat is het prima. Op het moment dat natuurlijk, als die strijd met elkaar levert. Ja, dan moet je bewust of onbewust een keuze maken. Ja. Waarom kies je dan toch best wel snel eigenlijk voor je eigen clubpie?
9: Ja, er zijn twee dingen. Eén zijn eigenlijk de psychologie van managementteams. Zal ik zo wat dingen over vertellen. En tweede zijn eigenlijk perverse prikkels. Zou ik zo ook wel. En die dingen die verhouden tot elkaar. Maar laten we beginnen met die psychologie. Kijk, dat managementteam. Als ik kijk naar mijn eigen voorbeeld of op andere plekken waar ik heb gezeten. Of managementteams die ik mag coachen. Ja, vaak zie je elkaar eens in 2 weken. Dus je ziet elkaar al veel minder dan een team waar jij leiding aan geeft. En stel je voor, ik ben een sales manager. Dan zie ik mijn verkopers veel vaker dan ik mijn collega's, MT-leden bijvoorbeeld van operations of van legal of van marketing. Die zie ik gewoon veel minder vaak. Dus het feit dat je eigen team vaker ziet, heeft effect.
8: En wat doet dat dan? Creëert dat dan afstand? Of is het, ja.
9: Nou ja, letterlijk, er is al meer afstand omdat je de andere mensen vaker ziet. En stel je voor dat je een hele goede verkoper bent en je bent sales manager geworden, dan is dat ook jouw gebied waarin jij alles van weet. Waar je interesse ligt. Weet je misschien ook een beetje manier hoe je gewired bent, hoe naar je de wereld kijkt, jouw perspectief.
8: Ja, en die andere vakgebieden, dat is dan, ik vind dat zelf ook altijd fascinerend, hè, dat op het moment dat je bij een clubje hoort, dan ga je daaraan verbinden. Maar dan ga je ook automatisch bijna al afzetten tegen het andere clubje.
9: Ja, dus het heeft heel erg te maken met waar lig je nou je loyaliteit. En die mensen die je dagelijks ziet. En ook de inhoud waar jij door gedreven bent. Dat is heel, heel logisch dat je daaraan meer gaat verbinden. Nou, stel je dat je ook in die situatie in een managementteam zit. Waar het gewoon niet zo lekker loopt. Waar je je niet zozeer veilig voelt. Dan is de kans heel groot dat je eigenlijk jouw erkenning gaat zoeken in het team waar je leiding aan geeft.
8: Ja, dus eigenlijk zeg je, het is eigenlijk best wel normaal menselijk gedrag.
9: Het is normaal menselijk gedrag. Dat je je eigenlijk van nature gaat richten op het team waar je leiding aan geeft dan aan het managementteam. Terwijl, om het goed te laten functioneren, echt je managementteam je eerste team zou moeten zijn. Okay. En dan pas het team waar je leiding aan geeft.
8: En daarvoor gaan we toch ook heidagen en teambuilding. Dat doen we daar toch allemaal voor.
9: Ja,
8: maar dat werkt dus niet.
9: Ja, nou heel vaak. Kijk, Eén zwaluw maakt nog geen zomer, toch? Is het spreekwoord.
8: Ja, ja, ik ben ondertussen, ik heb het wel grappig. Ik kreeg vorige week toevallig een aanvraag om een hijsessie met een MT te begeleiden. Dus ik ben heel veel aan het leren. Dat is fijn. Dit.
9: Nee, maar ja. Weet je wat is? Kijk, heel veel, laten we wel wezen. Dan staat die dag gepland. En misschien doen we het één keer per jaar. Doen we twee keer per jaar een heidag. En dan 3-4 weken van tevoren kijken. Oh, wie kunnen we nog inhuren? En dan, ik heb het zelf meegemaakt. Nou, jij ook. Dan word je gebeld. Ja. Kun je onze MT begeleiden? Is een beetje de situatie. Ja, weet je, verwacht geen wonder op één dag. En vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Dus hij moet ook een beetje vertrouwen in jou opbouwen. Dus heel veel heidagen zijn toch vaak heel sociaal wenselijk. En dan zeggen we aan het eind van het was heel goed. We hebben echt goede gesprekken gevoerd.
8: Ja, flip-overs volgeschreven.
9: Precies, en dan komen we thuis. En wat zeg je dan tegen partner?
8: Het was leuk.
9: Oh ja, mooie locatie.
8: Lekker eten.
9: Oh ja, lekker eten inderdaad. Ja. Oh ja, wat heel leuk was. We hebben zo'n workshop. Middags hebben we nog even gedaan. Hebben we zo'n workshop gedaan met schapen. Was leuk. Ja. Was grappig, joh.
8: Ja, schapen, paarden.
9: Precies, laten foto's zien aan je kinderen.
8: Ja.
9: Nee, maar gekserend. Ik ben natuurlijk zelf als het MT-dagen ook geweest. Ook als MT-lid zelf. En ik heb ook wel eens de valken ingestapt om toch maar dan zo'n één dag te begeleiden. Maar ja, weet je, echt vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Dus.
8: En hoor ik jou zeggen, de hoeveelheid contacten en de nabijheid van je eigen team is zoveel groter dat één zo'n dag, ja, dat maakt natuurlijk geen donder uit dan. Toch? Je moet eigenlijk met elkaar in een hok gaan zitten, hoor ik jou zeggen.
9: Structureel. Dus liever elke maand een dagdeel dat we het hebben over hoe werken we nou werkelijk met elkaar samen. En nog een andere dagdeel in die maand dat we hebben over strategie. He, dus dat zijn twee hele belangrijke dingen. Hebben over samenwerking en over strategie.
8: Ja.
9: Want dat zijn twee dingen waar de meeste managementteams niet aan toekomen of heel weinig doen. En in ieder geval niet structureel. Terwijl wil je een beter MT worden, begint het met het herkennen dat het lastig is. En werkelijk erkennen dat het lastig is en dat je daar wat aan te doen hebt.
8: Je noemde ook de perverse prikkels.
9: Ja, dus KPI's. Oh. Dus even het voorbeeld van die sales manager. Dat is denk ik het makkelijkste voorbeeld. Die heeft bepaalde KPI's om bepaalde deals te sluiten. Maar dan kan natuurlijk zijn dat die manager operations, die vooral kijkt naar de kwaliteit van implementatie, die zegt, ja, hartstikke leuk dat jullie deze deals hebben gesloten, maar dit is onmogelijk om te implementeren.
8: Ja.
9: Zie je hier de frictie?
8: Ja. Ja, en dan is het probleem van de ander geworden daarmee.
9: Ja.
8: Ja, jij bent ervan.
9: Ja, want ik heb die KPI gehaald. Ik heb mijn bonus gehaald voor die verkoop, voor die deal.
8: Ja. Als jij nou, want volgens mij herkent iedereen dit heel erg. Ik zit aan een organisatie te denken. Die wilde meer klantgericht gaan sturen. En daar hadden ze, maar ze gingen niet de structuur veranderen. En dan was degene die, dat vond ik helemaal mooi. Dan hadden ze een soort keten verantwoordelijk gemaakt voor een bepaald klant.
9: Ja.
8: Proces. En dan. Maar diegene was ook nog verantwoordelijk voor een afdeling in dat proces. Dus die kreeg een soort. Die was een soort MT met zichzelf.
9: Oh, heerlijk.
8: En die moest dus afwegen welke van de twee. Het is dus als verantwoordelijke voor de operatie. Ik zeg maar even wat. Zei die. Ja, dit kan helemaal niet. Daar hebben we geen ruimte voor. En dat past niet bij mijn KPI's. Maar als in zijn andere rol af. Is haar andere rol als verantwoordelijke voor die keten vanuit die klant gedacht. Moest ze zeggen, ja, nee, maar dit gaat voor. En ik weet nog dat ik bij dat gesprek zat, dat ik zei, ja, dat kan dus niet. Je moet dus gewoon kiezen.
9: Ja, ingewikkeld.
8: Nou, dat was gek. Dat was gekke opmerking.
9: Ja, mooi is. En dat vind ik altijd mooi met een boek. Dan heb je een boek geschreven, is op de markt gekomen. Mensen gaan het lezen en dan zeg je, ja, maar onze realiteit is veel, veel ingewikkelder dan dat. En dat is waar, Glenn. Weet je wel? Er zijn zoveel ingewikkelde structuren dat. Er zijn mensen die soms wel in 4 MT's zitten, weet je wel. Of inderdaad, die zijn MT-lid en die zijn ketenmanager.
8: Ja, en stuurgroep en noem maar op.
9: Klopt. Ja. En al die invalshoeken, die beïnvloeden jouw gedrag. En wat gaat dan voor?
8: Ja, maar en wat zegt dat dan ook, toch?
9: Ja.
8: Dat zegt ook dat het. Nou, het sowieso dat de wereld complex is. Hè? Laten we daar simpel over zijn. Het is heel ingewikkeld. En zeker als je een grote organisatie hebt, dan is het gewoon heel ingewikkeld en complex. Maar het zegt natuurlijk ook dat het gewoon niet goed op elkaar afgestemd is. En dus blijkbaar is het ook niet zo duidelijk wat we nou voor elkaar moeten krijgen.
9: Nee. En wat je zegt, als je een installatiebureau hebt, prachtig, hè, met zeg 50 of 100 medewerkers, is redelijk overzichtelijk. Maar inderdaad, als je kijkt naar de Rijksoverheid.
8: Ja, gemeente of zo.
9: Of gemeentes. Oh, ik heb bij die een van de grote gemeentes gezeten in die mooie stad waar mijn favoriete voetbalclub zit. Ja.
8: Rotterdam?
9: Nee, net die andere. Ja, nee, toch niet. Nee. Maar ja, hartstikke ingewikkeld. Dan had je precies datzelfde probleem wat jij noemt. Over aan de ene kant ben je verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp. In dit geval voor vergunningverlening binnen het stadsdeel. Maar tegelijkertijd ben je ook verantwoordelijk over die 7 stadsdelen heen voor een bepaald thema.
8: Ja.
9: Nou ja, zie dat maar te combineren. En als het spannend wordt, waar kies je dan voor? Nou, in dit geval spannend wordt, koos men toch voor het eigen stadsdeel.
8: Als jij nou bij een NT aanschuift, hè, voor de eerste keer, laten we zeggen dat je eerste kennismaking is. Ja. Dat je, nou, je gaat bij zo'n overleg zitten of zo. Ik weet niet precies welke vorm ze bij elkaar komen. Wat zie je dan? Wat voor dingen vallen je dan op waarvan je zegt van ja, dat is eigenlijk overal hetzelfde.
9: Ja, wat ik had vooral interessant is, wat wordt er tussen de het is het belangrijkste wat wordt gezegd, zijn de dingen die tussen de regels worden gezegd. Dus dat is waar ik op let. Wat wordt niet gezegd? Of wat wordt met een grapje afgedaan?
8: Zoals? Zijn dat dan voor dingen?
9: Daar moeten we nog een keertje over hebben. Dat is wel een dingetje. Of.
8: En die worden eigenlijk een soort van in de parkeerstand geschoven.
9: Parkeerstand geschoven, ja. Ja. Parkeerstand geschoven. Of wat het andere verleiding is, is dingen heel altijd direct persoonlijk maken. Ja, maar hij van sales of zij van operations. En dat wordt dan met een grapje hij zit wel heel kort op de bal, hoor. Anders kan jij straks in de Gran Canaria vakantie. Ja, of, ja. Weet ik veel, dan wordt er een grapje gemaakt. Maar feitelijk wat er ligt is een situatie waarin er tegengestelde KPI's zijn die schuren. En een verleiding die we hebben, dat noemen ze de fundamentele attributiefout, is dat we heel vaak geneigd dan zijn gaan om te zoeken in die persoon. Van die persoon van sales, hoe hij in elkaar of zij in elkaar zit. Hij is heel gedreven. Hij is rood. Hij is weet ik veel wat. Maar het punt is, er zijn heel vaak contextfactoren die van invloed zijn op ons gedrag.
8: Ja, en dit is heel natuurlijk nogal belangrijk en interessant. Hoe belangrijk zijn die contextfactoren dan? Hè? Want als ik vind dat we het daar veel te weinig over hebben. Over hoe kijk je nou naar... Waar geloof je nou eigenlijk in dat een mens in elkaar zit? Hè? Dus als jij denkt, ja, mensen zijn rationele wezens, maken hun keuzes bewust om A of B te doen. Dan heb je natuurlijk een heel ander gesprek dan dat je zegt, nee, je functioneert in een context waarbij allerlei mensen iets van je vragen. Waarbij de sfeer is, waarbij de regels zijn uitgesproken en ongesproken. En dat vormt je gedrag. Dat maakt natuurlijk nogal uit.
9: Nou ja, laat ik beginnen. Ik denk dat je nooit helemaal precies weet waarom je doet wat je doet. Dus ze zijn ook voor onszelf.
8: Geen idee.
9: Nee, het zijn voor onszelf ook wel een beetje onbekende. Dus het idee dat ze helemaal precies kunnen verklaren waarom we. Ja, vaak achteraf wel, maar niet op het moment zelf. Dus dat is één. En ik geloof echt in een combinatie van beide. Dus contextfactoren spelen een hele grote rol. Maar karakter en persoonlijkheid speelt ook een hele grote rol. Wat natuurlijk heel erg weer beïnvloed is. Wie is je papa en wie zijn je mama? En wat heb je meegemaakt in het leven? En die twee dingen komen bij elkaar. Dus even terug naar die sales manager. Ja, misschien is hij inderdaad opgegroeid in een gezin waar hij van zijn vader weinig aandacht kreeg. Waar er vooral gepresteerd moest worden. Hij wist niet zo goed wat hij moest worden. Via is hij in de sales terechtgekomen. Daar bleek hij heel goed in te zijn. Daar is hij in bevestigd. En dat is echt een drive. Tegelijkertijd werkt.
8: En zeg je dan eigenlijk de psychologie daarachter is, je bent elke dag bezig om je vader tevreden te stellen? Dat is een beetje.
9: Dat is heel plat, ja, maar hè? Ik denk dat wel voor.
8: Ik denk wel dat het klopt.
9: voor menig mens, laat ik het wel zeggen. Ik weet niet hoe het voor jou werkt. Voor menig mens geldt dat. Dus je neemt je papa en je mama mee. Dus dat is er. En dan werk je in een organisatie, in een context die nog bepaald gedrag ook nog versterkt.
8: Ja.
9: Nou ja, en zet dan al die eigenwijze mensen bij elkaar. Want je bent niet voor niks gaan leiding geven. Dat is sowieso altijd een mooie vraag. Waarom ben je in godsnaam gaan leiding geven? Zet je allemaal bij elkaar, al die eigenwijze mensen. Ja, en dan verwachten we dat met 2 heidagen per jaar dat de confetti uit de hemel komt.
8: Ja, en wat interessant is natuurlijk, is dat veel van die mensen zelf verantwoordelijk zijn voor een team. En heel goed dagelijks voelen hoe ingewikkeld het is om van een team te maken.
9: Ja.
8: Maar met elkaar doen we dat dan wel in 2 heidagen. En dat is nog veel. Vaak is het er al 1 per jaar. En dan, vorig jaar hadden we geen tijd. Dus die hebben we overgeslagen.
9: Ja, en kon daarbij dan die directeur of dat afdelingshoofd, als het gaat om een MT van teamleiders. Die heeft daar dan de leiding in. Maar die, meestal focust zij of hij zich heel erg op de inhoudelijke vraagstukken. En daar de knopen in doorhakken. Maar er zijn maar heel weinig voorzitters van managementteams die zich richten, hoe kan ik nou de dynamiek van dit managementteam beter maken? En dus de verleiding is om een coach in te huren. Maar een coach is een hulpmiddel om de dynamiek te verbeteren. Geen vervanging.
8: Ja.
9: Dus het is de verantwoordelijkheid van die voorzitter. En natuurlijk van het gehele MT als geheel. Maar het is echt een belangrijke taak van die voorzitter van het managementteam. Dus die directeur met afdelingshoofd of dat afdelingshoofd met teamleiders. Om te investeren, om de dynamiek beter te maken. Om die leidinggevende betere leidinggevende te maken. Om ze samen een beter managementteam te maken.
8: Ja, en de grote vraag waar we het straks over gaan hebben is. Als je een prachtige club met fantastische leiders bij elkaar stopt. Waarom is er dan niemand die zegt, hé jongens, wacht even. Wat gaat hier mis? Dat hoor je zo.
3: Doorzie wat er komt.
0: Dit is New Business Radio.

0: Dat is dan mooi, hè? Dan hoor je zo'n plaat en dat is een oude plaat. Dan denk je, hé, dit ken ik ergens van. Ja, nou ja, oud.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Met in de studio Steven van den Heuvel, MT en verandercoach en auteur van verschillende boeken, waaronder het genomineerde boek voor management van het jaar, het High Impact MT. En we gaan hebben dus over die MT's. Daar hebben we het vandaag de dag mis mee. Nou, laten we die maar eens even pakken dan. Jij bent zo'n MT ingestapt. Nou, dan ga je eerst kijken van wat wordt er tussen de regels ingezegd. Wat wordt er niet gezegd? Welke grappen worden er gemaakt? Ja. Zijn dat eigenlijk wel grappen? Of zit er gewoon een verhaal achter? Wat zie je dan misgaan in die MT's?
2: Dat er dus heel veel niet besproken wordt.
0: Oké.
2: Okay. Dus we hadden het net ook over in de pauze over van... Ja, twee dingen die vet maken, die al het leven al veel moeilijk vinden, is namelijk... goede relaties aangaan en goede gesprekken voeren.
0: Ja.
2: En dus voor niks dat mijn boek ook met die R van relaties... is ook het fundament van management teams. Dus hoe is de relatie van ieder persoon met zichzelf? Hoe is er een relatie in dat MT onderling? Maar hoe is ook de relatie van het MT met de omgeving? En heel veel wat in dat MT gebeurt... wordt al beïnvloed door alles wat in die organisatie gebeurt.
0: En ik probeer altijd een beetje te visualiseren. Hè, want dan heb ik voor mezelf ook een structuur om met jou daarover te praten. Dus ik zie dat MT. Hè, nou, dan zie ik een aantal poppetjes van allerlei soorten en gezinten. Dan gaat het dus al over wie zet je daar überhaupt al in. Hè? Dus wie zijn die poppetjes en waarom zitten ze daar? En zijn dat wel de juiste poppetjes? En dan zit er inderdaad alles omheen. Hè? Dus de relatie van dat MT met de wereld binnen de organisatie. Ja, buiten de organisatie. Zeker. Je hebt allerlei stakeholders. De relatie van al die mensen met hun eigen team of hun collega's. Maar we hebben natuurlijk ook nog zoiets als een... Ja, ik word altijd een beetje moe van, omdat het woord zo vaak gebruikt wordt. De systeemwereld. Hè, maar gewoon alles wat we afgesproken hebben. Dus de KPI's en de regels en de afspraken. En zo doen we dat nou hier, eenmaal hier. En de geschiedenis van het bedrijf. En de turbulentie waar ze in zitten. Hallo, hè, dat is nogal wat.
2: Ja, en jij gaat een beetje moe bij kijken. Tenminste, zo komt
0: het
2: bij.
0: Ik denk,
2: maar dat vind ik nou zoals MT-coach nou zo mooi om te doen. Is om dat af te pellen met elkaar.
0: Oké.
2: Omdat de verleiding namelijk heel groot is om op één ding te richten.
0: Ja.
2: En dan gaan we bijvoorbeeld zeggen, oh, dan gaan we een trail. Tegenwoordig zijn trails heel in. Hè? Dan gaan we bijvoorbeeld naar de Ardennen. Of gaan we ergens naar Duitsland. Of weet je wel, dan gaan we een week met elkaar wandelen. En krijgen we inzicht in wie zijn onze papa's en mama's. En hoe ben je opgevoed? Wat zijn belangrijke gebeurtenissen in leven? En welk effect heeft het op hier en nu? En dat is super belangrijk. Alleen dat is maar één deel van het verhaal.
0: Ja.
2: En wat ik heel mooi vind om te doen is af te pellen van wat beïnvloedt nou allemaal wat hier in dit MT gebeurt. En ik denk dan altijd een beetje in hypotheses van zou dit het beïnvloeden, zou dat het beïnvloeden? Dan ga ik met mensen in gesprek. En wat ik dus ook vaak doe als ik een MT coach, is dat ik ook met elk MT-lid ook afzonderlijk ga wandelen. Zeg anderhalf uur, twee uur. En dat kan ook op het moment dat je natuurlijk een langer traject doet. En dan krijg je ook een beetje een beeld van waar komt iedereen vandaan ook. Maar dan krijg je ook een beeld van hoe werken nou die MT-leden met elkaar en hoe... werkt ook de organisatie ook daarop in. Dus soms ga ik dan ook wel eens praten met mensen van andere afdelingen. En dan krijg je een beetje beeld van hoe werkt het nou hier. En dat is altijd belangrijk om te zeggen van... zijn hypotheses, veronderstellingen over hoe de werkelijkheid werkt. Je weet het nooit helemaal. En dan ga kijken van en wat zou dan hier helpen? En tuurlijk gaat het over hoe voer je met elkaar gesprek, hoe voer je dialoog, hoe leer je luisteren. Tuurlijk, dat is allemaal heel, heel belangrijk. Maar ik kijk ook inderdaad naar dingen als... dit MT met deze 7 functies, klopt dat eigenlijk?
0: Ja.
2: Want heel vaak zijn MT's ongelijk. Dus voorbeeldje, heb je een directie van een grote overheidsorganisatie. In overheidsorganisatie in IT, die hebben een manager operations. Die verantwoordelijk is voor 70% van de mensen van het bedrijf.
0: En die zit in zijn eentje in een MT?
2: Die zit niet in eentje in MT. Die zit met 4 anderen in het MT. Maar die persoon is verantwoordelijk voor 70% van de medewerkers.
0: Ja,
2: natuurlijk, het heeft heel groot impact. Dus heel veel managers operations, die zijn vaak een soort schaduw algemeen directeur. Omdat ze zeggen, ik heb 70% van de medewerkers.
0: Ja, maar die zijn wel maar 1 van de 4 mensen in dit geval.
2: Maar die zijn even 1 van de 4 mensen. Ja. Dus die hebben dan vaak een 1-op-1 bijvoorbeeld met die algemeen directeur. Misschien ook wel zoiets van, ik wil uiteindelijk algemeen directeur worden. Nee, dat soort dingen hebben effect.
0: Ja.
2: Dus het is te simpel om alleen maar te kijken naar wie die mensen zijn. Dus kijk echt naar de context, naar hun verhaal, hoe je organisatie werkt. En dan ga je beter begrijpen wat nou het gedrag is wat in dat MT gebeurt. En wat daarvan is dienend voor die organisatie. En wat is daarin niet dienend.
0: Ja.
2: Want uiteindelijk hoe ik kijk, ik ben in die zin best wel bedrijfskundig. Kijk uiteindelijk, ik ben niet bezig met de samenwerking alleen om de samenwerking. Maar kijk natuurlijk ook van, oké, maar wat is de invloed van die samenwerking uiteindelijk op die prestaties van die organisatie, het organisatieonderdeel? En er is een direct verband tussen de prestaties, het functioneren van een managementteam en de prestatie van het organisatieonderdeel. En natuurlijk zijn er ook externe factoren. Hè? Ik bedoel, als je een hotel hebt, het is coronatijd en er komt geen kip, kun je nou zo goed MT hebben.
0: Ja, dat heeft niet. Dat is dan leuk meegenomen voor de achterblijvers. En, maar dat zorgt er niet voor dat er meer mensen komen.
2: Nee, het is net een. Nee, het is net
0: maar draai hem eens om. Hè? Ja. Dus stel je voor, je hebt een MT wat niet, niet echt goed functioneert. En dan mag jij zelf kiezen wat, wat het interne, ja, wat binnen dat MT dan rommelt. Wat is het effect op de rest van de organisatie? Want je kunt ook zeggen, ja, nou ja, oké, dan functioneert het niet zo goed. Ja, als iedereen doorhobbelt, dan. Nou, zijn ze vooral een hoop tijd aan elkaar kwijt. Maar dat maakt er niet zoveel uit.
2: Nou, het goede nieuws is dat heel veel doorhoppert. Dat is het goede nieuws. En er wordt heel veel gecompenseerd en opgelost. Ondanks de MT. Dus dat is het goede nieuws.
0: Dus ontbinden die handel, zou ik dan zeggen. Ja.
2: Het slechte nieuws is dat gedrag besmettelijk is.
0: Ja.
2: Dus
0: geef eens een voorbeeld dan van wat je ziet gebeuren in MT. En waar en hoe dat de rest besmet.
2: Nou, als dus bijvoorbeeld in een MT geen afspraken worden gemaakt over welke systemen gaan we wel of niet uitfaceren, dan krijgen ze op de werkvloer gedoe mee. Want dan hebben ze de discussie, gaan we welk systeem gebruiken nog wel, welk systeem gebruiken nog niet.
0: Ja. Oké, dat snap ik.
2: Heel plat.
0: Dat snap ik.
2: Maar er zit bijvoorbeeld ook, als je, dus dat is veel meer platte kant, überhaupt dat er in dat MT geen conflicten constructief aangegaan worden, kan ik gif innemen dat op andere plekken in de organisatie dat ook niet gebeurt. Als jij ziet dat dat managementteam lastige gesprekken aangaat en eruit komt, dan wordt dat voor die afdeling die daaronder valt ook makkelijk om dat zelf ook te doen.
0: Ja. Nou ja, dat grappige is, daar eindigden we het eerste blokje natuurlijk mee.
2: Ja.
0: Je kan 5 of 7 fantastisch leidinggevenden hebben. Die heel erg goed snappen hoe ze in elkaar zitten en niet voor niks gekomen zijn waar ze gekomen zijn. Waarom is het dan zo dat als ze in een MT zitten, dat er dan eigenlijk niemand of in ieder geval niet voldoende aan de bel wordt getrokken en zeggen, jongens, volgens mij gaat het gewoon niet lekker. En daar moeten we wat aan doen. Want we zijn een team, maar zijn we dat eigenlijk wel?
2: Oh, dat vraagt om een risico nemen.
0: Oké.
2: Ja, en ons brein haat pijn. En een risico nemen kan ervoor zorgen dat je uitgelachen wordt. Of dat je tegengesproken wordt. In ieder geval allemaal redenen dat je uit de groep valt. En wij willen graag als mens, willen wij niet uit de groep vallen. En als je in zo'n MT zit, is het ook nog zo. Ik ben MT-lid en mijn directeur zit erbij. Dus ik ben afdelingshoofd. Ik heb 5 collega afdelingshoofd en is een directeur. Die directeur is de leidinggevende van ons allemaal.
0: En ga je dan toch ineens volgzaam gedragen in plaats van leidend? Ook al ben je in je eigen team een onwijze leider.
2: Die verleiding is groot.
0: Ja.
2: Die verleiding is groot om toch dingen dan in te slikken. Sociaal wenselijk gedrag te vertonen. Terwijl wat je nodig hebt zijn eigenlijk 2 dingen. Namelijk je kritisch opstellen. Ik vind het echt geen goed plan omdat. Of we moeten hier echt nog langer over nadenken. Want volgens mij zijn we het nog niet met elkaar eens. En volgens mij moet hier de diepte op in. Ik wil echt begrijpen waarom zijn we het niet met elkaar eens. Dus je kritisch opstellen. En je kwetsbaar opstellen. En kwetsbaar opstellen kan zijn dat je zegt, ik ben het afdelingshoofd voor operations. En ik zeg, als we zo doorgaan, dit kunnen wij onmogelijk uitvoeren. En als we dit en dit gaan doen, dan klapt het hier bij mijn medewerkers in mijn team.
0: Ja.
2: En dat betekent dat je in de ogen van de anderen misschien wel als zwak gezien wordt.
0: Ja, want je hebt je zaakjes niet voor elkaar.
2: Nee. En de verleiding is om te denken, ik heb mijn zaakjes op elkaar. Of uitstralen, ik heb mijn zaakjes voor elkaar. En dat andere MT-lid heeft een probleem.
0: All right. Ik denk dat er heel veel herkenning is. De grote vraag is natuurlijk, waar gaat het dan wel goed? En hoe komt dat dan? Dat hoor je zo.
1: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow.

0: Gold Rush, Gavin James.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Steven van den Heuvel in de studio. En we praten over datgene wat in bijna alle organisaties wel aanwezig is. Waar meer dan 50 werken. Het MT. Dat komt omdat hij auteur is van het veelgeprezen boek Het High Income Impact MT. En dat is niet voor niks, want genomineerd voor managementboek van het jaar. Een van de vijf, dus dat is nogal wat. Steven, laten we gaan kijken naar een managementteam wat het voor elkaar heeft, wat goed loopt, die dus wel gelukt is om een echt managementteam te zijn en niet een collectief van individuen of mensen die elkaar niet aanspreken of die alleen maar ja knikken of die achter de rug om. Nou, je kunt je wel van alles nog wat verzinnen wat er niet goed gaat, maar daar hebben we het over gehad. Nu gaan we kijken naar waar het wel goed gaat en wat wij ervan kunnen leren.
2: Ja, ik ga geen naam van de organisatie noemen, maar wel een voorbeeld geven. Is een bouwbedrijf, coronatijd. Never waste a good crisis.
0: Ja, want die coronatijd ging het best wel mis.
2: Betekende dat inderdaad, je moet mensen doorbetalen en er is veel minder werk. Hoe ga je daarmee om? En die situatie vroeger om voor het MT om meer tijd met elkaar te brengen, lastgesprekken aan te gaan en knopen door te hakken. En dan kunnen er twee dingen eigenlijk gebeuren. Of dat MT knapt. Het knalt uit elkaar, de relatie knalt uit elkaar. Of het wordt juist een hele mooie relatie. En het laatste is wat daar gebeurde.
0: En wat ga je dan doen? Hè? Dus misschien, en dat is wat grappiger bij zo'n crisis. Wat ga je dan automatisch doen? Waar je normaal misschien een coach of een interventie of waar je hulp bij nodig hebt?
2: Nou, het is veel makkelijker te erkennen dat je een probleem hebt.
0: Oké, en dat zorgt er dan ook voor dat je met elkaar snapt waar je voor aan de lat staat? Dat je hetzelfde doel hebt?
2: Namelijk, ja, want wij hebben met elkaar een probleem. Want anders dan valt ons bedrijf om. Dus wij moeten nu met elkaar gaan samenwerken. Ook al vind ik jou misschien niet de aardigste PR die er is.
0: Ook al heb je andere KPI's. Want die zijn ineens niet meer interessant.
2: Wij moeten het met elkaar gaan rooien. En weet je, we zijn allemaal eigenwijze mensen. Laten we wel wezen. We moeten tijd met elkaar gaan doorbrengen. We gaan de agenda ervoor leegvegen. Ja, dat is allemaal helpend. Allemaal helpend om er bovenop te komen.
0: Ja, en laten we ze eens uitpikken. Hè? Dus je hebt allemaal ineens hetzelfde doel.
2: Ja.
0: Want dat is natuurlijk interessant. Ook het verdrietige van een crisis. Alle andere dingen zijn gewoon onbelangrijk. Of in ieder geval bijna niet belangrijk. Want als die crisis niet opgelost wordt, dan is het einde verhaal.
2: Ja.
0: Hè? Dus dan weet je wat je te doen hebt. Dus dat helpt.
2: Dat absoluut.
0: Hè? Dus als je geen crisis hebt, zeg ik dan maar even, wat heb je dan te doen? Zorgen dat je snapt met elkaar wat je aan het doen bent. Hè? Dat alle andere dingen die zijn daar. Dat was wel grappig. In het vorige uur was Rini van Solingen te gast. Als je denkt, maar welk vorige uur? Nou, dat was de vorige podcast. 644. En een leuk boek geschreven. Alle ballen op impact. En die zei eigenlijk, de wereld verandert heel snel. Goeie, dat wisten we al. Maar als je überhaupt wil snappen wat je met AI wil doen, dan moet je eerst goed snappen waarom je eigenlijk wat je eigenlijk aan het doen bent. En niet alleen wat je aan het doen bent, maar ook hoeveel. Hè, dus wat je echte doelen zijn.
2: Ja.
0: Dus dat is les 1.
2: Ja, dus het verschil. En dan kan er twee komen. Het kan uit pijn komen van ambitie. Het is een probleem. Dus het verschil tussen wat je hebt en wat je wil.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus of je wil meer dan je hebt, dan is het ambitie.
2: Ja.
0: Of wat je hebt is te weinig.
2: Ja,
0: dan heb je een probleem.
2: Ja, het kan zijn dat je zegt, we willen heel plat, hè, we willen de winst verdubbelen.
0: Ja.
2: Dan komt het echt uit ambitie.
0: Ja, dan heb je een probleem gecreëerd voor jezelf.
2: Heb je
0: een probleem,
2: precies. Ja. Of het kan zijn, het voorbestaan van onze organisatie ligt onder druk. Of we hebben te maken.
0: Want we maken niet genoeg winst. Ja.
2: Ja, of er is enorme maatschappelijke druk. Even het voorbeeld van UAT waar ik net over had.
0: Ja.
2: Toeslagaffaire.
0: Ja.
2: Dus zo'n crisis is, het is een werkelijke crisis of dan wel gecreëerde crisis. Maar in ieder geval, het eerste wat natuurlijk het boekje van Kotter staat, urgentie.
0: Sense of urgency, ja.
2: Sense of urgency, als dat er is, dat is enorm helpend. En dan ga je zeggen, maar wij moeten tijd met elkaar doorbrengen. En dan wordt het ook makkelijker om te erkennen dat het niet vanzelf gaat. En dan wordt het misschien ook wel makkelijker te erkennen, tenminste zo werkt het voor mij, om te zeggen, weet je, ik heb ook de scherpe randjes in mijn karakter. Ik ben ook niet altijd de makkelijkste. En dan wordt het makkelijker ook om dat toe te geven. En dat je het met elkaar te doen hebt. En je hoeft elkaar ook niet leuk te vinden of aardig te vinden om een goed MT te zijn. En uiteindelijk vertrouwen ontstaat niet zozeer... Tuurlijk, het helpt als wij elkaar wat beter leren kennen. Ja. Dus zo'n trail kan best wel wat opleveren. Ik bedoel, daar heb ik net wat daar, ja. Dingen over gezegd. Dus voor iedereen die nu trails organiseert of op een trail geweest is. Zo bot bedoel ik het niet. Dat kan zeker helpen. Maar uiteindelijk gaat vertrouwen groeit op het moment dat wij dingen met elkaar gedaan hebben. En dat we kunnen zeggen, ja, we hadden dat probleem. We leden echt een aantal maanden flink verlies. We hebben de situatie opgelost. En we kijken ook nog goed op terug hoe we dat met elkaar hebben gedaan.
0: Ja, of sterker nog, we zijn elkaar flink in de haren gevlogen.
2: Ja.
0: Maar we hadden wel datzelfde doel. En doordat we elkaar in de haren zijn gevlogen, weten we ook dat niet het einde van onze relatie is. Hè? Want dat is natuurlijk de angst die er vaak onder zit.
2: Zeker.
0: Als je ruzie gaat maken, ik ben er zelf ook niet zo goed in. Maar als je ruzie gaat maken, dat je denkt, ja, maar dan vindt iemand me niet aardig meer. Of misschien hebben we dan wel een probleem. Er moet een van de twee weg. Of weet ik veel wat. Ja, en als je dat ervaren hebt, dat je flink tegen elkaar in kan gaan. En ook best wel elkaar in de haren kan vliegen. En dat het effect daarvan is dat je zegt, nou, het zorgt er uiteindelijk voor dat we voelen ons allebei beter na afloop. We snappen elkaar beter en we hebben het probleem opgelost.
2: Ja, dat is mooi hè, wat toch? Je zegt. En dat zegt psychologen ook. Hè. Dus het gaat heel erg over hechting. Dus een manier eigenlijk hoe we ons gehecht hebben in de eerste instantie. Hè, aan je opvoeders, een vader en een moeder in veel gevallen. Of soms alleen. En trouwens, degene waar je die afwezig was, hecht je ook aan. De vraag is ook, hoe ga je dan met breuken om? Dus hoe ga je...

0: op het moment dat wij een conflict goed aan zijn gegaan. We zijn inhoudelijk uitgekomen en we kijken er met een lach op terug. Ook al was het een best pittig gesprek. Dan wordt het makkelijker om het de volgende keer weer aan te gaan. En zo werkt psychologische veiligheid. Het is een beetje kip-ei verhalen. Dus we hebben een bepaalde mate van veiligheid nodig om een conflict aan te gaan. Maar op het moment als we een conflict aangaan en dat liep goed. Zowel op inhoud als op proces. Ja, dan wordt het makkelijker om de volgende keer dat weer aan te gaan.
1: Ja, ja, en wat ik dan wel weer bijzonder eraan vind is dat... Er wordt heel veel gesproken over, we noemen dat dan weer feedback geven en zo, weet je wel. Dus er zijn allemaal van die organisatie, management dingen.
0: Ja.
1: We noemen het dan samenwerken en zo. Maar we hebben het relatief weinig over, oké, maar wat dan als we het niet met elkaar eens zijn? Of sterker nog, wat dan als we elkaar stom vinden? Of wat dan als mijn stijl totaal niet aansluit bij jouw stijl? Of wat dan als ik iets zeg en dat valt verkeerd bij jou? Ja, ik zie het weinig langskomen. We hebben het dan nu allemaal over psychologische veiligheid. Dat is dan allemaal super in. We hebben een hype. Met als gevolg dat iedereen op zijn teentjes loopt. En juist niet dat conflict aangaat. Want stel je voor dat je iemand dat iemand denkt. Oh jee, je bent onaardig tegen me geweest of zo. Ja, dat helpt ook allemaal weer niet. En dat vind ik dus enerzijds heel frustrerend aan dit onderwerp. Waar jij zeker ook. Maar waar heel veel mensen al jaren mee bezig zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk fascinerend. He, dat we ook een beetje om de hete brei heen... Wij met z'n allen ook weer om die hete brei heen lopen. Want uiteindelijk gaat het erom... Ja, kunnen wij als mensen met elkaar omgaan? En dus ook al die negatieve dingen. Dus kunnen we dan ook omgaan met verdriet... en teleurstelling en boosheid en al die emoties.
0: Zeker.
1: Maar ja, als iemand eens een keer boos wordt op zijn werk... dan voordat je het weet, weet iedereen het. En sta je bijna buiten.
0: Ja, dus dat geeft ook heel veel spanning. Dus wat jij zegt is heel, heel waar. Het geeft heel veel spanning. Dus het is heel goed dat er aandacht is voor psychologische veiligheid. Maar een nadeel is inderdaad dat mensen op hun tenen gaan lopen. Omdat inderdaad dat het spannend is, wil nog niet zeggen dat het onveilig is. En wat voor de een als onveilig wordt ervaren, is voor de ander misschien niet onveilig. Want het heeft heel veel te maken met wat we net over hadden, over hechting.
1: Ja.
0: Heel over het eerste tot zevende, negende levensjaar wat daar gebeurd is en hoe dat doorwerkt.
1: Ja.
0: En ik denk wat ontzettend helpt, en dat zei ik ook in mijn boek, die voorzitter van zijn managementteam heeft enorme invloed hierop. Dus als het gaat over feedback, gaan we het heel vaak hebben over feedback geven. We moeten meer feedback geven. Maar ik zit juist andersom. Het begint juist met vaker feedback vragen. Dus kun jij als directeur de drempel verlagen om te zeggen, goh, als je nou kijkt naar de afgelopen overleggen, of als je kijkt naar onze samenwerking, waarin heb ik misschien bedoeld om je op te bouwen, maar heb ik je afgebroken? Waar heb je voor je gevoel misschien een kopje kleiner gemaakt? En ik pak vooral die grote termen, omdat het uitnodigt om het te vertellen.
1: Ja.
0: Want er is een heel groot verschil tussen onze goede voornemens en onze intentie en het effect van ons gedrag. Dus als je daarnaar vraagt, wat is nou het effect van mijn gedrag als voorzitter van het MT op jullie? Wat gebeurt hier?
1: Het is goed dat je hem aan haar of hem aanstipt. De leider van het MT.
0: Ja.
1: De directeur, de baas, de voorzitter. Nou, geef hem een naampje of haar een naampje. Wat doet een goede leider van een MT?
0: Begin met erkennen dat je feilbaar bent. Dus dat je niet perfect bent. En te erkennen dat je een ingewikkelde job hebt.
1: Ja, dat is mooi. Want die komt nu terug. Hè? Dus het zeggen, wij zijn een MT.
0: Ja.
1: En dat is hartstikke lastig.
0: Dat is
1: om
0: hartstikke,
1: dat te zijn met elkaar.
0: En dat is hartstikke lastig. En je hebt dus verschillende petten. Namelijk, je bent de strateeg. Je bent de coach. Je bent de voorzitter. Je hebt allemaal verschillende petten. Maar je moet in ieder geval zorgen dat niet alleen dat inhoudelijk de goede beslissingen worden genomen. Maar ook dat de dynamiek verbetert. En met dynamiek bedoel ik ook dat er gewoon beter gesprekken worden gevoerd. En dan helpt het als je daarmee gaat oefenen.
1: Ja. Ik moet denken aan, ik heb ooit eens een keer een opleiding, cursusje gedaan over het faciliteren van bijeenkomsten.
0: Ja.
1: Zeiden, ja, je hebt proces, dus gewoon wat doe je in een bepaalde hoeveelheid tijd. Hè? Een soort van de agenda volgen.
0: Ja.
1: Dan heb je inhoud. Van wat gebeurt er dan eigenlijk?
0: Ja.
1: En dan heb je de relaties.
0: Ja. Hè?
1: Dus hoe gaan mensen met elkaar om? En als je ze alle drie kan beheersen. Dan ben je lekker bezig. En dat is onwijs moeilijk.
0: Dat is onwijs moeilijk. Ja. Grappig. Als die drie slag zitten in mijn eerste boek. High Impact veranderen.

0: Noem ik het inhoud, proces en dynamiek inderdaad. Ja. Dus de dynamiek eigenlijk, ja. Wat je relatie... Ja.
1: Maar dat is eigenlijk precies wat jij zegt. Hè? Dus een goede voorzitter of leider van de club, die houdt zich met alle drie bezig.
0: Ja, en die gaat er dus ook in oefenen.
1: En als je moet kiezen, omdat je denkt, ja, ik kan het nog niet zo goed. Nou, wat is nummer één?
0: Dat hangt dus heel van de situatie af. Dus dat is contextafhankelijk. En het kan dus ook zijn dat je bijvoorbeeld een ontzettend goede strateeg bent, maar dat je eigenlijk niet zo goed bent in het begeleiden van een overleg. Dan is het een hartstikke goed idee dat je iemand anders vraagt om technisch voorzitter te zijn. Misschien is iemand anders in dat MT daar veel beter in dan jij. Dus het idee dat jij alles moet kunnen. Nee, het gaat erom dat jij ervoor zorgt dat je dat met elkaar kunt. Dan gaat het ook heel gewoon over collectief leiderschap. Dus zorg nou voor dat je dat als MT samen een goed MT vormt. En dat kan best wel zijn dat jij als directeur niet degene bent die dat MT technisch voorzit.
1: Ja.
0: Omdat iemand anders veel beter is in luisteren, in doorvragen.
1: Ja, ja, en we kennen natuurlijk allemaal de voorzitter van de vergadering die zelf 75% van de vergadering volkletst.
0: En ik het is ook een valk die ik mezelf ook goed ken. Dus ik heb er ook even moeten oefenen. En het helpt als je daar dus door iemand, liefst door een MT-lid, maar of door een coach ermee geconfronteerd wordt.
1: Ja.
0: Ik coach een tijdje bij een financiële instelling in een directie. En dan had ik inderdaad ook een van de directeuren, die was altijd geneigd om altijd direct zelf te komen met zijn oplossing. Ja, en dan heb je natuurlijk het baaseffect, de baasbias.
1: Ja, dan zegt iedereen goed idee.
0: Goed idee, of gaan ze nog wat kritische vragen stellen. Terwijl op het moment dat je zegt, joh, dit is het vraagstuk, dit is het probleem. En ik ben heel benieuwd wat jullie vinden. En ja, dan gaan ze de eerste keer dat heel lastig vinden. Maar als je dat maar blijft doen en zegt, en ik wil echt weten hoe jullie erin zitten, wat jullie vinden. En ook al dat van tevoren ook duidelijk is dat er een MT-agenda staat. Dus niet ter plekke mensen overvalt, ja. Dan krijg je veel betere input.
1: Ja. Als je nou aan de slag bent gegaan met je MT, hè, hoe weet je dan dat het beter gaat? Wat zijn de eerste signalen? En je kan natuurlijk weer naar je KPI's gaan kijken, maar het zal een tijdje duren voordat je die omhoog ziet gaan. Er zijn natuurlijk andere dingen die eerder plaatsvinden waarschijnlijk.
0: Nou, wat het mooiste compliment vind ik, en dat is vaak vertraagd. Want als je MT's begeleidt, dan zeggen de eerste instantie die mensen zelf, oh, we hebben echt betere gesprekken. Ik merk dat we makkelijker beslissingen nemen, dat die ook meer gedragen worden, dat het ook makkelijk wordt om uit te dragen in de organisatie, et cetera. Dat is vaak wat je in het begin hoort. Maar op een gegeven moment, waar het echt mooi is, als mensen van de werkvloer gaan zeggen, joh, hey, zijn die gasten op cursus geweest? En dat bedoelen ze dan dit keer wel positief.
1: Ja, ja.
0: Echt zien van, hey. Maar ik zie dat het MT beslissingen neemt, dat ze duidelijk zijn. En dat heeft effect ook hoe wij met elkaar samenwerken.
1: Ja.
0: Dat is echt het goud. En dan zie je dat uiteindelijk terug in klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid, financiële resultaten of maatschappelijk impact. En ja, het is niet één op één. Hè? Dus dat is belangrijk. Hè? Er is een relatie. Maar er zijn natuurlijk altijd ook contactfactoren. Dus het gaat erom, een gegeven situatie, probeer zo goed mogelijk MT te zijn.
1: Alright. Nou, er zit heel veel in deze aflevering. Ik zou zeggen, als je hem geluisterd hebt, luister hem nog een keer. Dat kan wel eens helpen. Hè, want herhaling helpt. Dan hou je er toch altijd wel andere dingen uit.
0: Mm-hmm.
1: Wat je ook kan doen is dat je denkt, ja, maar ik zit met een speciaal, ik wil mijn case eigenlijk voorleggen. Nou, dan moet je gewoon even naar de website peoplepower.radio. En dan vraag je aan AI Power, vraag je nog eens even van, joh, ik wil eigenlijk Steven even vragen om mij virtueel advies te geven vanuit de aflevering. Die geeft overigens dan alleen maar advies vanuit de afleveringen. Die gaat niet allerlei dingen erbij verzinnen. Dat mag hij niet. maar het derde is natuurlijk, wat is hetgeen wat je morgen kan doen in je MT? Dus alle leden van dat MT zouden dat kunnen doen. Waarmee je alvast begonnen bent. Wat niet gelijk de wereld op zijn kop zet. Wat je niet ook gelijk 14 dagen in de maand kost om eraan te besteden. Maar wat eigenlijk altijd in ieder geval helpt.
0: Ja. Je vinger opsteken,
1: ja,
0: in het volgende MT-overleg. En zeg echt uit mijn hart, ik denk dat we echt met elkaar beter kunnen. En daar ben ik zelf ook onderdeel van. Want ik ben heel vaak niet echt kritisch en ik stel me ook niet echt kwetsbaar op. Maar ik denk dat we het echt beter kunnen. En dan je mond houden en kijken of de anderen reageren.
1: Oké. Okay.
0: En dan zijn er twee mogelijke uitkomsten. Of je wordt keihard weggelachen. En zijn mensen zeggen, het gaat hartstikke goed. Waar zeur je over?
1: Ja.
0: Nou, dan moet je misschien iets anders gaan doen met je leven. Dat kan. Ja. Of kan zijn, hey, er is erkenning. En je hebt een echt gesprek. Dus probeer iets te doen dat je het echt gesprek aangaat. En ik zie echt wel de parallel met veel relaties. Ik bedoel, wat is het? De helft van de huwelijken strandt ongeveer?
1: Weet ik niet precies. Ja. Maar veel.
0: Maar de meeste huwelijken stranden niet omdat mensen nou zoveel conflict hebben. Maar vooral omdat ze het niet werkelijk aangaan. En dat is in management teams eigenlijk hetzelfde.
1: Nou, dat is een prachtige oproep. Wat je natuurlijk ook nog kan doen als je denkt, ja, maar ik wil nog veel meer. Kan je gewoon het boek kopen van Stefan den Heuvel. Het High Impact MT. En hij heeft ook nog een heel mooi ander boek geschreven. High Impact Veranderen. Ja, hij heeft iets met high impact. Maar dat is goed recht. Want dat willen we allemaal. Die zijn natuurlijk gewoon verkrijgbaar in elke betere boekhandel. Bestel hem daar. En als je gewoon denkt, ja, maar dat vind ik veel te veel gedoe. Dan moet ik naar het dorp en daarheen en weet ik veel wat. Dan kan je hem altijd bestellen bij managementteam. Bij managementboek.nl. Zo, dat managementteam zit goed ingeramd.
0: God zeg, hallo. Oh
1: God. Fijn dat je er was, Steven.
0: Graag gedaan.
1: Onwijs leuk. Wil je meer luisteren, dan kan dat. Ga je naar peoplepower.radio. Dan vind je zo'n beetje alles wat we ooit gemaakt hebben. En je kan dus ook, als je geen zin hebt om te luisteren, dat kan natuurlijk ook. Dan kan je ook gewoon vragen stellen aan iPower. Doe dat en laat me dan even weten hoe dat is. Of dat een beetje werkt. In ieder geval, tot de volgende.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
2: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
5: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl. Voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
5: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron

0: tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is App de Top van BusinessWise met Paul van Riessen op New Business Radio.
2: Hij is de baas van 48 winkels en verkoopt jaarlijks voor honderden miljoenen euro's aan Apple-spullen. Maar waar de zilveren iPad in zijn winkel staat en welke kleur de muren hebben, wordt uiteindelijk in Californië bepaald. Hoeveel baas ben je dan eigenlijk nog? Goed dat je luistert naar At The Top, waarin ik elke week met een CEO praat over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag zijn we een keer niet in onze vertrouwde studio, want omdat BusinessWise in het teken staat van 30 Days of Tech, zijn we voor de gelegenheid neergestreken in het Apple Museum in Utrecht. En dan maakt het een thuiswedstrijd voor onze gast van vandaag, van het bureau van Roelof de Rijk, CEO van Apple reseller AMAC, ligt hier een paar trappen naar boven. Roelof, leuk dat je bent neergedaald. We worden hier omringd door 50 jaar Apple-historie. Weet je nog wat het eerste Apple-product was dat je voor jezelf kocht?
3: Oh, wat ik voor mezelf kocht? Het eerste wat ik gebruikte was in ieder geval een Apple Plus. Dus in 1988, dat is weer lang geleden, maar liep ik stage en mocht ik op de eerste Apple-computer werken. Dus het was een hele ervaring in die tijd.
2: Ja. En werd je gelijk een iSheep?
3: Nee, niet echt. Nee, ik heb twee jaar gebruikt en daarna ging ik naar een andere baan. En daar hadden ze Windows-computers. Dus daar ben ik gewoon overgestapt naar Windows. Ja. En heb dat een aantal jaren gedaan tot 2008. En daarna ben ik weer terug in deze wereld gestapt.
2: Ja, nu ben je CEO van AMAC. Dan moet je denk ik telkens met de nieuwste apparatuur rondlopen. Hè? Je bent toch een beetje een ambassadeur van het merk ook. Word je daar nou elke keer blij van? Of ben je van nature eigenlijk helemaal niet zo'n gadget freak?
3: Nee, ik ben zeker een gadget freak. Dus ik word heel blij van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe dingen. En met het nieuwste in aanraking komen. Ik hou van innovatie en ik hou van bij de ontwikkeling blijven en kijken waar het ons gaat brengen.
2: Ja, ja. Nu heb ik zelf, ik ben hartstikke fan van het product. Ik heb allemaal spulletjes van Apple thuis. Maar ik heb toch het idee dat de glans er een klein beetje vanaf is. Hè? Vroeger als Apple een nieuwe lancering had, dan lagen mensen in slaapzakjes voor de deur. Dat is toch een beetje iets wat we ook wel in het museum kunnen bijschrijven, zullen we maar even zeggen. Hoe komt dat?
3: Nou ja, ik ben het niet helemaal eens dat de glans er een beetje af is. Ik denk dat innovatie zich op een ander vlak heeft voltrokken. Waar we met de iPhone of met de iPad daadwerkelijk nog rijen voor de winkel zagen, heeft Apple ook het model nu veranderd. Dus wat we nu kennen na een productintroductie, kennen we dat een week later de pre-orders gaan beginnen. En dan weer een week later begint de verkoop. En dat is eigenlijk gedaan omdat de beschikbaarheid lager is dan het aantal orders, wat er eigenlijk aantal mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En dan krijg je een rare situatie dat je in de winkel komt op die launch date. En als je daar dan met je slaapzakje voor de deur ligt. Maar als jij dan de nummer 51 in de rij bent, dan is er niks meer. Ja, dat is een slechte klantervaring. Dus hebben we met z'n allen besloten dat we dat eigenlijk niet meer willen. En een iets gestructureerder en georganiseerdere stroom nastreven. En daardoor denk je dat het minder hip is, maar ja. We hebben het eigenlijk ook een beetje expres gedaan.
2: Ja, maar je verliest toch een belangrijk marketingmodel toch? Hè? Als mensen in een slaapzak voor de winkel liggen, denkt iedereen van, goh, dat moet wel heel bijzonder zijn.
3: Ja, nou ja, dat is dan misschien iets wat in de tijdgevricht hoorde. Maar als ik ga kijken naar hoeveel mensen er daadwerkelijk geïnteresseerd zijn, dan kan ik zeggen dat het er meer waren dan destijds voor de deur lagen.
2: Nou, dat is het goede nieuws. Ja. Hey, je werd begin dit jaar CEO van AMEC. Daarvoor mocht je al 8 maanden managing director noemen. Hè? Mij is dat verschil eigenlijk niet heel erg duidelijk. Dus even voor mijn idee, welke beslissing kun je als CEO nemen die je als managing director niet kon nemen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar dat ligt echt letterlijk in de daadwerkelijke in de juridische hoek. Waarin als CEO je bestuurder bent van de onderneming. En dat was ik als managing director niet. En dat betekent dat bepaalde contracten je niet kunt tekenen. Die je als CEO wel moet of mag tekenen.
2: Ja.
3: Dus het is meer een juridisch verschil dan het een operationeel verschil was in mijn werk.
2: Voelt het wel als een promotie?
3: Het voelt wel als een promotie, omdat dat laatste stukje je nu ook hebt. Dus het is natuurlijk belangrijk dat je ook dat laatste stukje van de verantwoordelijkheid nu hebt gekregen.
2: Ja, nu werk je al sinds 2013 bij AMEC, hè? Ja. Dus het was niet dat je een proeftijd nodig had of zoiets. Nee. Waarom was die tussenstap nodig dan eigenlijk?
3: Nou, het was meer een organisch proces waarin ik eigenlijk vanaf 2013 samen met Ed Windels, de oprichter van AMEC, het bedrijf heb mogen vormgeven. En vanaf 2013 heb mogen helpen groeien waar we zijn. Met z'n tweeën hebben we daar en de rest van het team natuurlijk, maar even in de directie in de eerste jaren met z'n tweeën gedaan. Over de jaren heen is het ook wat andere projecten gaan doen, waaronder het museum waarin we nu staan. En op een gegeven moment is het wat lastig om 3 banen in 1 persoon te verenigen. En is het een organisch proces dat het bedrijf AMEC, waar we de beste, of wat het grootste is, en waar eigenlijk de meest volwassen managementstructuur is, dat overgelaten wordt aan het bestaande management.
2: Ja, ja, ja. Oké, nou goed. CEO dus staat nu op je kaartje. Heb je nou het idee dat mensen anders tegen je aankijken?
3: Nee. Nee. Het is niet dat nou ik opeens anders word benaderd of anders wordt intern in ieder geval niet. En formeel is het anders. En dat betekent dat wat externe partijen je naam vinden in een KVK en daardoor opeens jou gaan benaderen in plaats van dat ze het eerst deden. Maar dat voelt niet anders. Dat is meer een commerciant die achter een naam aangaat. En dat is niet dat ik me daardoor anders of bijzonderder voel.
2: Nee. Ed Windels, we noemden zijn naam al, is de oprichter, maar nog altijd ook de groot aandeelhouder. Hè? 95% van de aandelen zijn in zijn zak. Hij heeft nu zitting genomen in de Raad van Commissarissen. Kijkt vanuit daaruit mee, maar dus ook vanaf de aandeelhoudersvergadering. Stel nou dat jij als CEO vindt dat AMEC linksaf moet en Ed vindt rechtsaf. Wie wint er dan?
3: Ja, dat is een goede vraag. Het ligt er een beetje aan waar het natuurlijk over gaat. Maar we hebben afspraken gemaakt hoe de samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur is. Dat betekent dat er onderwerpen afgesproken zijn waarover de Raad van Commissarissen goedkeuring moet geven. En zoals het in ieder bedrijf betaamt, als de Raad van Commissarissen geen toestemming geeft, dan gaat het dus niet door. Dus als volgens ons reglement, ons bestuursreglement, we een bepaald onderwerp moeten bespreken en hij is het er niet mee eens, ja, dan gebeurt het niet.
2: Ja, en welke onderwerpen zijn dat dan?
3: Ja, die hebben we nog niet gehad. Dus,
2: Maar jullie hebben het vooraf op papier gezet, toch?
3: Nou ja, je wil gewoon in zijn algemeenheid wil je gewoon goede afspraken maken. En zoals het met ieder contract eigenlijk betaamt, maak je van tevoren afspraken waarvan je aan mag nemen dat je ze alleen maar nodig heb in geval van een conflict of iets dergelijks. En nou ja, dat is bij ons ook so far so good. Dus we hebben geen aanleiding om daar echt heel verschillend over te denken. We kennen elkaar echt al een groot aantal jaren. Nee, vanaf 2013 hier, maar ik ben 2008 begonnen en ken hem al wat langer. Het is niet dat we inderdaad nog in een proefperiode zitten. Dat hij zich afvraagt, maar welke afslag zal Roelof nemen? Daarin hebben we elkaar redelijk leren kennen.
2: Ja, nou ja, het is in elk geval goed om die afspraak te maken, denk ik. Voor het moment dat er een conflict komt. Want dat is natuurlijk niet helemaal denkbeeldig. Er is namelijk al eens eerder een CEO geweest van AMEC. Die met ruzie ontslagen is. Hè?
3: Ja.
2: Ja, wat heb jij moeten beloven om Ed het comfort te geven om de touwtjes uit handen te geven?
3: Goede afspraken maken als bestuursreglement. Om te zorgen dat er comfort is, dat er geen dingen kunnen gebeuren waar hij geen comfort bij heeft.
2: Ja.
3: Ja. Eigenlijk is dat het. Dus gewoon goede afspraken van tevoren maken. Die destijds, toen hij een CEO aanstelde en zelf ook nog bezig was, maar in een andere rol, waren die afspraken iets minder goed gemaakt.
2: Ja, dus hij heeft geleerd van die periode.
3: Ja.
2: En iets dikkere contracten gemaakt toen jij aan boord kwam.
3: Nou ja, het is niet een dik contract, maar ja, gewoon betere afspraken gemaakt.
2: Ja. Nou is Ed, ik ken hem persoonlijk altijd heel open. Zo weten we ook dat hij in het verleden als CEO van Emac tegen een burn-out is aangelopen. Hè?
3: Ja.
2: Ja, wat doe jij om te voorkomen dat je in zo'nzelfde positie belandt?
3: Ja. Zorgen dat je gezond blijft. Ik denk dat een burn-out is vooral een overbelasting als er dingen van je gevraagd worden die buiten jouw comfortzone zitten en je continu dingen van je verwacht worden die je eigenlijk niet zo goed kan. En wat ik probeer te doen of wat ik doe in mijn werk is zorgen dat ik een team om me heen heb die dingen kan die ik niet kan. Waardoor ik juist die dingen kan afspelen en daar dus een expert voor heb of iemand die daar veel beter in is dan ik. Daardoor kan ik zelf scherp blijven op de dingen die ik zelf leuk vind en daar eigenlijk ook beter kan.
2: Ja. En wat zijn nou de aspecten aan de functie van CEO van Emac wat je misschien wat minder leuk vindt?
3: Dat is in het algemeenheid denk ik als je in een directie zit of zeker als je naar CEO gaat. We hebben een vrij groot bedrijf, we hebben 700 collega's. En ik vind het altijd belangrijk om tussen de mensen en met de mensen te zijn. En ik heb het ervaren dat het steeds moeilijker wordt naarmate je een groter bedrijf hebt, dat mensen je kennen. En dus je als een persoon en niet als een, je bent de belangrijkste meneer behandelen. En dat vind ik jammer. Dat wil ik liever niet, want ik word liever beoordeeld op de persoon die ik ben dan om de strepen die op mijn mouw staan. En ik zeg altijd maar, ja, als we een project samen doen, dan zie je het veranderen. Dat is hetgene wat ik dan soms wel eens jammer vind.
2: Ja, want hoeveel van die 700 mensen ken je bij naam, denk je?
3: Oh, een heleboel, maar... hoeveel? Dat is een lastig inschatten, want we hebben een heleboel part-timers. Hè, want het zijn gelukkig niet 700 full-timers. Dat is een stuk minder als je het omrekent naar FTE. Maar we hebben heel veel studenten die bij ons werken voor 2-3 dagen per week.
2: Juist. 700 mensen. Daarvoor is Roelof de Rijk als CEO verantwoordelijk. Nou ja, veel van hen staan in winkels. En we weten allemaal dat de strijd om winkelpersoneel moordend is. Dus hoe zorg je dan dat ze naar jou komen? We vragen het zo.
0: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
2: 3 jaar terug werd in Utrecht de winkel gesloten waar het avontuur voor Emac begon. Hè. Er waren te weinig mensen om hem constant open te houden. En dat leidde dan weer tot de conclusie dat Emac als geheel eigenlijk evenveel omzet draaide als die winkel gesloten bleef. Hoe becijfer je nou of er niet nog meer winkels dicht kunnen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat de winkel in Utrecht op de Mariastraat iets genuanceerder lag. We kwamen net uit corona. Corona heeft een verstoring van de arbeidsmarkt tot gevolg gehad. In ieder geval in ons gedeelte van de arbeidsmarkt. GGZ huurde een groot aantal mensen in die relatief veel geld verdienden. Meer in ieder geval dan in retail. Dus onze pool waar wij mensen uit konden halen werd een stuk kleiner.
2: Ja, die gingen allemaal met van die staafjes in je neus boeren.
3: Ja, en die gingen de weg wijzen en die gingen crowd management doen en parkeerplaatsen regelen en noem het allemaal op. Dus er waren ontzettend veel mensen die eigenlijk bij ons zouden kunnen werken, die voor de GGZ werkten.
2: Ja.
3: En dat heeft een bepaalde verstoring tot gevolg gehad in de zin van beschikbaarheid, als wel in ja, wat voor salaris mag je verwachten voor wat voor soort werk. Dus dat heeft in die periode bij ons in meerdere winkels geleid dat we, nou ja, het ondenkbare ging gebeuren. Er was wel eens een dag dat een winkel niet open ging. Ja, dat is in retail natuurlijk een soort doodzonde nummer 1. Want een winkel bestaat bij de gratie van dat die open is. Dus als je niet open bent, dan houdt alles op. Maar in die tijd hebben we dat gewoon in verschillende winkels, zelfs sommige winkels, gewoon voor langere tijd gehad. Omdat daar gewoon geen personeel te vinden was.
2: En was dan die winkel in Utrecht de enige waarvan jullie dachten, hey, dat maakt eigenlijk voor de omzet helemaal niet uit dat het ding dicht is?
3: Nou ja, wat uiteindelijk, we hadden 2 winkels in Utrecht Centrum. En we hebben er eentje vlak voor corona verhuisd van de kleinste in Utrecht naar de grootste. En we hebben op dat moment eigenlijk gezegd, ja, we moeten kijken, wat gaat dat doen voor de andere winkel? Want het is maar 100 meter van elkaar af. En het zou zomaar kunnen zijn dat die veel grotere winkel eigenlijk uitstekend het winkelend publiek in Utrecht Centrum zou kunnen behartigen.
2: Ja, klinkt logisch.
3: Dus het was meer een organisch, hè, een samenloop van omstandigheden. Dat we, nou ja, dan moet je kiezen als je te weinig mensen hebt. Dan doe je de kleinste van de twee, doe je dicht. En dan hang je daar een groot pamflet op. Waarin je mensen vriendelijk verzoekt 100 meter te lopen naar die andere winkel. Waarvan ze eerst niet wisten dat die bestond. Omdat het een nieuwe winkel was op die locatie. En dan zie je die omzet eigenlijk verschuiven. En waar je aan het einde van de dag denkt, ja, wat is nog de effectiviteit van twee winkels openhouden?
2: Ja, ik snap het helemaal. Nou, nu is corona natuurlijk iets wat we ook in het museum kunnen bijzetten. Gelukkig maar. Betekent dat dan ook dat de personeelsschaarste eigenlijk geen probleem meer is op dit moment?
3: Nou, hij is een stuk minder geworden in ieder geval. Vanzelfsprekend hebben ook wij nog wel bij tijd en wijle uitdagingen als het gaat om het vinden van goed personeel. Maar dat is van een andere orde dan dat het de eerste 2 jaar na corona was.
2: Ja.
3: Absoluut.
2: Ik heb eventjes bij jullie op de site gekeken hoe jullie dan mensen naar jullie toe lokken. Hè? Jullie presenteren jezelf dan als een open, niet-hiërarchisch bedrijf waar je gewoon jezelf kan zijn. Ja. Wat me ook opviel dat je voor sommige functies eigenlijk niet eens ervaring nodig hebt. Omdat EMEC je dan opleidt tot Apple-expert. Hè? En dan vraag ik me af, ja, hoe maak je nou van iemand zonder winkelervaring een goede verkoper?
3: Nou, dat is... Dat begint bij de juiste persoon selecteren. Want ik denk dat een goede retail verkoper is een bepaald type mens. Net als dat iemand die in de horeca werkt een bepaald type mens is, is dat eigenlijk ook. En de manier waarop wij retail bedrijven lijkt heel erg op de horeca manier. Dus veel meer een hospitality benadering en een open benadering en een oprechte geïnteresseerdheid in mensen. Dat zoeken we. En als we dat vinden in een sollicitatiegesprek, dan kunnen we je de kennis bijbrengen van het product.
2: Dus eigenlijk zie je het gelijk al. Deze persoon is iemand waar we wat aan hebben. En deze kunnen we beter richting...
3: Nee, je hebt vrij snel in de gaten of iemand de juiste skillset heeft. Die oprecht geïnteresseerd is. En of wij dus of wij bereid zijn die investering te plegen. Want het betekent dat we vrij veel investeren in mensen om ze te krijgen tot die Apple expert.
2: Ja. Nu hebben we het over de verkopers. Uiteindelijk hebben jullie een heleboel winkels. Die moeten ook nog worden gerund door een winkelmanager. Ja. Hoe kiezen jullie die? Wat moet die in huis hebben?
3: Nou, wat we eigenlijk het meeste wat we doen is dat we die uit eigen opleiding halen. Dus met 48 winkels heb je 48 store managers nodig. Maar met 700 mensen, waarvan er 600 in de winkel werken, zitten heel veel high potentials, zoals we dat noemen. En daar hebben we ook een intern programma voor, waarin we managers opleiden. Dus binnen het winkelproces kun je van junior naar senior naar medior. Van junior naar medior naar senior. En als je senior bent, dan kun je vervolgens je weer kwalificeren om in een opleidingstraject voor floor of store manager te komen.
2: En heb je dan niet het gevaar dat je de beste verkoper promoveert naar winkelmanager, terwijl die misschien wel beter in de verkoop kan blijven?
3: Zeker. Dat is natuurlijk een klassieker om je beste verkoper verkoopleider te maken. Waarmee je jezelf twee problemen geeft. Je bent je beste verkoper kwijt en je hebt een slechte verkoopleider. Dus het is vooral belangrijk dat je weer op skillset blijft selecteren. Want je hebt een andere skillset nodig om een team te motiveren, op te leiden, aan te sturen. Ja. Dan dat je nodig hebt om de beste connectie met je klant te maken en daarmee het beste advies over een product te geven.
2: Ja, ik heb jullie wel eens horen zeggen dat jullie niet de grootste, maar wel de beste Apple winkel willen zijn. Hè? En dat je daarvoor goede mensen nodig hebt. Nou, dat lijkt me logisch. Als ik nou kijk naar de salarissen. Een beginnende volwassen verkoopmedewerker verdient bij jullie aan de onderkant €2350 bruto. Dat is eigenlijk nauwelijks meer dan het minimumloon. Kun je dan wel de beste mensen krijgen?
3: Nou ja, wat we uiteindelijk zeggen is, zoals we 5 minuten geleden eigenlijk samen constateerden, je hoeft bij ons eigenlijk geen vooropleiding te hebben om te starten, alleen het juiste skillset. Dus iemand kan beginnen op dat niveau, maar die kan dan eigenlijk nog beperkt voor ons inzetbaar zijn. En dat betekent dat we samen gaan investeren in een goede opleiding en in een goede carrière.
2: Ja, dat klinkt allemaal hartstikke mooi, maar ik ga je toch even onderbreken. Want als je kijkt naar de bovenkant van het salarisplafond, dat is minder dan je er elders kan verdienen.
3: Ja, elders is een beetje een rekbaar begrip, maar waar elders is elders. En wij zeggen, ja, we zijn gewoon een van de, wat we willen zijn en wat we, waar we naar streven. En wat ik ook vaak terughoor uit de teams. We hebben wel een bepaalde teamspirit die heel belangrijk is. En we hebben een bepaalde saamhorigheid. En je hebt daadwerkelijk een opleidingstraject waar je de rest van je carrière profijt van hebben.
2: Ja, nou dat klinkt alsof alle winkelmedewerkers ontzettend tevreden zijn. Toch was ik eventjes aan het googelen geslagen en toen stuitte ik op een akkefietje uit 2023, waarin jullie opeens recht tegenover het winkelpersoneel stonden. Die waren namelijk helemaal niet blij met de vakbond aan hun zijde dat de zondagtoeslag werd afgeschaft. Dat lijkt me best wel ingewikkeld om dan opeens zo tegen je mensen te komen staan.
3: Nou, het betekent dat een deel van de mensen daar ongelukkig over was. En die hebben zich gewend tot de vakbond en hebben zich daarin verenigd. Dat klopt, dat was een wat lastigere periode. Maar wat wij heel graag wilden en wat we gedaan hebben, is gewoon in gesprek gaan met die mensen. En zorgen dat je uitlegt waarom je dingen doet en gaat vertellen op welke manier je ze kunt oplossen. En waarom we dat besluit genomen hebben, en dat is zeker niet om mensen te pesten, want onze mensen zijn de reden waarom wij ons onderscheiden van onze concurrenten. Dus ons kapitaal zijn onze mensen, dus we moeten daar zeer zorgvuldig mee omgaan.
2: Maar die zondagtoeslag is niet teruggekomen, toch?
3: Nee.
2: En hoe zorg je dan toch voor dat die mensen met plezier op zondag naar de winkel gaan?
3: Nou, het is een transitiefase geweest, waarin je moet wennen aan het feit dat als je het eerst hebt en dan niet, dan is dat natuurlijk een hard gelach. En zijn er echt mensen die daar dan grote problemen mee hebben. Maar ja, als je gaat kijken naar de huidige generatie, is de zondag net een gewone dag als elke andere dag. Dus iedereen die daarna kwam, had er helemaal geen problemen mee.
2: Ja.
3: En dat was ook de reden waarom we ermee gestopt zijn. Omdat een zondagtoeslag dateert nog uit de tijd dat er 2 zondagen per jaar waren dat er gewerkt werd. En nu zijn we gewoon in heel veel winkels 7 dagen per week open. En is de zondag een gewone dag geworden.
2: Ja, ik snijd het onderwerp ook aan omdat ik denk dat jij wel het een en ander geleerd hebt over belonen. Hè? Want bij een bedrijf waar je eerder werkte, heb je bewust met teambeloningen gewerkt, bonussen, in plaats van alleen individuele prikkels. Waarom vond je dat een goed idee?
3: Nou, omdat ik ook dat was in een retailomgeving. Als je daadwerkelijk op toegevoegde waarde en oprecht advies wil verkopen, dan is het belangrijker dat je als een team functioneert dan dat je daar persoonlijke targets nastreeft. Als je persoonlijke targets gaat stellen en daar bonussen op zet, dan kan je de theoretische situatie krijgen dat iemand zich komt oriënteren op een computer in het eerste gesprek. We weten dat iemand 2 of 3 keer komt voordat hij koopt. En op zaterdag, als hij hem aanschaft, dan komt de bonus op het konto van diegene die toevallig daar net stond om hem af te rekenen. Terwijl het echte werk eigenlijk door de eerste verkoper gedaan is. Nou, dat geeft een bepaalde ongelijkheid die wij niet willen nastreven. Dus we willen niet dat mensen gaan duwen. We willen niet dat mensen gaan pushen. We willen oprecht dat het beste advies gegeven wordt. En daarmee kun je beter het hele team belonen dan dat je een individu beloont.
2: Juist, dus dat is ook bij EMEC de procedure?
3: Zeker, ja.
2: Ja. De meeste CEO's zijn eigenzinnige mensen, maar als leider van EMEC moet je vooral ook gehoorzaam zijn. Hoe Roelof de Rijk daarmee omgaat, vragen we zo. Maar eerst.
4: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round kegs in the square holes. The ones who see things differently.
5: Denk anders.
2: Elke week zoek ik in At the Top naar mensen die anders durven denken en daarmee verandering in gang zetten. En die rubriek leiden we altijd in met een fragment uit de iconische campagne van Apple. Je hoorde hem net. Alleen daarom al zal dit een rubriek naar jouw hart zijn, Roelof. Ik ben benieuwd wie jij na de Zweedse arts en vredesactivist Hans Levander, die Alfa CEO Michael Colijn vorige week toevoegde, wil nomineren voor de Denk Anders lijst.
3: Ja, wie ik bedacht heb daarvoor is Stephen Covey. De auteur van 7 Habits of Highly Effective People. En wat ik het unieke aan hem vind, is dat hij eigenlijk in staat is gebleken, al heel lang geleden, het is echt een soort klassieker in management. Een soort samen heel veel geldende theorieën en geldende methoden heeft samengebracht tot een hele praktische aanpak en een hele praktische manier van leiding geven.
2: Ja, 7 Habits. Welke spreek je het meest aan?
3: Wat het grap is, er zijn inderdaad 7 eigenschappen. Maar er zijn nog 2 andere zaken die in zijn boek goed naar voren komen. De belangrijkste die mij daar altijd van is bijgebleven is de shifting paradigm. Dus het schuivende paradigma. Waarin eigenlijk zeggen we in het Nederlands aannames. Dus de aanname die je doet, om daar een oordeel op te vellen. Het beste voorbeeld wat ik daarin gelezen heb, wat mij heel erg bijblijft, waar ik heel erg langs leef, is op zondagochtend in de metro stapt een vader met twee kinderen die schreeuwend door die metro heen lopen. Daar zit een man en die irriteert zich mateloos aan het geschreeuw van die kinderen. Zegt na 5 minuten tegen die vader: zou je kinderen nou niet eens een keer in de toom willen houden, want het irriteert me. Waarop die man zegt: sorry, het spijt me, hun moeder is net overleden. We komen net uit het ziekenhuis en we gaan naar huis, dus ik heb ze maar even laten gaan. Waarop de man denkt: laat ze maar even schreeuwen. Wat daar het belangrijkste in is je aanname dat je het irritant vindt vanuit je eigen perceptie, maar eigenlijk niet weet waarom iets is. Dus ga eerst een paar nieuwsgierige vragen stellen voordat je daadwerkelijk een oordeel gaat vellen over de situatie waarin je geconfronteerd wordt.
2: Ja.
3: Ik vind dat dat een van de belangrijkste eigenschappen moet zijn als een manager of als een directeur, om je bedrijf te besturen of om met je collega's of met je andere managers om te gaan.
2: Begin met nieuwsgierigheid.
3: En ga niet meteen oordelen op wat je ziet. Maar ga eerst eens 2 vragen stellen of 3 vragen stellen. Vraag 3 keer waarom. En daarna kun je een oordeel vellen en daarna kun je je mening geven.
2: Ja.
3: Ga niet beginnen met zenden.
2: Zeer bruikbaar lijkt me. We voegen hem toe, Steven Covey, op de Denk Anders lijst. Komt er weer een jingeltje, normaal gesproken. Roelof, Ed Bindels omschreef zichzelf als een man van de ideeën en jou als de kei in de uitvoering, in het aanbrengen van structuur. Hoe voorkom je dat degene die goed is in structuur aanbrengen uiteindelijk degene wordt die overal regels voor maakt?
3: Nou, niet overal regels voor maken. En dat doe ik ook niet. En ook daarin is het zo dat hij natuurlijk anders is en wij echt een situatie hadden van 1 plus 1 is 3. En ik echt heb moeten wennen aan het feit om het in AMAC te werken zonder zijn invloed. En dat betekent dat inderdaad hij de man van de 100 ideeën is waar we er uiteindelijk een gedeelte maar bruikbaar van zijn. Zoals dat dan gaat met een visionair of met iemand die op die manier in het leven staat. En dat betekent dat die creativiteit moet ik op een andere manier uit de organisatie halen. En niet dat ik die creativiteit niet zelf heb, maar nooit in die vorm die Ed heeft. En dat betekent dat je vooral moet zorgen dat je de platte organisatie die we willen zijn vooral blijft activeren en zoveel mogelijk initiatieven vanaf de vloer naar boven laat doorstromen.
2: Ja, die platte organisatie werd vrij ver doorgevoerd. Hè? Ik begreep zelfs dat Ed niet van het woord hoofdkantoor hield, omdat hem dat veel te hiërarchisch overkwam.
3: Nee, dat klopt. Dat hebben we alle twee altijd gehad. Dus we zeggen ook niet, ik ben op het hoofdkantoor. Nee, ik ben op de Wol.
2: Op de Wol, ja.
3: Ja.
2: Een basiskamp.
3: Ik ben op de Wol. En dat betekent voor een paar anderen, dat mag. Maar wij zeggen heel bewust niet hoofdkantoor.
2: Ja, tegelijkertijd als ik een winkel van AMAC binnenloop, wil ik een ervaring krijgen die ik ook heb ervaren in een andere winkel van AMAC. Dus je ontkomt natuurlijk toch niet aan regels.
3: Ja,
2: zo'n groot bedrijf, ja, lukt dat nou echt om dat niet hiërarchisch te maken?
3: Nee, het is een beetje de uitdaging is om de fijne balans te vinden tussen de zaken die, zoals wij dat zeggen, non-negotiable zijn en de zaken die je zelf mag invullen. Dus als je een filiaalbedrijf over het hele land hebt, of een bedrijf met 48 filialen over het land hebt, van Alkmaar naar Maastricht en van Groningen naar Middelburg, dan wil je dat de klantervaring zoveel mogelijk overeenkomt. Dus de manier van aanpak hetzelfde is, maar dat er lokale invloeden, daar moet ruimte voor zijn. Want iemand in Maastricht wil anders benaderd worden dan iemand in Groningen, omdat die mensen gewoon anders zijn.
2: Ja.
3: Maar je wil dat daar de backbone hetzelfde is. Dus we hebben een learning and development afdeling waarin wij onze mensen opleiden. Dat is dat opleidingstraject waar we het net mede over hadden. Waarin we zeggen, we willen dat er op een bepaalde manier met onze klanten wordt omgegaan. Dat bepaalde onderwerpen worden aangesneden of bepaalde techniek wordt gehanteerd. Maar daarbinnen doe je dat op je eigen manier.
2: Ja.
3: En dat resulteert in dat je klantervaring min of meer hetzelfde is, maar dan met regionale invloeden, zonder het dicht te reguleren.
2: Ja, ik snap het helemaal. Een platte organisatie zonder al te veel regels. Aan de andere kant zijn jullie natuurlijk nauw verbonden met Apple. Ja, dat is volgens mij nou weer een van de meest controlerende bedrijven ter wereld, hè? Hoe uitzicht dat in de praktijk?
3: Ja, hartstikke mooi. Nou ja, ook daar kun je weer op genuanceerde wijze mee omgaan. Je kunt inderdaad kijken wat je allemaal niet mag. En dat betekent dat je een platte tekening moet inleveren als je een nieuwe winkel wil. En dat in Cupertino het design voor die winkel gemaakt wordt. En daar heb je dan relatief weinig invloed op. Nou, dat is een gegeven. En daarmee zeggen wij, goed, laten we dat als gegeven beschouwen. En laten we ons vooral focussen op datgene wat we wel kunnen beïnvloeden. Want daar is nog zoveel te halen. En laten we dan een voordeel halen uit het feit dat we daar ook niet over hoeven na te denken. En we daardoor headspace overhouden voor het andere gedeelte. En we daar dus beter in kunnen worden.
2: Ja, nou heb ik begrepen dat Apple zo nu en dan mystery shoppers de winkels lang stuurt. Om te kijken of alles naar hun zin is. En dat het motto is three strikes you're out. Dus bij drie overtredingen wordt je licentie afgepakt. Hebben jullie wel eens twee overtredingen geturfd?
3: Ja. Dat is wel eens gebeurd, ja.
2: En waar ging dat dan om?
3: Nou, het zijn vaak hele stomme dingen. Want uiteindelijk is het eigenlijk een puntentelling. En je kan 100 punten halen. En als je onder de 95 bent, dan heb je één streep. Ja, soms heb je wel eens pech. Nou ja, en dan zorgen we ervoor dat het de tweede keer niet gebeurt. Ja, je kan nog wel een keer pech hebben. Maar drie keer pech is nog nooit gebeurd.
2: Ja, en wat is dan pech dat er een winkelmedewerker kauwgom staat te kauwen?
3: Nee, wat het daadwerkelijk is, is dat de indeling bepaald wordt door Apple. Dus die zegt ook letterlijk, even als voorbeeld, de zwarte iPhone begint aan de linkerkant, dan de zilveren en dan de blauwe. Even als voorbeeld. En als er een klant is en die draait die twee dingen om. Ja, dan is het dus niet volgens volgorde. En dan ben je vier punten kwijt. En dan heeft hij alleen maar twee iPhones omgedraaid. Dan ben je nog steeds door, want dan heb je 96. Maar dan moet er niet zijn dat er bijvoorbeeld bij een iPad zit een pencil. En die pencil wil wel eens disconnecten. Als die disconnected is, twee punten aftrek. Ja, twee is geen probleem. Maar als je op 96 staat, heb je wel een probleem. Nou, heb je pech. Heb je dus een pencil die niet geconnect was en twee telefoons die verkeerd omstonden. Ja, een beetje pech.
2: Ja, nou ja, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat jij als leider uiteindelijk toch wel heel erg controlerend bezig moet zijn.
3: Nou, ik moet zorgen dat mijn mensen die verantwoordelijk zijn voor de winkel controlerend bezig zijn. En dat we een team hebben wat zorgt dat we, zoals wij dat noemen, audit-proof zijn.
2: Ja.
3: Want wij hebben een periode waarin die audits plaatsvinden, twee keer per jaar. In die periode hebben we dus extra focus op dat alles op de juiste plek staat. Dat pencils geconnect zijn, et cetera, et cetera.
2: Ja.
3: En dat de juiste poster. Wat wel eens gebeurd is dat als je zo'n winkel binnenkomt, heb je links en rechts heb je van die doeken hangen. Nou, het wordt zelfs gereguleerd welk doek hang je rechts en welke hang je links. Ja. Als iemand nou per ongeluk die twee omdraait, vier punten aftrek. Ja, is dat nou een doodzonde? Nee, dat is gewoon een stom of zo. Weet je, dat is pech. Nou ja, dan moet je de keer daarna moet je zorgen dat je dat niet doet. Dan hang je ze even andersom en dan is het probleem opgelost. Dus het is heel strikt. Maar aan de andere kant, het is ook geen rocket science.
2: Nee. Vind je het inspirerend, de manier waarop Apple dat doet?
3: Nee, ik vind het niet inspirerend. Nee, het is een bepaalde controlfriekerigheid die eigenlijk inspiratie een beetje dooddrukt.
2: Maar kunnen andere bedrijven er wat van leren?
3: Ja, denk het wel. Ja. Ja, het betekent dat je een bepaalde niveau als minimum, als ondergrens hebt. Dus dat wij ons druk maken of een poster links of rechts hangt, is iets waar menig andere retailer wellicht niet eens aan denkt dat hij zich daar druk om moet maken. Want die denkt niet eens, wat zou ik links of rechts hangen? Die hangt gewoon, die ziet wel wie hem daar rechts of links hangt.
2: Ja.
3: En bij Apple is daarover nagedacht. Omdat we weten, en ondertussen weet ik dat ook, dat als iemand een winkel binnenloopt, loopt hij 90% rechtsom. Noem maar eens iets stoms. Hoe loop je door een winkel? Ja, dat denkt niemand bij na. Maar je loopt rechtsom door een winkel. Dus de eerste kast aan de rechterkant, dat noemen wij de focuskast. Ja, dat zijn een soort retailwijsheden of kenmerken. Dat betekent dat de eerste kast rechts is de belangrijkste kast. En ook de eerste poster rechts is de belangrijkste poster. Dus zorg dan dat jouw belangrijkste propositie daar zichtbaar of daar hangt.
2: Ja.
3: Het is dus, oftewel, je gaat naar het nog kleinere gedeelte van beter worden. Wat op steeds meer details aankomt. En dat is natuurlijk, als je daar dan geïnteresseerd in. Als je het ziet als een regel om de regel. Ja, dan is het niet, dan is het doodsaai. Maar als je probeert erachter te komen, waarom hebben ze dit dan zo bedacht? Dan kan het weer wel interessant zijn om te kijken, maar wat kan ik daar dan van leren? En wat kan ik daar dan zelf in deze filosofie mijn bedrijf verder vormgeven?
2: Ja, interessant. Jullie verkopen jaarlijks voor pakweg een kwart miljard aan spullen voor Apple. Hè? En merk je eigenlijk wel eens iets van dankbaarheid?
3: Dankbaarheid?
2: Ja, dat jullie zo...
3: Zeker, we hebben heel veel dankbare klanten.
2: Nee, maar vanuit Apple?
3: Oh, vanuit Apple. Ja, oh, ja ook. Ja. Ja, nee, die vinden uiteindelijk... het heel belangrijk dat wij als... wij heten een monobrand store. Hè? Dus we zijn naast de Apple Store het verkooppunt wat het dichtst bij Apple zelf komt.
2: Sterker nog, heel veel mensen weten niet eens of ze in een Apple Store staan of in een iMac winkel.
3: Ja, ja, ja, ik hoor wel eens van, dat heb ik dat heb ik gekocht bij de Apple Store in Groningen. Ik, nou, dankjewel, het is dan toch bij een iMac. Maar dat wordt wel eens door elkaar gehaald. Het is ook zo omdat het ontwerp wel heel erg op elkaar lijkt.
2: Ja.
3: En het concept op elkaar lijkt. Dus ja, dus als het over die dankbaarheid gaat, dan zeggen ze, ja, jij bent eigenlijk de Apple Store in Nederland. We hebben maar 3 stores. Als we kijken in Frankrijk, er zijn er 26. In Engeland zijn er 40. Daar heeft Apple eigenlijk het retaillandschap met Apple Stores afgedekt. In Nederland niet. Dus als je naar Apple Nederland kijkt, ik had vanmorgen een ontbijt en heb op zijn Amerikaans pancakes mogen eten. Maar jij bent de Apple Store in Nederland. Dus je bent heel belangrijk voor ons. Nou, ik zie dat als een vorm van dank.
2: Ja, nou, ik kan me helemaal voorstellen. Ik heb eventjes naar de cijfers gekeken. Ik zei het al, ongeveer een kwart miljard aan omzet. Als we kijken naar de winst, dan bleef van elke euro die in de kassa kwam, 1 cent over als winst. Toen dacht ik, nou, dat is dat ja, eigenlijk niet zorgwekkend, zo'n lage marge?
3: Nou, het is ietsjes meer, maar het is natuurlijk in retail gebruikelijk dat je maar een paar procent overhoudt aan het einde van de dag. En natuurlijk is dat zorgwekkend, maar het is wel part of the game wat je in retail hebt. Het zijn hele kleine marges. En het is onze uitdaging, omdat wij premium willen zijn en premium in onze naam hebben, dat het allemaal hoge kwaliteit en duur. Maar ja, we krijgen weinig marge. Dus bij ons is dat de uitdaging om de premium kwaliteit tegen een acceptabel prijspunt te kunnen doen, tegen acceptabele kosten. Ja, om er dan nog wat aan over te houden.
2: Maar ik kan me voorstellen dat Apple ook de verkoopprijzen voorschrijft.
3: Nee, dat mag niet, hè. Dat is verboden bij wet. Dus verticale prijsbinding mag niet. Dus dat gebeurt niet. Ze hebben verkoopadviesprijzen. En dat is het dan. Ja, en alsof dat je marge niet te groot is, waardoor er niet te veel gestund wordt.
2: Ja. Ja. Nou ja, met zo'n minimale marge is de schaal natuurlijk cruciaal. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk een aantal concurrenten die hetzelfde spel spelen, met name online. We hebben de rode van Mediamarkt, de blauwe van Coolblue. Ik noem maar even een paar. Ik snap het heel goed dat mensen graag in de winkel komen. Maar waarom zou je online nou naar iMac gaan?
3: Ik geloof niet meer dat er mensen zijn die zich alleen online of alleen offline bewegen. Ik geloof in het feit dat mensen zich fluïde over de platforms bewegen. En dat je niet meer alleen online klanten bent.
2: Dat is nog erger. Dan komen ze bij jullie in de winkel de kennis tappen en dan bestellen ze het vervolgens ietsjes goedkoper bij de concurrent.
3: Als je zo naar de markt zou kijken, is dat heel frustrerend. Maar ik ben ervan overtuigd dat als jij een goed gesprek hebt en een goed advies hebt gegeven, dat mensen jou de order ook gunnen. Die willen gewoon graag bij iemand kopen waar ze het vertrouwen in hebben. En wat we vaak zien is dat mensen dan hulp nodig hebben bij het kopen van een computer. Want ja, een laptop koop je niet ieder jaar. Dus als je eens in de 5 jaar een laptop koopt, dan ben je niet meer in depth op de hoogte van de specificaties en dat wat het beste bij jou past. Dan kun je online gaan kijken en naar reviews gaan kijken. Maar ja, de review die ik maak voor mijn gebruik is waarschijnlijk onbruikbaar voor jou, omdat jouw gebruik totaal anders is. Dus ik kan zeggen wat ik van mijn MacBook Pro 16 inch vind, maar jouw gebruik is totaal anders en je hebt eigenlijk niks aan mijn review. Dus je hebt dus die verkoper nodig of iemand, een expert nodig, die je gaat meenemen aan de hand om te vertellen waarom moet ik welke keus maken.
2: Ja, en vervolgens zijn er natuurlijk heel veel klanten die dat ding vervolgens toch online kopen en die weten niet eens dat ze door iMac geholpen zijn.
3: Nou, het komt theoretisch voor dat mensen bij ons komen en zeggen, ik heb het online gekocht, ik kom het hier terugbrengen. En hebben ze het bij Apple gekocht. Dat komt voor. Ja, gelukkig niet zoveel. Maar het theoretisch, het komt voor. Ja, ja. Maar we hebben, het wil niet zeggen, het hoeft het ook niet uit te sluiten. Weet je, het ene sluit het andere niet uit. Dus als de grote groep heeft het wel door. En daar gaat het om. Dus je moet je weer focussen op wat er wel goed gaat. En verbeteren wat er niet goed gaat.
2: Het retailvak is bepaald niet nieuw voor Roelof de Rijk, want als kind groeide hij op in de winkel. Hij leek zelfs voorbestemd om die over te nemen, maar daar stak zijn moeder een stokje voor. Of hij haar daar inmiddels dankbaar voor is, vragen we zo maar eerst.
6: Kantelpunt in At The Top.
2: Iedereen stuit in zijn carrière of leven wel op momenten die de boel in de stroomversnelling plaatsen of juist op zijn kop zetten. In elk geval is werk of leven daarna nooit helemaal meer hetzelfde. Roelof, wat was jouw kantelpunt?
3: Ja. Mijn kantelpunt was een dag dat ik wakker werd. Het was gebruikelijk dat ik altijd om 6:30 in de auto stapte om naar de fabriek te rijden. Ik werkte toen in een meubelfabriek. En ik dacht, er gaat iets niet helemaal goed. Ik voel me niet helemaal oké. Ik ging op de rand van het bed zitten. Ik vroeg aan mijn vrouw, luister eens. En die dacht, dit gaat inderdaad niet goed. Er gaat iets als een malle tekeer. Ik had een hartritmestoornis. Lang verhaal kort. Die heeft van 's ochtends 6:30 tot 11:30 geduurd. Een hartslag van 120 stond op de eerste harthulp in Nieuwegein. Stonden ze met de twee pedals klaar om het te resetten. Want dat was het enige wat nog zou werken. En vlak voordat dat moment daar was, stopte het vanzelf. En dat was voor mij een, daadwerkelijk mijn wake-up call. Daarna ben ik het hele traject doorgegaan met een cardioloog. Die na 6 weken zei, meneer de Rijk, u hoort bij de 5% die ik waarschijnlijk nooit meer ga zien. Gefeliciteerd, u bent kerngezond. Had u misschien een beetje stress? Nou, dat zei ik 6 weken geleden al dat dat het geval was. Maar dit was wel het signaal van mijn lichaam dat ik iets anders moest gaan doen. En dat heb ik vanaf dat moment ook gedaan.
2: Ja, want wat ben je anders gaan doen?
3: Nou, ten eerste heb ik die meubelfabriek ben ik weggegaan. Heb het van de hand gedaan. En ben naar een business school gegaan in Engeland. En dacht, ik wil meer in een adviserende rol terechtkomen. Wat ik van de first place gedaan heb. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd. Wat ik altijd had geambieerd. Ik was toen 40. Ik denk, als ik het nu niet ga doen, dan gebeurt het niet meer. En ben toen daaraan begonnen.
2: Ja.
3: En 1,5 jaar later kwam ik bij een klant en die deed iets met Apple en die deed iets met winkels. En toen ging het mis.
2: Ja.
3: Nou ja, mis, maar nou ben ik hier.
2: Ja, met twee pedals, dan kun je wel spreken over iets misgaan. Dat was dus een bedrijf dat je had als ondernemer, hè?
3: Ja.
2: Ja, nu ben je eigenlijk samen met een andere aandeelhouder weer ondernemer. Want je hebt dus 5% van AMAC in de handen.
3: Ja.
2: Was het ergens ook spannend dat je dacht van voor hetzelfde geld gaat mijn hart weer op hol?
3: Nee. Nee. Nee, want ik ben in 2008 zeg maar begonnen in retail Apple. En in 2015, dus 7 jaar later, heb ik met Ed afgesproken dat ik een deelneming mocht verwerven. Had toen de overtuiging dat dat niet meer ging gebeuren.
2: Nee.
3: En ik zat anders in de wedstrijd. Ik zat anders in de manier hoe ik het deed.
2: Ja, dan nog heel eventjes terug naar die meubelfabriek. Hè? Want ook die komt naar boven als je jou door de knipselmap trekt. Rechtszaken, ruzies, gedoe, faillissement. Wat gebeurde er nou precies?
3: Ja, dat was een lang verhaal. Maar laten we de korte versie doen om het een beetje gezellig te houden. Het was een groep van 3 bedrijven. Eén daarvan ging failliet. Die heb ik doorgestart. En de voormalige eigenaar en nog steeds op dat moment eigenaar van de andere twee wilde eigenlijk het oorspronkelijke bedrijf weer terugkopen. Wat niet de afspraak was. En daar begon de ruzie over en de stress en uiteindelijk die 2 pedals boven mijn hoofd.
2: Ja.
3: En ik heb uiteindelijk het gewoon afstand genomen en netjes terugverkocht.
2: Ja, nou ja, dan is het natuurlijk altijd interessant. Wat heb je daarvan geleerd van die periode?
3: Nou, geen dingen doen waar je niet 100% achter staat. Dat is het allerbelangrijkste. Dingen doen, het klinkt heel cliché, maar ik heb op dat moment echt gezegd, ik ga alleen nog maar dingen doen waar ik energie van krijg. En niet omwille van, het is vast goed voor de toekomst of goed voor je carrière. Niet meer doen, niet meer je carrière nastreven. En vanaf het moment dat ik dat gedaan heb, ging het 3 keer zo goed met mijn carrière. Maar ik streefde dat absoluut niet meer na. En heb eigenlijk ook COVID in die tijd ook soorten ontdekt. En eigenlijk gedacht, maar dit is eigenlijk wel heel erg de manier hoe ik fijn vind om in het leven te staan en naar dingen te kijken.
2: Ja. We gaan even naar je jeugd, hè, toen je nog een roelofje was. Je groeide op in de fotospeciaalzaak van je ouders, hè, in Oosterbeek. Ik heb me laten vertellen dat je daar best wel vaak spullen leende om als heel klein jongetje bruiloften te fotograferen. Klopt dat?
3: Nou, dat is, laten we het zo zeggen. Ik was al heel erg geïnteresseerd in fotografie. Ik groeide er natuurlijk mee op. Dus ik was al heel klein ventje, mocht ik al mee met mijn vader de donkere kamer in. We hadden een eigen professionele doka onder het huis. En we hadden een fotograaf in dienst die bruidsreportages maakte. En ik mocht als jochie van 15, 16 al met hem mee. En heb dat een paar jaar gedaan. Ik kreeg gewoon mijn eigen apparatuur die ik niet hoefde te lenen. Maar die was van de zaak, maar van mij. En toen ik 18 was, mocht ik zelfstandig de bruidsreportages maken. Dus mijn vader vond het geweldig, want die had opeens 2 fotografen in dienst. En kon dus 2 keer zoveel omzet maken als het over bruidsreportages ging. Zo is dat gegaan in die jaren. En ik heb een aantal jaren dus inderdaad bruidsreportages mogen maken.
2: Ja. Grappig. Het leek voorbestemd te zijn dat jij die fotospeciaalzaak over zou nemen. Maar je moeder vond dat je moest gaan studeren.
3: Ja.
2: Wat vond je daar in de tijd van? Was je er gelijk dankbaar of dacht je van, waar bemoei je je mee?
3: Ja, nou ja. Ik was er niet dankbaar. Want, ik weet niet. Ik vond toen al interessant om iets met bedrijven te doen. Dus het ondernemen heeft denk ik van oudsher en het gaat nog verder terug in de familie in het bloed gezeten. Dus misschien was dat hetgene wat me aantrok. Ik snapte die business eigenlijk wel. Maar zij zei, het is veel te hard werken voor te weinig geld. Ga jij maar studeren.

0: zoals dat vaker is, 17 ben en 18. Dus je hebt wat onderzoeken laten doen en bleek dat ik een zekere creativiteit in mijn vingers heb. Ik kan leuk tekenen, ik kan leuk fotograferen, dat soort zaken. En ik ben een beta-jongen, dus ik vond die beta-vakken makkelijk. Dus wat werd eigenlijk geadviseerd, ga jij naar Delft, ga jij industrieel ontwerpen doen? Dus ik schreef mij in, er was numerus fixus in die tijd, voor industrieel ontwerpen. Ik werd uitgeloot. Ja. Dus zeiden ze, ja, ga dan een parkeerstudie doen. Werktuigbouw, bijna hetzelfde. Doe dat een jaartje, nog een keer loten, klaar. Ja, nou, dat was niet bijna hetzelfde. Ik werd echt een soort horendol van de techniek. Het was echt opeens 200% techniek. En op de helft dacht ik, nou, dit trek ik niet meer. Dit vind ik echt niet leuk. Ik ben naar een decane gegaan, ben gaan praten en die zeiden tegen me, wat jij moet doen is technische bedrijfskunde. Want dat is eigenlijk wat je echt wil. Is dat zo? Nou, dus toen ben ik het maar, mocht ik overstappen. En dat heb ik gedaan. En dat bleek echt een schot in de roos. Want het was eigenlijk wat ik onwijs gaaf vond, onwijs leuk vond. En 3,5 jaar later had ik mijn papiertje in mijn zak. En mocht ik op 22-jarige leeftijd gaan werken.
1: Ja, nou ja, en qua werken ging je eigenlijk als een raket, zouden we kunnen zeggen. Want op je 29e was je al adjunct directeur van een meubelbedrijf. Hè? Ja. Later algemeen directeur. Ja. En ja, als je terugkijkt naar het mannetje dat je toen was, kun je dan zeggen dat je een geboren leider bent?
0: Nou ja, ik weet niet, het heeft wel dat in mijn natuur gezeten. Toen ik als nog kleine jochie een keer bij de padvinderij zat, was het al dat ik gids wilde worden. En dat ik daar, weet je, ja, dus het heeft wel dat een beetje in me gezeten. Ja,
1: ja.
0: Eerlijkheidshalve wel, ja.
1: Nou ja, dat is toch mooi om te horen. Ja, uiteindelijk dus de retail in. Stonehouse Computing heette dat bedrijf waar je binnenkwam. Ja. Je liep die winkel binnen en ja, brutaal als je was, zei je van nou, ik zie zo 10 dingen die ik anders zou willen doen.
0: Ja.
1: Je moet het lef maar hebben, hè?
0: Nou ja, eigenlijk ging het nog iets gestructureerder. En iets. Ik werd gevraagd door de directie om retail manager te worden. Toen zei ik, heb je mijn cv wel eens gezien? Want ik heb professioneel nog nooit wat in retail gedaan. Toen zei hij, ja, maar je bent in de winkel geboren, Roelof, dus dat ga jij doen. Oké. Dus ik kreeg een soort het voordeel van de twijfel zonder dat ik erom vroeg. In eerste instantie ging die winkel in en dacht inderdaad, ja, maar ik heb inderdaad 10 ideeën wat ik anders zou doen om de omzet in deze winkel te verhogen, om de klantervaring te veranderen. En kwam toen tot de conclusie, er bestaat klaarblijkelijk dus iets als retail DNA.
1: Ja, dus je hebt duidelijk een oog voor detail. Hè? Dat kan zich op een gegeven moment natuurlijk ook tegen je keren. Namelijk dat je in de valkuil van het micromanagement valt. Hoe heb je dat voorkomen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, het belangrijkste denk ik wat je moet doen om van micromanagen een beetje weg te blijven, is je focussen op de vaardigheid delegeren. Als je je wat bewuster bent dat je kunt delegeren en dat daadwerkelijk kunt loslaten, ga je ook minder micromanagen.
1: Maar anderen kunnen het nooit zo goed als jij, toch?
0: Nou ja, dat is zeker niet het geval. Ik ben ervan overtuigd dat anderen dingen beter kunnen dan ik. Want ik denk niet dat het gezond is om ervan uit te gaan dat jij iets als beste kan. Natuurlijk kan ik iets heel goed, maar iemand anders kan het misschien nog beter. Ja.
1: Ja, nou ja, het is in elk geval een rijke carrière geweest met ups en downs, kunnen we maar zeggen.
0: Ja, zeker.
1: En in die down zei je op een gegeven moment, nou ja, één ding weet ik zeker, ik wil nooit meer CEO worden.
0: Ja.
1: Ja, nu sta je hier, wat ging er mis?
0: Ja, ja. Oh, dat is ook wel een hele goeie. Ja, ik weet nog goed, bij Ed kwam, ik zeg, nou Ed, ik vind alles goed, maar ik ga nooit CEO worden meer. Dat kwam door dat life-changing event waar ik CEO op dat moment was. En ik dacht, nou, dit wil ik gewoon nooit meer meemaken. En daar kwam die uitspraak vandaan die net een aantal jaren daarvoor was. En Ed die zei, nou dat komt goed uit, want ik ga nooit meer CEO afgeven. Want ik heb ook zo'n ervaring met een CEO waar het niet helemaal goed ging. En dat was net strak voor mijn tijd, dus net een halfjaartje daarvoor. Dan zijn we het daarover eens. Hoeven we er nooit meer over te discussiëren. En dan ontstaat er zoveel jaar later een situatie waarin het ook met een restaurant is gestart, een eventcenter, gaat iets met een museum doen. En dan ontstaat eigenlijk organisch toch dat je naar voren wordt geschoven om eerst maar als managing director soort binnen het bedrijf de eindverantwoording te hebben zonder dat je juridisch de eindverantwoording hebt. En na een jaar dat gedaan te hebben, ja, we eigenlijk maar gewoon gezegd, misschien moeten we de praktijk maar aanpassen op de juridische structuur.
1: Maar begrijp ik dan goed dat je gevraagd bent? Of heb je op een gegeven moment toch wel je vinger opgestoken van, ik wil het toch wel doen?
0: Dat laatste. Nou, we hebben eigenlijk tegen elkaar gezegd, ja, we moeten hier wat aan doen. Want het is een soort... Dus ik liep dan...

0: 3 keer per week naar beneden net om een handtekening te halen onder een huurcontract of onder een Apple-contract of iets dergelijks. Waarvan hij moet ik tekenen of niet? Ja, anders stond ik hier niet. Maar dat maakt het natuurlijk heel onpraktisch en heel onwenselijk eigenlijk. Dus op die manier hebben we eigenlijk is het gesprek organisch verder gegaan naar misschien toch wel handiger dat die formele eindverantwoording ook bij mij komt.
1: Ja. Iedereen weet intussen, wie een dingetje van Apple wil, mag zich melden bij AMAC. Maar wat nou als je geen dingetje van Apple wil, maar een winkelbedrijf? Ben je dan ook bij AMAC welkom? We checken het zo, maar eerst.
2: Wat als in At The Top?
1: Roelof, stel je voor, AMAC houdt morgen op te bestaan. Wat ga je dan doen?
0: Ja, goede vraag. Ik heb daar eerder al wel eens iets over gezegd. Maar ik denk dat ik mijn best ga doen om dan in de automotive iets te gaan doen. Ik vind auto's geweldig. Ik vind automotive weer interessant. Ooit eens een keer een gesprek gehad met een directie van een autogroep. Die mij indirect benaderde met de vraag. We willen graag een gesprek met iemand die gewend is te handelen met een nogal bemoeizuchtige leverancier. Want ons merk gaat dat ook met ons doen. Dus jij bent ons voorland. Kunnen we niet eens praten? Nou, dat hebben we gedaan. En dat heeft me ook. Ik heb daar ook wat voorwerk gedaan. Dus ik ben door de volledige customer journey gegaan. Ik heb daar een auto. Was toevallig ook in de markt om een auto te kopen. Privé heb dat destijds gedaan. En heb ze mee kunnen nemen. En eigenlijk een hele set aan adviezen kunnen geven. En denk, ja, mijn retail oog en mijn grote ervaring die ik ondertussen heb in een A-merk. Maar het is op iedere hoek van de straat verkrijgbaar. Hoe zorg ik ervoor dat de volgende in ieder geval overwogen wordt bij AMAC te kopen? Als ik die kennis en ervaring kan inzetten in een autobedrijf, dan denk ik dat ik daar nog wel het een en ander zou kunnen bereiken.
1: Ja, je werd indirect gepolst. Je zou kunnen denken, het was een fantastische sales pitch, want vervolgens ben je daar een auto gaan halen. Maar je hebt uiteindelijk een heleboel adviezen achtergelaten. Waarom ben je eigenlijk niet gevraagd voor die post waar ze iemand voor zocht?
0: Nou, omdat ik vandaag niet in de markt ben om iets anders te gaan doen. Ik vind AMAC veel te leuk. Ik vind het werk wat ik doe veel te leuk. Het is mijn eigen bedrijf voor een stukje. En het voelt in ieder geval als zodanig. Dus ik ben nog veel te gelukkig in wat ik nu aan het doen ben.
1: Ja, ben je misschien ook nog wel optimistisch over de komst van een Apple Car?
0: Ja, dat had ik vanuit die hoedanigheid onwijs gaaf gevonden. Maar laten we zeggen dat dat project gestopt is bij Apple.
1: Ja, waarom eigenlijk?
0: Ja, dat is een goede vraag. We kunnen daar alleen naar raden, want daar wordt niet over gecommuniceerd. Maar ja, wat we weten, als we nu bijvoorbeeld kijken naar de iPhone Duo die deze maand daadwerkelijk gelanceerd wordt.
1: Ja, is die klapfoon, hè?
0: Dat is de klapfoon. Apple is 7 jaar bezig geweest om dit product te maken, voordat het goed genoeg was om op de markt te brengen. Ik denk dat er een soortgelijke historie of patroon bij Apple Car geweest is. Alleen het punt goed genoeg is niet bereikt.
1: Ja.
0: En een keer stop je dat dan mee.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk allemaal analisten die zeggen van hartstikke leuk dat Apple daar 7 jaar mee bezig is geweest. Uiteindelijk zijn er allemaal concurrenten die hebben al lang zo'n uitklapbare telefoon. Gaat de innovatie bij Apple niet te traag?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat zij op een andere manier naar innovatie kijken. Want daar zit een minimum kwaliteitseis aan wat Apple wil maken. Dus als het niet geschikt is genoeg voor hun normen, dan brengen ze het niet. En is de innovatie nog niet klaar genoeg. Raar Nederlands woord misschien, maar het is nog niet goed genoeg om het Apple logo te mogen dragen. Dat is een beetje hun, aan de ene kant misschien, ja, ik weet niet, een arrogantie wat Apple aangaat, maar het is hun norm. Ik zie het niet als arrogantie, maar als hun norm. En als het niet aan die norm voldoet, ja, dan komt het niet. Dan wachten ze nog tot de techniek er is of tot de oplossing er is om dat goed genoeg te krijgen.
1: En als consument sta je te popelen?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben vooral, nou ja, wat het is. Ik denk dat het belangrijkste is, we zitten allemaal te kijken naar die naad. Dus dat klapgedeelte, dat middenstuk, is dat nou echt inderdaad onzichtbaar? En ik ben ervan overtuigd dat het onzichtbaar is, maar ik wil het wel eerst even zelf zien. Dus ik sta te popelen om dat ding te mogen zien. Ja, ja, dat klopt.
1: Ik snap het helemaal. Hey, je bent sinds januari CEO van AMAC. Ed Bindels, de oprichter, is nog steeds groot aandeelhouder. Ik kan me voorstellen dat hij misschien ook wel eens zijn geld van tafel wil houden, nu zijn dagelijkse rol is uitgespeeld. Is het misschien stiekem jouw opdracht om de tent te verkopen?
0: Nee, dat is geen opdracht. Nee.
1: Sta je ervoor open als iemand belt?
0: Ja, nou ja, kijk, niks is voor altijd, zeg ik altijd maar. En alles is te koop. Het is afhankelijk van de prijs.
1: Ja.
0: Ja, dus het is niet een dossier waar we nu actief mee bezig zijn. Maar ja, ik weet niet wat de toekomst gaat brengen.
1: Nee. En als verkoop niet een doel op zich is, hè, wat is dan de wortel die voor je neus hangt?
0: Nou, ik vind het de grootste uitdaging om vooral bezig te zijn om te zorgen dat dit bedrijf over 5 jaar nog een rendabel bedrijf is met een goede vooruitzicht. Het is best uitdagend in consumentenelektronica om een goed bedrijf neer te zetten wat een goed resultaat neerzet. Nou, we bestaan 21 jaar, we hebben al 21 jaar geen euro verloren. Ieder jaar hebben we geld verdiend. Nou, dat geeft een hele sterke basis. Dus een best unieke positie waarin we... Nou ja, we hebben geen private equity aan boord. En we zijn gewoon twee eigenaren en dat is het. We hebben niemand nodig wat dat betreft. En die wil ik graag uitbouwen. En dat vind ik echt wel in de huidige tijd zeer uitdagend om dat te realiseren.
1: Ja, uitbouwen zeg je. Betekent dat dan extra winkels openen?
0: Nou, naast winkels hebben wij een hele mooie zakelijke tak. En daar zit vooral veel ruimte. Dus op het zakelijke vlak... wat niet veel mensen weten, maar ja, de winkels kennen veel mensen, maar weten niet dat we eigenlijk ook gewoon zakelijk eigenlijk een vrij interessante partij zijn die bedrijven kunnen helpen in het automatiseren van hun werkplekken. Waar we ook een serviceafdeling hebben die het systeembeheer daarvoor doet, uitrol doet, et cetera, et cetera. Dus daar zit vooral veel groeipotentie. En binnen winkels zit ook groeipotentie. Maar dat gaat hem dan over meer de accessoirehoek van Apple. Dus alles wat binnen het Apple-ecosysteem nog meer werkt. Hè, als je de klok 5 of 10 jaar terugzet, had ik nooit kunnen bedenken dat ik deurbellen, veiligheidscamera's en weegschalen zou gaan verkopen. Of lampen. Nu verkopen we daar heel veel van. En er zijn accessoires in het Apple-ecosysteem. Elementair voor ons businessmodel.
1: Ja, elementair voor jullie businessmodel. Want ik kan me voorstellen dat dat de producten zijn waar misschien wel de meeste marge op wordt gemaakt.
0: Daar wordt meer marge op gemaakt in procenten dan op een iPhone. Alleen een iPhone is wat duurder.
1: Ja, maar die producten zou je misschien wel het liefst in de eerste kast rechts willen zetten.
0: Die staan ook in de eerste kast rechts.
1: Oh ja, mag dat van Apple?
0: Nou ja, laten we zeggen dat de Apple-producten die staan voor in de winkel. En dat is als we hierboven in de wol naar binnen lopen. Heb je eerst 2 lage tafels waar Apple-producten op staan. En dan beginnen de grijze kasten en die zijn van ons.
1: Ja, ja.
0: En daar staan onze producten. Althans de producten die wij gekozen hebben. En dan gaat het van hoesjes naar screen protectie, naar wat ik zei, smart home of smart health. Dat soort productgroepen worden steeds belangrijker.
1: Ja, ja, ja. Dus eventjes recapitulerend. Begrijp ik nou goed dat het voor jou geslaagd is op het moment dat de marge een beetje wordt vergroot. Onder andere door de verkoop van die andere producten waar niet een appeltje op staat. Als jullie doorgedrongen zijn in de top of mind zijn binnen het bedrijfsleven als het komt om nieuwe computers?
0: Ja. Ja, dat is de samenvatting waar we nu het hardste mee bezig zijn. Zeker.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, ergens klinkt het toch een beetje als passen op de winkel, met alle respect.
0: Oké. Nou ja, uiteindelijk is het denk ik niet, dat is denk ik niet het, zeker niet wat het is. Want je wil een nieuwe markt betreden waar wij als retailer, is het best lastig om de zakelijke markt op te komen. Want dat is een heel ander vak, een heel ander DNA. Dus daar hebben we ook heel andere mensen nu voor aangenomen. Een heel ander team neergezet. Dus het is eigenlijk een soort tweede bedrijf ernaast bouwen. Die toevallig ook AMAC heet. Dus aan de voorkant zijn we een heel andere speler. Aan de achterkant hebben we dezelfde back-office.
1: Duidelijk. Ik wens je heel veel succes. En ongelooflijk veel dank voor je komst naar onze tijdelijke studio hier in het Apple Museum in Utrecht. En ook onze volgende uitzending komt daar weer vandaan. Dan te gast Isabel Mol, die na een schitterende carrière bij Microsoft en Dell recent de CEO werd van IT-dienstverlener SLTN. Dat combineert ze overigens met een aantal zetels in raden van toezicht, onder andere bij zorgverzekeraar Mensis. En ze is bovendien een stevig pleitbezorger voor meer vrouwen in de techsector. Uitstekende gast dus, zeker in wat business-wise de 30 Days of Tech noemt. Benieuwd wat dat inhoudt? Surf dan eventjes naar businesswise.nl.
3: Dit is New Business Radio.
4: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
5: Een chirurg die opereert met een broodmes.
4: Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
11: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Leden van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om een miljard euro te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
4: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Welkom bij Werkmakers, waar werkgevers en professionals elkaar ontmoeten en samen kijken naar de toekomst van werk. Vandaag één thema, twee perspectieven en de vraag: wat betekent deze ontwikkeling voor jouw werk en jouw carrière?
12: Hallo en welkom terug bij Werkmakers, het radioprogramma van Nationale Vacaturebank. Je kent ons als de plek voor nieuw werk, maar je vindt er ook steeds meer inspiratie voor het werk dat je nu doet. Werkmakers is er elke maandagmiddag van 1 tot 2 en dat kun je horen en zien bij New Business Radio. Die uitzending wordt maandagavond om 6 van 6 tot 7 nog eens herhaald. Dat is nieuw trouwens, dus let op. En daarna kun je de gesprekken terugvinden op het platform van Nationale Vacaturebank en YouTube. Vandaag staat modern leiderschap centraal in Werkmakers en dan bespreken we met Nicole Tadema en Patrick Wessels. Nicole is spreker en schrijver, onder meer over gedrag en positieve psychologie. Patrick is consumentenpsycholoog. We spreken beide gasten apart en leggen hen tussendoor samen een paar prikkelende dilemma's en vragen, stellingen voor. De uitzending wordt zoals elke week afgesloten met de visie van Tijmen de Groen, hoofdredacteur van Intermediair. Ik ben Thomas Hendricks. Welkom bij Werkmakers.
4: Dit is Werkmakers van de Nationale Vacaturebank bij New Business Radio.
12: Nou, Nicole, welkom.
13: Ja, dankjewel.
12: Ik heb het gevoel dat ik jou een beetje tekort doe als ik je introduceer alleen als spreker en schrijver over gedrag en positieve psychologie. Vertel eens, wat vertel je iemand die je voor het eerst tegenkomt?
13: Nou, eigenlijk wel een beetje wat jij zojuist zei.
12: Okay.
13: Ja, spreker en auteur. Tenminste, auteur is natuurlijk wat breder. Maar ik schrijf boeken en dan heet je al eerder een auteur. Maar daarna schrijf ik ook wel columns en heel veel andere leuke dingen. Op het vlak van gedrag en positieve psychologie Waarbij voor mij eigenlijk altijd mijn motto is: how to make people feel fucking awesome. Ja. Dat is een beetje mijn credo, ook als ik op het podium sta. Ik hou ook van die positiviteit in de boodschap die ik overbreng. Want ik kan het op een hele brave manier doen. Maar ik durf wel graag eventjes buiten de hokjes te kleuren. Dus dat zit er ook wel bij. Met een lange achtergrond wel in HR en recruitment. Dus 25 jaar plus ervaring in deze sector. Onder andere ooit gestart als incidenten bij een uitzendorganisatie. Gaan werken als marketingmanager bij een werving- en selectieclub. En later een eigen communicatiebureau opgestart.
12: Wow.
13: Dus dat is nog wel een aanvulling. Ook waarbinnen ik dat specialisme van gedrag en psychologie veel inzet.
12: En als je kijkt, omdat je het nu benoemde, recruitment. Als je kijkt naar hoe zich dat nu de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. En de toekomst en de AI enzovoort. Ik weet wel, dat is niet het onderwerp. Maar toch, als je dat zo zegt, wil ik toch even jouw visie erop hebben.
13: Ik hoop heel erg dat dat AI gaat zorgen dat er meer tijd is voor de gesprekken tussen de mensen. Dus dat er meer tijd en aandacht gaat zijn in sollicitatiegesprekken voor elkaar. Zodat we niet misschien heel hard hoeven mee te typen. Maar dat gesprek wordt getranscribeerd, heet dat geloof ik. En dan wordt daar een mooi verslag van gemaakt. En op heel veel andere vlakken dat die administratieve rompslomp uit handen wordt genomen van recruitment. En dat we het echt tot een echt mensenvak kunnen maken.
12: Ja, mooi, mooi. De aandacht voor dat mensen, dat is een beetje naar de achtergrond verdwenen.
13: Ja, en dat is toch wel wat ik ook wel zie. Dat onder andere AI, maar heel veel andere vormen van technologie ervoor zorgen dat er wel heel veel contactmomenten zijn. Ja. Maar waar zijn die echte connectiemomenten?
12: Ja.
13: Dat gaat nog wel eens scheef.
12: Ik hoor je dat zo zeggen op het podium. Ik denk dat die ook wel aankomt, die boodschap. How to make people feel fucking awesome. Alleen al omdat het er hier staat, wil ik het nog een keer voorlezen. Want ik hou van dat soort teksten. Waarom begint goed leiderschap nou bij hoe mensen zich voelen? Fucking awesome.
13: Fucking awesome. Ja, goed gevoel, hè. Want je kan ook beïnvloeden met een wat negatiever gevoel. Maar ik hou van dat glas half vol schenken. Als je het hebt over goed leiderschap, dan wil je bepaalde resultaten nastreven. Dat is denk ik wel een basis. En dan wil je bijvoorbeeld dat mensen langer bij je organisatie blijven werken. En op het moment dat je resultaten wil gaan behalen, dan moet je kijken, oké, welk gedrag veroorzaakt dat resultaat? Hoe kom ik met gedrag tot resultaat? En kijk je naar structurele gedragsveranderingen, ja, dan kan je ergens een flyer in een bouwketen of in de bedrijfskantine ophangen van blijf langer bij ons.
12: Ja.
13: Of je gaat weer een incentive uitdelen. Maar als je gaat zorgen voor het goede gevoel als werkgever, dan zal je zien dat dat gedrag eigenlijk het logische gevolg is. En die resultaten ook. Dus als je als goed leider gaat starten bij mensen een goed gevoel geven, ja, dan gaan ze een extra stap zetten. Blijven ze langer. Zullen ze zich niet ziek melden om een snotneus.
12: Ja, en het helpt ze ook natuurlijk met de onzekerheid die ze in het begin waarschijnlijk wel zullen voelen.
13: De kandidaat of de medewerker.
12: De warmte van degene die leiding geeft of de manager. Als die wat warmte uitstraalt, dan kan iemand die net begint, zeker als iemand aan zijn eerste baan begint, zich een stuk zekerder voelen.
13: Zeker. En dan heb je meteen een goed begin. Want dat vind ik wel grappig. Ik zeg altijd, solliciteren is rete spannend. Ik heb heel lang aan de voorkant van het proces gezeten. In mijn marketingfunctie. Mijn communicatiefunctie. Van hoe gaan we mensen binnenhalen? Nou ja, solliciteren is rete spannend. Blijkt uit heel veel onderzoeken wat dat allemaal doet met je brein. En ik zeg altijd, denk er nog maar eens over na. Dat moment dat er een sollicitant binnenkomt en die geeft je dan zo'n zweethandje. Maar ook die eerste werkdag, weet je, dan bouwt die spanning weer op. Je hebt je contract getekend, er zit iets van 5 weken tussen voordat je uiteindelijk die eerste werkdag hebt.
12: Ja.
13: En dan denk je, ja, gaan ze me wel aardig vinden? Gaan ze me wel goed genoeg vinden? Heb ik wel de goede outfit of ben ik straks underdressed of overdressed? Nou, anyway, als je dan als leider daar echt in een rol pakt en bijvoorbeeld al van tevoren aangeeft van, hey, dit zijn de kledingvoorschriften, je hoeft niet je eigen broodrol mee te nemen, want we hebben gewoon een mooie bedrijfskantine waar je dat kan krijgen. Die kleine dingetjes, die maken er wel voor dat die landing veel fijner is. En ja, goed begin is letterlijk het halve werk.
12: Ja, ik kan me herinneren als hoofdredacteur dat ik inderdaad, als er mensen kwamen, dat ik dan wel van tevoren nog even contact met ze had. Ben je er klaar voor? Heb je er zin in? Ik heb al een eerste klus voor je. En we gaan eerst even rustig een rondje doen en zo. Om iemand inderdaad gewoon een beetje het gevoel te geven van, kijk, dit is je nieuwe plek, hier hoor je. vanaf nu?
13: Ja, ik ben bang. Ik denk dat je een mooie uitzondering bent op de regel. Mm. Want ik zie heel veel bedrijven. En het ligt denk ik ook als leidinggevende welke je rol je neemt. Maar ook wel een rol van recruitment en HR om de leidinggevende erin mee te nemen. Ik zie heel veel bedrijven die later een handtekening zetten onder een contract. Dan is het 5 of 6 weken stil.
12: Ja.
13: Maar in die periode slaat de twijfel ook wel toe bij mensen. Van ja, jeetje, weet je, ik geef het bekende op voor het onbekende. Mensen in de omgeving zeggen, oh spannend, een nieuwe baan. En dan ga je eraan twijfelen. Maar als jij die momenten hebt gepakt om af en toe even een appje te sturen. Hm. Of misschien je teamleden hebt gevraagd van, joh, nodig die nieuwe collega's vast uit via LinkedIn. Of nodig hem eens een keer uit voor een lunch om vast kennis te maken.
12: Ja.
13: Dan denk ik dat dat... dat vind ik goed leiderschap.
12: Ja, ja. En alvast wat mensen van het team leren kennen als dat lukt. En, zo.
13: Ja.
12: En toch moet die manager, ook die hoofdredacteur trouwens, af en toe wel aan die KPI's of KPI's en resultaten halen. Dus waar ligt nou een beetje die balans, hè, tussen de KPI's en de cijfers en het gevoel dat je bij mensen hebt?
13: Ja, ik zeg laat die cijfers en die KPI's los. Want die zijn het gevolg van dat goede gevoel.
12: Mm.
13: En dat zie ik wel heel veel misgaan bij organisaties. En ik heb er ook vaak gesprekken over met ondernemers, met werkgevers. Dan wordt er heel erg gestuurd op omzet. Maar omzet is uiteindelijk een logisch gevolg van de mensen die zich fijn voelen op de werkvloer. Want die had ik nog niet benoemd. We hadden het over minder verloop, minder verzuim. Maar ook de productiviteit neemt toe. Want mensen zijn gewoon bereid om net even wat harder te werken.
12: Ja, een stapje extra als nodig is.
13: Ja. Ja, en zelfs het aantal fouten blijkt uit onderzoek dat dat afneemt, want mensen zijn meer betrokken met hun werk.
12: Ja.
13: En worden daardoor ook zorgvuldiger, gaan het beter uitvoeren.
12: Ja, maar fouten, dat vind ik ook wel een goeie. Dat je moet mensen het vertrouwen geven om fouten te maken. Liever dat ze fouten maken dan dat ze niks doen, toch?
13: Ja. Ja.
12: En hoe communiceer je dat dan als baas? Of als leider?
13: Of je, dat je fouten mag maken.
12: Als leider, ja.
13: Ja, ik denk, dan ga ik weer over gevoel. Het wordt één zweverige kumbaya-sessie vandaag.
12: Ik vind helemaal niet zweverig. Ik vind het juist heel belangrijk, dat gevoel.
13: Nou, ik denk dat je dat als leidinggevende dat gevoel moet geven. Dat je je fouten kan toegeven als medewerker. Dus dat je die ruimte geeft. En dat je niet zegt, jeetje, heb je weer een fout gemaakt. Maar dat je zegt, oké, wat is er misgegaan? En hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Of wat kan ik voor je doen? En als je dat soort kleine signalen gaat geven. Ja, dan ontstaat dat gevoel dat mensen bij een volgende fout weer durven aan te kloppen of liefst niet aankloppen, want de deur moet dan ook nog openstaan, hè, van een goede leidinggevende.
12: Ja, ja, ik, als mijn deur open stond, was hij ook meteen die kamer meestal in beslag genomen. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Van prima, ga lekker met elkaar overleggen en ik schuif wel aan als het nodig is. Over gevoel gesproken, hè, hoe wordt zo'n manager tegenwoordig geselecteerd? Hoe kijk je daar naar? Dus dan doen we even één trapje omhoog.
13: Ja.
12: De manager van die mensen die net zijn begonnen met werken, die zich af en toe een beetje onzeker voelen. Die manager moet zich af en toe ook wel eens onzeker voelen, of niet?
13: Ja, nou ja, je vroeger hoorde ze geselecteerd. Ik zie heel veel managers die vanuit een andere rol doorgroeien naar de rol van leidinggevende.
12: Ja.
13: Dat kan soms goed gaan, maar het goed zijn in je vak wil niet betekenen dat je ook een goede leidinggevende bent. En dat zie ik dus heel veel gebeuren. Dat mensen doorgroeien van een specialistische rol naar die leidinggevende functie. En leidinggeven is een vak. Dus daar vind ik wel een klein risicootje. En ik geloof erin. En dat hangt natuurlijk ook samen met het feit dat ik me zo hard maak dat mensen zich goed moeten voelen. Maar dat de essentie van een goede leidinggevende, of eigenlijk de noodzakelijke skill, is empathie. Dat je begrijpt hoe mensen zich voelen, wat bepaalde situaties in de buitenwereld, maar ook intern, beslissingen van, hey, we gaan een nieuwe of een extra werkdag op kantoor invoeren.
12: Ja.
13: Wat doet die beslissing met jouw medewerker, maar ook wat doen de stijgende brandstofprijzen met je medewerker? Omdat je weet dat die persoon elke dag 1,5 uur in de auto zit.
12: Ja.
13: Dus dat voelt hij in zijn portemonnee.
12: Ja.
13: Dat je dat realiseert. En natuurlijk ook empathie in het feit dat je goed moet kunnen luisteren.
12: Ja, precies.
13: En dan ook echt luisteren.
12: Ja. En hoe praat je dan? Hè? Moet je dat gevoel bij wijze van spreken ook elke keer aanpassen aan het gesprek, het soort gesprek dat je voert? Of wat voor tone of voice is er voor goed leiderschap?
13: Ja, ik denk dat je, als je empathisch bent, dit is een aanname die ik doe, maar bijna al, dat je al wel die chameleon bent. Dus dat je dat aanvoelt van oké, weet je wel, ik moet nu toch iets meer meegaand zijn en dan wordt de tone of voice wat zachter. Maar sommige mensen hebben het ook gewoon nodig dat je duidelijk bent. Hè? Voor mijn laatste boek, Geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers, hebben we Oos Kesbeke geïnterviewd. Ook wel bekend van de Augurkenkoning. Ja. Nou, als je die serie wel eens hebt gezien, zie je dat die gas bulderend over die fabrieksvloer rondloopt. En dus als we het dan hebben over zachtheid, ja, het is eigenlijk een hele zachte man, heb ik mogen meemaken. Ja. Maar als je hem bulderend daar ziet, mensen weten wel bij hem waar zij aan toe zijn, bijvoorbeeld. Dus duidelijkheid vind ik ook wel een hele belangrijke in deze. Dus ja, de tone of voice. Ik denk dat je moet kijken naar de situatie, naar de mens. En als je dus empathisch bent, dan voel je dat vanzelf wel aan. Ja,
12: ik kan me voorstellen dat als zo'n baas niet bulderend over de vloer gaat, dat mensen zich pas zorgen gaan maken. Dat ze denken, oh god, het gaat niet goed of er is iets aan de hand.
13: Ja, precies. Dat het achter hun rug wel wordt besproken wanneer ze eruit vliegen. Ja, dat kan ook. Dus ja, duidelijkheid en eerlijkheid, transparantie, dat is denk ik ook een hele belangrijke om hierin mee te nemen.
12: Ja, en als je kijkt naar zo'n sollicitatiegesprek, hè, dus je bent op zoek naar, als leider ben je op zoek naar aanvulling of er is een vacature ontstaan. En hoeveel aandacht moet je dan geven aan dat gevoel en die empathie? En ten opzichte van wat weet je, wat is je ambitie, bij wijze van spreken?
13: Tijdens een sollicitatiegesprek zelf?
12: Ja, of de selectieprocedure?
13: Nou ja, dat is. In percentages vind ik het lastig om uit te drukken. Mm. Maar je kan het langs elkaar heen laten zijn. Dus je kan vragen stellen over vaardigheden, diploma's, ervaringen.
12: Ja.
13: Maar ondertussen wel dat goede gevoel geven. En dat goede gevoel, ja, ik vind dat dus heel erg grappig. Ik heb een keer een onderzoek gelezen dat ook de positie waaraan iemand zit op een aan een sollicitatietafel.
12: Ja.
13: Dat een sollicitant dan het liefst zicht heeft op de deur. Want dat geeft die persoon een veiliger gevoel. Want hij heeft het gevoel dat als er dan iets gebeurt. Want hij vindt het spannend. Zij vindt het spannend. Daar is dan de nooduitgang, om het even zo te zeggen.
12: Oh, wow.
13: Dus ook de positie aan tafel, of de kleuren op de muur, of de kleuren van de kleding die de leidinggevende draagt, of ik noem even de leidinggevende, maar degene met wie het gesprek plaatsvindt, dragen daar allemaal aan bij uiteindelijk. Maar natuurlijk ook de manier waarop jij je vragen stelt. Jezus. En ga jij met een commissie tegenover één sollicitant zitten?
12: Ja.
13: Ja, dan is dat gevoel al meteen niet goed en dan kan je over gevoel praten. Maar gevoel moet je voelen.
12: Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik. En als kandidaat, hoe kun je je op dit soort dingen voorbereiden? Heb je daar ook een onderzoek naar of heb je daar zicht op? Dat is toch de andere kant. Dus niet dat leiding geven, maar meer hoe ga je om met diegene die leiding gaat geven aan jou? Adviezen, tips?
13: Nou ja, we hadden het er net even over. De kleur van je kleding, bijvoorbeeld als sollicitant, maakt ook echt wel uit.
12: Ja.
13: Volgens mij worden de kleuren rood en geel niet echt aangeraden. En blauw staat natuurlijk voor vertrouwen. Dat is even een simpel feitje. Hè?
12: Ja.
13: Maar dat zijn al wel kleine dingen hoe je kan voorbereiden. En ik vind het heel erg interessant van verdiep je van tevoren in je gesprekspartner. Ik geloof erin dat er allemaal verschillende type communicatievormen zijn. En dat een gemiddelde, ik ben nu even aan het in hokjes aan het duwen, maar dat een gemiddelde IT-manager andere gesprekken voert dan een marketingmanager bijvoorbeeld. En als je daar een beetje in verdiept, dat je ook meer de taal gaat spreken van je gesprekspartner. Ik vind dat tweerichtingsverkeer moet zijn.
12: Ja.
13: Als jij als sollicitant iets wil bereiken bij de andere partij, is dat wel interessant. Lees je in. Ga podcasts luisteren waar misschien die persoon in te gast is geweest. En luister heel goed naar wat voor woorden die gebruikt. En in beïnvloedingspsychologie noemen we dat ook wel mirroring of papegaaien. Het napraten. Dus als jij hebt gemerkt dat een leidinggevende heel vaak het woordje hip gebruikt in zijn podcast of in zijn social media uitingen, laat dat een paar keer even vallen in zo'n sollicitatiegesprek. Want dan denkt hij, hey, wij spreken dezelfde taal.
12: Juist, ja, wat goed.
13: Dus het zit hem in heel veel kleine dingen. Er is niet één tip dat ik zeg, dat moet je doen. Ja, niet als een brok chagrijn binnenkomen.
12: Nee.
13: Want de kracht van de glimlach, ja, die is heel sterk.
12: Volgens mij krijg ik zoiets van tevoren te horen dat ik wat vaker mag lachen hier. Dus er wordt nu ook door de collega's gelachen. Nou, ik kan ook lachen. Wat wordt er nog steeds niet goed gedaan in dat soort processen? Met name door die leider. Leiders, let op, wat kun je hiervan leren?
13: In de sollicitatiegesprek hebben we het over.
12: Sollicitatiegesprek of recruitment in het algemeen.
13: Nou ja, de ongelijkwaardigheid. Ik geloof erin. Volgens mij gebruikte ik het woord net al. Een sollicitatiegesprek is tweerichtingsverkeer.
12: Juist.
13: En de werkgever wil iets van een sollicitant. En de sollicitant wil iets van de werkgever. En ik zie zo vaak dat een werkgever denkt van, ja, maar jij wil hier werken. Dus jij moet naar ons toe bewegen. En wij gaan met die hele commissie jou gewoon een vragenvuur doen. Het lijkt wel een verhoorkamer.
12: Ja.
13: Dus het allerbelangrijkste is, realiseer je dat zeker in de huidige markt de kandidaat het voor het uitzoeken hebben voor jouw 10 anderen.
12: Ja.
13: Dus
12: 10 andere opdrachtgevers of
13: andere
12: banen,
13: andere werkgevers. Ja. En op het moment dat jij je boven een kandidaat gaat stellen, ja, dat is niet best, zeg maar. Want die gelijkwaardigheid, dat gevoel, dat moet gewoon kloppen.
12: Ja.
13: Dus ja, ik denk dat dat de gouden tip is. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar realiseer je wel hoe die arbeidsmarkt eruit ziet. Los daarvan vind ik gewoon dat we gelijkwaardig met elkaar moeten omgaan. Overal.
12: Ja, en past dit ook bij functioneringsgesprekken trouwens? Deze houding van een leider?
13: Vind ik wel. Er is een nieuwe film van, hè? De Manager, over de functioneringsgesprekken, die ik nog even moet kijken. Maar okay, ik heb toch gehoord dat dat een hele grote aanrader is. Je kan hem ook streamen online.
12: Okay.
13: Ik vind gewoon dat overal altijd gelijkwaardigheid moet zijn. Nou, dat wil niet zeggen dat je als leidinggevende geen opdrachten meer kan uitdelen of niet iemand kan aanspreken op zijn gedrag.
12: Mm-hmm.
13: Want dat is maar uiteindelijk gelijkwaardigheid als mensen. En dat je gewoon een functioneringsgesprek hebt van mens tot mens om samen ervan beter te worden. Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. En ik moet eerlijk zeggen, het hele begrip functioneringsgesprekken staat ook wel een beetje onder druk inmiddels. Onder andere ook door Martijn Verspeek van Verspeekinstallaties. Die zegt, ja, weet je, ik doe daar gewoon niet aan. Ik heb gewoon goede gesprekken met mijn mensen jaar rond.
12: Ja.
13: Als er iets speelt in hun privé, dan hoor ik dat gewoon niet op de dag van het functioneringsgesprek, maar gewoon tijdens de momenten die we daarvoor kiezen. En als er bij mij iets speelt dat ik ergens ontevreden over ben, dan hoor je dat direct. En dat ga ik ook niet opsparen. Nee. Dus het is een sowieso functioneringsgesprek iets wat erg onder vuur ligt op dit moment. Maar ik blijf erbij. Dat moet niet eenrichtingsverkeer zijn. Vraag ook echt aan je medewerker van, hoe ervaar je dit? En ook, hoe ervaar je mij als leidinggevende?
12: Juist. Ja, absoluut. En moet een leider ook niet altijd bezig zijn met iemand die in ieder geval zijn of haar plek in kan nemen, mocht de leider om wat voor reden dan ook daar niet meer zijn? Dus een goede leider kiest een goede opvolger.
13: Een goede leider, ja. Maar dan moet je een goede leider zijn. Ik geloof erin dat iedereen, elke leider, van zichzelf vindt dat hij een goede leider is. Maar is dat zo? Hè? Dan hadden we het net natuurlijk al over. Een goede leider, of eigenlijk een leider, die groeit soms in die rol. Omdat hij in het vak heel erg goed is.
12: Ja.
13: Maar misschien niet die leiderschapskills heeft.
12: Ja.
13: Dus ik denk dat je eerst moet gaan kijken, ben jij wel echt een goede leider? En ik geloof niet dat je daar zelf heel objectief over kan oordelen.
12: Klopt.
13: Maar als jij echt een hele goede leider bent en je merkt en je hoort van je mensen dat bepaalde aspecten daarin worden gerealiseerd. Respecteerd en heel erg worden gewaardeerd, dan is het wel slim dat je op die vaardigheden ook je volgende of je opvolger gaat zoeken.
12: Ja, zeker. Ja. Ik ga geen opvolger voor ons zoeken, maar ik ga wel iemand erbij halen en dat is Patrick Wessels. Dankjewel voor nu, Nicole. Super interessant. Jij blijft nu staan en we nodigen onze tweede gast erbij uit, Patrick Wessels.
4: Twee gasten, twee perspectieven, dezelfde vragen. Tijd om het eens te worden of juist helemaal niet. Samen aan tafel bij Werkmakers.
12: Patrick, welkom.
10: Dankjewel.
12: Fijn dat je er bent. We gaan met z'n drieën en ik ga vooral jullie een aantal vragen / stellingen / dilemma's voorleggen. Die jullie allebei kunnen beantwoorden. Mij is alvast aangegeven dat antwoorden vaak op elkaar gaan lijken. Omdat jullie een beetje het op dezelfde manier denken. Dus ik ben heel benieuwd. Maar het mag ook best als je maar dat op een leuke manier kunt uitleggen. Dus we gaan straks uitleggen, Pat, wat jij verder doet. We gaan het nu even hebben over die verschillen. Bijvoorbeeld, de manager van de toekomst is eerder coach dan baas. En dan mag jij meteen beginnen, Patrick.
10: Ik sluit niet uit dat gebeurt. Alleen ik denk dat die baas is, maar dat die wordt ervaren als coach. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat degene die een medewerker, die heeft een bepaalde perceptie. En het is wel belangrijk dat die perceptie aansluit bij wat die medewerker belangrijk vindt. Namelijk gehoord worden, dit samen doen, autonomie ervaren, vrijheid om zelf keuzes te maken. Maar ondertussen mag die manager best de baas zijn, want er moet ook richting gegeven worden, er moet wel ergens naartoe.
12: Ja.
10: Maar dat verschil tussen hoe het daadwerkelijk is en hoe het ervaren wordt, is denk ik belangrijk. En dan mag je dus ervaren worden als coach en ondertussen ben je de baas.
12: Eens, Nicole?
13: Ja, ik ben het roerend eens. Ik wil wel dat we van het woordje baas afgaan. Want dan zeggen ze altijd honden hebben een baas, et cetera. Ja. Ik heb geen idee, leidinggevende manager. Ik heb zelf iets met het woordje baas. Wat niet alleen bij mij, maar misschien soms bij heel veel mensen verkeerde associaties heeft.
10: Ik heb nog nooit een baas gehad. Misschien dat ik daardoor die associatie niet heb.
13: Nee. Ja, en ik wel een aantal jaren. Inmiddels niet meer en waarschijnlijk ook nooit meer. Maar daar gaan we al. Maar ik ben het wel helemaal met jou eens. En dan komen we ook weer terug op dat wat ik eerder aangaf. Die duidelijkheid is belangrijk. En elkaar aanspreken is heel erg belangrijk. Dus daarin moet ook weer die duidelijkheid zijn. Maar dat kan je, mijn inziens, ook het beste doen als een coach. Ja. Dat je iemand echt daarin meeneemt.
12: Ja. Ik was wel vaak baas, hoofdredacteur vaak van tijdschriften. En daar is ook een tijdje geweest dat je dan een cursus moest volgen. En dat ging dan over hoe ga je om met de mensen die met jou werken. Ik voelde mezelf altijd een leader by example. Dus ik deed het zelf voor. Maar ik kreeg daardoor wel vrij snel door dat ik daarmee de lat ook meteen behoorlijk hoog legde voor de mensen die met mij werkten. En die af en toe ook dachten van ja, maar dat ga ik nog niet, dat gaat mij niet lukken of dat wil ik helemaal niet bereiken enzovoort. Dus dat is wel iets waar je dan als leider op moet letten. Dat in ieder geval mensen van hun stuk kan brengen.
10: Ik denk dat je dichtbij wil blijven staan inderdaad. Hè? Dat je op een of andere manier niet te ver daarvan af wil staan. Maar steeds net binnen die cirkel dat diegene denkt, oh ja, als ik inderdaad één stapje ga zetten, dan kom ik daar ook.
12: Ja.
10: Met wel een plan om vooruit te willen uiteraard. Ja, maar die afstand moet niet te groot zijn. Ja. Net zoals dat merken naar consumenten dat niet te groot moeten maken.
12: Ja,
13: nou, maar ik herken dat wel. Ik realiseer me ineens dat ik ooit een baas heb gehad. Maar ik ben ook zelf baas geweest, werkgever. 12 mensen met een communicatiebureau dat ik had opgericht. En ik herken me dan een beetje in jouw verhaal, Thomas. Van leren door het te doen. Maar die lat lag dan voor mijn medewerkers zo hoog. En die hoefden ze van mij niet te halen. Maar dat gevoel hadden ze wel.
12: Ja.
13: En hoe gelijkwaardig ik me ook probeerde op te stellen. Ik was uiteindelijk altijd nog wel degene die elke maand hun salaris overmaakte. Dus dan heb je ook weer die vorm van hiërarchie daarin. Dus ik probeerde heel erg die coach te zijn. Maar werd dat dan ook zo ervaren? Dat denk ik eigenlijk niet, terugkijkend.
12: Nee. Het kan heel veel stuk maken. Dat weet ik in ieder geval wel. Als je leiderschap op een bepaalde manier toepast die niet uiteindelijk voor de mensen werkt. Welke eigenschap van een leider wordt zwaar overschat, Nicole?
13: Overschat?
12: Ja, overschat.
13: Ik zeg altijd dat sturen op de KPI's. Weet je wel, moeten we echt alleen maar een leider hebben die continu die resultaten voorop stelt? Ja, daar geloof ik dus niet in. Dat heb ik net natuurlijk al toegelicht waarom dat zo is. Ik geloof erin dat goede gevoel uiteindelijk tot die resultaten leidt. Maar moet je sturen op resultaten? Nee, dat is dat gevoel.
12: Ja. Bert, jij? Overschatting?
10: Zelfvertrouwen. Ik denk iemand die met heel veel zelfvertrouwen iets kan vertellen. Daar kun je zomaar van gaan geloven dat dat waar is.
13: Oh ja.
10: Laten we eens naar AI kijken. Als er eentje is die zelfvertrouwen heeft, dan zijn het al die AI-tools tegenwoordig. Ja. Maar daarmee is het nog niet waar.
12: Nee.
10: En volgens mij wordt het enorm overschat. Als iemand zich goed kan presenteren. Dat kun je ook aan een halo-effect koppelen. Om het iets meer psychologisch te maken.
12: Mm-hmm.
10: Als ik heel krachtig iets kan vertellen met heel veel zelfvertrouwen. En ook nog eens misschien goed gekleed uitzie op dat moment. Dan gaan mensen denken, nou, dat zal wel een slimme gast zijn. Terwijl dat hoeft helemaal niet. Ik heb gewoon het uit mijn hoofd geleerd.
12: Ja.
10: En dat is helemaal niet waar, bij wijze van spreken.
12: Ja, ja, ja.
10: Ik denk dat enorm overschat wordt.
13: En daarop aanvullend, als je dan ook gaat kijken, als iemand zich als een soort perfecte persoon presenteert, goed gekleed en goed uit zijn hoofd geleerd. Uiteindelijk blijkt ook dat op het moment dat juist als je imperfectie toont, dat je dan ook menselijker en sympathieker wordt ervaren, waardoor het vertrouwen weer toeneemt. Dat doen we dan weer in onze wereld het pratfall effect.
12: Mm-hmm.
13: Dus in dat opzicht zelfvertrouwen en niet perfect willen zijn. Of eigenlijk dat we moeten loslaten zelfvertrouwen en perfect zijn.
12: Ja.
13: Vind ik dan ook wel mooi.
12: Ja. Een stelling nu. Mensen verlaten geen bedrijf, maar ze verlaten een leidinggevende. Patrick.
10: Nee, ik denk dat het kort door de bocht is, eerlijk gezegd. Want ik denk wel dat een leidinggevende in de weg zou kunnen zitten. Maar uiteindelijk binnen een bedrijf speelt daar veel meer. Er is een bepaalde cultuur. Er liggen kansen om iets te doen. Je bent met een gezamenlijke missie bezig misschien. Je werk geeft daardoor betekenis. Dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn om volgens mij gemotiveerd te blijven. En als daar dan een leidinggevende is die in de weg zit, dan kan dat heel vervelend zijn.
12: Mm-hmm.
10: Maar om daarvoor het bedrijf te verlaten, dat denk ik dat dat te kort door de bocht is.
12: Ja, dan kan je nog denken, er zijn andere mogelijkheden.
10: Ja, dat denk ik. En er zijn en er moet het bedrijf wel groot genoeg zijn. Daar zit misschien een verschil in. Dat, ja. Op het moment dat je een hele kleine organisatie hebt, ja, dan kan ik me ergens voorstellen dat die leidinggevende dusdanig onderdeel van de organisatie is dat dat lastig is. Maar zeker binnen grote organisaties, volgens mij, zou dat minder een rol moeten spelen.
12: Ja, terwijl inderdaad binnen een kleine organisatie is mijn eerste gedachte dan, daar heb je zoveel verschillende taken vaak. Ja. Soms ben je de penningmeester of degene die iets voor de vacatures moet doen. Maar tegelijkertijd moet je ook weet ik veel, sales doen enzovoort.
10: Ja, maar er kan wel iemand steeds in de weg lopen in die zin, letterlijk en figuurlijk. Ja. En als je die steeds tegenkomt, dan zou ik me nog kunnen voorstellen dat je daaraan gaat ergeren. En als je op die tour bent, dan wordt het steeds moeilijker. Je moet diegene volgens mij wel aardig kunnen ontlopen binnen de organisatie. Wil je daar omheen werken?
12: Ja. Nicole, jij was baas.
13: Ja.
12: 12 man, vrouw. Liepen de mensen weg?
13: Er liepen zeker wel mensen weg. Maar of dat specifiek om mij was. Ja, dat is, ik ben ook zo subjectief als ik weet niet wat op dat thema.
10: Ja, maar we hebben goed nieuws. Die mensen zijn hier. We kunnen het vragen. Ja.
13: Nou, maar ik was wel een bepalende factor. En ik drukte wel mijn stempel op het bedrijf. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een van de redenen dat ik uiteindelijk mijn bedrijf heb verkocht, is omdat ik het leidinggeven echt heel ingewikkeld vind. Dus ik was eigenlijk die vakspecialist die succesvol was, kreeg meer opdrachten. Dus er moesten mensen bij. En leidinggeven is echt niet mijn ding. En ik heb heel veel boeken erover gelezen. Ik heb business coaches gehad hiervoor. Want ik wilde het wel onder de knie krijgen. Mm-hmm. Maar dat is voor mijn gevoel niet gelukt. Maar er zijn mijn inziens niet mensen heel hard de achterdeur uitgegaan vanwege mij. Er waren altijd wel weer andere factoren. Mm-hmm. Ja. Maar ik wil nog even terugkomen op de stelling.
12: Ja, doe maar.
13: Want ik ben het opnieuw eens met Patrick. Maar ik heb ook nog wel wat onderzoeken. En er blijkt dat ongeveer 50% van de mensen wel aangeeft dat ze ooit van baan zijn gewisseld vanwege de baas. Maar dat sluit dan misschien weer aan van werk je bij een grote organisatie. Mm-hmm. En kan je met een grote bocht om die persoon heen lopen. Of werk je bij een kleinere organisatie. Want bij mijn bedrijf, ja, er was met alle respect geen ontkomen aan mij. Nee. Want bij 12 mensen ben je gewoon een klein team.
12: Precies. Ja. Ja. En kun je ook heel mooi voorbeeld geven aan mensen die zich aan het ontwikkelen zijn binnen een bedrijf. Dat is ook een rol natuurlijk voor leiderschap.
13: Ja, maar dan is het wel weer zo van in hoeverre voelen zij dan dat die lat net zo hoog ligt. Ja, en zeker als je junior binnenkomt, kan dat soms wel lastig
12: precies.
13: Zijn.
12: Ja, eens.
10: Wel interessant onderzoek dat 50% is. Dan kun je bijna in je vacature teksten er rekening mee houden dat er mensen zijn die denk ik zoeken een ander bedrijf. Hmm. Wil je van die vervelende leidinggevende af?
13: Nee, maar werksfeer, wat denk ik heel erg samenhangt met de leidinggevende. Hmm. Die stond heel lang op onderzoeken ook als tweede reden om van baan te switchen. Dus salaris staat dan eigenlijk altijd bovenaan. Ja. Gevolgd door werksfeer. En werksfeer wordt mijn inziens heel erg gevoed door hoe jij als leider die cultuur vorm geeft. Ja.
12: Ik moet aan dit deel ook alweer bijna een einde maken. Maar super ook hoe, leuk ook hoe jullie op elkaar reageren. Nog één hele korte. Welke eigenschap van een leider wordt onderschat? Is dat een korte? Of is dat
13: is een korte. Ik kan een heel kort antwoord geven. Ja. Want we hebben het er net over gehad in een gesprek hiervoor. Dat is empathie.
12: Juist.
13: Ja. Ja,
10: nee, we niet mee eens natuurlijk.
13: Nee.
10: Wel mee eens. Maar nieuwsgierigheid zou ik ook wel heel tof vinden als dat er nog iets meer in zit. Ja. Om toch te gaan ontdekken hoe dat beter kan. En waar mensen tegenaan lopen en dergelijke. Beetje wat jij net ook wel aangaf, die iets wat kwetsbare rol. Dat je niet perfect hoeft te zijn.
13: Ja.
10: Dat zit er allemaal in, denk ik. Dat helpt. En empathie is denk ik ook een hele goede overigens. Dus we zijn het in die zin helaas wel weer een beetje eens. Maar misschien een aanvulling dan.
12: Nee, maar we zijn hier niet om het voortdurend niet met elkaar eens te zijn. We zijn er ook vooral om mensen een beetje te inspireren,
10: ja.
12: Patrick.
10: Dus, heel goed.
12: Dank voor nu. Nicole, dank je wel. We gaan blogs van jouw hand lezen op Nationale Vacaturebank.
13: Ja.
12: Fantastisch. En we gaan elkaar zeker nog een keer terugzien bij Werkmakers.
13: Lijkt me leuk. Dus, dank je wel.
12: Patrick, wij gaan verder.
10: Ja.
4: Dit is Werkmakers van de Nationale Vacaturebank bij New Business Radio.
12: Patrick Wessels, ik heb jou eigenlijk nog helemaal niet voorgesteld.
10: Nee.
12: Consumentenpsycholoog. Je gooide er wel meteen wat psychologie in.
10: Ja, ik dacht toch maar even profileren hè, wat dat betreft.
12: Ja, precies. Nou, vertel eens even. Wat doet een consumentenpsycholoog?
10: Eigenlijk combinatie van psychologie. Dat zit er al in. Met marketing en communicatie, denk ik. Ik kijk graag naar gedrag van consumenten. Dat kan. Dat zou in theorie ook binnen organisaties kunnen zijn. Je kijkt naar mensen uiteindelijk. Want heel veel gedrag laat zich verklaren door de omgeving waarin we op dat moment zijn. Mm-hmm. Dingen die daar gebeuren. Mensen met wie we contact hebben. Dat zorgt allemaal voor dat we ons op een bepaalde manier gedragen. En als je daar een beetje kennis van hebt, dan kun je denk ik ook dat af en toe sturen. En dat kan zijn om consumenten iets te laten kopen in theorie. Dat kan zijn om consumenten duurzamer keuzes te laten maken. Dat kan zijn om mensen leuker met elkaar om te laten gaan. En alle mogelijke smaken die daarin zijn. Dus daar ben ik veel mee bezig. En dat varieert dus van MKB tot grootzakelijke.
12: En daarmee met die kennis ook regelmatig op televisie, radio. Je bent wat dat betreft... en er zijn wel meer consumentenpsychologen.
10: Ja hoor, zeker. Er zijn er meer. En sterker nog, dat groeit ook. Want in het begin, ik doe dit een jaar of 17 nu, waren er wat minder. En nu zijn er gelukkig wat meer. Dat gaat steeds beter. En eigenlijk nog wel belangrijker misschien, dat binnen organisaties en ook binnen de overheid, wordt het steeds beter erkend dat zo'n psycholoog van toegevoegde waarde kan zijn. Juist. Dat hij eens anders naar bepaalde problemen kan kijken. Die economische blik die we eigenlijk van oudsher gewend zijn, dat is er één. Ja. Maar er zijn meer perspectieven. En een psycholoog kan daar denk ik heel veel aan toevoegen. En dat schuurt enigszins tegen marketing aan. Maar ook veel meer tegen groepsdynamiek. Bijvoorbeeld. Dat is best wel leuk om naar te kijken.
12: En noem eens iets van de afgelopen weken waar je tegenaan bent gelopen waarvan je dacht, kijk, dat is nou zo'n typisch Patrick Wessels ding.
10: Oh, een Patrick Wessels ding. Nou, kijk, ik probeer een klein beetje soms die psychologie, die kennis, die kun je op meerdere manieren gebruiken. Organisaties gebruiken dat meestal om meer geld te verdienen. Dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Ik vind het heel leuk om ook een beetje die andere kant op te zoeken. Om die consument eens een beetje krachtiger te maken. En dat komt voort uit mijn eigen frustratie die ik dan heb. Dat ik bijvoorbeeld in die koffiebar sta. Dat voor je scherm is groot in het nieuws geweest. En dat je daar dan gewoon 20%, 10%, 5% als opties krijgt. Dan wil ik graag uitleggen ten eerste hoe dat werkt en waarom dat ons zo enorm stuurt. Om die consument maar bewuster te maken. En dat het normaal is om gewoon die geen fooi aan te klikken als je geen fooi wil geven. Ja. Maar waarom het zo moeilijk voelt, dat vind ik dan leuk om uit te leggen. Om iets meer die andere kant op te zoeken. En dan krijgen we een ietsje eerlijker speelveld ten opzichte van al die bedrijven die ons de hele dag beïnvloeden.
12: Ik vond dat een ontzettend Amerikaans ding, totdat ik het gewoon bij mij in het gooien op een gegeven moment een keer in de koffietent zag.
10: Ja, het is ineens is het. Kijk, die software, dat is logisch. Die wordt gemaakt en beschikbaar gemaakt. En dat die horecagelegenheden het gebruiken, dat snap ik wel. Want er wordt door veel meer mensen fooi gegeven. Niet per se meer fooi overigens, maar wel door meer mensen. Dus ze verdienen daar meer geld mee. Ja. Maar ja, ik vind dan dat je als consument in ieder geval mag weten hoe dat dan werkt en hoe je als het ware beduveld wordt.
12: Ja. Nou, in ieder geval verleid wordt. Je kan het ook op een positieve manier.
10: Ja, laten we dat... Laten we dat zo. Ik hou het even bij beduvelen.
12: Ja, want die koffie is al duur genoeg. Wat je
10: Bijvoorbeeld. Ja. En ik wil eerst die goede service wel eens zien.
12: Ja, nee, helemaal eens. We gaan even naar leiderschap. Waarom volgen mensen sommige leiders vanzelf en anderen eigenlijk gewoon nauwelijks?
10: Ik denk dat te maken heeft met iets wat charisma is en geloofwaardigheid. Maar vooral ook het willen geloven daarin. Dus op het moment dat iemand krachtig overkomt, dan kun je dat persoonlijk ervaren. Je bent onder de indruk van iemand en diegene die volg je vervolgens. Want als diegene dan wat zegt, dan ga je daarin mee. Het kan ook zijn dat er al een team is of dat er meer mensen zijn die eigenlijk al aangeven, deze leider die kan dit goed vertellen, laten we die nou maar volgen. Ja. Dan vindt het brein het heel prettig om gewoon aan te sluiten bij die mensen. Want dat brein van ons, dat is lui of efficiënt. Mag je zelf kiezen welke je het leukst vindt. Maar in beide gevallen gebruikt hij zo min mogelijk energie om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Ja. En dan is het makkelijker om gewoon mee te gaan met wat andere mensen vinden. En als dat andere mensen, als die niet beschikbaar zijn, dan ga je gewoon kijken naar wat voor cues, wat voor aanwijzingen je wel kunt vinden. En we hebben het net al heel kort even gehad over dat halo-effect. Mm-hmm. Als dan zo'n leider er goed uitziet, wel bespraakt is, dan gaan we daar makkelijker in mee. Dat noemen we dan bijvoorbeeld charisma, geloofwaardigheid en daarom gaan we dat geloven. Als dat eenmaal gebeurt, ga je er allemaal hele goede dingen van zien. Die leider die je hoog hebt zitten, die doet alles goed. Alles wat je daar voorbij ziet komen, ben je blij mee. Terwijl die leider waarvan je in het begin al denkt, nou, ik moet het nog maar zien, dan ga je allerlei foutjes in zien. En die ga je zeker niet geloven.
12: En je gaat als leider, eigenlijk begin je al verkeerd op het moment dat je binnenkomt en je mensen denken, nou, die ziet er echt niet uit. Echt.
10: Dat helpt niet inderdaad. En je kunt maar één keer een eerste indruk maken. Dat weten we allemaal wel. Ja. En die eerste indruk zit hem in de manier waarop je staat, voorkomt, je gekleed hebt, je praat. Al dat soort dingen kun je maar één keer doen. En dan helpt het enorm om dat goed te doen. En dan is het niet per se omdat je daar een soort van show van moet maken. Dat is niet per se de bedoeling. Maar het zou zo zonde zijn om daarop eigenlijk al afgewaardeerd te worden. Terwijl de inhoud bij wijze van spreken wel goed is. Ja, dat zou zonde zijn.
12: Ja, dus de mensen die er zijn en nieuwe mensen komen erbij. En die mensen die volgen die leider omdat ze hem accepteren. Op het moment dat die leider door gaat krijgen van hey, er verandert wat in hoe men reageert op mijn zaken. Bijvoorbeeld hoe snel het geregeld is enzovoort. Dan moet zo'n leider ingrijpen. Wat moet hij dan doen bijvoorbeeld?
10: Als die merkt dat het draagvlak afneemt in het team bijvoorbeeld.
12: Draagvlak, ja, draagvlak. Ja, vertrouwen.
10: Kijk, uiteindelijk gaat zoiets ontwikkelen. Hè? En die eerste indruk die maak je één keer. Dat kan een prima start zijn. Maar vervolgens moet je het natuurlijk wel waarmaken. Die geloofwaardigheid die blijft alleen maar staan als je daadwerkelijk levert. Als je dat goed doet.
12: Precies.
10: En in die zin is het een relatie die volgens mij met medewerkers hebt. Je staat daar dichtbij. Je bent daar de hele tijd mee bezig. Dus je moet wel een soort van begrijpen wat zij belangrijk vinden. Om daar dan volgens aan te beantwoorden. En op het moment dat er vragen zijn die je niet beantwoordt. Dan ga je vanzelf merken dat mensen eraan gaan twijfelen. Je moet wel steeds blijven bevestigen dat het klopt.
12: Ja, en moet je als leider dan ook echt wel die mensen snappen? Moet je genoeg van ze persoonlijk weten om te weten wat er eventueel speelt? Of hoe ze op bepaalde beslissingen of ik wil nu dat jij dat even regelt op dat soort commando's min of meer.
10: Ja, ik weet niet zeker of dat de stijl zou moeten zijn. Mm-hmm. Maar wat wel misschien een belangrijk aspect hierin is, is dat van veel mensen kun je zeggen dat ze niet zeggen wat ze echt vinden. Het wordt nu een beetje een soort van abstract verhaal.
12: Ja, maar
10: laten we zeggen, het lijkt een beetje op liegen. Maar dat is het niet.
12: Nee.
10: Wat daar aan de hand is dat heel veel mensen niet precies weten wat ze ergens van vinden. Dus stel dat je ze als leider probeert te benaderen om eens aan te voelen, hè, hoe gaat dit nou? Zit iedereen lekker in de wedstrijd en zijn jullie nog blij met de manier waarop ik dit doe? Dan kun je ze vragen wat ze daarvan vinden.
12: Ja.
10: Alleen de kans dat ze daarop het echte antwoord geven is niet zo groot. En dat komt omdat we een bewust deel van het brein hebben en een onbewust brein. Nou, daar zijn allerlei percentages voor om daar iets van te vinden. Ga er maar vanuit dat een groot deel onbewust is van de keuzes die we maken. Omdat die onbewust is, weten we dat niet.
12: Nee.
10: Dus ik weet helemaal niet wat ik nu van jou precies vind.
12: Nee.
10: Dat weet mijn onbewuste wel. Maar bewust moet ik daar woorden voor vinden. En dat woorden voor vinden gaan dingen in fout. Een beetje als je met z'n tienen zo'n spelletje doet. Dat je allemaal in elkaars oor fluistert wat er gebeurt. Nou, bij nummer 10 komt er iets heel anders uit. Dat onbewustzijn en dat bewustzijn kunnen niet zo lekker communiceren. Wij kunnen helemaal niet verwoorden wat we daar echt van vinden.
12: Mm-hmm.
10: Met andere woorden, je kunt wel steeds die medewerkers vragen. Wat vind je nou eigenlijk van mij? Daar komt niet per se uit wat daar nou echt aan de hand is. Dat is een hele slechte strategie.
12: Ja.
10: Het is veel belangrijker om dat proefondervindelijk gewoon uit te gaan zoeken.
12: Ja.
10: Door met elkaar te gaan werken. Door te merken of iemand gemotiveerd is. Of die mee wil doen. Of die steeds lastige vragen stelt. Of ze onderling bij wijze van spreken over je praten. Dat soort dingen, dat wil je proberen uit te zoeken. Dat directe uitvragen, daar geloof ik niet zo in.
12: Ja, dat je iemand meeneemt op een salesbezoek enzovoort. En eens kijken hoe reageert hij op degene.
10: Ja.
12: Nee, dus en hoe eigenlijk zou mijn gevoel dan zijn. Kijken of hij durft bijvoorbeeld mij op een gegeven moment zo van. Mag ik dit nu eens even vragen?
10: Precies.
12: Zo,
10: precies.
12: Meer
10: dat
12: persoonlijkheid ontwikkelen.
10: Toen ik nog studeerde, een tijd geleden inmiddels alweer. Ik heb altijd het gevoel dat ik heel jong ben nog. En dat wordt langzaamaan steeds minder. werden we op een gegeven moment gewoon in een klaslokaal. Met z'n allen in de opleiding psychologie uiteraard. Werden we in een klaslokaal gestopt. De docent vertrok. En ik kwam gewoon niet meer terug.
12: Wauw.
10: En dat was gewoon een experiment om te kijken. Wat gaat daar gebeuren? Wie van deze groep stapt naar voren? Gaat iets organiseren? Gaan ze überhaupt iets doen? Gaan ze gewoon lekker onderuit zakken? Al dat soort dingen, dat is leuk om dat te ervaren wat daar gebeurt.
12: 17 jaar geleden, toch?
10: Nou, een jaar of 2, 3 geloof ik, zoiets was het. Heel kort geleden.
12: Oh ja?
10: Nee hoor, iets langer. Ja.
12: Dat dacht ik. Maar nee, want ik denk dan ook meteen, pakt iedereen zijn mobieltje. Waren die?
10: Ja,
12: die
10: waren er wel. Ja, er waren mobieltjes. Ja, tuurlijk, die waren er wel. Maar ik weet niet zeker hoe we daar toen mee omgingen, eerlijk gezegd. Dat durf ik helemaal zeggen. Dit is wel inderdaad een jaar of 10, 15 geleden, ja.
12: Oké. Hoe belangrijk is het dat leiders weten hoe ze in elkaar steken? Dus waar ze goed in zijn, waar ze minder goed in zijn en hoe ze daar gebruik van kunnen maken?
10: Ja, essentieel, denk ik.
12: Ja.
10: Essentieel.
12: Ja.
10: Dat geldt voor leiders, maar dat geldt voor mensen in het algemeen. Dat ik denk dat je daar heel veel wijzer van wordt als je dat zelf begrijpt. Uiteindelijk waarom ik dit ben gaan doen, om uit te zoeken hoe werkt die psychologie en richting consumenten of richting medewerkers, et cetera. Dat komt voort omdat ik zelf wil weten wat ik aan het doen ben en hoe ik daarop reageer.
12: Ja.
10: En wat ik leuk vind om te doen en waar ik energie van krijg en waarom ik hier graag naartoe kom om mee te doen. Dat wil ik snappen. En volgens mij als je dat snapt, kun je daar heel veel voordeel van hebben in de beslissingen die je maakt. En kun je ook eens proberen om daarmee te spelen. Als je weet van jezelf dat je bij wijze van spreken heel goed bent met medewerkers die lekker met je meekletsen. Maar dat je het wat moeilijker vindt als ze gewoon eigenlijk weinig zeggen. Omdat je dan zelf gewoon maar de ruimte gaat vullen.
12: Ja, precies.
10: Dat is heel fijn om te weten van jezelf hoe dat zit. Om dan even een keer achterover te leunen en het maar ongemakkelijk te laten worden.
12: Ja.
10: Dan krijg je een heel ander gesprek.
12: Ja. En is het dan belangrijk dat een leider, zeker als hij mensen moet gaan aannemen, dus er wordt gesolliciteerd enzovoort, dat hij ook echt die psychologische tools in ieder geval in zijn rugzak heeft om eens te kijken van zo kan ik mensen ook eens een keer wat meer op een andere manier bekijken.
10: Ja, ik denk in de basis dat voor iedereen zou helpen om daar enigszins van op de hoogte te zijn. Tegelijkertijd zijn er volgens mij prima personen te vinden die dit heel goed kunnen. En betrek zo iemand in de organisatie, want dat helpt. Om op die manier samen een plan te maken. Hoe gaan we dit goed doen? En hoe gaan we in kaart brengen wat daar gebeurt? En hoe mensen zich voelen? Want het gaat niet alleen met binnenhalen natuurlijk, dat is fijn. Absoluut. Maar je wilt ze ook behouden uiteindelijk.
12: Juist.
10: Dus ik denk dat je die kennis, als je die zelf niet per se hebt, wat ik me heel goed kan voorstellen, dat je die op een of andere manier binnen de organisatie erbij wilt trekken. En er zijn vast mensen binnen de organisatie die dat kunnen. Of er zijn externe beschikbaar.
12: Ja. Word jij voor dat soort dingen ook wel eens ingeschakeld?
10: Nou, toevallig onlangs een klein beetje. Maar toen werd ik met mijn haren bijgesleept. Want ik was eigenlijk bij een bank bezig met hele andere dingen.
12: Okay.
10: Om uit te leggen hoe je bepaalde flows ontwerpt. En hoe je dan mensen daar goed doorheen helpt, gemotiveerd.
12: Ja.
10: En toen zei iemand eigenlijk van, nou, fantastisch wat je allemaal aan het doen bent. En aan het vertellen bent. Daar kunnen onze klanten heel goed mee van dienst zijn. Maar waarom doe je dit niet intern voor de onboarding van medewerkers?
12: Ja,
10: ik, ja, goede vraag. Laten we samen naar de directie lopen en dit gaan vragen.
12: Ja.
10: Dus dat is in ontwikkeling. Er wordt aan gewerkt.
12: Okay, wat goed, man. Nou, straks ben je niet alleen maar meer consumentenpsycholoog, maar ook vacaturepsycholoog.
10: Een nieuwe titel hebben inderdaad. Ja.
12: Ja,
10: even kijken of de URL nog vrij is binnenkort.
12: Ja. Is dat nou belangrijk voor je? Dat je door dit soort gesprekken, dat je voortdurend exposure hebt? En, of is het voor jou ook een soort, ik probeer gewoon wat?
10: Dat is het ietsje meer. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Dat is ook niet onbelangrijk. En jarenlang is het eigenlijk geweest dat ik de kans kreeg om in de media dingen te zeggen over psychologie in verhouding tot bijvoorbeeld die consument.
12: Juist.
10: Of tot nu een medewerker en een organisatie en hoe dat daar werkt. En dat zorgt ervoor dat hele vakgebied veel groter wordt. En dat is denk ik voor iedereen beter. Het helpt ook voor mezelf in die zin indirect. Er belt nog wel eens een oude klant op van, hey, Pat, ik heb je wel eens gezien of gehoord ergens. Dat helpt af en toe wel mee.
12: Ja.
10: Er zit niet een hele strategie achter. En daar word ik vaak alweer op aangesproken door mensen die hier veel beter in zijn. Die zeggen dan, joh, je kunt daar zoveel meer mee doen.
12: Mm.
10: Ja, dat iedereen die daar goed in is, benader me. En dan gaan we dat samen een keer oppakken.
12: En moet jij sollicitatie voor?
10: Ja, misschien wel inderdaad. Ja, maar dat lijkt me ook hartstikke leuk. Ik werk wel soms met een paar organisaties hoor, die bezig zijn met bijvoorbeeld recruitment software en dergelijke. Daar zijn we wel bezig om ervoor te zorgen dat we die processen zo inrichten dat het bijvoorbeeld voor

0: misgaat. Dus dat is wel dat is serieus gevaarlijk, denk ik. Ja. Dat wordt overigens wel eens onderschat. Het is volgens mij vorig jaar groot dit nieuws geweest. Toen deed iedereen daar een beetje lacherig over. Dat is denk ik te makkelijk gedacht. Mm. Maar dat neemt niet weg dat de manier waarop we met AI omgaan bijvoorbeeld wel heel interessant is. En hoe je dat als organisatie ook regelt. Kijk, een standaard stellen, de default, dat heeft heel veel effect op gedrag. Omdat nogmaals, dat brein is dus efficiënt of lui. Ja. Maar in beide gevallen wil hij weinig energie besteden. Dus hij wil helemaal niet nadenken over hoe zou ik hier nou eens goed mee om moeten gaan. Nee, ik kies gewoon de makkelijkste manier.
1: Ja.
0: Oftewel, breng in kaart wat is momenteel de makkelijkste manier. Zijn we daar blij mee als organisatie hoe dat gebeurt? Zo niet, zorg ervoor dat die manier die we wel willen makkelijker wordt dan wat mensen nu doen. Doe je dat niet, dan blijven ze altijd hun eigen manier gebruiken.
1: Ja. Patrick Wessels, wij hebben het maar heel even over AI gehad. En dat is een onderwerp wat absoluut veel meer aandacht besteedt. Ook vanuit jouw perspectief. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Want dit was het alweer voor deze keer. Dank voor je komst. Recruitment bij DPG Media bestaat uit twee merken. Dat weet iedereen inmiddels wel. Nationale Facturenbank en Intermediair. En Tijmen de Groen is hoofdredacteur bij dat laatste merk. En met hem praten we wekelijks over ontwikkelingen in de wereld van werknemers en werkgevers, maar dan vooral binnen grotere organisaties in Nederland.
2: Dit is Werkmakers van de Nationale Vacaturebank bij New Business Radio.
1: Collega Tijmen.
3: Dag Thomas.
1: Daar zijn we weer. Wat heb je iets gevolgd van de gesprekken die we net gevoerd hebben?
3: Ja, natuurlijk.
1: Ja, heel goed. En wat vond je ervan?
3: Nou, ik denk dat leiderschap een thema van alle tijden is natuurlijk. En ik vind het interessant om vanuit hun beide kanten, zeker vanuit je psychologische achtergrond, te kijken wat daarin verandert.
1: Ja, en hoe zie jij dat zelf als hoofdredacteur?
3: Ik denk dat een goede leider in staat is om mensen het gevoel te geven dat ze fouten mogen maken. Dat ze weten wat er van ze verwacht wordt en welke kant de organisatie op beweegt. En welke rol zij daarin spelen, kunnen spelen en mogen spelen.
1: Juist. En daarover zijn natuurlijk ook artikelen te vinden op Intermediair.
3: Uiteraard.
1: Heel goed, precies. Wij gaan het wat meer hebben over Gen Z.
3: Klopt.
1: En dat wil niet zeggen dat er meteen allerlei artikelen daarover gaan. Maar we gaan het hebben over Gen Z, omdat we dus wilden kijken naar leiderschap en hoe Gen Z daarmee omgaat.
3: Nou, eigenlijk wat je vooral ziet bij de jongere generatie is dat die niet per se meer leidinggevende willen worden. In verschillende onderzoeken laten zien dat de jongere generatie zegt, ja maar wacht even, als ik leidinggevende word, dan krijg ik een heel klein beetje meer salaris. De prestige die het ooit was, die is weg, want je bent manager, nou dat is hartstikke leuk, maar dat is niet hetgeen waarmee je indruk gaat maken op vrijdagavond tegenwoordig.
1: Nee.
3: Je maakt wel indruk door te zeggen, ik heb een heel gaaf project waar ik mee bezig ben. Je maakt wel indruk door te zeggen, we maken op die en die manier impact in het leven. Maar dat doe je als manager op een hele op een manier die afstaat van de directe resultaten. Hm. Een goede manager die kijkt aan het eind van de week terug en die denkt, hey, ik heb die persoon dit en dit laten doen. Wat die heel graag wil, maar ook nog heel spannend vindt. En het ging goed.
1: Ja.
3: Of het ging nog niet zo goed, maar we hebben het erover gehad en de volgende keer durft hij het weer aan. Mm-hmm. Dat zijn systeemveranderingen die niet direct het resultaat opleveren.
1: Heb jij ook niet een beetje het gevoel, als ik denk aan leiderschap en Gen Z, dat ik bij Gen Z juist denk van, laat mij lekker mijn eigen ding doen. Op mijn manier, binnen mijn tijden enzovoort. Dus ik ben mijn eigen leider, meer dan dat ik een leider nodig heb.
3: Nou, die leider hebben ze zeker wel nodig, want heeft ieder mens nodig. En zeker de jongere mensen op de werkvloer. Maar dat is hetzelfde voor Gen Z als over 10 jaar voor Gen Alpha.
1: Ja,
3: als
1: 20 jaar geleden. Helemaal eens.
3: Die is van alle tijden. Dat er op een andere manier naar werk wordt gekeken, dat is zeer zeker zo. En het is historisch gezien natuurlijk altijd zo geweest dat op het moment dat je goed uitvoerend bent, dan word je vanzelf ineens manager. Wat verlies voor iedereen is, maar die logica die is ook al heel erg oud. Want je beste salesmedewerker is helemaal niet de beste manager.
1: Precies, maar wordt het wel omdat hij de meeste resultaten heeft behaald en als een soort voorbeeld dan geldt voor de rest.
3: En dat organisaties in Nederland en over de hele wereld zo zijn ingericht dat als jij verder wil groeien, dan moet je het managementvlak in.
1: Ja.
3: Nou, daarom zeg ik, stop daarmee, creëer een tweede pad. En dat betekent dat je een pad creëert waarbij mensen inhoudelijk specialist willen worden.
1: Juist.
3: Dus dan kun je of kiezen om een leidinggevende te worden, of je gaat je inhoudelijk verdiepen en wordt de inhoudelijk allerbeste specialist die er rondloopt.
1: Eigenlijk heb je dus een soort twee leiders nodig, niet?
3: Dat is nog los daarvan. Je hebt ook zeker
1: daar los van, oké.
3: Ja, dus voor je werknemers, die moet of de keuze krijgen om richting leidinggevende te gaan.
1: Ja.
3: Of die moet gaan kiezen om te zeggen,
1: juist,
3: ik ben een salesmedewerker.
1: Ja.
3: Nou, En dat vind ik leuk. Dat is ook hetgeen wat ik wil in het leven. Ik krijg er energie van om met die klant te praten. Om daar een mooie oplossing te maken.

0: oplossingen in te verzinnen. Daar wil ik de allerbeste in worden. Nou, helemaal top. Ga dat doen. Als jij er energie van haalt, helemaal goed. Als jij zegt, nee, ik vind het juist leuk om te kijken hoe ik met mijn andere collega's samen iets kan gaan bouwen. Daar zegt het ook al iets over wat type leidinggevende je wilt worden. Dan ga je richting leiding geven. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, laten we die rol van leidinggevende, want dat zie je duidelijk in de begrenzingen die er gelden voor jonge mensen. Laten we die rol van leidinggevende nou opsplitsen in twee mensen. Je hebt de leidinggevende die van het empathische is. Ja. Die zorgt dat werknemers betrokken zijn bij het bedrijf, gezien worden, doorgroeimogelijkheden hebben. En op het moment dat ze eraan toe zijn, te horen krijgen, hey, daar en daar is een baan. Dat is misschien wel iets voor je. Dat is leidinggevende 1. Leidinggevende 2 is gewoon degene die zegt, het is vrijdagmiddag 1 uur. Wacht even, we hebben hier een proces en het proces moet worden afgerond.
1: Ja.
0: Wacht even, we krijgen een groot project eraan. Ik vind het leuk om het helemaal uit elkaar te gaan trekken en te kijken, die persoon gaat dit doen, die gaat dat doen, die gaat zus doen, die gaat zo doen.
1: Als ik nou kijk naar Gen Z, hè, die zitten er nou even grofweg tussen 20 en 30. Zit ik daar een beetje goed?
0: Rond die koers, zeker.
1: Ja, precies. Dus dan mag je toch wel zeggen dat het nog zeker voor de meesten wel 10 jaar duurt voordat ze zo'n eventueel een van die twee leiderschaprollen gaan vervullen?
0: Klassiek gezien zeker. Ja.
1: Hebben ze dan nog steeds die Gen Z spirit of hoe werkt dat?
0: Nou, ik denk dat weet jij nog veel beter dan ik. Ik denk dat het altijd zo is op de werkvloer dat de jongste generatie, daar wordt altijd een beetje op neergekeken.
1: Ja.
0: Daar is altijd een probleem van. Laura Bas was hier vorige uitzending te gast en die had het over systeemupdates. Die jongere generatie die brengt vernieuwing mee. Alleen wij als mensen houden helemaal niet van vernieuwing. Die intrinsieke verandering, dat vinden we altijd spannend. En alles wat spannend is, dat is eng. En alles wat eng is, daar blijven we liefst te ver vandaan. Maar die jonge generatie zegt, ja, maar wacht even. Ik heb heel lang gezien dat mijn ouders iedere vrijdagavond kapot zijn van die hele week werken. Want dat moest dan 40, 45, 50 uur.
1: Ja.
0: Waarom zou ik dat nog willen?
1: En je mocht nooit als eerste naar huis. Dus voor je twist was je het nog langer. Ja.
0: Ja, moet je nagaan. Gek is dat eigenlijk. Hè? Dat we het belangrijk vinden om te laten zien hoeveel uur in de week je achter een scherm zit.
1: Ja. Terwijl je zou juist bloemen moeten krijgen voor het feit dat je iets veel sneller kan doen, zodat je tijd overhoudt om over iets heel moois na te denken.
0: Klopt.
1: En iets nieuws te bedenken, ja.
0: Maar dat is pas een vorm van vernieuwend leiderschap.
1: Ja.
0: Ik heb het nog één keer meegemaakt. Toen werkte ik als tekstschrijver voor een bedrijf waarvan ik de naam niet ga noemen. En daar heerste een strikte 9-tot-5 cultuur. Ik had op een gegeven moment een dag, ik had al mijn werk af en het was 5:10.
1: Ja.
0: Om iets nieuws op te pakken, had ik een collega nodig die daar die dag geen tijd meer voor had. Het was ook 5:10. Dus ik dacht, ik sluit mijn laptop en ik ga naar huis.
1: Ja.
0: Toen kwam een collega naar me toe en die zei, Tijmen, wat ben je aan het doen? Zei ik, nou ja, ik legde dit verhaal uit. En zei ze, ja, maar dat kan natuurlijk niet. Ik zei, wat verwacht je dan dat ik nu ga doen? Verwacht je dat ik mijn laptop opnieuw opstart en hier naar een lege Word-document kijk? Zei ze, ja, eigenlijk wel. Heb ik gedaan, ook nog. Ik was jong. Zelfde collega, 2 weken later, 5:02. Toen was ik halverwege een tekst. Tikte mij ook aan en zei, ja, maar Tijmen, wat ben je nu aan het doen? Ik zei, nou, ik ben halverwege mijn tekst. Die wilde je nog even afmaken. Nee, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Het is 5 uur geweest.
1: Ja, mooi. Wauw. Nou, Tijn, volgende week weer eentje. Bedankt voor deze. En tot volgende week. Maar wij zien elkaar natuurlijk elke dag. Tot zover deze aflevering van Werkmakers. Het radioprogramma van Nationale Vacaturebank. Dank aan mijn gasten. En weet dat je deze uitzending elke maandag van 1 tot 2 en van 6 tot 7, dus ergens in de trein, doe je oortjes in, kunt bekijken. Dat zou ik niet doen met in de trein en zo, maar of beluisteren. De gesprekken zijn bovendien terug te vinden op het platform van Nationale Vacaturebank, YouTube. En hier en daar gaan we het ook nog op andere social kanalen plaatsen. Ik wens je een mooie week en tot volgende week maandag.
2: Dit was Werkmakers, over de keuzes, kansen en veranderingen die bepalen hoe we morgen werken. Bedankt voor het luisteren. Nog even terugluisteren of deze aflevering delen met iemand die er iets aan heeft? Ga naar newbusinessradio.nl of naar de website van de Nationale Vacaturebank en luister de podcast van deze uitzending terug.

0: 5%, which with those companies is pretty massive.
1: Yeah.
0: And what is the biggest hurdle? It is the quality of the data. It is the disparate data system. So the tip of the day is get your data under control. Once you get your data under control, you get your commodities under control. Once you get your commodities under control, you get your margin under control.
1: And then everything looks bright.
0: Well, at least your wallet.
1: Yeah. Okay. So maybe a philosophical question for you, Norbert. Do companies have too much data?
2: No. I would say not. The data availability in general is growing and growing. In particular, if I would look at trading and processing companies, in particular, outside data, market data, weather data, and so on, became much more, much better available the last couple of years. Also, AI is playing a big role. Internal data, purchase sales contracts, planning, production planning. There is just a lot of data, but it's not too much. I think what Hans said is getting the data under control, therefore also your margins under control. And we strongly believe that indeed there's margin improvements to make for processors, for traders, in particular also for fast-moving consumer goods to get the cost under control. But there's not too much data.
1: Okay. It's just too much problems how to use it.
2: Data. Yeah.
1: Bram, when we talk about how can companies measure how much time or money they lose on collecting and reconciling data, how do they know how much they need you?
3: I think you see that most obvious when you have everything under control. So when you can sit back and relax a bit and actually think, hey, it's all fine, I have everything under control, that's when you realize how much time you actually spend or were spending to try to get it under control. I think we can see this in our everyday lives, right? When you have something under control, you say, okay, now I can relax.
1: Yeah.
3: So it's very hard to assess how much time you're actually spending on it, and it's very hard to see at that specific moment why you need it so much, I believe.
1: Yeah. You know it when you've done it. You see the progress and the difference.
3: Yes, definitely.
1: Okay. Hans, how can companies make sure that decisions are explainable and auditable if you use all that data to the outside world?
0: Oh, that is absolutely a very solid question. You see it nowadays that especially public companies do require that their information is reliable. And I think we can help with that.
1: Yeah, that's easy.
0: Yeah.
1: Actually, yeah. Norbert, for practical tips, I move to you. What could companies do today or tomorrow when we're talking about this topic, data? As apart from hiring you guys, what can they do tomorrow? What's easy?
2: Have a proper data strategy in place. Where do I want to be in 2, 3, 5 years? And what is my underlying system landscape? What does it look like? Sometimes it does make sense to rationalize systems.
1: Mm-hmm.
2: Think about data ownership. Data governance, traceability of data, where does it sit? And in the end, of course, what is the purpose of it? AI, we talked about it a lot, but also the core reporting, financial reporting, risk reporting. Where does the data come from? How do I consolidate? And how can I improve my margins and get my costs under control?
1: Yeah, so find your purpose and also find the data's purpose.
2: Yeah.
1: Bram, your last of all, a practical tip for companies?
3: Yeah, thanks for the last one. I think the most practical tip is don't start trying to build the end result, but try to get a very solid foundation in place on which you can do everything you want. It will give you much more results than starting with that one specific thing that you actually want on a daily basis. Wow. With that foundation in place.
1: I, think that's very helpful. Thank you all so much. Hans Jansen, CEO, Norbert Verhagen, Chief Business Development, and Bram Walda, Product Lead, all working at Radar Radar. And that's all we have time for today. I think we've learned a lot about what you can do about all that scattered data and how to make faster and better decisions. If you'd like to listen to this episode again, be sure to visit newbusinessradio.nl. Thanks for listening. Enjoy your day.
4: Dit is New Business Radio.
5: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
8: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
10: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
8: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
10: Elke vrijdag van 2 tot 4.
8: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
11: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
12: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
13: ja.
12: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
13: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
12: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
14: De Radiofabriek.
15: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Martine Howard.
16: Ja, hoe groeien van pionier naar een Europese speler in de energieopslag? Vandaag duiken we diep in de business achter de batterijsystemen en energieopslag. En dat doen we met Giga Storage. In 2018 zijn ze in Nederland gestart en sindsdien ontwikkelen en exploiteren ze grootschalige batterij- en energieopslagsystemen. En inmiddels opereren ze ook over de grens in België en Duitsland. Hoe zijn ze in de afgelopen jaren zo gegroeid? Welke rol speelt opslag bij netcongestie en prijsstabiliteit? En welke markt marktvoorraden zijn nodig om grootschalige batterijopslag in Nederland en Europa verder op te schalen. Dit en meer gaan we het aankomende uur bespreken. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Kevin Dijkers, CEO, en Maarten Quist, co-founder, beide van Giga Storage. Welkom bij een nieuwe Let's Talk Business.
14: Let's Talk Business, Martine Howard.
16: Ja, heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
17: Dankjewel.
16: Hebben we er een beetje zin in ook?
17: Zeker, ja.
16: Ja, volgens mij wel. Hè? Ik zie al sprankelende oogjes hier zo. We gaan natuurlijk echt hebben over energieopslag. Daar zijn je natuurlijk ook echt een expert in wat dat betreft. Maar als we de krant openslaan, dan zien we toch eigenlijk ook wel het stroomnet zit op slot. Wat denken jullie dan? We hebben echt goud in handen of worden jullie er zelf ook een beetje zenuwachtig van?
17: Dat is gelijk een goede vraag. Ik denk dat we zijn het jaren geleden begonnen met het idee dat we zagen net congestie aankomen. Als ik naar mezelf kijk, ik heb daarvoor 15 of 18 jaar lang windenergie gedaan.
16: Yeah.
17: Daarmee brachten we heel veel flex eigenlijk op de grid. Toen in die periode zag ik ook, had ik het met een oud collega over. Ik zei van joh, volgens mij is de volgende stap batterijen.
16: En waarom dacht je dat?
17: Omdat er problemen ontstonden op de grid toen al. Dus dit is niet van de laatste 2 jaar. We zagen dit al 10, 15, 20 jaar geleden aankomen. Alleen het probleem was nog niet zo groot als dat het nu is. Nadat ik flex op de grid heb gezet door middel van wind- en zonne-energie, dacht ik van nou, nu moet ik maar het probleem wat ik zelf heb veroorzaakt proberen op te lossen. Dus toen zijn we ingestapt met het idee uiteindelijk inderdaad om er geld mee te verdienen. Gelukkig lukt dat ook per vandaag. Maar het feit dat het net op slot zit, helpt ons ook niet om nieuwe projecten te bouwen in sommige gevallen.
16: Nee, dat is van weer de andere kant. Maar jullie zijn wat dat betreft wel positief gestemd. Jullie geloven er nog steeds in.
17: Wij geloven in duurzame energie. En wij geloven in dat we uiteindelijk naar 100% duurzame energie moeten in Europa. En dat betekent dat je dus zon en wind op het net krijgt. Zon en wind op het net betekent volatiliteit. En met opslag kunnen we een deel van dat probleem oplossen. Dus daar geloven wij in.
16: Mooie missie, hè?
17: Absoluut.
16: Die hebben. Maarten Quist, co-founder van Giga Storage. Was jij zelf ook meteen zo, nou ja, wel gedreven? En had je er meteen ook zoveel vertrouwen in vanaf het begin?
18: Ja, absoluut. Wij zijn natuurlijk in 2018 begonnen. Ik was daarvoor al, ik ben van de achtergrond groen ingenieur.
16: Yeah.
18: Dus ik ben altijd heel erg met de techniek bezig geweest. Ik heb in Wageningen gestudeerd. Dus echt wel een passie voor duurzaamheid vanuit mijn studie ook al gehad.
16: Ja, wat fascineert je daar dan zo aan? Wat is dat?
18: Dat je natuurlijk gewoon eigenlijk het hele systeem van voor tot achter duurzaam kan inrichten. Hè? Dus dat je het zelf kan opwekken. Dat is zo mooi, hè? Met zon en wind.
16: Hm.
18: Maar dat je ook op het moment dat het er niet is, hè, en daar is dan Giga Storage speelt daar een belangrijke rol, dat je dan ook die zon en wind nog steeds kan gebruiken.
16: Ja.
18: En dat verbaasde ons eigenlijk in 2018 wel heel erg. Hè. Het is natuurlijk een lang verhaal hoe we ontstaan zijn, maar ook een heel leuk verhaal. Maar dat er eigenlijk niemand mee bezig was op dat moment. Hè. Dus eigenlijk op het moment dat de zon en wind er niet waren, worden vooral gas- en kolencentrales ingezet.
16: Klopt, ja.
18: Ja.
16: Ja, en het speelde toen in principe al, maar niemand was nog heel erg bezig met die opslag. En daar wilden jullie eigenlijk wel dus induiken. Als een soort, nou ja, misschien ook wel gat in de markt toen die tijd in 2018.
18: Ja,
16: moet een beetje zo voor me zien.
18: Ja, ik denk het aan de ene kant wel. Aan de andere kant waren er eigenlijk nog geen businessmodellen voor. Dus dat was vrij lastig.
16: Ja.
18: Het was echt een pionierfase. Hè? Dus we hadden wel zoiets van, ja, dit moet groot gaan worden. Want 30% van de tijd heb je eigenlijk te weinig energie. En die andere 30% van de tijd heb je te veel energie.
16: Ja.
18: Dus er is echt een gat. Alleen werd dat gat natuurlijk toen op dat moment door centrales nog gevuld. Maar dan uiteindelijk ben je dus een dubbel energiesysteem aan het uitleggen, wat heel duur is. Dus ja, we zijn toen gaan kijken van ja, zijn er nu eigenlijk wel business cases al te maken? Want ja, de toekomst is groen. Maar die was op dat moment natuurlijk nog niet, ook niet financieel groen, zullen we maar zeggen.
16: Nee, snap ik. Daar gaan we straks natuurlijk ook nog wel dieper op in. Hè, hoe dat allemaal is ontwikkeld ook in de loop der jaren. Want we willen natuurlijk wel echt weten hoe jullie zijn gegroeid. Ook als ik even naar jullie website ga, dan zie ik ook voorbij komen. Wat jullie speciaal maakt is een slimme combi van hardware en software.
17: Klopt.
16: Waarom maken jullie dat zo speciaal? Waar zit het dan in?
17: Batterijen is niet alleen het neerzetten van een batterij. En dan zet je hem op het net en dan gaat de boel vanzelf. Er zit heel veel aansturing in van de batterij. Je moet op de juiste momenten moet je laden en kunnen ontladen. Je moet de frequentiemarkt kunnen managen. Er zijn verschillende manieren, of tenminste verschillende diensten die wij feitelijk aan de grid leveren.
16: Ja.
17: En daar moeten we op ingeregeld zijn. En dat doen we door middel van software. Maar mag ik heel veel terugkomen op dat businessmodel? Want ik had collega's van Maarten, Lars Rupert en Ruud Nijs, de twee andere founders, die had ik ooit voor 2018 of in 2018 zo'n beetje op bezoek bij mijn vorige bedrijf toen we in de wind zaten. En die kwamen inderdaad met grote verhalen van wij gaan grootschalige batterijopslag neerzetten. En mijn vraag was toen, wat is de business case? Ja, dat komt allemaal goed. Dat was het verhaal. Dus toen zei ik, nou jongens, als je de eerste hebt neergezet en het draait, even niet de geld mee, kom dan maar eens een keer terug. En nu zitten we hier.
16: Ja. Dus je was in eerste instantie misschien eigenlijk ook nog wel een klein beetje sceptisch van hoe gaan ze dat precies doen?
17: Nou ja, er was niks. Nieuwsgierig. Er was niemand. En dat was papier en een Excel en een presentatie. Ja, dat is toch lastig investeren.
16: Ja.
17: Dus het pionierwerk van de mannen, dat was heel, heel mooi om te zien. Maar als het dan eenmaal gebeurt en het wordt neergezet, ja, dan kun je opschalen. En toen werd ik ook wakker. Dus,
16: jullie werden natuurlijk echt wel als pioniers gezien. Als je er nu ook op terugkijkt, Maarten, is het dan ook wel iets waar je echt trots op kan zijn, wat jullie als team voor elkaar hebben gekregen?
18: Ja, zeker als je terugkijkt. Hè. In het begin dan ben je natuurlijk aan het pionieren en heb je het eigenlijk nog niet zo door.
16: Uh-huh.
18: Maar als je dan terugkijkt en je ziet dat je eigenlijk wel een van de eerste partijen bent geweest die een grootschalige batterij aan het grid heeft gehangen, onafhankelijk van een energiemaatschappij. Hè. Dus we zagen het in Australië gebeuren, in Engeland werd het neergezet. Maar in Nederland eigenlijk nog helemaal niet. Je gaat ook door best wel diepe dalen om het voor elkaar te krijgen natuurlijk. Want je moet nog een hele hoop uitvinden. En je begrijpt op een gegeven moment ook al waarom andere partijen misschien al gestrand zijn of gestopt en het niet hebben gedaan. Ik denk dat we de timing en vooral de juiste mensen om ons heen hebben kunnen verzamelen. En die ook echt het geloof hadden dat dit moest gaan lukken.
16: Ja.
18: En ik denk dat dat ook wel een van de belangrijke bijgedragen heeft aan het succes wat we uiteindelijk dan hebben bereikt. Echt een mooi team, zowel binnen Giga, maar ook buiten Giga. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste om dit voor elkaar te krijgen.
16: Ja, Kevin, jij bent dus later aangesloten. Wat sprak je zo aan? Waar zit het hem in? Kun je een beetje misschien ook wel omschrijven wat jullie cultuur is? Wat is dat?
17: Nou, het werd net al even genoemd, hè, het pionieren. Dat is natuurlijk een heel mooi element erin, het ondernemen. Ik ben al vanaf 2004 zelfstandig ondernemer geweest. Dat 20 jaar met een eigen bedrijf gehad. Toen hier als aandeelhouder bij Gigastorage aan boord gestapt. Eigenlijk om te kijken van, joh, kan ik met mijn expertise van projectontwikkeling helpen om die grootschalige projecten neer te zetten die toen langzamerhand in de pijplijn kwamen te zitten.
16: Ja.
17: En het een stapje verder te helpen. Dus op die manier ben ik eigenlijk betrokken geraakt. Maar gegrepen door het enthousiasme en het ondernemerschap van de heren, dat was toch de aanleiding om te zeggen van, nou dan gaan we ermee aan de slag.
16: Ja. Jullie zijn enorm aan het groeien. Niet alleen in Nederland, maar dus ook juist echt in Europa. België, Duitsland is er nu ook bijgekomen.
17: Ja.
16: Kun je een aantal voorbeelden geven van waar jullie aan werken? Aan wat voor projecten moet ik denken? Zodat de luisteraars ook echt een idee hebben wat jullie precies doen.
17: Ja, we hebben een hele duidelijke keuze gemaakt. We zijn natuurlijk klein begonnen om te testen en te kijken of er een verdienmodel was. En hoe we dat moesten doen. En wat het allemaal betekende om een batterij aan te sturen, et cetera. Maar daarna hebben we vrij snel het besluit genomen om grootschalig te gaan. Het zit ook al in de naam, dus het was al van tevoren bedacht. Maar ja, je moet het ook maar uitvoeren.
16: Ja.
17: Dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd, oké, we doen eigenlijk willen we alleen ons richten op projecten die rechtstreeks op het hoogspanningsnet aangesloten worden. Dus dan kijk je al gauw naar 100 megawatt of meer aan batterijprojecten per project. We hebben gezegd, dat beginnen we mee in Nederland. En er was een goede markt, leek er te zijn, ook in België. Dus dan hebben we al gauw de overstap gemaakt, ook naar België. Dus we hebben een aantal grote projecten in ontwikkeling in Nederland, waarvan één groot in aanbouw in Delfzijl. En dan hebben we van 300 megawatt. Dan hebben we in België nu een 700 megawatt project in aanbouw, wat een van de grootste van Europa is. Of misschien wel op dit moment de grootste van in ieder geval continentaal Europa. Maar het zal wel weer. Binnenkort zal er wel nog een grotere komen, zo werkt het nou eenmaal. En dan gaan wij binnenkort een project, als het goed is, closen en gaan bouwen in Duitsland van 350 megawatt.
16: Heel eventjes, hè, want ik hoor enorme getallen, maar hectares hoe groot?
17: Vol.
16: Ja, hectares inderdaad. Hoe groot is dat dan? Hoeveel hectare moet ik dan aan denken? Hoe groot is zo'n?
17: In België is het ongeveer 15 hectare wat we bouwen.
16: 15.
17: Dus wat zijn dat? 30 voetbalvelden, geloof ik. Ja. En dan in Nederland zeg maar 6,5, 6 hectare in Delfzijl. Dus dat zijn 12 voetbalvelden vol. Dus dat is een
16: enorm
17: flinke oppervlakte. Ja.
16: Grote projecten, grote uitdaging lijkt me ook.
18: Ja, ja, enorme uitdaging. En misschien nog even voor het vergelijken. Als je dat project in België vergelijkt met wat we daar neerzetten aan capaciteit.
19: Ja.
18: Dan is dat vergelijkbaar met 47.000 Tesla's.
19: Zo.
18: Dus dat zijn meer Tesla's dan er in Nederland verkocht worden per jaar. Ja. Dus dat zetten we daar op een aantal voetbalvelden neer. Maar dan weet je dus ook hoeveel power je hebt om dat net echt ook echt te voelen.
19: Ja.
18: Dus...
19: Word je er ook wel zenuwachtig van? Want dit zijn natuurlijk geen kleinschalige projecten.
18: Aan de ene kant wel. Maar ik weet dat het eigenlijk... De techniek is heel robuust. Hè? Als de projecten in het klein werken, werken ze in het groot ook.
19: Is het er, ja.
18: Dus dit is eigenlijk herhaling van de getallen. Alleen uiteindelijk natuurlijk als het niet werkt. Ja, de risico's zijn wel veel groter.
19: Ja, ja, nu zijn jullie natuurlijk echt... Inmiddels kun je wel zeggen... Echt een Europese groeispeler. Als je nu misschien ook wel kijkt, hè, je bent misschien niet meer echt die pionier. Hè? Je begint nu echt wel een grote groeispeler te worden. Wat is dan belangrijk als je gaat internationaliseren? Als je dan juist ook naar het buitenland gaat? Wat zijn de belangrijke stappen?
17: Nou, uiteindelijk is het allerbelangrijkste om je fundament te hebben staan. Hè? Dus eigenlijk je organisatie waarmee je kan opschalen. Mm-hmm. En de systemen en de processen. Ik denk dus je moet de mensen hebben, je moet de systemen hebben, je moet de processen hebben om dan grootschalig te kunnen uitrollen. Zodat je het ook kan kopiëren. We hebben eigenlijk onze eerste kleine projecten, daar hebben we geleerd. Het eerste grote project, dat wordt eigenlijk onze blueprint, zoals we het willen hebben voor de andere grote projecten.
19: Ja.
17: En vanuit daaruit gaan we dan verder uitbouwen.
19: Ja, dus eigenlijk ook meteen een soort pilot is dat dan eigenlijk ook wel. Een eerste zoon, hè? Dat is natuurlijk een hele goede testcase. Wat werkt niet?
17: Ja, maar het is wel gelijk, die hele grote is wel gelijk een hele grote testcase.
19: Dat
17: ben ik wel eens zenuwachtig.
19: Je wilt absoluut niet
17: zeker wel eens zenuwachtig.
19: Ja.
17: Ik lig er ook wel eens wakker van.
19: Ja?
17: Zeker, ja, absoluut.
19: Dus toevallig is dat ook een businessvraag. Dus die hoeven we niet meer te vragen. Okay, maar,
17: ja, zeker. Zeker ja? Lig ik er af en toe wakker van. Ja. Want dan besef je weer dat je gaat om heel veel geld waar we mee omgaan. En waar we in investeren. We hebben een investeerder achter ons. Die onwijs ons support in wat we aan het doen zijn. Maar ja, je wil ook die mensen niet teleurstellen. Dus dat is één. En twee, je hebt een organisatie inmiddels van 55 man. En we gaan doorgroeien naar 85 mensen volgend jaar. Die elke dag vol enthousiasme en passie aan het werk zijn. Die wil je ook niet teleurstellen. Maar er kan natuurlijk best wel uiteindelijk kunnen dingen misgaan met dit soort grootschalige projecten. Ja, die combinatie van factoren, daar word ik wel eens wakker van. Ja,
19: ja. Ja. Ja. Jij kijkt er heel relaxed bij, Maarten.
17: Dat komt, nou, dat komt erbij.
18: Nee, af en toe heb je zeker je stressmomenten. Maar ik heb wel geleerd dat het... we hebben echt een mooi team gebouwd. Dus ik heb echt het vertrouwen dat we dat dan ook samen oplossen.
19: Ja. Ja, we gaan zo meteen ook even terug de tijd in om echt eventjes kijken hoe het nou echt allemaal gegroeid is met de loop der jaren. En daarna gaan we natuurlijk echt ook kijken wat nu echt de ontwikkelingen van dit moment zijn en wat we kunnen verwachten in de toekomst. Maar eerst muziek. Tot zo meteen.
20: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Ja, Rubberband Man. Je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. We zitten hier met Kevin Dijkers en Mater Quist van Giga Storage. We gaan even terug de tijd in. Heren, we hebben zojuist eigenlijk al wel aangestipt. Jullie waren echt pioniers. Het bestond nog niet. Jullie dachten, alle twee denk ik al wel, van wat zeiden jullie ook net, van ja, hey, waarom zijn die batterijen er eigenlijk nog niet? Hè? Dat wordt dan de toekomst. En toen, Maarten, want een idee hebben, maar het ook uitvoeren, dat is nog wat anders.
1: Ja, dat is zeker wat anders.
0: Ja.
1: We hadden een goed idee. Het is eigenlijk een beetje ontstaan van, we zagen dat gat. Maar we zijn ook eerst gaan kijken van waarom is dat er dan nog niet? En we wisten eigenlijk zelf ook niet zo heel veel van de energiemarkt. Dus ik had met toenmalig collega Lars, die kon alles rondrekenen. Dus elk idee zat 's avonds in een Excel en dan vlogen de EBITDA's om mijn oren. Geen idee wat het is, maar hij wist het allemaal rond te rekenen. En we hadden Ruud en die was van de contacten. Dus met z'n drieën zijn we dat toen gestart.
0: Aan de keukentafel? Hoe moet ik dit voor me
1: zien? Ja, echt wel aan een soort keukentafel in een oud Rabobank kantoor. Ja. Dat was heel grappig. Er stond een hele oude kluis, nog van de Rabobank. En Lars die had altijd wel een gevoel voor humor. Dus we hadden een oud doodshoofd op de kop getikt van goud.
0: Ja.
1: En die lag in die kluis. En dat was dan altijd de grap. Als er bankiers aan de deur kwamen. Ja, daar ligt nog het hoofd van de oude Rabobank directeur. Dus het was in die begintijd was het gewoon. De kinderen kwamen over de vloer. Het was eigenlijk een soort klein familiebedrijfje. Echt een bijzondere tijd.
0: Ja.
1: Maar goed, om dat idee natuurlijk te laten groeien, moesten we ons verdiepen in de energiemarkt. Dus we hebben ook gekeken van welke batterijen zijn er al wel kleinschalig. En het grootste probleem was eigenlijk dat die techniek was heel niet robuust. Dus die batterijen die vielen heel veel uit. Ze waren ook heel erg duur. Dus als je het vergelijkt met nu, de batterijprijzen zijn dus zo'n beetje 90% gedaald ten opzichte van 2010. Dus dan weet je al wat dat voor je business case uiteindelijk gaat doen.
0: Ja.
1: Dus het eerste wat we gedaan hebben is gekeken van joh, welke partijen leveren de wereldwijd nou technieken die wel robuust genoeg zijn om dat grootschalig neer te zetten.
0: Ja, moet natuurlijk ook echt betrouwbaar zijn.
1: Het
0: natuurlijk
1: moet gewoon werken.
0: Ja.
1: Ja. We zijn uiteindelijk bij een Japanse partij terechtgekomen die dat in Duitsland en in Engeland al neerzetten.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we uiteindelijk, we zijn er ook naartoe gegaan, gekeken, veel partijen gesproken van nou ja, als we dit systeem kopen, dan hebben wij het geloof erin dat dat goed komt. Nou ja. Dus stap 1, we hadden vertrouwen dat we in ieder geval een systeem hadden geselecteerd wat ging werken. Alleen dan moet je natuurlijk geld ophalen.
0: Ja.
1: Nou, dus Ruud die had alle contacten bij de banken. Dus er kwamen elke dag bankiers bij ons over de vloer. Alleen, ja, die bankiers die vonden dat natuurlijk best wel risicovol. Dus uiteindelijk werkte dat toch niet. Want die zeiden van ja, nou ja, goed. Zelfs de groenste bank van Nederland. Die zei van ja, het is toch wel een groot risico. En alles wat je verdient, dat moet je maar zo snel mogelijk dan terugbetalen.
0: En wat vonden ze dan het grootste risico? Waar zat het risico voor hun dan vooral in?
1: Het verdienmodel, toch wel.
0: Echt het verdienmodel?
1: Echt het verdienmodel. Van, en natuurlijk dat je gewoon nog heel klein bent. Je hebt nog niks staan. Het is gewoon wat Kevin ook zegt. Het is een Excel.
2: Het is onbekendheid.
1: Het is onbekendheid.
0: Dat is het, hè?
1: Ja. Dus we hebben toen voor dat eerste project een subsidie gekregen. Dat was nog niet een gelopen race. Dus we hebben echt wel 2 of 3 keer dat moeten indienen opnieuw en moeten herschrijven. Want ja, uiteindelijk is batterijtechnologie was deels vernieuwend in Nederland, maar wereldwijd natuurlijk niet heel vernieuwend. Want de techniek bestaat al vanaf begin 1900.
0: Ja.
1: Maar ja, voor het energiesysteem inzetten op die manier is het natuurlijk wel vernieuwend. Dus ja, dan moet je in die regelingen zien te komen. Dus uiteindelijk kregen we die subsidie. Maar ja, we hadden nog geen financiering van de bank. Dus uiteindelijk zijn wij dus bij crowdfunding terechtgekomen. En dat was een heel spannend traject, moet ik zeggen. Want in het begin ging dat keihard. Hè. Binnen 2 dagen stonden we op de helft van het bedrag. Want we moesten 3 miljoen euro ophalen. Nou, dat is veel geld, hè, als een startend bedrijf zonder track record. In die tijd was crowdfunding ook nog wat kleiner.
0: Ja.
1: We zijn daar toen gestart. En hij bleef op 1,5 miljoen hangen.
0: Al heel veel geld, maar ja.
1: Je moet wel het totale bedrag binnenhalen.
0: Dat is het.
1: Want als jij die 3 miljoen niet haalt, als je op 2,9 blijft hangen, dan kan je niet van start, want dan kan je het project niet kopen.
0: Dat is het.
1: Ja, dus toen zijn wij een grootschalige campagne begonnen. Dus we zijn in het FD geweest. We zijn op de radio geweest. Om ons verhaal te vertellen, waarom we dit zo graag wilden en waarom het belangrijk is voor de BV Nederland om dit voor elkaar te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk 10 dagen voordat het sloot, toen zagen we ineens de teller gaan lopen. En nog een leuke anekdote in dit geval is... mijn zoon die zat op de lagere school, maar die heeft een passie voor IT. Dus mijn compagnon die was op dat moment naar het toilet. En we hadden zo'n balk van hoe ver de crowdfunding volliep. Maar hij wist heel goed hoe je dat soort dingen kon manipuleren. Ja. Dus hij had even snel in zijn computer geprogrammeerd dat de groene balk vol stond. Dus hij kwam terug van het toilet en wij stonden... Lars, moet je kijken, we hebben het geld helemaal binnen. Champagne. Dus wij helemaal feestend door het kantoor. Maar het bleek nog niet zo te zijn. Dus dat was wel een hilarisch moment. Maar ja. Achteraf zijn dat natuurlijk de momenten waar je echt natuurlijk op terugkijkt. En ja, dat zijn wel de memorabele momenten van het...
0: Enorme mijlpaal.
1: Enorme mijlpaal.
0: Dan is die 3 miljoen binnen?
1: Dan is die 3 miljoen binnen.
0: En dan?
1: Ja, dan moet je echt gaan bouwen. Dus toen hadden
0: dan
1: we
0: ook begint echt, het eigenlijk pas
1: dan begint
0: echt.
1: Het pas echt.
0: Ja.
1: En de uitdaging lag er ook nog in dat we toen precies in COVID-tijd terechtkwamen. Dus onze Japanse leverancier, die had vooral Amerikaanse monteurs. Die zeiden, nou, sorry, er komt niemand over de plas.
0: Ja.
1: Dus toen hebben wij met kunst en vliegwerk zelf de handschoenen opgepakt, letterlijk. Om zelf die batterijcontainers deels te gaan neerzetten. Dus dat was best een spannende periode. Want ja, er was gewoon geen personeel wat ons kon helpen. Dus we hadden één techneut van de NEC die vanuit Duitsland ons kwam helpen. Maar wij moesten het werk doen.
0: Spannend ook.
1: Heel spannend. Maar ja, je wil je crowdfunders natuurlijk niet.
0: Dat is het. Je doet er alles aan om
1: je
0: dit door te zetten.
1: Aan. Dus ja. je wil gewoon wat je beloofd hebt, dat wil je nakomen.
0: Ja, ja. Dat is uiteindelijk goed gekomen. Hè?
1: Dat is uiteindelijk goed gekomen. We hebben later nog twee crowdfundings gedaan. Die waren ook binnen 10 minuten volgeschreven. Er waren gewoon mensen die belden. Ja, teleurgesteld. Waarom ze niet mee konden doen.
0: Oh wauw. Ja, dan krijg je echt
1: dus dat is dan weer de volgende fase. Dus dat was heel mooi. En inmiddels zijn al die mensen netjes terugbetaald. En hebben een bonus ontvangen. Dus ja, iedereen. In dit geval maar eind goed, al goed.
0: Ja. Ja, wat is het meest belangrijke geweest als je nu terugkijkt in de loop der jaren, zeg maar? Wat is misschien wel een mooi inzicht ook wel geweest?
1: Ja, het mooie inzicht is, ik denk, pionier is één. Maar het geloof houden en het vertrouwen in elkaar dat je dit werkelijk kan realiseren.
0: Hoe doe je dat, juist als het moeilijk is?
1: Ja, wat ik zeg, dat vertrouwen houden, maar ook mensen de kans gunnen om dingen op te lossen.
0: Ja.
1: Zodat je het ook echt als team kan doen.
0: Ja.
1: Dus echt, en dat zit nog steeds nu in onze kernwaarden. Do it together is een van de dingen die wij als bedrijf echt... Je moet wel zelf opstaan om het te doen. Maar uiteindelijk ben je er als team om het gezamenlijk voor elkaar te krijgen.
0: Maar is vertrouwen houden tegen jezelf zeggen, joh, heb er gewoon vertrouwen in? Of doe je dan andere dingen om er vertrouwen in te houden? Wat doe je? Ja, want als het moeilijk is, dan kan het echt wel gaan knagen. Natuurlijk.
1: Ja, dan gaat het ook zeker knagen.
0: Ja.
1: En dan moet je ook echt in actie komen. Maar als je dat vertrouwen wel geeft aan mensen om in actie te komen, dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja. Dus toch wel iedere keer dat gezamenlijke eigenlijk.
1: Het gezamenlijke
0: ook wel. Het als team in
1: het
0: beweging
1: als
0: blijven.
1: Team voor elkaar krijgen.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Mooi. Als jij hier ook naar kijkt, hè, Kevin. Jij hebt dit een beetje zo van de zijlijn toen die tijd ook wel meegekregen. Wat zijn voor jou nu belangrijke inzichten? Juist ook als ondernemer, ook met het bedrijf die je hiervoor hebt gehad. Die je nu nog steeds ook meeneemt.
2: Volgens mij hadden we het er net ook al even over. Hè. Elk plan is zo goed als de executie.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat een... dus de plan was er. Maar uiteindelijk moet je het dus voor elkaar krijgen. En dat doe je met een team. Dat doe je met een team door knijterhard aan dingen te werken. Niet op te geven. Obstakels die er zijn uit de weg te managen. En dan op een gegeven moment is het laatste obstakeltje is weg. En dan kun je gaan bouwen, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat is nog tot daar aan toe. Dan ga je bouwen. Nu zitten we in de fase dat we gaan grootschalig gaan opereren. Dat vraagt om een hele andere manier van werken dan zeg maar het ontwikkelen en het bouwen. Dus we zitten ook als bedrijf in een enorme transformatie dat we naar meer wat ik net vertelde ook systemen en processen aan het inrichten zijn om ervoor te zorgen dat we straks dit soort grote assets kunnen besturen. Ook dat gaat weer over team en mensen, maar mensen met andere expertises, met andere DNA qua werk, die kijken naar de lange, hè, die kijken veel meer naar de lange termijn, terwijl normaal een gesproken ontwikkelaar denkt van, dit is mijn stukje. Hè, dat was vroeger ook altijd, als ik financial close heb bereikt, oftewel ik kan gaan bouwen, dan zat mijn taak erop.
0: Ja.
2: Nu ben ik elke dag aan het nadenken samen met het hele team over van hoe moet de operatie eruit zien? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat voor processen moeten we inrichten? Etcetera. Dus dat is ook voor mij weer de uitdaging in dit in deze job om die volgende fase met het team in te gaan. Ik denk executie, discipline, goed team bouwen, naar elkaar luisteren, feedback geven constant proberen te verbeteren. Ik denk dat dat de basis is voor succes.
0: Ja, is er een open cultuur ook wel, zeg maar? Veel transparantie, waarin jullie veel feedback ook aan elkaar kunnen geven?
2: Ja, daar proberen we elke dag aan te werken dat het kan. Hè. Mensen vinden het nog wel eens moeilijk om feedback te ontvangen, maar ook om te geven. Dat is nou eenmaal zo, dat zit een beetje in de natuur. Hè. We willen graag met elkaar het leuke en gezellig hebben.
0: Feed forward kun je het ook noemen, hè, trouwens. Hè? Dan klinkt het een stuk positiever.
2: Misschien is dat een betere benaming. Ik zal hem onthouden en meenemen als ik terug ga. Maar... daar proberen we heel erg open in te zijn om dat als onderneming goed met elkaar te doen. Want alleen dan wordt het beter.
0: Ja.
2: Maar ik moet zeggen, dat kan altijd, ook dat kan altijd weer stapjes beter worden. Dus daar werken we aan.
0: Ja, mooi. Brengt ons ook meteen bij een businessvraag. Zijn we er klaar voor, heren?
2: Ja.
0: Hij geldt voor jullie beiden.
3: Tegen de stroom in of met de stroom mee?
0: Nou, Maarten.
1: Ik geloof met de stroom mee. Ik ben positief gestemd altijd. En er zijn obstakels, maar uiteindelijk gaan we met de stroom mee.
0: Oké, met de stroom mee.
1: Ja.
0: Ook met wat jullie nu doen.
1: Zeker.
0: Ja?
1: En politiek zijn er natuurlijk altijd andere stromingen. Maar dat zie ik meer als draaikolken. Ik was van de week op de energiebeurs in Den Bosch. En daar ben ik 10 jaar geleden ook geweest. En toen was het echt een klein geitenwolle sokkenbeurtje. En wat je nu ziet, wat er gebeurt, is met de stroom mee, zeg ik dan. Misschien tegen de politieke stroming hier en daar in. Maar vrachtwagens die worden geëlektrificeerd. Gigantische laadstations. Alles wordt geconnect met een batterij.
0: Ja, klopt.
1: Dus het gaat gewoon gebeuren.
0: Ja, ja, dat wat jullie toen hebben bedacht, zeg maar, dat is ook echt werkelijkheid.
1: Dat is werkelijkheid nu.
0: Ja, ja, mooi.
2: Ja, stroom mee.
0: Ja? Ja, stroom mee?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Nou, ik denk dat we als we alle technische ontwikkelingen in de wereld zien en waar het allemaal naartoe gaat en het gebruik ook van AI, ook ja, daar is ook stroom voor nodig. Maar ik denk dat we naar een hele mooie tijd gaan voor de mensheid. Stroom mee bedoel ik wel, dan ga ik er wel vanuit dat we ook naar een duurzamere wereld streven. Kijk, partijen die dat niet willen. Dus als ik daarmee, als dat de stroom mee zou zijn, dan zeg ik, dan ga ik tegen de stroom in.
0: Ja.
2: Maar ik geloof absoluut dat we op weg zijn naar een veel duurzamere, betere wereld. Ook niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mensheid. Ik ben positief gestemd erover. En ik denk dat we, nou, met wat we bij Gigastories doen, een bijdrage kunnen leveren. Een positieve bijdrage kunnen leveren. En ik ben gewoon niet zo tegen dingen. Ik ben gewoon meer mee.
0: Ja, ja, gewoon positief gestemd. Ja.
2: Zo is het.
0: Ja, mooi. Ja. We gaan zo meteen natuurlijk ook echt wel verder praten over de ontwikkelingen die er nu gaande zijn. Hè. Er speelt nu natuurlijk ook best wel wat, ook als we kijken naar de politiek. Hè. Je stipt het zojuist al aan. Toch even dat verdienmodel, hè, want daar waren ze in het begin, waren ze daar toch een beetje sceptisch over, Maarten. Over dat verdienmodel. Daar heb je natuurlijk een goed model voor bedacht. Kun je daar toch wat meer over vertellen? Hoe werkt dat bij jullie?
1: Ja, we begonnen dus met eigenlijk een heel eenvoudig verdienmodel. Mm-hmm. Het bijzondere natuurlijk van het stroomnet is dat je stroom gewoon niet kan opslaan op het net.
0: Ja.
1: Dus als iemand iets produceert, moet iemand anders aan het eind iets afnemen. En als daar een verschil tussen zit, dan raakt het net in onbalans.
0: Ja.
1: Nou, daar is een speciale markt van de netbeheerders voor. Dat heet de frequentiemarkt. En dat is eigenlijk de eerste markt waar wij onze batterij op hebben ingezet. Maar dat is een hele kleine markt. Dus die is in Nederland 130 megawatt groot. Dus we moeten met die batterij veel meer markten bedienen. Nou, daarmee is de eerste batterij natuurlijk wel uiteindelijk gefinancierd en heeft ook zijn ding gedaan, nog steeds. De dag van vandaag staat die batterij er om ons net in balans te houden.
0: Ja.
1: Maar die nieuwe batterijen die we neerzetten, die hebben een veel grotere capaciteit, zoals we dat noemen. Dus die kunnen veel langer energie leveren. Op dit moment werken we met 4-uur systemen. Dus die kunnen 4 uur op full power het stroomnet van energie voorzien. Of zon en wind op dat moment opslaan.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn dus verschillende verdienmodellen voor.
0: Ja.
1: En die verschillende verdienmodellen, ja, die stekken we. Daar kan Kevin nog veel meer over vertellen. Want die zit op dit moment veel meer nog in de business case dan ik. Want ik ben meer van de operatie.
2: Ja. Nee, maar dus wat Maarten terecht zegt, er zijn verschillende markten waar we. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat nou ja, zon en wind. Hè, we zien dat we op dit moment in Nederland wordt er heel veel wat ze noemen gecurtailed. Zon en wind wordt afgeschakeld omdat er negatieve prijzen zijn op de energiemarkt.
0: Ja.
2: Nou, dan kun je al bedenken, 's avonds als iedereen naar huis gaat en het licht aandoet, dan stijgen de stroomprijzen heel hard. Nou, dat heet volatiliteit. Hè, dus er is een dal en een piek. En door middel van het inzetten van de batterij kunnen we eigenlijk de piek er een beetje afhalen en het dal een beetje ophogen.
0: Ja.
2: Dus verdienen wij nog steeds het geld. Maar uiteindelijk levert dat ook een kostenbesparing voor de consument op. Om dat op die manier te doen.
0: Ja, en ik denk dat die kostenbesparing ook heel belangrijk is om te benadrukken. Hè? Want zijn we ons daar wel echt bewust ook wel genoeg bewust van?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat misschien ook nog wel een beetje door de sector zelf komt. Hè. Iedereen is gewoon begonnen en maar gekeken en daar nog niet. Ja, en wel met de gedachte van, we kunnen een bijdrage leveren aan het net. Maar dat is nog, denk ik, onvoldoende over. Hebben we dat over kunnen brengen als sector?
0: Ja.
2: Daarnaast moesten natuurlijk de netbeheerders en de regulators ook wennen aan wat doet een batterij. Want ze waren er onbekend mee. Hè? Want in principe heb je altijd of een producent of een afnemer. Nou, we zitten er tussenin. Daar was de regelgeving ook niet voor gemaakt in Nederland. Hè? We hebben dubbele tarieven. Hè? Dus en voor het opslaan en voor het leveren. En in principe dubbele tarieven. Nou, daar wordt nu aan gewerkt. Alleen, er is natuurlijk wetgeving en regelgeving die moet veranderen. Dat duurt allemaal lang. Maar die markt is volop in beweging. Maar wat er zo langzamerhand wel gezien wordt, is dat wij dus kostenbesparend kunnen werken voor totale gridkosten. Daar is ook ruim onderzoek naar gedaan. En wij kunnen echt een significante bijdrage leveren met batterijen aan het verlagen van de gridkosten. Of in ieder geval het niet verhogen van de gridkosten. En daar zetten wij op in. Dus, en dat wordt inmiddels ook wel erkend hoor, door de netbeheerders en door de regulators.
0: Ja.
2: Alleen daar goede regelgeving bij maken die passend is hè, voor de flexibiliteit die wij eigenlijk leveren. Dat is, ik denk dat we zien nu de afgelopen 12 tot 24 maanden veel veranderingen daarin. Maar het eindstation is nog niet bereikt, denk ik.
0: Ja, wat ik zag hier voorbij komen uit een onderzoek blijkt dat, eventjes nadenken hoor. Dus is het 9 gigawatt inderdaad. Een opslag ja. Nederland zo 2 miljard euro per jaar kan besparen.
2: Ja. Dat klopt.
1: Ja, en dat is dus 2 miljard op de gridkosten.
0: Ja.
1: Maar als je kijkt naar het energiesysteem. Zon en wind zijn een stuk goedkoper dan dat je een gascentrale aanzet.
0: Ja.
1: Een batterij is relatief wat duurder. Hè, als je de kilowattuur op dit moment nog. Als je die moet opslaan en later moet leveren. Maar als je de cijfertjes, die rekenen ze door. En dan zou het energiesysteem zelf 30% goedkoper zijn. Dan dat je het volledig fossiel zou uitvoeren.
0: Ja. Nou, dat is nogal een verschil.
1: Dat is nogal een verschil.
0: Ja.
1: Ja. En daarnaast wat ook interessant is. Want iedereen heeft het natuurlijk over die batterijen. Ja, 4 uur, is dat dan lang genoeg? Want wat doen we dan in de winter?
0: Dat. Dan krijg je dat. Dat. Worden mensen toch weer een beetje sceptisch?
1: Worden we weer sceptisch. Met onze batterijen kan je ongeveer 80% van het jaar kan je opvangen. En dus dat is echt substantieel. Maar voor die laatste 20% hebben we inderdaad andere technieken nodig. Het is long duration storage. Nou, dan denk je inderdaad aan waterstof, wat we nog moeten gaan ontwikkelen met elkaar. Of groene energiecentrales om die laatste 20% in de winter. Maar 80%, nou ja, dat hoeven we dus allemaal niet meer straks te importeren aan fossiele brandstoffen.
0: Ja.
1: Nou, dat is ook wel lekker in deze tijd.
0: Ja.
1: Energieonafhankelijkheid, dat is natuurlijk enorm belangrijk.
0: Nou, en ook een positief geluid. Laten we wel wezen. Want er wordt best wel veel negatief erover gesproken. Hè? We hebben een tekort dat, het zit op slot. En dan is dit ook juist heel fijn om te horen van, maar wacht eventjes, dit is de andere kant.
2: Ja, en we zijn er ingehaald hè, door de tijd. Economisch gezien is wind en zon zijn gewoon de goedkoopste vormen van energie. We kunnen het zelf regelen in ons eigen land. Of in Europa, om het denk ik wat breder te trekken.
0: Ja, ik denk met ook wat er allemaal wereldwijd nu gaande is ook best belangrijk.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is. En ik denk dat het daarop inzetten en daar hard aan werken. Ja, daar mag eigenlijk wel eens wat meer aandacht voor zijn.
0: Ja, des te belangrijker dat we hier nu over praten. We gaan hier zo meteen natuurlijk ook nog weer verder over praten. Dan gaan we natuurlijk ook verder bespreken wat de laatste ontwikkelingen zijn. En wat we allemaal kunnen verwachten in de toekomst. Maar eerst Hungry van Dotan.

0: Hungry van Dothan. Ja, heren, we zijn inmiddels alweer toegekomen aan het laatste deel van Let's Talk Business. Gaat snel, hè, dit,
1: ja,
0: hè?
1: Snel, ja.
0: Ja, ja. Time flies when you're having fun.
1: Zo is het.
0: We hebben natuurlijk echt al heel veel met elkaar besproken, maar toch nog eventjes naar deze tijd. We zeiden het eigenlijk al wel, hè. Er speelt heel veel in de markt. Ook als je op zo'n beurs rondloopt, dan merk je ook van, ja, hey, wat is het toch enorm gegroeid en wat is er veel veranderd. Maar als we even kijken naar de overheid, de politiek, wat er inderdaad ook in de media naar voren komt, zeg maar. Dan is dat ook niet altijd even positief, zeg maar. Dus het is ook wel goed om even een aantal dingen met elkaar aan te stippen. Hoe kijken jullie naar de politiek en naar subsidies, de veranderingen die er nu plaatsvinden? Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, we hebben altijd gezegd dat subsidies werken. Daar moet je niet van afhankelijk zijn. Want subsidies die komen en die gaan.
0: Ja.
2: En op het moment dat je ervan afhankelijk bent, dan is dat gewoon slecht.
0: Ja, vanuitgaan dat altijd van tijdelijke aard is. In
2: precies.
0: Principe. Ja.
2: Dus we zijn heel blij geweest met die eerste subsidie om het eerste project te kunnen funden. Maar we hadden ook zoiets van prima, we moeten een business case hebben voor de toekomst. Dus je moet niet afhankelijk zijn van subsidies. Daar staat tegenover dat je ook eigenlijk niet hordes moet krijgen van de overheid, waardoor het eigenlijk de ontwikkeling moeilijk gemaakt wordt.
0: Mm-hmm.
2: En dat is wel iets waar we in Nederland vooral tegen oplopen. Als je in Nederland energie op het net zet, dan betaal je in principe niets. Want dat is van oudsher, de gascentrales die gingen produceren voor hun klanten. Maar als je energieafnemer bent, ja, dan betaal je behoorlijke kostenposten.
0: Ja.
2: Nou, als batterij zijn wij natuurlijk op het ene moment importeren wij energie van het net. Op een andere moment zetten we dus die energie weer terug op het net. Dus wij zeggen, we zijn eigenlijk uitgestelde productie.
0: Ja.
2: Maar wij worden dus aangeslagen als zijnde energieconsument. En dat zijn echt aanzienlijke kosten. En eigenlijk het probleem wat wij zien is dat die kosten, als die ook nog stabiel zouden zijn, dan kan je daar een business case omheen bouwen. Alleen de kosten voor komend jaar die gaan dus 20% omhoog.
0: Ja, dat is enorm.
2: Dat is enorm.
0: Ja.
2: En in de komende jaren is ook niet duidelijk wat die kosten exact. Hè. Er zijn schattingen. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk alle netinvesteringen die gedaan moeten worden, die moeten direct zeg maar op alle afnemers afgewenteld worden. Ja, we staan natuurlijk voor een enorme transitie. Dus we begrijpen ook natuurlijk dat dat zo is. Alleen je gaat natuurlijk wel door een periode dat je heel veel investeringen met elkaar te maken hebt. En als die partijen dat allemaal op dat moment moeten betalen, ja, dan is het op dat moment natuurlijk heel problematisch.
0: Ja.
2: En eigenlijk de landen om ons heen hebben dat anders geregeld. Die hebben toch een wat meer lange termijn visie. Duitsland, België. Die zeggen van de komende jaren hebben we die gridkosten niet. Op termijn komen die natuurlijk ook, want je moet de lasten samen natuurlijk verdelen. Maar die zien ook van ja, we hebben gewoon die energieflex in het systeem nodig. Dus het is belangrijk dat die partijen ook kunnen instappen.
0: Ja.
2: En dat is waarom je op dit moment eigenlijk nu ziet dat banken en financiers steeds huiveriger worden om in Nederland dit soort projecten te financieren.
0: Ja, terwijl het in het buitenland dus wel kan.
2: Exact.
0: Ja.
2: Dus je ziet dat het geld verschuift nu van Nederland en dat gaat om miljarden. Van Nederlandse pensioenfondsen, van banken. Dat we met z'n allen in Duitsland en België aan het investeren zijn. En uiteindelijk worden die kilowatturen gewoon, want het is natuurlijk een soort koperen plaat. Hè? We hebben gewoon snelwegen die over de grens lopen. Komt het uiteindelijk weer in Nederland terug. Maar ja, het geld wordt wel geïnvesteerd in de landen om ons heen.
0: Ja. Is dit ook wel een oproep naar de overheid? Van denk na wat je aan het doen bent nu?
2: Zeker. We zijn daar met de branchevereniging ESNL druk mee bezig.
0: Ja.
2: Alleen het is natuurlijk een systeem wat niet makkelijk zomaar van in een dag is om te vormen. Dus we zijn daar eigenlijk al 6 jaar mee bezig. We maken stapjes. Het wordt natuurlijk gezien. Alleen daar gaan verschillende partijen over. Dus de netbeheerder gaat erover, maar we hebben ook met een ACM en we hebben met EZK te maken. En eigenlijk moeten die drie partijen samenwerken met de branche om dit voor elkaar te krijgen. En dat is lastig.
0: Ja. Hoe kun je tij keren? Wat is daarvoor nodig?
2: Je probeert de tijd te keren door mensen bewust te maken. Door het uit te leggen. Door het echt voor te rekenen.
0: Mm-hmm. Dus door het heel concreet te maken.
2: Heel
0: praktijkgericht.
2: Maar soms is de enige mogelijkheid dat ze echt het voelen en zien van hey, wat wij hadden verwacht aan energieopslag dat er in Nederland gerealiseerd zou worden. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus we moeten veranderen.
0: Mm. Ja, is toch weer de pijnlijke manier eigenlijk.
2: Soms de pijnlijke manier.
0: Ja. Ja. Ja. Hoe kijk jij hiernaar, Kevin?
1: Nou, wat ik heel erg zie, ook als ik... ik ga regelmatig naar China toe om bij leveranciers langs te gaan van ons. En ik kom ook in Amerika, omdat er ook een leverancier van ons zit. Nou gaat in die landen echt niet alles goed. Maar er is wel een bepaalde mate van vooruitgang. In die zin van om dingen... De overheid is meer bezig wat om dingen mogelijk te maken in plaats van dingen tegen te houden.
0: Ja.
1: En als ik de speed van ontwikkeling zie in dat soort landen, en zeker in China, Amerika veel mindere mate, maar is extreem. En ik denk, ja, we kunnen hier de hele tijd over regelgeving nadenken. Maar als ik zie wat daar gebeurt, dan moeten we moeten wel een stap gaan maken om niet verder achter te lopen. Want mensen zeggen, ja, China gaat ons inhalen. Nou, het is al lang gebeurd in mijn ogen. Het is aan ons om weer een stap te maken, om weer...

0: Nederland is een kleine markt.
1: Ja. Klein land, kleine markt.
0: Klein land, kleine markt. Ja. Duitsland is een groot Europees land en een grote markt. En in België was opportunisme op dat moment. Is ook een kleine markt, maar was wel heel aantrekkelijk om naartoe te gaan. Dus dat is één. Maar we wilden ook diversificeren. Je wil niet risico lopen op één land. Want als ook in Duitsland bijvoorbeeld ineens de regelgeving verandert. Waardoor we geen batterijen meer kunnen realiseren. Dan wil je niet helemaal stilstaan. Dus vandaar ook wel de diversificatie naar verschillende landen toe. Er zijn er nu 3. Ook landen dichtbij om het behapbaar en manageable te houden voor onszelf. Dat speelt ook een rol.
1: Ja.
0: Maar ik sluit niet uit dat we nog een keer een vierde land erbij aan gaan toevoegen.
1: Ja, ja. En wat zou dat kunnen zijn?
0: Je kunt 3 kanten op ongeveer. Hè. Kijk, Engeland is een verzadigde markt en er lopen veel spelers rond. Dus naar het westen zullen we niet zo snel gaan in Europa. Ik denk wel dat we in Europa blijven. We kunnen naar het noorden, het oosten of het zuiden. Ik denk dat het zuiden het meest aantrekkelijk is, eerlijk gezegd.
1: Ja, ja. Ik ben nieuwsgierig wat dat uiteindelijk gaat worden.
0: Ja, die beslissing is nog niet genomen, dus daar kan ik toch niks over zeggen.
1: Nee, dus dat gaan we later wellicht dan nog ook wel weer horen.
0: Volgend jaar kom ik wel terug.
1: Wat kunnen we een beetje verwachten voor de toekomst? Hè? Want Maarten, jij stipt het ook al aan. Hè? Waterstof bijvoorbeeld, hè? Zou natuurlijk ook misschien nog wel iets kunnen zijn wat je hier aan toe zou kunnen voegen. Maar hoe zien jullie de aankomende 2 jaar uit? Hoe zien jullie dat voor jullie?
2: Voor ons als bedrijf.
1: Ja, voor jullie als bedrijf, ja. Maar ook gewoon meer in bredere zin voor de branche. Zin.
2: Ja, nou, wat wij zien is dat de batterijtechnologie zich natuurlijk snel ontwikkelt. We zijn ooit begonnen met, zoals ze dat mooi noemen, NMC-batterijen. Dat is wat in je laptop zit en ook best wel brandgevaarlijk is.
1: Ja.
2: We hebben inmiddels de overstap gemaakt naar ijzerfosfaatbatterijen. Zijn veel duurzamer, minder brandgevaarlijk en we zien de nieuwe technologieën komen. Dus dat zijn echt zoutbatterijen. Het lastige is altijd natuurlijk op de schaal waar wij het neerzetten, is dat het grootschalig geproduceerd en veilig moet zijn. Dus wij zijn wat dat betreft kunnen wij niet pionieren. In dat geval. Dus we kunnen wel batterijen natuurlijk erbij gaan zetten. We willen op een gegeven moment ook wel misschien op onze grootcentrales een klein proefvak maken om dat soort technologie te testen. Maar voordat je het echt grootschalig neer kan zetten, ja, dan moet het gewoon volwassen zijn. Volwassen technologie. Maar dat zien we echt als de next coming. Dus zoutbatterijen. En die gaan dan ook richting 8 uur.
1: 8 uur? Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel een enorme vooruitgang.
2: Dat is alweer een enorme stap.
1: Ja. Hoe snel kan dat gaan komen, denk je?
2: Dat is in principe op kleine schaal nu ready.
1: Ja.
2: Dus,
1: maar dat jullie dat ook
2: opschaling,
1: echt...
2: Ja, ja. Dat zou in onze projecten over 2-3 jaar gaat dat denk ik gebeuren.
0: Ja, denk het ook.
1: Dat is ook al echt wel een hele verandering. Hoe kijk jij naar de toekomst, Kevin? Waar ligt jouw doelstelling?
0: Nou, de doelstelling van Gigastorage, dat is ook mijn doelstelling op dit moment. Maar dat is 2 gigawatt in 2030. Daarvan bouwen we nu al 1,4 gigawatt. Dus we gaan het halen. Ik hou van een doelstelling die ik ook kan bereiken.
1: Wel lekker toch ook wel.
0: Ja, is wel toch wel prettig. Dus dat ziet er goed uit. En daarnaast willen we nog tegen die tijd 2 gigawatt hebben die we bijna kunnen gaan bouwen. Hè. Dus die in de laatste fase van de ontwikkeling zit. Dus dat zou betekenen dat we dus de periode 2030, 2032 nog door willen groeien naar 4 gigawatt, 2033. Dus dat is de doelstelling. Met welke technologie dat is, dat zullen we gaan zien hoe snel zich dat ontwikkelt. Op welk moment de ene technologie interessanter lijkt te zijn dan de andere. Dat kan hoeft niet alleen economisch te zijn, maar ook veiligheid, et cetera. Speelt daar een rol in. Duurzaamheid speelt daar zeker ook een hele belangrijke rol in.
1: Combinatie weer van hardware en software natuurlijk ook weer hierin heel erg belangrijk, kan ik me ook zo voorstellen.
0: Ja. En uiteindelijk ook van marktontwikkelingen. Ik bedoel, we kunnen wel naar 4 gigawatt gaan. Als het niet nodig is of als er andere oplossingen zijn, ja, dan moeten we weer gaan bijsturen ergens gaandeweg de rit. Dus we houden de boel in de gaten. Maar voor nu zijn dit de doelstellingen.
1: We zijn bijna aan het einde gekomen van deze Let's Talk Business. Nu luisteren altijd heel veel leidinggevenden en ondernemers naar dit programma. Welke ondernemerstip zouden jullie ook nog misschien nog wel mee willen geven aan onze luisteraars?
2: Doorgaan als het tegen zit. Samen met een mooi team bouwen. En de goede mensen om je heen verzamelen.
1: Kevin?
0: Durf te besluiten. Je kunt overal heel lang over nadenken. Maar probeer vooral beslissingen te nemen. Het gaat goed met je zolang je 51% goede beslissingen neemt.
1: Kijk. Mooi. Mooie afsluiter ook voor nu. Heren, ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie kennis en visie. Mooi waar jullie mee bezig zijn.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
1: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
7: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
8: Netcongestie raakt niet alleen bedrijven en huishoudens, maar zet ook de ontwikkeling van de hele stad onder druk. Hoe groot zijn de problemen in de praktijk? Gemeenteraadslid Wim van der Kamp neemt ons mee in de maatschappelijke gevolgen. In een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad worden het GVB en ProRail gevraagd om een infrastructuur beschikbaar te stellen voor de stad Amsterdam. Maar hoe gaat dat helpen bij het van slot krijgen van de stad? We hebben 4 gasten in de studio. Het is lekker druk. Wim van der Kamp is gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar is de gast, programmamanager energiehuishouding van het GVB. Wilde Jager, specialist energievoorziening bij het GVB. En Tjark de Vries is er algemeen directeur van Structon Rail Nederland. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge.
7: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
8: Ja, lekkere volle studio met veel specialisten om het over nogal een belangrijk onderwerp te hebben. Wim van der Kamp, bij jou beginnen, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Ja, ik ga jou vragen om namens de gehele gemeente te praten. Dat is natuurlijk een beetje spannend voor een halve politicus, hè? Voor een part-time politicus. Hoe valt het wel mee?
9: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Al zul je natuurlijk ook met elkaar moeten constateren dat we de gemeenteraad samen ook met andere partijen vormen natuurlijk.
8: Ja.
9: En dat we samen de stad vooruit willen brengen.
8: Ja. Er zal geen discussie zijn over het feit dat netcongestie een vraagstuk is in Amsterdam, toch? Daar hoeven jullie niet over te debatteren.
9: Nee, we debatteren graag, maar van links tot rechts zijn we het daar wel met elkaar over eens. Ja.
8: Ja. Neem ons eens mee. We maken veel afleveringen van de Company Challenge over netcongestie, omdat het gewoon domweg echt een heel belangrijk probleem is in de maatschappij, voor bedrijfsleven, voor huishoudens. Schets het eens voor de gemeente Amsterdam, wat natuurlijk onze grootste stad is in Nederland. Wat betekent het?
9: Amsterdam inderdaad een grote stad. Er wordt ook vaak naar Amsterdam gekeken. Hoe doen we dat daar? Hoe lossen we hier dingen op? Het is wel wat als je ondernemer bent en je wil je graag je bedrijf uitbreiden. En je hebt daar stroom voor nodig. Iets wat de meeste mensen heel normaal vinden.
8: Ja.
9: Je steekt iets, een stekker in een stopcontact en het werkt. Dat is heel lang, ging dat goed. Maar nu moet je tot wel 10 jaar wachten op een aansluiting. De meeste bedrijven kunnen niet zo lang wachten.
8: Heb je een voorbeeld van een bedrijf waarvan je, jij zou ongetwijfeld contact hebben met bedrijven die dit soort vraagstukken bij jou neerleggen? Want je bent de volksvertegenwoordiger.
9: Ja, ik weet niet of ik dan namen van bedrijven moet noemen, maar laat ik zeggen dat er bedrijven die met name die veel energie verbruiken, je zou kunnen zeggen in het havengebied of iets dergelijks, ja, die hebben die energie nodig, maar moeten nu dus hun productie stilleggen omdat ze anders niet kunnen produceren.
8: Maar de hele productie gaat gewoon stil.
9: Ja, als ze niet kunnen uitbreiden. En we hebben het net over bedrijven gehad, maar ook inwoners. Je zult maar een woning opgeleverd krijgen. Hier is de sleutel, maar je kan er alleen niet wonen, want je hebt geen elektriciteitsaansluiting. Dat is wel een dingetje.
8: Is dat wel echt letterlijk wat er gebeurt?
9: Dat gaat zo wel komen. En ik denk dat we dat te weinig met z'n allen realiseren, hoe groot probleem dit is. Voor de meeste mensen is energie iets heel simpels en dat werkt altijd. We zijn eigenlijk verwend dat het altijd werkt.
8: Ja.
9: Maar als we niet sneller dingen gaan oplossen, dan gaan mensen merken dat het echt, dan brandt het lampje niet meer.
8: Ja, ik zag volgens mij gisteren zelfs nog op LinkedIn langskomen dat het grootste politieke thema zal de komende verkiezingen waarschijnlijk wonen gaan worden. Maar een van de vraagstukken die daaronder ligt, je kan wel leuk een huis neerzetten of een hele woonwijk, maar als ze geen stroom hebben, dan heb je toch wel een uitdaging. Want dan heb je niet zoveel aan dat huis. Dan is het onbewoonbaar.
9: Ja, zeker. En we vragen van mensen steeds meer om ook dingen zelf te regelen. Dus dan doe je als brave burger, zou ik maar zeggen, je isoleert je woning, je neemt zonnepanelen, je gaat elektrisch rijden. Dus we veel willen van fossiel af. Prima verdedigbaar. Alleen dan kom je in de harde realiteit. Ik kan niet altijd alles tegelijk aanzetten, want dat kan het systeem niet aan.
8: Nee.
9: En ook gewoontes, als we allemaal om 6 uur gaan koken. En eerder deden we het op gas en nu gebruiken we daar een kookplaat voor. Dan krijgen we wel problemen. Als we daar geen goede afspraak over maken.
8: Ja. Doe de vertaling eens naar de gemeente zelf. Want de gemeente is zelf natuurlijk ook een enorme energieverbruiker. Kijk maar alleen maar wat er 's avonds gebeurt als het licht aangaat. Dan moeten de grachten in Amsterdam natuurlijk wel een beetje feestelijk uitzien. Maar daar heb je natuurlijk ook allerlei andere dingen. Zijn dat soort voorzieningen, lopen die ook gevaar?
9: Daar moet je wel over nadenken. Vandaag hebben we het ook over een stukje van het openbaar vervoer. Dus een tram of een metro, die verbruikt stroom. Daar zul je in de basis niet bij stilstaan. Dat je denkt, daar wordt stroom voor gebruikt. Maar dat soort voorzieningen, moeten we ook zuinig op zijn. Want als de tram niet rijdt, of de metro niet rijdt, of een bus niet rijdt, dan hebben we wel, dan is de leiding last.
8: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat zo'n beetje de binnenstad van Amsterdam, ik kom er niet zo heel vaak, moet ik je eerlijk zeggen, maar is die al emissievrij of gaat het gebeuren?
9: Tenminste, daar zijn, als je het hebt over vrachtverkeer of auto's, de gemeente Amsterdam is overigens geen VVD-standpunt, maar het auto luw maken. ik probeer dan hier iets namens de gemeente Amsterdam te zeggen.
8: Ja. Yeah.
9: Voor zover dat mij toegestaan wordt. En dat zorgt dus ook voor problemen. Want een praktisch voorbeeld. Bootjes. Amsterdam heeft grachten, daar varen bootjes.
8: Ja.
9: De meeste bootjes zijn fossiel.
8: Ja.
9: Dus benzine.
8: Lekker diesel. Ja,
9: dat veroorzaakt ook wat rook. Dat is, als je het op het totaalplaatje bekijkt, denk ik niet zo'n heel groot drama en er zijn grote problemen op te focussen. Maar goed, doe je het dan best. Dan heb je 9 plekjes waar je elektrische boot kan opladen.
8: Ja.
9: Dat is niet heel erg stimulerend. Als je je boot niet kan opladen, dan kun je niet meer varen. Dan gaat de lol er wel af.
8: Ja. Ja, en zo merk je dat dingen elkaar in de weg gaan zitten. En dat de wil er is. En ja, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren met z'n allen heel erg ons best gedaan om te vertellen, we hebben echt een probleem met klimaat met z'n allen. De wil is ontstaan en nu willen heel veel mensen, maar dan krijgen ze te horen, ja, dat is een goed idee. Over 10 jaar krijgt u een aansluiting en dan kunt u uw boot elektrificeren.
9: Ja. En nog iets anders als ik nog mag toevoegen. De gemeente Amsterdam, mensen, waar klagen ze over? De stad is vies, vol met afval. Daar heb je vrachtwagens voor nodig die dat vuil komen ophalen. En mensen ook voornamelijk om dat te komen doen. De gemeente moet ook zijn materieel vervangen. Nou, dan schaffen ze bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens aan die dat kunnen doen. Die zijn wat zwaarder. Er zijn wat andere problemen die we ook mee komen kijken. Maar die dingen moeten ook opgeladen worden. En dan kunnen ze een hele dag rijden. Of kunnen ze ongeveer halverwege ergens laden. Nou, die laadinfrastructuur is ook nog niet op orde. Dus ja, zo hou je elkaar een beetje in de houtgreep.
8: Ja, en voordat je het weet krijg je een soort catch-22. Dat iedereen wel wil, maar er eigenlijk geen beweging te veroorzaken is. Dat is natuurlijk doodzonde. Want dat willen we wel.
9: Ja.
8: Hè? Want ook de VVD wil natuurlijk gewoon verduurzamen.
9: Zeker, ja, ja hoor, zijn we helemaal voor.
8: Daar hebben we geen discussies meer over. Ga ik even naar Brechtje Tettelaar van het GVB. Je was al eerder te gast om te vertellen over de uitdagingen die jullie hebben. Nog even in het klein. Als die hele stad emissievrij moet worden, wat we natuurlijk allemaal willen. Want dan wordt de lucht lekker schoon en dan ruikt het niet meer naar diesel als er een bus voorbij komt rijden. Wat betekent dat dan voor jullie?
10: Nou, dat betekent dat in ieder geval alle bussen en veerponten die GVB heeft over moeten op.
8: Oh ja, de veerponten.
10: Ja, die hebben we ook nog.
8: Even vergeten.
10: Dus als het gaat inderdaad over bootjes die je wil verduurzamen. Ja, dan hebben wij er ook wel een aantal. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als wat Wim van den Kamp net vertelde over bijvoorbeeld de vuilniswagens in de stad. Ja, je moet ze wel kunnen opladen. Ja. Kijk, en bijvoorbeeld voor onze metro's en trams. Ja, die rijden inmiddels, dat rijdt gewoon op elektriciteit. Daar hebben we een bepaalde infrastructuur voor. Nou, dat functioneert op dit moment. Op het moment dat je meer trams of metro's zou willen gaan rijden. Of lijnen zou willen gaan uitbreiden. Ja, dan lopen wij tegen dezelfde problemen aan. Maar ook voor de laadinfrastructuur, voor onze bussen en veerponten. Ja, daar hebben wij ook extra aansluitingen voor nodig. En staan wij net zo hard op de wachtlijst.
8: Ja, nou daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. Want problemen zijn om op te lossen. En daarom heet het ook de Company Challenge. Het is niet zo dat we hier alleen maar problemen neerleggen. En vervolgens weer zeggen, nou ik hoop dat je een leuke uitzending hebt gehad. Wim, als je nou terugkijkt naar het beleid wat Amsterdam heeft gevoerd. Ik vind dat toch wel fascinerend. Er zijn mensen geweest in het verleden, best wel een aantal, die zeiden, let op, dit komt eraan. He, dus het is niet zo dat we overvallen zijn door netcongestie dat van vandaag of morgen ineens er was. Het is misschien wel versneld, maar we wisten eigenlijk wel dat dit ging komen. Zijn er nou in het verleden rare beslissingen genomen waarvan je zegt van nou, was misschien niet zo heel handig?
9: Oeh, dat is een goeie. Ongetwijfeld. Ik denk dat het vooral het probleem is, wie is nou eigenaar van het probleem, om het maar even zo te zeggen. Is dit nou de gemeente Amsterdam? Is dit nou de gebruiker? Is dit een netbeheerder? Is het Liander? En ik denk dat er eigenlijk altijd gedacht wordt, dit lost iemand anders wel op. Of het loopt zo'n vaart niet. Ik denk dat we ook, juist omdat we zo gewend zijn hoe betrouwbaar iets is. En hoe goed iets werkt. Ja, met een betrouwbaarheid van bijna 100%. Dat mensen zich niet goed gerealiseerd hebben dat dit echt een probleem is.
8: Ja, terwijl Amsterdam volgens mij wel de eerste plek was waarbij echt in het nieuws kwam van nou, er kunnen gewoon dingen niet meer.
9: Ja.
8: Daar is dus de eerste plek waar volgens mij aan de noodrem is getrokken.
9: Ik weet niet of
8: het wel leuk in het kader van het GVB, toch?
9: Ja.
8: Nooit doen overigens, behalve als de nood.
9: Nee, zeker niet doen. Want dan frustreer je de boel nog meer.
8: Daarom, maar dat geldt terzijde.
9: Nee, maar ik denk wel dat we vanuit de politiek hier te weinig aandacht aan hebben gegeven. En wel uitgesproken hebben van nou, we willen graag dat alles goed functioneert. Maar ja, welke prioriteiten stel je daar nou op? En nou, er zijn dingen die landelijk geregeld moeten worden of in de provincie. En dan krijg je ook verschillende bestuurslagen die met elkaar samen zouden moeten werken of soms elkaar tegenwerken. Omdat verschillende politieke smaken zitten, zeg maar. Hmm. Dus daarom is het denk ik goed dat we dit agenderen.
8: Ja. Wat is de rol van de gemeente Amsterdam zelf, van de stad zelf, om dit probleem? Hè, want je zei het al, je hebt de netbeheerder, Liander, in het geval van Amsterdam. Dan heb je Tennet, die zit daar nog boven met het hoogspanningsnet. Dan heb je de provincie, noem maar op. Dus het landelijke overheden. Je hebt de OV-partners in de buurt die mogelijk nog een rol kunnen spelen. Er zijn zoveel stakeholders. Welke rol spelen jullie zelf als de gemeente, vind jij?
9: Het agenderen denk ik dat we als gemeenteraad dat moeten doen. Maar het college heeft hier ook een rol natuurlijk. En zij maken met elkaar natuurlijk als coalitiepartijen afspraken over wat zij belangrijk vinden. En dan denk ik dat de rol die de gemeente Amsterdam zou moeten pakken is ook mensen bij elkaar brengen. En verschillende lagen bij elkaar brengen. Dus als een van de grote steden in Nederland. Een van de G4 steden. Wij hebben problemen die in wat kleinere steden niet voorkomen. Daar hebben ze geen tram of daar hebben ze geen metro. Nee. Dan is de gemeente Amsterdam natuurlijk onderdeel van de vervoersregio. De VRA. En als je daar weer kijkt, dan horen daar weer allerlei bedrijven of organisaties bij waar Amsterdam misschien wel ooit eens iets gestart heeft. Het GVB is daar ook een voorbeeld van. Dan de vraag, van wie is het GVB? Zou je dan zeggen, dat is dus van Amsterdam of niet? Zijn dat allemaal dingetjes die bij elkaar gegroeid zijn tot iets? En uiteindelijk zijn, wie is hier nou verantwoordelijk voor? Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wie er formeel verantwoordelijk voor is. Wij zijn er wel verantwoordelijk voor om iedereen aan tafel te krijgen om dit op te lossen.
8: Ja. Je kan natuurlijk ook iets met je vestigingsbeleid doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, we zijn een grote stad. Nogal veel mensen op weinig grond. En dan ook nog eens een keer een historisch belangrijke stad waar je op heel veel plekken ook niet zoveel kan. Of mag. En niet wil misschien ook wel. Je kunt natuurlijk ook zeggen, een datacenter aan de rand van Amsterdam, misschien niet zo verstandig. Die kan vast ook wel op een andere plek. Of die haven, het is een belangrijke haven, maar daar moeten we ook keuzes in maken wat er wel en niet kan. Ja. En je hoeft natuurlijk geen energiehoogintensieve vestigingen misschien meer in de stad, omdat er ook gewoon geen plek voor is. Dat kan natuurlijk ook een keuze zijn.
9: Dat is dan ook inderdaad ook wel een politieke keuze over wat wil je dat er in de stad allemaal voor voorzieningen zijn. Of als ik denk aan de stad Amsterdam, dan zie ik dat zijn we van oudsher een handelsstad. Een stad waar ook werk is. En gaan we toe naar iets waar er gewerkt wordt, waar geen energie meer bij gebruikt wordt. Dat denk ik niet. De maakindustrie in Amsterdam lijkt me die handhaven. En dat we ook wat onafhankelijk kunnen zijn. Hè. We ook een onderdeel van deze energietransitie is dat we ook niet meer afhankelijk willen zijn van het gas vanuit bepaalde plekken. Dan druk ik me voorzichtig uit. Dan denk ik dus als we dat niet willen, dan moet je dus ook ervoor zorgen dat we zelf dingen nog kunnen maken. En dan denk ik ook aan bijvoorbeeld dames shipyards. Waar je kunt zeggen, vinden we het nog belangrijk dat we een boot kunnen maken? In deze tijd lijkt me het wel handig dat we daar toch nog wat spulletjes voor hebben liggen. En dat we dat niet allemaal afstoten.
8: Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de keuzes daarin best wel ingewikkeld zijn. Maar het is natuurlijk wel, als het niet meer kan, dan kan het niet. En dan moet je toch keuzes gaan maken. Hè? Op een gegeven moment, we gaan het zo over de oplossingen die er allemaal zijn. Maar op een gegeven moment is de rek eruit. Je zei zelf al, eigenlijk die hele warmtetransitie van dat mensen hun huizen of hun kantoren verwarmen met gas, die zit er voor een groot gedeelte nog aan te komen. En dat past al helemaal niet meer op het net.
9: Nee. Dus dan moet je inderdaad keuzes maken. En misschien maak je dan soms ook wel keuzes die iemand anders zou wel gaan zeggen. Moeten we dat dan wel nog houden in onze stad, die maakindustrie en dergelijke? En dan zeg ik van alle producten, alle spulletjes van de smartphone tot wat dan ook. Dat wordt al veel in het buitenland geproduceerd. Maar zo maken we onszelf wel echt heel afhankelijk. Ja. En je moet ook wat te bieden hebben en wat te ruilen hebben, zou ik zeggen.
8: Ja.
9: We kunnen niet alleen maar de hele dag achter ons laptopje zitten in een cafeetje, zeg maar.
8: Nee, niet alleen maar Zuidas in Amsterdam. Toch? Dat is op zich redelijk.
9: En niks tegen de Zuidas, maar het gaat me er wel om dat we dingen zelf moeten kunnen blijven maken in de stad.
8: Ja, diversiteit van werk is dus ook belangrijk.
9: Zeker, ja.
8: All right. Volgens mij is het wel helder dat we een kleine uitdaging hebben met z'n allen. Wij gaan het zo even oplossen. Dat hoor je zo.
11: Listen to Lead. New Business Radio.

0: Blijft er elke keer door merg en been gaan, dit. Prachtig. I Say a Little Prayer van Aretha Franklin.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Ja, we praten over netcongestie en dan specifiek in onze hoofdstad, de gemeente Amsterdam. Wim van den Kamp is de gast, die hoorde je net. Gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar in de studio van het GVB samen met haar collega Wilde Jager. En Chuck de Vries van Structon Rail Nederland. Chuck, ik wil even bij jou beginnen, want we hebben het nu over Amsterdam. Jij slash jullie opereren in heel Nederland. Is dit nou Amsterdams en is de rest nog een beetje aan het slapen en komt dat nog? Of is iedereen in de hoogste staat van paraatheid?
2: Nou, ik denk dat het niet per se Amsterdams is. Hè? Nederland zelf is natuurlijk redelijk vol. Ik was overigens vorig jaar in Tokio. Toen dacht ik, zo, hier wonen maar
0: 8 miljoen
2: mensen op 2000 vierkante kilometer. Amsterdam is maar 1.200.000, hè? Dus wauw. Maar goed, de Japanners zijn ook iets kleiner. Hè? Dat maakt natuurlijk ook allemaal uit. Maar ja, een beetje leefbaarheid. Ik denk dat dat een thema is dat voor de stad eigenlijk wel een enorm issue is. En ja, we hadden het net eventjes over elektrische fietsen en de duurzaamheid. Het volume van wat mensen om zich heen willen hebben. Toerisme is natuurlijk even een ding. Ja, die zitten niet meteen allemaal in Flevoland. Dus wat dat betreft denk ik, ja, grote steden hebben daar wel wat mee te doen. En ja. Ja, vandaar dat we denk ik de leefbaarheid van de stad schoon, niet ruiken. Weet je, het is niet alleen maar de energie. Het is ook elektrisch, hè, of niet fossiel. Dat heeft ook echt wel qua lawaai, qua uitstoot, ook een paar echte voordelen. En in die end is het ook gewoon goedkoper.
0: Ja. Ja, goedkoper en efficiënter.
2: Ja, dat vergeet. Ja. Kijk maar even naar het voorbeeld van een dieselmotor met 2200 onderdelen en een elektromotor met 200. Het is heel zuur als je dieselfreak bent. Maar uiteindelijk is het wel op lange termijn gewoon een hele mooie modaliteit om energie te verplaatsen.
0: Ja. En, ja. Nou, kortom, ik hoop dat heel veel mensen luisteren die ook op andere plekken, behalve in Amsterdam, bezig zijn. Want er valt vast wat te leren. Brechtje Tettelaar van het GVB. Jij vertelde net al even, ja, wij hebben ook die uitdaging, want we willen onze veerboten verduurzamen, elektrificeren, de bussen elektrificeren. En ja, we hebben stopcontacten nodig en dan mogen we wachten. Nou, volgens mij zijn de Amsterdammers niet, die houden niet zo van wachten. Dus die verzinnen dan wel wat anders. Dus hoe los je dat dan op?
3: Nou, dingen waar we nu naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld, wat we al zeiden, de trams en metro's, die zijn al elektrisch. En kun je de infrastructuur die we daarvoor aangelegd hebben dus benutten, bijvoorbeeld voor ook het laden van bussen en veerponten. Ons hele elektriciteitssysteem voor metro en tram is helemaal georganiseerd op pieken. Dus dat zijn met name ook de spitsmomenten dat er heel erg veel elektriciteit gevraagd wordt. Buiten die pieken, zeker in de nacht bijvoorbeeld, hebben we best wat ruimte over die we op andere manieren zouden kunnen benutten.
0: Ja. Ja, en dan denk ik, ja, dat is leuk 's nachts, maar dan is er ook niet zoveel vraag. Dan is het net zelf ook redelijk onbelast. Dus wat schieten we er dan mee op?
3: Dat klopt, maar bijvoorbeeld het laden van bussen zou je prima op zo'n moment kunnen doen. Dat zij in de nacht opladen om in de ochtend weer helemaal met een volle batterij aan de dienstregeling te beginnen.
0: Ja. Wil, wat vraagt dat? Wat vraagt dat van waar jij vanuit energievoorziening van het GVB mee bezig bent?
4: Ja, we zijn natuurlijk aan het kijken. Aan de ene kant, we hebben eigenlijk drie sporen bereid. Aan de ene kant proberen we het energieverbruik zo laag mogelijk te houden door de verliezen te beperken. Nou, dat gaan we onder andere doen door het tramnet de spanning te verhogen, waardoor de verliezen omlaag gaan.
0: Oké, maar dat moet je even uitleggen, want dat snap ik als leek natuurlijk helemaal niks van. Ja, je doet de spanning omhoog.
4: Ja.
0: Blijkbaar kan dat. Dus ja. Kunnen die kabels dat aan?
4: Ja.
0: En wat is het? Maar daardoor gaat het verlies omlaag?
4: Ja, omdat zeg maar als de spanning omhoog gaat, dan kan je met minder stroom toe. Spanning maal stroom is het vermogen. Dus een hogere spanning heb je aan een lagere stroom voldoende.
0: Okay.
4: En een lagere stroom geeft minder verliezen. Dus dat gaat helpen.
0: Klinkt briljant eenvoudig.
4: Klinkt briljant eenvoudig. Maar alleen de realisatie, dat vergt nogal een aantal zaken.
0: Ja. Zoals? Neem ons eens mee. Want kijk, het is natuurlijk interessant, denk ik ook, om onze luisteraars een beetje op te voeden met de oplossingen lijken eenvoudig, maar hebben best wel wat voet in aarde.
4: Nou, dat betekent dat we in de gelijkrichtingsstations dat we al spanning omhoog moeten gaan brengen. Gelukkig hebben we daar al jaren geleden hebben we daarop voorbereid. dat we de transformatoren die we hebben neergezet, dat die zeg maar twee standen hebben. Okay. De stand waarin we nu tot nu toe steeds hebben gewerkt. En zeg maar de toekomstige stand als we op een hogere spanning kunnen werken.
0: Ja, ja. Zoals je dat wel eens ziet op adapters waar 110 volt en 220 staat. Ja, dus een knopje voor, hoppakee.
4: Ja,
0: okay.
4: Zoiets.
0: Maar dan
4: alleen, ja, tot nu toe was de belemmering dat je moet ook voertuigen hebben die ook die hogere spanning aan kunnen. Ja. En dus daardoor moesten eerst de oude voertuigen zeg maar uitgefaseerd zijn voordat we deze stap konden maken. En die kunnen we nu gaan.
0: Oké, nu is dat zover.
4: Nu is dat zover, die kunnen we nu gaan maken. Dus dat,
0: maar dit zagen jullie dus eigenlijk al aankomen?
4: Dat zagen we al aankomen. Alleen, ja, je zit wel voertuigen die hebben over het algemeen een lange levensduur. Van soms wel 30 jaar.
0: Ja.
4: Ja, dus.
0: Dat is ook weer wat om die dan niet zo duurzaam om die dan van eerder al op de schoten hoop te gooien,
4: ja,
0: toch?
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Oké, dus dat is één. Spanning omhoog.
4: Dat is één. Ander dingetje is zelf opwekken. Dus we hebben op 13 reizigersstations hebben we al zonnepanelen liggen.
0: Okay.
4: We hebben ook gekeken van, is het eventueel mogelijk om langs de metrobaan zonnepanelen te leggen? Nou, daar hebben we dan bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam voor nodig, want dan zit je in de openbare ruimte.
0: Ja, Wim, ik hoor iets wat we moeten gaan regelen.
5: Nou, dat klinkt als een goed idee inderdaad.
0: Nou, gelijk. VVD is al binnen.
5: Dat gaat net of wat snel. Maar ik vind zeker, het is zeker om te onderzoeken. Want ik, als we die ruimte toch niet anders kunnen benutten, laten we daar dan dat dan op die manier doen. Dus op het moment dat we het opwekken en meteen ook kunnen gebruiken, ja, dat is natuurlijk het allerbeste. Hoeft niet op te slaan. Dus dat lijkt me een mooie. Okay. Mag ik nog een vraag stellen? Want
0: natuurlijk.
5: Ik hoorde net Wil zeggen, hij zei die spanning omhoog. En maar kunnen de voertuigen dat aan? Nou ben ik sinds maart elektrische autorijder. En ik kan hem snel laden en ik kan hem langzaam laden, zeg maar. Snel laden vind ik zo prettig. De accu schijnt dat niet altijd even prettig te vinden. Maar wat vergt dit van gedrag? Want in principe, als ik een beetje plan, kan ik het beste altijd die trage lader gebruiken, zeg maar. En dat is ook goedkoper. Hoe kun je mij prikkelen of hoe kun je mensen prikkelen in hun gedrag? Dat ze dat de juiste vorm kiezen.
0: Ja. Maar die tram die rijdt gewoon, toch?
4: Die rijdt gewoon.
0: Die hoeft niet geladen te worden, dat scheelt.
4: Nee.
0: Ja. Maar dat is wel, ja.
5: Nee, maar heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor als je die bus wil laden? Als die bus niet de hele dag kan rijden, dan moet die misschien tussendoor snel geladen worden, ja, of niet. Dus dat is meer wat ik
4: nee, dat is wel een goed punt, inderdaad. Ja. Want we zijn inderdaad aan het kijken, Brechtje zei het net al, om te kijken of we bussen kunnen laden vanuit het tractienet. En dat kan, maar we willen natuurlijk ook dat de metro blijft rijden. En die bus vindt het niet erg als die heel even iets minder laat. Hè? Dan hoeven we niet constant te snel laden. Dan kunnen we dat ook best wel even wat minder doen.
0: Ja.
4: En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de metro gewoon blijft rijden. En dat toch die bus tussendoor wordt opgeladen.
0: Ja, ja.
5: Eén dingetje, ik ben geboren in Doetinchem, maar ik heb lang in de buurt van Arnhem gewoond, waar ze de trolleybussen hebben natuurlijk. Zit hier nog iets leuks op of moeten we het daar niet over hebben?
0: Ja. Ja. Brechtje steekt de vinger op. Het leuke is overigens, even voordat Brechtje gaat antwoorden, we hebben een aflevering gemaakt met de trolley koning van Arnhem. Dus ga die vooral luisteren. Moet je even naar New Business Radio Listen Today Lead Tomorrow zoeken en dan vind je de aflevering. Maar Brechtje, trolleybussen in Amsterdam, dat zou wat zijn. En die Arnhemmers, die zouden echt zich helemaal het schompers lachen volgens mij.
3: Ja, terwijl ik heb begrepen dat daar in het verleden in Amsterdam ook naar gekeken is. Dat daar onderzoeken naar gedaan zijn. En dat de politiek ervoor gekozen heeft om geen trolleybussen te doen. Destijds, hè?
0: Ja, destijds. Voor jouw tijd, Wim.
3: Nee, het leuke is, ook zo'n oplossing klinkt heel erg simpel. Want we hebben natuurlijk al die traminfrastructuur al door de stad liggen. Dus je denkt, een trolleybus eronder.
0: Hup, even boven een dingetje er tegenaan.
3: Even tegen die leiding aan en je kan rijden. Maar zo simpel is ook dat niet, want de bovenleiding van de tram is alleen maar de plusspanning van de elektriciteit. En die min moet je ook ergens kwijt. Dat gebeurt nu via de rails.
0: Ah.
3: En de trolleybus, die heeft dus eigenlijk dan weer een extra kabel nodig.
0: Ja.
3: Er zitten altijd haken en ogen aan, helaas.
0: Ja. Het is een goed idee, maar het heeft iets meer voet en aarde.
3: Ja.
0: Wil, voordat we nummer 3 vergeten. Dus 1 is spanning omhoog. 2 is opwek langs het tracé van waar jullie rijden. Wat is 3?
4: En derde is energie die anders verloren zou gaan, om die toch te benutten. En een van de dingen die we daarvoor gaan doen is dat we op een aantal gelijklichtstations gaan we zogenaamde terugwinunits gaan we plaatsen. Okay. En die gaan de remenergie die anders in grote kachels die op het dak van de metro en de tram liggen omgezet wordt in warmte, gaan we terugleveren aan het elektriciteitsnet.
0: Kijk.
4: Waardoor we die energie nuttig kunnen gebruiken.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, klinkt zo logisch, hè? Want als ik mijn gas loslaat van mijn elektrische auto, gebeurt dat ook. Maar ja, bij trams zal dat iets ingewikkelder in elkaar zitten, denk ik. Zeker omdat je natuurlijk trams hebt rijden die al 10 jaar of 15 jaar rijden.
4: Ja, maar die trams zijn in staat om dus energie terug te leveren. Maar er moet wel een andere tram of metro in de buurt zijn die dit kan gebruiken. Als dat niet zo is, dan wordt het omgezet in warmte en is het verloren.
0: Ja.
4: En die energie die willen we terugwinnen. Dat is ook al in gang gezet. We hebben al 4 van die systemen besteld en die gaan we volgend jaar gaan we die installeren.
0: Ja. Nou is het zo, Wim, dat jij, zeg ik even, anders moet je me maar even corrigeren, een motie hebt ingediend in de gemeenteraad, die unaniem is aangenomen. Dat gebeurt ook niet heel vaak, denk ik. Zeker niet omdat jij in de oppositie zit. En zeg ik maar even, dat weet ik eigenlijk niet eens.
5: Ja, zeker, klopt.
0: En in die motie, je moet zelf maar even zeggen, wat vraag je eigenlijk in die motie?
5: Nou ja, eigenlijk komen we met elkaar, zijn we het erover eens, dat netcongestie een grote impact heeft op de stad Amsterdam. Dat het heeft zijn reflectie op de economie, heeft ook op de maatschappij. En als we dat dus weten, wat kunnen we dan doen als we zien dat er elektriciteitsnetten liggen in de stad, die van ProRail en van het GVB, die ons kunnen helpen om die netcongestie op te lossen. Wat zouden we dan kunnen doen? En dan zouden we dus eigenlijk, dan vragen we dus dat de gemeente zich gaat inzetten om het GVB actief te ondersteunen. Om een bijdrage te leveren om die netcongestie op te lossen. En dat er ook dat de vervoersregio Amsterdam vragen om een netwerk op te bouwen en kennis uit te wisselen. Hoe mooi zou het niet zijn als we in Amsterdam dingen hebben uitgevonden en dat ook in Utrecht of in Rotterdam gebruikt kan worden.
0: Ja.
5: En laat Rotterdam trouwens ook iets bedacht hebben wat ons inspireert.
0: Ja, ja, want we hebben al ook weer een aflevering gemaakt met de RET en daar gebeuren ook weer spannende dingen.
5: Ja.
0: Oké, dus even los, dat ik het goed snap, hè? Los van dat het GVB bezig is om hun eigen netcongestieprobleem op te lossen, vraagt de gemeente Amsterdam, oftewel het aandeelhouder eigenaar van het GVB, aan het GVB. Dus dat is niet een vriendelijke vraag, maar dat is een soort van, tuurlijk is het een hele vriendelijke vraag, maar ook met enige macht erachter. Zeggen jullie, help ook de stad zelf met de netcongestie. Dus de burgers, dus de bedrijven, dus alle instellingen die er zitten.
5: Ja, nou, primaire taak is natuurlijk dat GVB zorgt dat trams, bussen, metro's rijden en mensen vervoeren. Maar als er nog infrastructuur is die onvoldoende benut is en die ook gebruikt kan worden voor doeleinden waar we de stad mee helpen, dan moeten we dat niet nalaten.
0: Oké, nou en hoe het GVB dan vervolgens denkt, leuk, dat gaan we ook nog even fixen. Of dat ze denken, jeetje mina, krijgen we dat er ook nog even bij? Dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: zijn de liedjes waar radiopresentatoren van houden. Met zo'n einde waar je gewoon lekker overheen kan kletsen. En dat je dan rustig aan kan vertellen dat het alweer een ondertussen een heel oud plaatje is. Want volgens mij draait hij al jaren mee. Maar hij is wel heerlijk. Wallpaper hoorde je van Stay Gold.
1: Company Challenge. Glenn van der Burg.
0: Wim van den Kamp van gemeenteraadslid, daar moet ik er wel van zeggen. Want als ik zeg dat hij van Amsterdam is, dan denken mensen dat hij ambtenaar is. En dat is hij niet. Gemeenteraadslid voor de VVD. Te Amsterdam, te gast Brechtje Tettelaar van de GVB samen met haar fijne collega Wilde Jager. En Chark de Vries is er van Structon Rail Nederland. Ja, Brechtje. Dan was je lekker bezig met het oplossen van je eigen nogal uitdagende problemen. En dan komt er zo'n motie van de gemeente Amsterdam. Tevens eigenlijk aandeelhouder en de baas, de overall baas van het GVB. Het is natuurlijk allemaal heel netjes gescheiden.
2: Maar er zit nog een vervoerregio tegen tussen die namens de gemeente ons de opdracht geeft om het vervoer te organiseren. Dus ook dat zit weer iets complexer in elkaar.
0: Ja, zoals altijd. Maar dan komt dus een motie aan, waar overigens unaniem ja voor is gestemd. Dat volgens mij, ik weet niet hoe vaak het gebeurt, maar het zal niet heel vaak gebeuren dat iedereen het ergens mee eens is. En hoe ontvang je dan zo'n motie? Denk je dan, oh ja, tof, want dan hebben we nu ineens een vrijbrief om van alles nog wat te doen. Of denk je, oh mijn god, dit er ook nog bij?
2: Het is een beetje van alle twee. Ik persoonlijk denk, oh gaaf, uitdaging, daar gaan we onze tanden in zetten. We zijn als GVB ook bezig om een visie te maken over wat willen wij zelf nou eigenlijk op energiegebied. En daarvoor spreken we met allerlei partijen. Dus bijvoorbeeld ook met de gemeente, met de vervoerregio, met de netbeheerder Liander. En wat heel grappig is, is dat als ik spreek met mensen die met energie bezig zijn, die zeggen eigenlijk allemaal, oh GVB, je hebt al zo je handen vol aan je eigen opgave. Dus laat dat voor anderen er alsjeblieft even buiten, want je hebt al zoveel te doen.
0: Maar dat zijn de buitenstaanders.
2: Dat zijn buitenstaanders. Terwijl mensen die met openbaar vervoer bezig zijn en ook kennis hebben bijvoorbeeld van de tractienetten, die zeggen, ja, maar we hebben hier een gouden kans om iets voor de stad te kunnen betekenen.
0: Ja.
2: Ik denk zelf ook dat laatste. Maar dat betekent wel dat we inderdaad behoorlijk wat te doen hebben. En dat dat ook echt van een bedrijf als GVB iets vraagt. Want je bent niet meer alleen dan een vervoerder van mensen. Je wordt ook een soort van netbeheerder en energieleverancier.
0: Een vervoerder van elektronen.
2: Ja, ook. En dat stelt heel andere eisen aan een bedrijf.
0: Ja, Chark.
3: Nou ja, ik wou zeggen vervoerder van vermogen. Hè. We zetten het wel eens te filosoferen. Als je Eiburg wil uitbreiden, je hebt een tram. Goh, stel je voor dat de ACM een beetje meewerkt. Dan zou je als GVB met wat slimme elektrowatertorens, en dat maak je dan een mooi slim doosje van, kunnen zeggen, hey, kan ik zo'n woonwijk ook van stroom mede voorzien? Hè? Alleen kan het niet. Dat zijn wel concepten die nu krijgen die tractie. Letterlijk en figuurlijk. 10 jaar geleden was het nog onmogelijk. En nu krijgt dat tractie door allerlei pintere duurzame oplossingen.
0: Maar je zegt dat het was onmogelijk. Was het technisch onmogelijk of was het...
3: Stakeholder technisch was het nog even onmogelijk. Hè? Dus je moet dan met elkaar wel even de urgentie en de moed. En met name, dat is altijd respect voor iedereen die hier bij mij aan tafel zit. Je moet bestuurlijk ook je nek uitsteken. En dat valt niet altijd mee.
0: Nee.
3: En zeker in een stad als Amsterdam, daar zijn een heleboel dingen belangrijk. Ja, en ga dan maar even de goede prioriteit eruit kiezen. Dat vraagt moed en uithoudingsvermogen.
0: Ja. Brechtje, kijk jullie even allebei aan. Hoe kan dit eruit zien? Want het vraagstuk is natuurlijk mega groot. Want ja, het kan iemand aan de ene kant van de stad zijn. Kan het een bedrijventerrein zijn die zegt, ja, hallo, we willen hier uitbreiden. Het kan niet meer. Het kan een nieuwe woonwijk zijn. Het kan een woontoren zijn. Het kan er wordt nog een kleine tunnel gebouwd op de Zuidas. Waarvan je ook kunt afvragen, hebben ze daar genoeg nagedacht over of ze wel genoeg stroom hebben? Weet je, er is zoveel waar je een bijdrage zou kunnen leveren. Waar begin je dan überhaupt?
2: Nou, het begint natuurlijk met de principiële vraag. Wil je een rol spelen voor die stad en dus anderen dan je eigen bedrijf van stroom voorzien?
0: Ja.
2: Daar begint het al mee. En vervolgens ga je kijken als het antwoord daarop ja is. En volgens mij is de houding van GVB daar in de basis positief. Willen we dat dan voor iedereen of maken we ook daar keuzes in? Kijk, en GVB is primair een OV-bedrijf. Dus vervoer is onze core business.
0: Ja.
2: Ik heb nu een voorstel aan onze directie in voorbereiding om inderdaad daarin keuzes te gaan maken. Wanneer doen we iets wel, wanneer doen we iets niet? En in ieder geval voor de korte termijn hebben we gezegd, het moet passen bij het GVB... het bedrijf dat het nu is en de strategie die we nu hebben. Dus we focussen met name op dingen die gerelateerd zijn aan vervoer.
0: Okay. Dus die woonwijken, die Eiburg, die extra torens die we daar gaan bouwen ongetwijfeld, die gaan jullie niet aansluiten?
2: Op de korte termijn niet. Maar voor de toekomst zijn dat wel de dingen waar we ook naar kijken. Maar voor de korte termijn focussen we ons op sowieso kleinere aansluitingen. Want dit is voor ons ook iets nieuws. Dus we willen ook even gaan oefenen van wat komt daar in vredesnaam allemaal bij kijken. Wat hebben wij allemaal te organiseren om dat te kunnen doen. Ja. Om dat op een goede manier te kunnen doen. En een van de dingen waar we nu bijvoorbeeld naar kijken is iets heel kleins. Maar op Centraal Station, daar staan, dat noemen ze wayfinding borden. Dus een hele grote zuil waarop staat, dit is perron A, B of C van de tram. Zodat mensen weten van nou daar moet ik zijn. En op één plek was er geen aansluiting om zo'n bord neer te zetten.
0: Okay.
2: Daar zijn we nu in gesprek om vanuit GVB de stroom voor zo'n zuil te gaan leveren.
0: Okay, dus dan worden jullie de netbeheerder voor de aansluiting van de zuil die aangeeft waar jullie eigen trams rijden. Wow.
2: Ja.
0: Okay, dan snap ik hem. Ja.
4: Nou, we zijn ook aan het kijken hoe we dan dat invulling kunnen geven. Want je zegt natuurlijk, we moeten dit gaan realiseren. En dat willen we dan ook zelf gaan uitproberen. En daarom zijn we bij ons bij de werkplaats een heel innovatielab aan het inrichten. Waar we zulke soort technieken allemaal kunnen gaan uittesten. Waarbij we ook andere partijen betrekken. Ook hogescholen en universiteiten hebben we daarbij aangesloten. Start-ups van de TU Delft. Om zulke soort componenten die er soms ook nog niet zijn, om die te ontwikkelen.
0: Ja, ja.
4: En daar ook uit te testen.
0: Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je ook dingen moet afspreken, technisch moet afspreken, van wie krijgt prioriteit als when the shit hits the fan, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het wat minder erg dat het bordje verlicht is dan dat de tram rijdt.
4: Nou, dat gaf ik natuurlijk net ook al aan, van de metro moet blijven rijden. Dus ja, de bus die moet dan maar even iets minder laden. Dat is niet zo'n probleem. Maar de metro moet blijven rijden.
0: Ja, maar er moet wel intelligentie dan in het systeem zitten.
4: Precies, ja.
0: Ja, want een groot gedeelte van ons energienet, zeker thuis, is dom als wat. Die geeft gewoon energie en die geeft geen voorrang. Bij mij thuis in ieder geval niet. Ja. Is stopcontact niet zo slim dat hij zegt, ja, wacht eens even. Die wasmachine die kan wel even een tijdje wachten.
2: Bij ons ook nog niet. Maar ook dat zijn natuurlijk dingen waar we naar aan het kijken zijn. Want je ziet, omdat dat hele systeem, het gaat niet meer alleen de metro of alleen de tram bedienen. Het wordt een veel complexer systeem. Dan kun je niet anders dan daar ook een stuk verslimming op zetten. Dat het automatisch die energie de goede kant op gestuurd wordt.
0: Ja. Chark, ik zei het net ook al even. Het leuke is dat je vanuit Structon loop je natuurlijk in heel Nederland op allerlei plekken rond. Ja. We hebben wel een leuke aflevering met de RET gemaakt. We hebben een leuke aflevering over de trolleybussen gemaakt en de kansen die daar zijn. Als je nou dit hoort en je neemt die motie even in je achterhoofd. Wat is dan het eerste waarvan jij aan denkt? Van nou, die kansen die zie ik in Amsterdam.
3: Nou ja, het belangrijkste is dat er bestuurlijk draagvlak is om te bewegen. Weet je, want uiteindelijk, je kunt wel een briljante technische oplossing hebben, maar als er bestuurlijk geen ruimte is, geen draagvlak is, dan gaat het niet werken. En
0: ja.
3: Wil heeft zijn eigen laboratorium en Brechtje gaat in die motie schrijven van hoe gaan we die visie ontwikkelen? Stap voor stap voor stap. Nou, de RET, of 010, je mag er niet zoveel over zeggen natuurlijk in Amsterdam. Maar daar lopen ze op dat front met die slimme, laten we onze energiebank. Nou, daar zijn we net even iets eerder. Utrecht.
0: Ja, dan moet je wacht even, want nu ga je, je moet die hele aflevering van de RET luisteren. Superleuk. Maar even heel snel, die energiebank in Rotterdam.
3: Daar staat eigenlijk zo'n watertoren, die doet het. En die is heel slim. Als er even iets meer trams rijden.

0: in Utrecht. Hè, dus een nieuwe concessie. En die bussen die moeten allemaal elektrisch worden.
1: Moeten allemaal alleen, snel geladen worden. En dat moet allemaal weer tegelijk. En dan hebben ze ook een tram. Weet je, dus dat is allemaal. En zo heeft elke stad zijn eigen slimme grid nodig. Om het laden, de snelheid, de vervoersmodaliteiten af te stemmen. En dat is gewoon ook een hele gave elektronische puzzel. En dat is ook al vaak even wat complexer. Het is niet een rotondetje neerleggen. Het is even elektronisch, elektrotechnisch. En dat maakt het vaak ook wat lastiger te begrijpen zomaar. We hadden hier net even de discussie over snelladen versus ga je nou van 600 naar 750 volt. Dat zijn al gelijk ingewikkelde dingen. Gelijke wisselstroom. Dat zijn al even dingetjes. Moet je allemaal weer slimme dingetjes tussen zetten. Ja, en dan denken de gewone mensen, denken, ja, als dit maar doet.
0: Ja.
1: Als
0: hij
1: het maar doet en als hij maar rijdt. Ja,
0: en dat is natuurlijk wat we gewend zijn. Hè?
1: Ja.
0: Het doet het gewoon altijd.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is helaas niet meer zo. Je moet er toch een beetje verstand van zien te krijgen tegenwoordig. Ja, we gaan even naar Wim.
2: Ik wil nog wel een dingetje. Er werd net iets gezegd over die plek waar concerten gegeven. De Johan Cruijff Arena natuurlijk. Maar ook daar doen ze mooie en interessante dingen. Bijvoorbeeld dat ze daar een grote batterij hebben neergelegd. Dus als er nou eens een keer een concert is. Nou laten we dan. Dan kunnen ze dat helemaal zelf voorzien en doen. Of een voetbalwedstrijd. Dan kunnen ze die accu daar gewoon gebruiken. En okay. Nou ja, dat moet je dus ook interessant maken voor ondernemers, voor bedrijven om mee te doen. En alle organisaties moeten hierin samenwerken.
0: Ja, en het interessante van die plek, ik kom er zelf ook nog wel eens als ik een leuk concert heb, is dat daar zo'n beetje alle concerthallen van Amsterdam bij elkaar op dezelfde plek zijn gezet.
2: Ook nog eens even.
0: De Arena, de Ziggo en de Avas Live. En die zijn meestal ook allemaal nog eens een keer tegelijk klaar. Waarvan ik dan ook
2: dat is weer een andere
0: technisch denk, had je misschien iets anders moeten plannen. Maar qua elektriciteit zou je dat natuurlijk ook, moet je daar misschien in de toekomst ook wel rekening mee houden.
2: Ja, als de batterij opgeladen is in de Johan Cruijff Arena. Nou, en ze gebruiken dat in de Ziggo Dome. Nou, dan is dat prima, toch?
0: Als ze daar onderling een goede afspraak over hebben gemaakt. Want dat moet ook dan maar eens even gebeuren.
2: Als Ajax speelt, dan moet er natuurlijk voldoende energie zijn.
0: Brechtje, ik doe even een laatste rondje. Zodat we allemaal toch nog even met knik in de knieën weggaan. Jullie gaan enorm helpen. Super tof. Maar we hebben het nu over het hier en nu. Over de komende 2-3 jaar, dan gaan jullie voor verlichting zorgen in het net. Hartstikke fijn. Maar we weten ook dat we met het hele land van het gas af moeten. Wat we nu mondjesmaat aan het doen zijn. Maar als we dat allemaal ook nog over dat elektriciteitsnetwerk en over jullie netwerk heen moeten gaan sturen. Dan hebben we een nog veel grotere uitdaging. Daar krijg ik een beetje knik in de knietjes van. Moeten we daar nu ook al niet mee bezig zijn? Moeten we daar niet al op voorbereiden en jullie ook in dit geval?
3: Zeker. En de keuzes die je maakt in de warmtetransitie, zoals ze dat dan zo mooi noemen, die hebben direct invloed op je elektriciteitsvraag. Dus ook in de warmtetransitie kun je andere keuzes maken dan alleen maar, we stoppen alle wijken vol met warmtepompen. Want dat is een beetje de standaard wat mensen nu snappen.
0: Ja. Hoor ik jou zeggen, de uitdaging. Wat nu misschien niet goed gaat, is dat we zeggen, we laten het aan alle individuen met hun eigen huis over. Terwijl je daar eigenlijk veel slimmer over na zou moeten denken. Want je bent eigenlijk nog veel meer netcongestie en veel meer dan we ons nu kunnen voorstellen aan het creëren.
3: Ja, in algemene zin, alles wat we aan het doen zijn vraagt alleen maar steeds meer energie. Veelal in de vorm van elektriciteit, maar er zijn nog veel meer vormen. En we moeten heel goed met elkaar kijken, welke vorm kunnen we nou het beste op welke plek inzetten. En elektriciteit is er daar één van, maar er zijn er meer.
0: Ja, Wim, meer regie als we het over de toekomst hebben, hoor ik Brechtje zeggen.
2: Regie, dus daar kan de gemeente Amsterdam, moet de gemeente Amsterdam, zou ik haast zeggen, zo'n rol pakken om al die verschillende partijen aan tafel te krijgen om dit op te lossen. Inderdaad.
0: Gebeurt dat genoeg?
2: Te weinig. Dus wat mij betreft.
0: Komt een nieuwe motie aan van Wim. Van de kamp.
2: Ja, of van anderen. Maar in ieder geval wat we met elkaar. In ieder geval alle goede ideeën die er zijn. Dus leg nou zonnepanelen langs metrolijnen.
0: Ja, die gaan we hierna wel even inkopen.
2: Dat is een inkoppertje.
0: Die staat op het lijstje. We gaan straks snel nog even een bakje koffie drinken. Dan gaan we deze in ieder geval regelen.
4: Dan. Lijkt me een hele goeie.
0: Ja, toch?
4: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.
0: Laatste woord is aan Tjark. Tjark de Vries. Kijkend naar de toekomst. Krijg je dan ook knik in de knietjes of denk je dan, dat fixen we wel, komt goed?
1: Nee, ik krijg zeker geen knik in de knietjes. Hè. Ik geloof dat de dieselmotor kwam in 1906 op het podium, 1906. Dus we hebben alleen overal meer snelheid. Dus ik zie vooral in pinterheid en bestuur.

0: natuurlijke moed. Daar zie ik, daar kijk ik naar uit. En ja, ja weet je, het niet fossiel leidt ook tot een enorme meer verhoging van leefbaarheid. En daar moeten we enorm op in blijven zetten. Ja. En dan, het is gewoon pinter, weet je. In die elektrotechniek zit zoveel pinterheid, die hebben we nog niet bedacht. En daar moeten we volle bak op door. En dat vraagt ook experimenteren. En ik denk dat we dan binnen nu in 10 jaar een enorme shift voorwaarts maken.
1: Mooi. Nou, wat mooi mogelijk. Oh, Wil.
2: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om dat we proberen het verbruik en het opwek om dat wat meer op elkaar af te stemmen. Dat we daar ook eens beter naar kijken.
1: Ja, dat is een hele goeie.
2: Ja,
1: dat feit dat we gewoon gewend zijn dat het dat altijd maar doet. En dat je gewoon maar inderdaad voor individuen je wasmachine aanzet als je er zin in hebt. Of voor bedrijven om maar je productie gewoon te starten als je er zelf zin in hebt.
2: Nou, ik denk dat daar ook hoop te winnen valt nog.
1: Mooi zo. Ik dank jullie allemaal zeer. We hadden nog uren door kunnen praten. Maar ja, dat is een beetje mijn beperking die ik heb. Hè. Wij hebben ook een soort netcongestie op de zender. We hebben gewoon uren. En als het uur voorbij is, dan gaan we weer door naar het volgende. Fijn dat jullie er allemaal waren. Wim van den Kamp, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Succes met je goede werk. Op naar de volgende motie. Brechtje Tettelaar en Wilde Jager van het mooie bedrijf GVB. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. En ja, luister al die andere afleveringen ook even, want er valt weer een hoop te leren. Tot de volgende.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
10: Als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog. In feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat. En dat is mindblowing, Oscar.
1: Dit is Jong en Ondernemend.
11: De wereld van AI ontwikkelt zich razendsnel. Tools zoals ChatGPT, DALL-E en Midjourney bieden ondernemers ongekende kansen. Of het nu gaat om het besparen van tijd en geld, het creëren van content of het analyseren van data, de mogelijkheden zijn enorm en bijna grenzeloos. Maar hoe zorg jij ervoor dat jij deze kansen grijpt? Waar begin je en hoe voorkom je dat je achterop raakt in de wereld van AI? Daarom heb ik vandaag AI-expert Chris van Vleuten uitgenodigd. Samen duiken we dieper in ChatGPT. Wat is het? Hoe werkt het? En nog belangrijker, wat kun je ermee? Chris deelt zijn gouden tips en geeft concrete voorbeelden van hoe je ChatGPT kunt inzetten om slimmer te werken en je bedrijf te laten groeien. En het luisteren van deze aflevering kan wel eens de beste investering van deze week zijn in jezelf.
1: Dit is Jong en Ondernemend.
11: Ah, Chris, van harte welkom.
12: Hey Oscar, wat leuk om hier te zijn, man.
11: Als jij aan tante Truus uit Schagen
5: moet uitleggen wat AI is, Chris, wat zeg jij dan?
13: Ja, AI is eigenlijk niets anders dan hele slimme software die op basis van taal, heel veel taaldata, kan voorspellen welk woord er komt na een ander woord. Dat is heel simplistisch uitgedrukt, hè? Maar omdat er zo ongelooflijk veel tekst en data in dat model zit, een taalmodel noemen ze het ook, een large language model.
5: Ja.
13: En die slimme software getraind is om zeg maar te voorspellen welke woorden er na een ander woord komen. Ja, kan je daar eindeloos veel variaties mee maken.
5: Dus dat is eigenlijk de essentie van het hele begrip AI. Is AI eigenlijk al zeg maar onder ons? Of is het iets wat, ja, hoe abstract is het? Kennen we het al?
13: Tot voor kort was het vrij abstract. Het was niet zozeer zichtbaar als wel dat we in de toepassingen die we gebruikten. Hè, denk aan bijvoorbeeld Google Maps of spellingcorrecties binnen binnen Word. Dat is eigenlijk ook al AI. Dus het is slimme software. Het zijn slimme programma's. Maar sinds de komst van ChatGPT is het veel concreter geworden voor heel veel mensen. Omdat je er nu ook echt zeg maar mee kunt communiceren en interacteren.
5: Ja, dus kun je in dat opzicht stellen dat ChatGPT eigenlijk een gamechanger was?
13: Ja. In feite wel. Het is echt een moment geweest waarop zeg maar kunstmatige intelligentie van eigenlijk achter de scherm naar voor de scherm is gekomen.
5: Ja, en het is hele recente geschiedenis, hè? Die ontwikkelingen zijn zo snel gegaan. Wanneer is ChatGPT de eerste versie onder ons gekomen?
13: Ja, dat het echt openbaar te gebruiken was november 2022. Daarvoor waren er ook al GPT-modellen, hè, waarmee zeg maar wetenschappers konden stoeien. Maar echt de publieke versie kwam in november 2022.
0: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
5: De ontwikkelingen in AI gaan echt zo snel, hè, dat we in deze aflevering niet alles kunnen bespreken. En ik wilde, dat heb ik ook aan jou gevraagd, vooral inzoomen op de populairste tool, op de StatChat GPT. Maar ik vind het ook leuk om jou even wat beter te leren kennen. Wat doe je precies?
13: Ja, nou van huis uit ben ik notabene videomaker. Ik ben videoproducent. Ik maak heel veel video's voor onder andere de recreatiesector in Nederland, vrije tijdsector. Alleen binnen die videowereld kwam kunstmatige intelligentie ook al om de hoek kijken.
5: Okay.
13: Cameratechniek, drones met name. Drones worden steeds beter, steeds kleiner, steeds lichter. Die stabilisatie in die camera's die onder die drones hangen. Ja, dat is allemaal eigenlijk aangedreven door middel van kunstmatige intelligentie, slimme software.
5: Oké, dus vanuit het vak video maken kwam je eigenlijk in aanraking met AI. Maar nu sta je, heb ik begrepen, voor hele groepen, voor bedrijven. En help je bedrijven met AI?
13: Ja, klopt. Dat deed ik eerlijk gezegd al eerder. Hè. Puur uit persoonlijke interesse wat betreft nieuwe technologieën en de impact die dat heeft op mensen en organisaties. Gaf ik eigenlijk altijd al presentaties. Maar sinds de komst van ChatGPT, dus de algemene populariteit van AI, spreek ik inderdaad zeer regelmatig voor grotere groepen en geef ik workshops en trainingen op dit gebied.
5: En wat zijn dan het soort bedrijven waar jij lezingen voor geeft?
13: Dat is echt heel divers. Ja, hoewel ik mijn netwerk inderdaad vooral in de vrije tijdsector heb in Nederland. Hè, dus allerlei toeristische organisaties.
5: Kan je wat namen noemen?
13: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen bijvoorbeeld. NBTC, regionale marketingorganisaties. Utrecht Marketing, het Groene Hart, Alkmaar Marketing, noem maar op.
5: Maar wel echt, laten we zeggen, de Champions League binnen de vrije tijdsindustrie.
13: Ja, daar komt het wel op neer.
5: Wat zijn dan de meest gestelde vragen van die ondernemers als ze jou inhuren? Kan je daar een paar van noemen?
13: Wat is AI in vredesnaam en wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan?
5: Nou, dat zijn goede vragen. En die hoop ik ook later aan jou in deze aflevering ook te behandelen. Wat is over het algemeen het kennisniveau van de bedrijven die bij jou in de zaal zitten?
13: Met alle respect, heel laag, heel weinig. Er zijn echt heel weinig bedrijven die het nog echt heel actief en proactief toepassen. En als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Okay. Maar alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog.
5: Nee, dus daar is een ontzettende behoefte aan kennis en wat je ermee kan, wat je ermee moet. Gaan we zo dus op in, zo gezegd. Jij bent adviseur, maar wat is nou het beste advies wat je ooit in je ondernemersloopbaan zelf gekregen hebt, Chris? Dat is even een moeilijke.
13: Daar moet ik over nadenken, maar ik denk dat toch wel het meest belangrijke voor mij focus is. Wees gefocust op datgene waar je mee bezig bent. Want ik ben super enthousiast altijd over allerlei nieuwe projecten en nieuwe technologie. En dat maakt het dat het wel eens lastig is om je echt te focussen en niet zeg maar alles leuk te vinden en te doen.
5: Ja, dus focus.
0: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
5: Als gezegd nemen we een deep dive in ChatGPT. Ik denk dat het eigenlijk het grootste en het bekendste programma is waar in ieder geval iedereen wel mee bekend is. Is bijvoorbeeld elke ondernemer hier al wel mee aan de slag, Chris? Heb jij daar gegevens of ideeën over?
13: Ja, zeker niet. Weet je, iedereen kent het wel, omdat jij je kon er niet meer omheen de afgelopen jaren. Het was continu in het nieuws en in kranten en de gevaren die werden vooral belicht. Het merendeel van de ondernemers die ik ken, die werkte nog niet actief mee.
5: Oké.
13: Okay. Ja, er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan dat op dit moment, zeg maar in de leeftijdscategorie van 20 tot 40, ongeveer 2/3 van alle jongere mensen wel eens ChatGPT heeft gebruikt. Ja, en sommigen veel intensiever, vooral jongeren met betrekking tot school en opleiding, die gebruiken het heel consequent. In die latere leeftijdscategorie, zeg maar tussen de 40 en 60, gebruikt misschien nog maar 1/3 van alle mensen het. En daarboven, nou, nog vrijwel niemand.
5: Dus van 40 tot 60 is nog maar 1/3. En daar zitten natuurlijk nu op dit moment best veel ook ondernemers in.
13: Ja.
5: Dat is interessant. Hoe wordt het ChatGPT voornamelijk nu gebruikt?
13: Ja, op dit moment is de meest gebruikte eigenlijk toepassing is het verwerken of het genereren van teksten. He, dus bijvoorbeeld het maken van een samenvatting van een lang uitreksel van een boek, noem maar iets. He, of je hebt iets geschreven, een afstudeerscriptie. En daar moet je dan bijvoorbeeld een samenvatting van maken. En je kan het ook heel goed gebruiken om bijvoorbeeld tekst te laten controleren op spelfouten.
5: Ja.
13: En wat ook een hele belangrijke is ze zijn die modellen, he, met name ChatGPT, super goed in het vertalen van teksten. In alle talen die je maar wilt.
5: En dat zijn eigenlijk de eerste basisfuncties die mensen gebruiken. Zijn er nou verrassende manieren waarop ondernemers het kunnen gebruiken om bijvoorbeeld tijd te besparen of bij hun dagelijkse werkzaamheden?
13: Ja, absoluut, absoluut. Het mooie van ChatGPT is ook dat er zit zoveel kennis in. Er zit veel meer kennis in dan je ooit als mens zou kunnen bedenken en kunnen opslaan. Dus het kan je ook enorm goed helpen bij het krijgen van inspiratie. Stel je moet een nieuwe marketingcampagne of een nieuwe reclamecampagne bedenken voor je product. Dan ga je aan dat model vragen. Oké, geef mij een aantal suggesties wat ik zou kunnen doen.
5: Ja.
13: Zo'n simpele opdracht alleen al.
5: Ja.
13: Ja, en dan geeft hij je gewoon 10 voorbeelden. En er zit er eigenlijk altijd wel 1 of 2 tussen waar je zelf absoluut niet aan hebt gedacht.
5: Ja, dus en dat zijn dingen die je misschien voorheen in een team zou moeten doen. Of waar je dus externe mensen voor zou inhuren.
13: Ja.
5: Is dat wat ik hoor, heet dat een prompt?
13: Het geven van de opdracht, hè, of het stellen van de vraag aan het model, dat noemen ze een prompt.
5: Oké, okay, ja. dus de prompt is de vraag die je stelt en de output die je op dat moment krijgt. Hoe kan ik als ondernemer, of als iemand die het gewoon interessant vindt om te gebruiken, hoe kan ik dat optimaliseren? Zijn er bepaalde prompts of technieken die voor betere output zorgen?
13: Ja, eigenlijk is de boodschap so within, so without. Hoe beter jouw prompt, hoe beter jouw opdracht of jouw vraagstelling, hoe gedetailleerder de uitkomst. Ja, en dat betekent dus dat je niet zeg maar 1 vraag hoeft te stellen aan het model, zoals je bijvoorbeeld bij Google wel eens doet. Maar je maakt gewoon eigenlijk een kort stukje tekst,
5: ja,
13: van een aantal zinnen, waarin je zo specifiek mogelijk bent in het geven van die opdracht. En dan zal je er versteld van staan wat er voor een resultaat uitrolt. Dat vakgebied, het is zelfs een vakgebied, hè? Ze noemen dat prompt engineering. En hè, dus zeg maar de kunst van het formuleren van de juiste opdrachten en het stellen van de juiste vragen. Het is eigenlijk net als in het echte leven. Hè? Het stellen van de juiste vragen zorgt voor de betere antwoorden. En er zijn zelfs ook manieren. En hè, ja, dat noemen ze custom GPT's. Hè, dat is een onderdeel binnen ChatGPT die jou kan helpen om de juiste prompts te formuleren.
5: Nu ga je me iets te snel. Dus een onderdeel binnen ChatGPT, kan ik die bijvoorbeeld zelf maken?
13: Ja, maar dan moet je wel de betaalde versie hebben.
5: Wat kost de betaalde versie?
13: Betaalde versie is €23 inclusief BTW per maand.
5: En ik heb begrepen dat bijna iedereen de gratis versie gebruikt.
13: Ja.
5: Wat zijn de voordelen überhaupt?
13: Ja, de voordelen van de betaalde versie van ChatGPT is dat je er meer input in kan plaatsen. Hè? Dus meer tekst kan je erin hangen. De output komt ook sneller tot je. Hè? Dus het is veel sneller. Het is gedetailleerder. En je krijgt als eerste de nieuwste tools. Plus dat je inderdaad de mogelijkheid krijgt om eigen maatwerk GPT's. Dat zijn eigenlijk persoonlijke chatbots te maken.
5: En kan je een voorbeeld noemen van zo'n custom ChatGPT?
13: Zeker, zeker. Ja, ik heb er zelf tientallen gemaakt inmiddels.
5: Nou, noem eens eentje die dat wij het ook begrijpen.
13: Wat een hele leuke was, is dat ik heb Huur Alert Amsterdam gemaakt. Want mijn jongste dochter was op zoek naar een kamer in Amsterdam. En dat is nog best wel een uitdaging in deze tijd.
5: Ja, behoorlijk.
13: En wat ik heb gemaakt, ik heb een custom GPT gemaakt, waarin je dan aangeeft van, nou, het mag zoveel kosten. Moet ongeveer in die wijk liggen. En 1 of 2 kamers, dat soort details. En dan vervolgens wat hij gaat doen, hè, als je hem hebt aangemaakt, dan geef je hem opdracht. Geef mij de top 10 woningen die nu beschikbaar zijn. Dan gaat hij al die verhuursites gaat hij afskrepen. En dan geeft hij jou keurig netjes de top 10.
5: Zo, dat is mooi. En ja. Moet je daar heel technisch voor zijn om dat weer te kunnen maken?
13: Nee, valt wel mee. Je moet er wel even goed induiken. En je moet vooral dus zeg maar heel nauwkeurig aangeven ja, wat hij moet gaan doen. Hè, dus je moet hem in dit geval echt in de rol zetten van een makelaar in feite of een woningadviseur.
5: Wat gaaf dat je dat gemaakt hebt. Heeft ze een kamer inmiddels?
13: Ja, alleen niet via mijn GPT, maar via de eigen netwerk.
5: Zie je, gelukkig. Dat is voor mij geruststellend. Dus het menselijke werkt dan ook nog wel. Ja. Heb je nog meer voorbeelden van zo'n personal programma binnen ChatGPT?
13: Zeker. Ik heb al mijn kennis die ik in de loop der jaren heb verzameld. Hè, en ik zit er echt bovenop. Hè, want gemiddeld per dag besteed ik 1 tot 1,5 uur... aan het signaleren van de nieuwste ontwikkelingen en ook alles uittesten. Ik loop helemaal leeg op al die abonnementjes trouwens, maar dat terzijde.
5: Ja, dat snap ik. Maar goed, je verdient het ook weer terug.
13: Ja, dat is waar inderdaad. Maar heb ik bijvoorbeeld al die kennis, hè, en ik maak ook video's en dan maak ik scripts voor. En die scripts heb ik allemaal in zo'n custom GPT gemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld een AI-advies GPT gemaakt. Hè, dus die kan je gebruiken en die deel ik dan met mensen die dat leuk vinden.
5: Een AI-advies GPT?
13: Ja.
5: Dus dan, wat kan ik daar dan concreet mee?
13: Dan kan je in feite alles wat jij nu aan mij vraagt, kan je ook aan die GPT vragen.
5: Shit. Dus ik had deze studio helemaal niet hoeven afvoeren. Leuk dat je dan nu weer komt, Chris. Als ik nou niet zoveel verstand heb, Chris, van ChatGPT, en het klinkt me toch allemaal een beetje moeilijk, zijn er dan quick wins, gewoon waar ik nu al direct mee aan de slag kan?
13: Je kunt er in principe meteen mee aan de slag als je een gratis account aanmaakt. Ja, dan hoef je alleen maar even je e-mailadres achter te laten. Je meldt je aan en je kan ermee aan de slag. En dan kan je gewoon heel simpel beginnen. Gewoon stel maar gewoon de vraag, wat is ChatGPT en wat kan ik ermee?
5: Ja, dus echt gewoon mee aan de slag gaan.
13: Dat is het belangrijkste advies. Gewoon ermee aan de slag gaan.
5: Ja. Wat zijn slimme manieren om bijvoorbeeld ChatGPT te integreren in bijvoorbeeld in je sales? Of in je marketing? Zijn die er?
13: Die zijn er absoluut. Os, je weet niet wat je meemaakt. Wij hebben vroeger wel eens sales trainingen gehad. Ja. En kreeg allerlei slimme strategieën en tools om zeg maar een verkoopgesprek op te bouwen en uit te voeren.
5: Ja.
13: Met ChatGPT is het mogelijk om die technieken te koppelen bijvoorbeeld aan je producten en aan de informatie van je klant. En dan vervolgens kan je een compleet belscript laten uitdraaien. Of een mailscript. Ja, waar geen speld is tussen te krijgen. Dat is het fascinerende.
5: En werkt dat ook al in de praktijk? Of is dat iets wat over 10 jaar misschien een keer gaat komen?
13: 100% in de praktijk nu. Het merendeel van mijn offertes, hè, tenzij het zeg maar heel specifiek is. Maar laat ik maken met ChatGPT. En dan in combinatie bijvoorbeeld met een andere AI-tool. En dan, ja, dan presenteer ik die offertes op die manier. 9 van de 10 keer gaan ze door.
5: Interessant. Even denken wat ik nog interessant vind. Er zijn veel bedrijven die werken met content.
13: Ja.
5: Bijvoorbeeld voor hun socials of voor hun nieuwsbrieven. Hoe kan dat programma daarbij helpen?
13: Bedenk het en het kan. Op het gebied van tekst. He, je hebt een product. Je hebt een podcast die je onder de aandacht wil brengen. Laat daar promotionele teksten van maken. En geef allerlei variaties. Dat kan je dat model vragen. En je krijgt vervolgens die variaties allemaal gepresenteerd.
5: Kun je dus ook voor de socials en bij het maken van een contentplan?
13: Neem het en het kan.
5: Eigenlijk ongelooflijk, Chris.
13: Ja, the sky is the limit.
5: Ja.
13: En ja, in feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat.
5: Denk jij dat het, als je al goed bent in je vak, bijvoorbeeld je bent tekstschrijver, of je bent copywriter, of je bent fotograaf, dat je dan ten dode bent opgeschreven, om het even zo te zeggen? Of denk jij dat als je goed bent in je vak, je ChatGPT juist kunt gebruiken om beter te worden?
13: Ja, dat laatste. Dat laatste, want als jij echt goed bent in je vak, ben je ook namelijk creatief genoeg om er op een slimme manier gebruik van te maken.
5: Ja.
13: En dan kan je het eigenlijk naar jouw klanten toe nog beter inzetten en nog jouw expertise nog eigenlijk verdiepen en uitbreiden met behulp van dit programma.
0: Dit is Jong en Ondernemend.
5: Chris, dus het is heel erg tekst en ook marketing gericht.
13: Ja.
5: Heb je daar nog een creatief voorbeeld van hoe ChatGPT daarin te gebruiken?
13: Zeker, zeker. Je kunt bijvoorbeeld, als je een nieuw product in de markt wil zetten, zou je kunnen vragen aan ChatGPT.
5: Ja.
13: Maak voor mij een marketingstrategie op basis van de principes, de beïnvloedingstechnieken van Robert Cialdini. En dan pakt hij echt, zeg maar, die vorm.
5: En die Cialdini, dat is een goeroe?
13: Dat is een beïnvloedingsgoeroe binnen de marketing.
5: Met een soort wetmatigheden.
13: Ja.
5: En dat rolt er dan uit.
13: Dat rolt eruit.
5: Ja.
13: En zo goed dat je het zelf niet had kunnen bedenken.
5: Ja, en ook binnen no time.
13: Binnen no time, binnen 10 seconden heb je een compleet plan.
5: Ja, ik merk het eigenlijk al. Dus eigenlijk bijna alles wat ik vraag kan.
13: Ja.
5: Het hangt dus heel erg af van een slimme en goede manier de prompt te stellen.
13: Ja.
5: En om door te vragen.
13: Klopt. Overigens komt ChatGPT daar ook zelf mee, hè? Want dan geeft hij bijvoorbeeld een lijstje van 10 suggesties of 10 ideeën. En dan vraagt hij daadwerkelijk, kan ik een van deze ideeën verder voor je uitwerken?
5: Wat is nou een van de meest creatieve voorbeelden van het gebruik van GPT die je zo te binnen schiet?
13: Ja, ik heb van een collega van mij, heb ik ooit gehoord. Die heeft bijvoorbeeld, die moest exclusieve menus samenstellen. Op basis van de kookkunsten van, ik geloof, Robert Kranenborg.
5: Ja, Robert Kranenborg.
13: Ja, en dan vroeg hij, maar er moesten ook bijvoorbeeld bepaalde dieetwensen in verwerkt zitten.
5: Ja.
13: En die heeft hij allemaal, zeg maar, ingevoerd. En vervolgens kwam er een 6 of 7 gangen menu uitrollen, wat helemaal perfect aansloot bij de wensen van die klant.
5: Oh, echt? Ja. En daar is ook daadwerkelijk mee
13: daar is mee gekookt.
5: Ja, maar dat vind ik, ja, ik vind het heel leuk om juist die output. Hè, daar ben ik zo in geïnteresseerd.
13: Ja.
5: Leuk voorbeeld. Wat zijn nou valkuilen? Als je nou niet zo technisch, niet zo handig nog bent, wat zijn dan valkuilen met dit programma?
13: Ja, dat je toch wel blindelings afgaat op de uitkomsten van ChatGPT.
5: Kan dat niet dan?
13: Nou, kijk, het is supergoed. Alleen het is ook best wel generalistisch. Dus je moet eigenlijk altijd toch de teksten checken. Niet alleen op waarheid, maar ook daadwerkelijk om jouw tone of voice erin te verwerken. Overigens kan dat weer met die custom GPT's, maar dat terzijde. Dat komt op een andere keer. Maar je kunt eigenlijk niet blindelings kopiëren, want dat is te obvious.
5: Ja.
13: Weet je, dus je moet er eigenlijk altijd, ik zeg altijd, een beetje van mezelf en een beetje van ChatGPT.
5: Ja.
13: Dat samenspel, dat maakt het heel krachtig.
5: Welke versie van ChatGPT zitten we nu, Chris?
13: Ja, de huidige versie, is GPT-4.
5: Ja.
13: En dan heb je eigenlijk, nee, ik moet het anders zeggen. De nieuwste versie is GPT-4o. En daar staat de O voor Omni. Hè? Dus zeg maar, dat is eigenlijk een samenvatting van alles. Dus die kan alles. Vooral ook heel goed in rekenen. En wiskundige vraagstukken. En dan heb je ook nog de versie O1. Dus dat is Omni 1. En die kan daadwerkelijk redeneren zoals wij dat kunnen. Ja, dus die denkt, die is iets minder snel qua output, maar die denkt daadwerkelijk dieper na over het antwoord wat hij geeft. En dat zie je ook voor je. En ja, waanzinnig. Zo gedetailleerd. Alsof je met een echt mens zit te communiceren.
5: Ja, wat mij dan opvalt, dat die ontwikkelingen die vroeger misschien een paar jaar duurden, die updates.
13: Ja.
5: Het gaat.
13: Het is tegenwoordig om de paar maanden komt er een nieuwe versie uit.
5: Wat is nou een ontwikkeling die eraan zit te komen of die gloednieuw is waar jij heel enthousiast van wordt?
13: Ja, dat is de nieuwe Advanced Voice Modus van ChatGPT. Dat is de kracht van ChatGPT in combinatie met audio. En dat is mindblowing, Oscar.
0: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
5: Mindblowing, Chris. Daar had je het over op audiogebied.
13: Ja.
5: Nou, ik weet dat je een freak bent. Dus niet alleen maar geïnteresseerd in ChatGPT, maar echt gewoon het nieuwste van het nieuwste. Nou, kom maar door. Wat wil je laten horen?
13: Ja, Os, ik ga nu dus de nieuwe Advanced Voice Modus lanceren en starten. Binnen ChatGPT, de betaalde versie van ChatGPT. En wat nog even belangrijk is, is om te noemen dat het nog niet in Europa beschikbaar is. Dus je moet, als je daar gebruik van wil maken, via een VPN-verbinding gaan werken.
5: Dus ChatGPT
13: plus betaald, dus de betaalde versie.
5: En met een VPN.
13: Met een VPN.
5: Oké, okay,
13: en dan? Werkt alleen in Amerika.
5: En wat gebeurt er dan?
13: Ja, dan ga je dit horen en zien. Dit is dus een voice mode, hè, binnen ChatGPT. Je moet even opstarten. Hij moet even warm worden.
5: Ja, ik ook.
14: Dag Chris. Onderweg naar Hilversum voor de podcast, toch? Dat klinkt als een mooie kans om je ondernemerservaring te delen.
13: Nou,
14: zin
13: nog,
14: in?
13: Nog sterker. Ik heb er heel veel zin in. Maar nog sterker. Ik zit er al. Ik zit al bij Oscar Krechting in de uitzending van de Jong en Ondernemend podcast.
14: Geweldig, Chris. Wat leuk dat je al bij Oscar zit voor de uitzending. Heb je nog een speciaal onderwerp dat je wilt bespreken tijdens de podcast?
13: Nou ja, wij zijn zeer onder de indruk van deze stem, van jouw nieuwe geavanceerde stemmodus. Wat zouden we hier allemaal mee kunnen? Kan je een paar voorbeelden geven?
14: Dat is gaaf om te horen. Met deze geavanceerde stemmodus kun je allerlei kanten op. Hier zijn een paar voorbeelden. 1. Podcasts en audioblogs. Je kunt deze stem inzetten om podcasts of audioblogs te maken, waardoor je content nog toegankelijker wordt. 2. Voice-overs voor video's. Gebruik het voor professionele voice-overs in je videoproducties.
13: Ja, ik wil nog wat met je proberen. Kan je een leuk verhaaltje vertellen over Oscar en zijn podcast en dan in een Vlaams accent?
5: Dat lijkt me
14: natuurlijk,
5: heel fijn.
14: Chris. Laten we eens beginnen. Er was eens, diep in het hart van de Lage Landen, een jonge ondernemer genaamd Oscar. Oscar had een droom om een podcast te starten.
13: Kan je het iets spannender maken?
14: Zeker. Laten we er een spannend verhaal van maken. In de schaduw van de oude radiostudio's van Hilversum, waar de geesten van radiopioniers nog fluisterden, besloot Oscar om zijn stem te laten weer klinken in het donker.
13: Kan je het nog spannender maken en een beetje fluisteren?
14: Zeker. Laten we er een mysterieuze twist aan geven. In het holst van de nacht, omgeven door het zachte gegons van oude machines, bereidde Oscar zijn volgende podcast voor. Terwijl de maan een bleke gloed wierp door het raam.
13: Dankjewel.
5: Chris, mag ik nog een vraag stellen?
13: Ja, mag Oscar een vraag aan jou stellen, ChatGPT?
14: Natuurlijk, Oscar. Stel je vraag maar. Ik ben er klaar voor.
5: Nou, denk je dat het eigenlijk nog zin heeft in de toekomst om menselijke presentatoren podcasts te laten presenteren? Want je doet het zo goed.
14: Dat is een interessante vraag, Oscar. Hoewel AI-stemmen zoals de mijne steeds beter worden, denk ik dat er altijd ruimte zal zijn voor menselijke presentatoren. Mensen brengen namelijk unieke emoties, spontaniteit en persoonlijke ervaringen mee, wat moeilijk te evenaren is. Maar wie weet, misschien zien we in de toekomst wel een mix van beide.
5: Nou, ik ben heel erg gerustgesteld. Dankjewel voor deze mooie demonstratie.
14: Graag gedaan, Oscar. Ik ben blij dat ik kon helpen. Veel succes met de podcast en geniet ervan, Chris.
13: Komt helemaal goed. Dankjewel, ChatGPT.
15: Super. Fijne opname.
5: Hey Chris, maar let's face it, dit is geweldig. En ik ben weer gerustgesteld, want dat betekent dat ik nog even door kan gaan met podcasten, toch?
13: Ja, dat kan je. Maar de ontwikkelingen gaan wel heel snel hoor. En ik wil eigenlijk ook nog even een demo laten horen van Google. Een nieuw model van Google. Google Notebook LM genaamd.
5: Oh, nog een voorbeeld?
13: Ja, als je daar tijd voor hebt.
5: Heel leuk, daar zitten we hier voor.
13: Ja, nee. Google Notebook is een tool van Google waarbij je een eigen notebook, een notitieblok eigenlijk, kunt aanmaken. En daarin kan je allerlei soorten informatie laden. Dus documenten waarin jouw kennis bijvoorbeeld is opgeslagen. Of jouw bedrijf of jouw persoonlijke interesse. Je kunt er linkjes naar websites in hangen. Je kunt er linkjes naar YouTube-video's inhangen over een bepaald onderwerp. En wat dat model dan doet, is al die informatie samenbrengen.
5: Ja.
13: Daar maakt hij gewoon eigenlijk één groot tekstbestand van. En vervolgens kan je met dat tekstbestand gaan communiceren. Dus je kunt er vragen aan stellen. Hè? Dus je kunt, net als met ChatGPT, kan je vragen, Oké, vertel me meer over dit onderwerp, over dat onderwerp. Hij maakt zelfs een inhoudsopgave. Je kunt samenvattingen laten maken. Je kunt er vertalingen mee laten maken. En het meest fascinerende is, je kunt er ook een podcast van laten genereren. En dan niet alleen in de vorm van een blikkerige stem die zeg maar zo'n uittreksel voorleest, maar daadwerkelijk een interactief podcast.
5: Met zeg maar een soort chatcast, een babbel podcast.
13: Een babbel podcast waarbij ze dus die twee stemmen, die twee AI gegenereerde stemmen, in discussie gaan met elkaar over jouw informatie, over jouw knowledge base.
5: En welke data heb je hier dan ingegooid, Chris?
13: Ja, ter voorbereiding op deze podcast heb ik ook van jou veel informatie gekregen. Ik heb zelf de nodige aan toegevoegd. Dat heb ik allemaal in een van die notebooks geduwd, zeg maar. En op basis daarvan heb ik dan deze volgende podcast laten genereren. Maar wel alleen nog in het Engels.
5: Alleen in het Engels, nu nog
13: voorlopig. Ja, binnenkort wel in meerdere talen, waarschijnlijk ook in Nederland. Maar nu nog alleen in het Engels, dus hierbij een kleine demo.
16: Hey everyone, welcome. We're diving deep into the world of AI today. More specifically, how ChatGPT is changing the game for entrepreneurs, just like you. You know, it's funny when you think about it. We used to picture AI as some futuristic tech, but it's already a part of our daily lives, without us even realizing it. Take Netflix, for example, those recommendations you get, that's AI learning what you like. Or those traffic predictions that seem almost magical, AI again.
17: It's incredible, isn't it? What's really fascinating to me is how quickly AI is becoming accessible, especially with tools like ChatGPT. It's a real turning point for entrepreneurs.
16: And that's exactly what we're going to unpack today. So to help us navigate this exciting world, we've got AI expert Chris Van Vleuten with us. Chris, welcome to the show.
17: Thanks for having me.
13: Chris, for anyone who's just dipping their toes in the AI pool.
5: Ja, dus je klinkt als vrouw trouwens ook.
17: Absolutely.
5: Als man kan goed, maar als vrouw nog beter.
17: As a computer program that can learn and problem solve, even understand language, much like we do. That's AI in essence.
16: Okay, so basically teaching machines to think for themselves in a way.
17: In a way, yes. It's about giving them the ability to process information and make decisions based on what they learn.
16: That's amazing. So Chris, you're working with businesses all the time in this field. What types of companies are showing the most interest in AI right now?
17: You know, I'm seeing a really diverse range from media and tech companies all the way to finance, which goes to show just how widespread the adoption of AI is becoming.
16: It's everywhere you look these days. So when you talk with other entrepreneurs, what are their burning questions about AI?
5: Nou Chris, ik heb genoeg gehoord. Hartstikke bedankt. Dit was ook dan meteen mijn laatste aflevering zelf. Want het aloude ambacht van podcast is dus gewoon eigenlijk ook weer ten dode opgeschreven.
13: Nee. We hebben net ook gehoord dat die menselijke factor toch wel ook minstens zo belangrijk blijft.
1: Dit is Jong en Ondernemend.
5: Ongekend alle kansen en mogelijkheden met AI. Maar we moeten het toch ook hebben over de downside. Over de wat negatievere geluiden of angsten die we toch vaak horen. Is het veilig? Met al die data, hoe zit het met privacy? Hoe zit het met het schenden van auteursrechten? En sommige experts uiten ook zorgen over de ontwikkeling die waarschijnlijk zo snel gaat dat AI wellicht slimmer kan worden dan mensen. Waar waardoor wij de controle kunnen gaan verliezen. Dat zijn allemaal best hele dark vooruitzichten. Hoe kijk jij daarnaar als je er een paar van die dingen uit zou kunnen lichten?
13: Ja, ik wil er inderdaad een paar uitlichten. En dan eigenlijk denk ik dat de meest belangrijke en waar de meeste mensen nu ook het meest bang voor zijn, is inderdaad de snelheid waarmee het zich ontwikkelt. Maar dat het zo goed is, qua hè, wat je net hoorde met die audio, maar ook straks met beelden, met deepfake video's, dat je niet meer kunt onderscheiden wat echt en wat nep is.
5: Nee, maar dat is best zorgelijk.
13: Dat is absoluut zorgelijk.
5: Want nu zagen we wel eens van die TikTok-filmpjes met Donald Trump. En als je dan goed kijkt, zie je dat mondje nog wel, dat het er opgeplakt is.
13: Ja.
5: Maar je hebt natuurlijk ook die presentatrice Welmoed, die met haar hoofd in een pornofilm geplakt zat.
13: Absoluut.
5: En dat zag je al, niet dat ik het gezien heb. Ik heb me laten vertellen, ze heeft in ieder geval rechtszaak aangespannen, dat dat er belachelijk realistisch uitziet.
13: Nou ja.
5: Deepfake.
13: Ik kan je alleen maar zelf, ook uit mijn eigen ervaring. Ik gebruik een tool, HeyGen, voor mijn videogeneratie. Waarbij ik dan in het Nederlands inspreek. En die kan ik vervolgens in alle talen van de wereld laten vertalen. Met perfecte lipsynchronisatie. Ik zie eruit en ik hoor, klink alsof ik perfect Chinees praat.
5: Ja.
13: Terwijl ik het natuurlijk helemaal niet spreek, maar. Ja, het is waanzinnig.
5: Dat is ongelooflijk. Schenden van auteursrechten. Ja, de aflevering hiervoor is te kort om alles te bespreken. Maar dat is natuurlijk wel degelijk een risico.
13: Het is een risico, maar het is ook een enorm grijs gebied. Waar de experts en ook alle grote rechtszaken die nu spelen in Amerika.
5: Absoluut, Netflix, de acteurs.
13: Absoluut. Ze zijn
5: voice cloning.
13: Ja, nee. Ja, er zijn legio nadelen op te noemen. Hè. Inderdaad, het is een disruptieve technologie.
5: De enige acteur die gewoon door kan gaan is George Clooney. Ja. Vond zelf echt grappig.
13: Ja, hij is leuk.
5: Oké. Okay.
13: Ja, nou even wat betreft auteursrechten.
5: Ja.
13: Hè?
5: Ja.
13: Ja, dat is gewoon echt een grijs gebied. Want wat die taalmodellen hebben gedaan, die hebben gewoon het hele internet leeggetrokken. Al die data gescrept. En je kunt dus nu ook echt fotorealistische afbeeldingen laten maken. Van whatever je maar wilt. Ja, tot op zekere hoogte. Maar en daarin zitten dus waarschijnlijk een paar pixels of een paar data-elementjes uit een beeld wat ja, ooit door iemand gemaakt is.
5: Ja,
13: alleen dat kan je nooit bewijzen.
5: Nee maar oké. Okay, maar sommige mensen met auteursrechten zouden dit ook jatten kunnen noemen. En dat is natuurlijk het grijze gebied.
13: Ja.
5: Het is alleen een ontwikkeling, zoals ik dat zelf zie, die gewoon niet meer te stoppen is.
13: Nee,
5: en wetgeving loopt altijd achter deze gigantische snelle ontwikkelingen.
13: Ja.
5: Welke beroepen moeten eigenlijk vrezen? Of welke ondernemers moeten vrezen voor hun voortbestaan, Chris? Als ze niet aan de slag gaan met AI.
13: Nou ja, kijk, de meest voor de hand liggende zijn tekstschrijvers, vertaalbureaus, maar ook bijvoorbeeld stemacteurs, voice acteurs, hè, want je kan ook perfecte stemmen laten genereren met behulp van AI.
5: Ja.
13: Ja, en nu die grote ontwikkeling. Foto's natuurlijk. Je kan allerlei fotorealistische afbeeldingen laten maken van modellen. Er zijn ook voorbeelden bekend van merken die al complete reclamecampagnes hebben gegenereerd met AI-beelden en AI-modellen. En de grote nieuwe ontwikkeling is natuurlijk tekst en afbeelding naar video. Hè? Dus dat je video kan laten genereren.
5: Ja, wat ik erover lees is dat eigenlijk de rode draad in wanneer je echt moet gaan oppassen, is als een bedrijf routinematige of repetitieve processen bevatten die eenvoudig kunnen worden overgenomen. En dat zijn dus ook bijvoorbeeld boekhouders, administratiekantoren, sommige advocatententermen, notarissen. Dus als je het negatief bekijkt, is het ongelooflijk disruptief op die gebieden, toch?
13: Ja, dat is waar. Aan de andere kant zie ik het en blijf ik het ook voorlopig zien als een tool die ons als mens kan ondersteunen om dingen beter, sneller, efficiënter te doen. En juist in deze tijd van personeelskrapte, arbeidsmarktkrapte, kan het eigenlijk alleen maar hulpvol zijn om dingen beter en sneller voor elkaar te krijgen en processen die anders eigenlijk heel saai en repeterend zijn te vereenvoudigen en te automatiseren.
5: Ja, het grappige is, ik heb het even ook aan ChatGPT gevraagd, lees het wel zelf voor, dat beroepen met een hogere mate van creativiteit, menselijk inzicht en complexe besluitvorming de minste risico lopen, omdat AI daar, en ze zeggen zelf tussen haakjes voorlopig, nog niet dezelfde waarde kan bieden. Dus de creativiteit en de menselijke waarde zullen toch wel belangrijk zijn. Maar het is wel 5 voor 12 voor die bedrijven die we net noemden.
13: Ja, daar wil ik toch nog even iets op inhaken. Want bijvoorbeeld dat model O1, hè, wat ik eerder noemde, die daadwerkelijk kan redeneren en die zeg maar qua wiskundige oplossingen op het niveau zit van Amerikaanse universiteiten. Hè, die gewoon een score halen van 80-90% bij het maken van Amerikaanse staatsexamens op universitair niveau. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig.
5: Ja, dat is ziek.
13: En ik bedoel, we zijn nu 2 jaar verder na de lancering van ChatGPT. Nog maar 2 jaar, hè? En die ontwikkeling die gaat keihard door. En daarom is het ook denk ik goed dat er regelgeving komt, hè, vanuit allerlei overheden en bijvoorbeeld vanuit Europa.
0: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
5: Je hebt zoveel mooie voorbeelden gegeven. Je hebt mij ook inspiratie gegeven om aan de slag mee te gaan. Waar moet ik nou beginnen, Chris? Kom eens even met gewoon praktische, concrete Jip en Janneke tips voor me. Ja, nou, wat moet ik doen?
13: Als je nog geen abonnement op ChatGPT hebt, is dat eigenlijk de eerste tool waarop je een gratis abonnement zou moeten aanmaken.
5: Okay.
13: En dan is het gewoon een kwestie van ermee aan het werk gaan. Stel maar een simpele vraag. Beschrijf maar wat je in je koelkast hebt liggen en of je daar een leuk gerecht van kan gaan maken van die ingrediënten die je in je koelkast hebt liggen. Overigens, vision is ook belangrijk. Hè. Je kunt ook een foto maken van je koelkast en dan haalt hij zelf die ingrediënten bij elkaar en dan maakt hij een leuk gerecht van. Maar dat terzijde. ChatGPT dus. Onderschat Google niet. Hè. We hebben net al natuurlijk het voorbeeld gezien en gehoord van Google Notebook.
5: Ja.
13: Google is het grootste databedrijf ter wereld. En ze hebben... Ja, ze werden een beetje overvallen van de komst van ChatGPT. En toen zijn ze eigenlijk iets te snel begonnen met een model Bard. Nou, dat is niet goed gegaan. Dat heeft ze miljarden aan beurswaarde gekost. Maar onderschat ze niet. Ze zijn echt goed bezig. En hun nieuwe modellen, Gemini, hun nieuwe taalmodel. Ja, dat is ook veelbelovend hoor.
5: Maar okay, nou ben ik nog steeds die ondernemer die begint. Dus ChatGPT zeg je?
13: ChatGPT.
5: Even terug naar de basis van... Ja. Dat ik gewoon morgen aan de slag kan.
13: Ja, ChatGPT.
5: Ja.
13: Sowieso.
5: Ja.
13: Ga ermee aan de gang.
5: Gratis versie.
13: En wat ook gratis is perplexity.ai. En dat is eigenlijk een AI aangedreven zoekmachine. Dus als je veel op Google zit te zoeken en daarmee werkt, probeer ook eens perplexity.ai. Want het mooie daarvan is, zit eigenlijk een ChatGPT-achtige functie ingebouwd. Je kunt dan ook gelijk weer interacteren en reageren op de antwoorden die dat model geeft.
5: Ja.
13: Wat misschien nog wel interessant is om te noemen, is dat, ik noemde het net al, Microsoft is, zeg maar, heeft als speerpunt toch veiligheid en security en privacy proof. Heel veel overheidsinstellingen, maar ook ondernemers, gebruiken al allerlei Microsoft producten. Die zitten in dat Microsoft ecosysteem.
5: Ja.
13: Nou, als je Microsoft 365 business hebt, dan kan je ook tegenwoordig Copilot. Hè? Copilot is eigenlijk de ChatGPT van Microsoft.
5: Ja.
13: Die kan je straks ook overal binnen alle Microsoft-programma's gaan gebruiken. Kost ook ongeveer hetzelfde. Maar je komt er straks niet meer omheen. Zelfs op de laptops, de nieuwe laptops van Microsoft, zit niet meer de Windows-knop. Maar er zit een Copilot-knop.
5: Ja.
13: He, dus
5: eigenlijk weer je persoonlijke assistent binnen alles wat je doet.
13: Precies. En het mooie van die hele Microsoft-omgeving is dat het voor 99,9%, 100% bestaat misschien niet, maar veilig is en gegarandeerd veilig. Dus daar kan je met je eigen data gewoon aan de slag.
5: Ja.
13: Ja, en Os, jij bent zelf ook ondernemer natuurlijk.
5: Ja.
13: Wat ga jij nu als eerste doen?
5: Nou, ik heb meegemaakt met het bedrijf wat ik samen met mijn compagnons heb opgezet, de opkomst van internet.
13: Ja.
5: We hadden toen dikke boeken en toen kwam internet en toen dachten 95% van al onze concurrenten, het zal zo'n vaart niet lopen met internet. We wachten het wel af tot het overwaait. We gaan er in ieder geval geen tijd en energie in stoppen. Nou, elke ondernemer zijn altijd druk met hun bedrijf en hebben altijd al het gevoel dat je moet altijd zoveel. Je hebt zoveel ballen in de lucht te houden. Je moet eigenlijk nog je social media strategie verbeteren. We moeten eigenlijk nog op TikTok. Ik moet eigenlijk nog dit. Dus heel vermoeiend dat er weer zoiets komt als ChatGPT. Dat is echt hoe de meeste mensen dat ook zien. En wat ook heel begrijpend is. En AI daarbij is weer confronterend en vermoeiend. Maar dat herken ik wel echt. Net als destijds met de komst van internet. Is dit iets waar je gewoon niet omheen kan. Sterker nog, ik denk. Ik heb geen glazen bol. Maar als je hier niet in verdiept. Dan kan het wel eens heel snel met je afgelopen zijn. Laten we die lessen in ieder geval leren uit de transitie van. Naar online tijdperk, toch, Chris? Bedrijven als Nokia, ja. Bedrijven als Kodak, een free record shop, de hele reisbranche, de hele mediabranche. Nou, zo kunnen we nog de hele retail. Ja, die of ze bestaan niet meer, of ze hebben veel te laat de switch gemaakt. En andere partijen zijn erin gedoken. En ik denk dat, en sorry voor het woord, maar dat die slachting die AI gaat aanrichten. Als ik het negatief, je kan ook zeggen de impact die AI gaat inrichten, nog veel groter zal zijn. Omdat vroeger de infrastructuur er nog niet was, hè?
18: Klopt.
5: Ze hadden wel allemaal ideeën, bij wijze van spreken voor video's op internet, wat later YouTube werd, maar er was geen bandbreedte, er was geen snelheid. De mobiele telefoon, dat werkte dat duurde een uur.
18: Ja.
5: En met de eerste Nokia's. En nu ligt alles er. We hebben de snelste mogelijkheden, de
18: 5G.
5: 5G, alles gaat razendsnel. Dus de implementatie van AI gaat maal factor. Nou, wat schatten we in? 50, ja. 100. Wat vroeger jaren duurde, is nu 2-3 maanden en je loopt weer achter.
18: OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is niet voor niets de snelst groeiende start-up ter wereld. Hè? Gewaardeerd op $157 miljard op dit moment.
5: Zo, ja, en daar kan je van alles van vinden. Ja. Is het een hype, is het geen hype? Maar it's wel here to stay. Dit gaat niet meer weg. Dus, en dit is heel vermoeiend, maar geen oogkleppen op als ondernemer. En denken, dit zal mijn tijd wel duren. Want daar heb ik geen tijd voor. Want als je er nu geen tijd in stopt, dan heb je straks heel veel tijd. Want dan bestaat je bedrijf niet meer. Het voordeel is, als je nu gewoon met die tips van jou aan de slag gaat. Dan hoor je nog bij de voorhoede. Want nog maar 30% gebruikt het echt. Ja, de scholieren die gebruiken het allemaal. Voor hun huiswerken, hun proefwerken. Alleen de ondernemers gebruiken het nog niet maximaal. Dus er liggen nu gouden tijden. En ja, mijn tips zijn, ga naar congressen. Ga naar sprekers zoals bijvoorbeeld Chris kijken. Of naar de Next Web. Of naar e-mers. Of in je regio.
18: Luister podcast.
5: Praat met je kids. Of met scholieren. Of met buurtkinderen in de omgeving. Vraag het wel eerst even aan de ouders. Anders is het scary. om je te helpen. Want voor hun is het eigenlijk logisch. En dan denken ze, ja, wat stelt die boomer nou weer voor vragen? Maar van die gesprekken leer ik het meest. Ja. Kijk bijvoorbeeld op TikTok. Als je op TikTok kijkt, je wil niet weten hoeveel geweldige tips voor prompts worden gegeven. Nou, over prompts gesproken kan ik aanraden. Dat was voor mij heel duidelijk. Dat boek van Martin van Kranenburg. ChatGPT als tweede brein. Ik zal het ook wel in de aflevering zetten. En wat ik een hele leuke vond van een ondernemer. Wat jij net ook zei.
18: Ja.
5: Gebruik ChatGPT als Google.
18: Ja.
5: Zodat iedereen in je organisatie ermee leert omgaan. Ja, en dan kom ik bij jou, Chris. Jij helpt bedrijven, je spreekt over AI. Als mensen nou eventueel geïnteresseerd zijn, hoe kunnen ze je bereiken?
18: Ja, chrisvanvleuten.nl. Die website, daar staan allemaal contactgegevens op. En ik heb een 7-stappenplan ontwikkeld. Een 7-stappenplan waarbij ondernemers zeg maar echt aan de hand worden genomen, aan de hand van 7 verschillende stappen om AI beter en meer in hun onderneming te implementeren.
5: Kost dat wat?
18: Nee, kosteloos.
5: Kijk, dat vinden we dan ook wel weer prettig. Onwijs bedankt voor het delen van je kennis en dat je hier was en de moeite hebt genomen om te komen.
18: Heel graag gedaan, hoor. Echt, het was een feestje. En ja, we kunnen er eindeloos verder over praten. Ik kom graag een keer terug om de ontwikkelingen verder met je door te nemen.
0: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
7: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
7: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: De maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio. Mr. B.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Listen today, lead tomorrow. Dit is

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: App de Top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een

0: New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

bij Businesswise en Nieuw Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Oh, what we're living in.

Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
1: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Goedkope stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Het onderzoek van Markteffect, een opdracht van Nieuwe Stroom, blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
7: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.
9: Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: De Nederlandse webshop Buy European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of